0: vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
1: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
1: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
0: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

TU Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

12 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nou, je merkt toch gewoon dat er

0: heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
0: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaart.

Laren en de Muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaint-kade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de ecowand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het.

0: Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
2: Ja!
0: Dat zijn wij!
2: Dat zijn wij, dat zijn wij. Hey, leuk hè? Het zo raar waarschijnlijk voor de luisteraar om ons... Wacht, ik hoor mezelf heel erg dubbel. Ja, nu hoor ik me helemaal goed.
3: Jacob.
2: Want we zijn vandaag voor het eerst om 9 uur begonnen.
4: Ja, ja.
2: Dus we hebben energy. We hebben goed geslapen.
4: We hebben nu heel veel energie.
2: Heel veel geslapen.
3: Een uur te proppen.
2: Ja, toch?
4: Ja.
2: Voelt het wel... Ja, ik vond het heerlijk.
3: Ik vond het eigenlijk ook wel echt wel lekker.
2: Ja, hè?
3: Dat ene uurtje... Dat
2: is maar, maakt toch verschil.
4: Maakt echt heel veel verschil.
2: Heel veel verschil. Ja. Hey, maar om de dag natuurlijk goed te beginnen... beginnen we natuurlijk lekker met een ochtendmuziek kiezen... als je van ons gewend bent.
5: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: began to play, the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Good morning!
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is gewoon een hele goede morgen. Het is vandaag 6 juni en dat betekent dat wij vandaag 2 uurtjes radio hebben.
6: Ja.
5: Ik hoor mezelf echt als een soort van echo. Dus dit voelt voor mij echt alsof ik een soort van ergens anders sta. Heerlijk.
6: Ik hoor jou gewoon normaal.
5: Nou, gelukkig maar.
6: Gewoon normaal.
5: Gelukkig maar. Hey, Willem, heb je een goede week gehad?
6: Ja, prima. Prima, ja, relaxed.
5: Chill.
6: Vooral gisteren even leuk.
5: Ja, we zijn gisteren voor het eerst de eerste avond Kaderhoek geweest. Ja. Heel veel grijs publiek.
6: Grijs publiek, maar ook
5: wel echt, heel gezellig.
6: En ook, maar ook echt veel jong publiek.
5: Veel jong publiek. Ja, Your echt Stage competitie was
6: ja,
5: er.
6: Dus,
5: daar hebben we ook wel ook weer nieuws over. Dus ja, gaan we alleen maar later. Show gevuld met goed nieuws.
6: Gaan we het later over hebben.
5: Ja. Zal ik beginnen met muziek of wil je goed nieuws? Nemen we muziekje misschien wel even lekker tussendoor?
6: Laten we even beginnen met de muziek. Ja, dan even kunnen we ons, mensen spannend in de spanning houden voor het goede nieuws.
5: Spanning jou voor het goed nieuws.
6: Wil jij ook goed nieuws horen?
5: Wacht dan tot na de muziek. Hey, we gaan luisteren naar Miles O'Brien met Fall Hard en Land Zacht. Lekker rustig beginnen voor je ochtend.

0: Ja, en dat was Volhard en Landzacht van Miles O'Brien hier bij Den Haag FM 92.0. En ik zei al van, oh my god, ik heb nieuws voor jullie. Goed en dat nieuws. Is natuurlijk van de week al naar buiten gekomen. Want er is een eeuwige discussie tussen is het nou OO of OO Den Haag.
1: Oh, met, je bedoelt met een enkele O of met een H?
0: Ja, en wat er nu uit is gekomen, dat het volkslied van Den Haag jarenlang verkeerd gespeld is.
1: Oh nee.
0: Nee! Okay, maar hoe dan?
1: Wat is het? Ik ben team enkele O, enkele O.
0: Nou, ik kreeg dus het Rodi nieuwsblad in de bus. Echt specifiek Rodi nieuwsblad, want daar staat het in.
1: Ja.
0: En volgens het nieuwsblad in Den Haag is er dus een oud klotbriefje opgedoken van de allereerste versie van het beroemde lied van Harry Jekkers. En daarop staat dus niet O Den Haag, maar O. Met de H erbij, oh, Den Haag. Oh. Freelance journalist Gerard van IJssel las namelijk als een van de eerste de biografie Ik hou van mij, die Sander van Leeuwen schreef over Harry Jekkers, en merkte het belangrijke nieuwtje direct op. Een klein verschil zou je denken, maar blijkbaar genoeg om wakker van te schrikken. Ah. Want toen het nummer in 1982 werd uitgebracht, stond er onder Harry Klorkstein, stond er dus echt OO Den Haag. Ja,
1: het voelt nu ook een beetje alsof mijn hele leven een leugen is.
0: Ja, hè? Ja. Ik had dat dus ook. Ik las het en toen dacht ik, wow, ja. Dit is echt oplichterij. Ja. Maar dus het is eigenlijk officieel de OHOH Den Haag.
1: Ja, zolang het maar Den Haag is, is het eigenlijk ook allemaal goed, toch?
0: Het is dus wel, ze zeggen dus, de titel lijkt onderweg ergens tussen het kladpapiertje, de platenmaatschappij en het drukpers een paar lettertjes zijn kwijtgeraakt. Maar echt, op het originele papiertje staat dus als titel OO Den Haag. Met de H's. Ja. Ja, wat een nieuws, hè?
1: Dat
0: raakte helemaal uit mijn moment.
1: Ik ga zo meteen bij het volgende liedje gewoon stil in de verte staren. Gewoon
0: je moet even bijkomen.
1: Dit te verwerken.
0: Je moet even je leven overdenken.
1: Ik weet nog niet per se of ik het ook goed nieuws vind. Ik vind het ook wel een beetje heftig nieuws of zo.
0: Het is gewoon nieuws.
1: Ja, ja.
0: Het is positief nieuws en tegelijk ook weer niet.
1: Ja, ik weet het gewoon even niet.
0: Ik weet het gewoon niet. Ik vind Den Haag vind ik nog steeds wel leuk.
1: Ja.
0: Gewoon, we houden het gewoon daarbij.
1: Ja.
0: Dat is het gewoon. Het is leuk dat het bestaat, het papiertje, maar dat is het.
1: Het is gewoon met de O. Ja.
0: Het is gewoon met de O.
1: Ja.
0: Hey, nog meer positief nieuws uit de stad is namelijk dat Theater de Regentes, waar we een tijdje geleden Haagse Avontuur hebben gedaan, heeft de Gulden Klinker ontvangen.
2: Woe!
1: Wat is het?
0: Ja. De Gulden Klinker is voor plekken die, als mensen samen actie ondernemen en hun omgeving schoner, veiliger en prettiger maken.
1: Ah ja.
0: Ja, dus het is een speciale straatsteen en er staat er een soort van verguld plaatje erop. En ja, Theater de Regentes bestaat 12,5 jaar. En is volgens de gemeente uitgegroeid tot een onmisbare plek in de Regenteskwartier. Dankzij bewoners, een betrokken team en maar liefst 100 plus vrijwilligers.
1: Dat zijn er echt veel.
0: Dat zijn er echt
1: maar
0: heel veel.
1: Het is best wel groot. Als je ervoor staat, heb je niet door hoe groot het daarachter is. Dat
0: precies.
1: Theater, die grote zaal is
0: precies.
1: Echt groot.
0: Maar leuk toch?
1: Ja, ja.
0: Echt heel leuk.
1: Wel verdiend. Shout-out dus naar de Regentes.
0: Precies. Afgelopen gisteren.
1: Afgelopen gisteren.
0: Of
1: volgende gisteren, dus vandaag.
0: Afgelopen gisteren. Dus ze krijgen er in principe een waardebon bij van 1000 euro. En dan kunnen ze het geld uitgeven aan een idee voor de hele wijk. Dus bijvoorbeeld tuingereedschap, picknickbank, informatiebord.
1: Leuk.
0: Dus ze zijn heel breed daarin. Maar de gemeente zegt wel, de quote van de gemeente is, de buurt is hierdoor levendiger, veiliger en prettiger. Gefeliciteerd aan iedereen die zich inzet voor deze mooie plek.
1: Nice.
0: Ja, nice toch?
1: Ook gefeliciteerd van ADHD.
0: Ja, ook gefeliciteerd van ons. Of course, of course. Of course. Nog meer leuk nieuws. Er komt binnenkort een nieuwe podcast bij. Is er al? Ja, want ik was even vergeten.
1: Okay.
0: Is er al. De nieuwe podcast heet Aan de Haagse Kust en geeft een kijkje achter de schermen. Van verkeersdrukte, parkeerproblemen, afval, veiligheidskwesties. Wordt allemaal besproken met de gemeente, samen met Starsound en bewoners en ondernemers. En de presentatie wordt gedaan door oud-Den Haag-collega en Scheveninger journalist Pim Markering.
1: Nou, leuk.
0: Ja, bestaat uit 6 afleveringen. En daarin gaan ze dus alle onderwerpen af. Dus veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid, toerisme, gasvrijheid.
1: En dan gewoon met mensen van de gemeente of met echt de politiek, zeg maar.
0: Nou, gewoon van alles wat. Dus de eerste aflevering is bijvoorbeeld met burgemeester Jan van Zanen, met ondernemer Herman Smit en bewoonster Roos Patmos.
1: Hmm.
0: Dus gewoon heel leuk. Kan je nu op Spotify zoeken. En het heet Aan de Haagse Kust.
1: Echt wel interessant.
0: Ja, dan krijg je een beetje behind the scenes van wat er speelt in Scheveningen.
1: Nice.
0: Ik vind dat wel een mooie
1: op
0: ding,
1: Skiffa.
0: Hoor. Nog meer positief nieuws. Laatste positief nieuwsje voordat we doorgaan naar onze lesjes. Is namelijk dat Vlaggetjesdag eraan komt. Waar we heel veel zin in hebben. En ze zijn naar buiten gekomen met het muzikale programma.
1: Oké. Okay.
0: Dus je kan je helemaal klaarmaken voor Teddy, Mac, Haley Keller, Jip Kaptein, Rondje Doe Maar, Chico, Songbusters, Emily Brown en natuurlijk de Chanticoren.
1: Zalig.
0: Ja, leuk toch? En het is gewoon in de haven. En dan op vrijdag heb je altijd in true fashion heb je op 19 juni de sing-along van Vlaggetjesdag. En dan kan iedereen meezingen. Heb je hele grote schermen met koren erbij. Ja, gewoon helemaal leuk.
1: Nice.
0: Ja, ik heb er nu al zin in. Ze openen met het Schevenings Vissersvrouwenkoor. En dan is om 11 uur de officiële opening.
1: Nice.
0: Jammer dat we daar niet bij kunnen zijn.
1: Nee, maar wij zijn dan hier.
0: Ja, maar daarna ga ik er wel meteen heen.
1: Ik wil anders niet degene die spuigassen doet nog een half uurtje ADHD doen. Dat lijkt me heel grappig.
0: Ik weet niet, zou dat kunnen? Kunnen ze dat aan? Denk niet.
1: Nee. Ik denk niet dat het zouden kunnen.
0: Hey, we gaan naar een lesje Haags. Want het is weer tijd voor een Haags woord. Ik ga raden wat Willem te zeggen heeft. En daarvoor gaan we even...
2: En ik lul Haags met me. Even Haags met me.
0: Ja, we gaan Haags lullen. Vertel. Jij zegt het woord, ik ga het raden.
1: Ja,
0: ik ben benieuwd.
1: Ja. Wat is een opneuker?
0: Een opneuker? Wat?
1: Opneuker.
0: Een opneuker?
1: Opneuker.
0: Opneuker?
1: Opneuker, ja. Je geeft iemand een opneuker.
0: Oeh, vuist op zijn hoofd.
1: Een vriendschappelijke klap op het oog. Is een opneuker.
0: Een vriendschappelijke klap op het oog.
1: Dan doe ik nog even een andere en niet toch iets aan. Weet jij wat... We zullen het de aankomende periode niet doen, maar wat is niften?
0: Niften? Oh mijn god, dit heb ik laatst gehoord. Ik weet niet wat het is, wacht.
1: Niften.
0: Niften. Heb je een zin?
1: Ik had een trui aan moeten doen, want ik loop niet echt te niften.
0: Te trillen.
1: Te blauwbekken.
0: Te blauwbekken.
1: Koud. Loop je te niften.
0: Te niften. Ja. Ik moet bij niften denken aan Niffler van, Niffler, van Harry Potter.
1: Van Fantastic Beasts.
0: Ja. Ja, daar moet ik ineens aan denken. Ja, maar dan ben ik een beetje een nerdo.
1: Ja, daar ben ik fantastisch.
0: Daar zat ik ineens aan te denken. Ik dacht zo van, oh ja, wacht even, dat is Niffler.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Hele leuke films.
0: Oké, dus we hebben een nieuw woord geleerd. Eet een niften.
1: Niften en opneuken. Ik krijg gewoon 2 voor de prijs van 1.
0: Bam.
1: Ja.
0: Heb je dat soms ook niet? Ik heb soms echt de zin om gewoon iemand even gewoon bam.
1: Oh.
0: En dat mag niet. Maar soms heb ik gewoon dat gevoel ineens van binnen. Dat ik denk,
1: ja, ik heb dat gevoel wel.
0: Jij hebt daar echt eentje nodig.
1: Ik heb dat gevoel wel vaker, maar ik heb het al heel lang niet gedaan.
0: Oké, nou dat is, dat hou, is heel positief.
1: Hou ik ook graag zo.
0: Heel positief. Dus
1: maak me niet boos, alsjeblieft mensen. Maak me niet boos. Ik wil niet.
0: Wil je niet? Nou, voor...
1: Vrede
0: op aarde. Hé, hey, we gaan weer even naar muziek. We laten het regenen op je. En hopelijk krijgen we dat niet vandaag. Dus daarom draai ik het nu om soort van te verjagen wat er aankomt.
1: Ja, vind ik een goede logica.
0: Ja, toch? Goede logica. We gaan luisteren naar Rain Down On Me van Kane.
1: Vet!
0: Ja, even een klassieker, toch?

0: Ja, rain down on me. Hier bij Den Haag FM 92.0. Hey, we gaan door en we gaan naar Pitch the Tune. Elke week kies ik 3 nummers uit. En dat zijn of nieuwe releases... of soms kijk ik anders tussen. Dan zijn ze al van een week daarvoor. Maar altijd 3 nieuwe releases, 3 verschillende genres... en altijd Haagse artiesten. Ik heb er weer 3 uitgezocht. Ik heb 3 verschillende genres. Moet jij zeggen, eentje heel rustig, relaxed, een beetje zo... jonge zangeres... andere is een soort van hip-hop collective. En de laatste is gewoon chaos.
1: Dan zou ik die volgorde die je ze opnoemde aanhouden.
0: Ja, aanhouden.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dan...
1: Gewoon chaos, ben ik ook nu al benieuwd naar.
0: Ja, maar het is echt chaos.
1: We moeten eerst 2 door.
0: We hebben Chanel Maria al laatst bij Sanji te gast gezien. Daar heeft ze haar nummer opgetreden. En daarom dacht ik, dat is wel, klonk wel erg goed. Ze is 18 jaar, singer-songwriter. En ze maakt dreamy indie music. Nice. Met een soort van nostalgische friendships insta.
1: Ja, zo.
0: Ja, zo wordt het genoemd. Nou ja, we hebben een beetje friendships over nostalgia en friendships.
1: Ja. Tegenwoordig is alles een genre. ik zag het voorbij komen inderdaad. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Wasting Time van Chanel Maria. Een minuutje van haar muziek.

0: Ja, Wasting Time van Janelle Maria. Eerste reactie, wat vind je ervan?
1: Ik vind het echt, dit hele nummer is gewoon een totaalplaatje.
0: Ja.
1: Het klopt allemaal bij elkaar. Het is niet dat je denkt, oh, misschien had er iets meer hiervan bij gemoeten of iets minder daarvan.
0: Nee, het is precies in lijn met hoe het wordt opgebouwd.
1: Ja, en haar stem is gewoon heel goed. En de productie mag ook echt wel voor dit nummer een shout-out krijgen, want het zit echt heel goed in elkaar. Really like it.
0: Really like it.
1: Really like it.
0: Good to know.
1: Ja.
0: Oké, next one on the list. Quantum Wave is van Connect the Dots Movement. Mm-hmm. Het is een collective van hip-hop artiesten uit heel Nederland. Maar vooral een beetje ook veel van Den Haag. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk om mee te nemen. Ze zeggen ook van... hun werk is gewoon geworteld in het geloof dat hip-hop meer is dan entertainment. Het is een tool om te healen en connectie te zoeken en te transformeren.
1: Is het ook?
0: Ja.
1: Dus laat maar horen dan.
0: Ja, toch? Ja. Ik vind het wel altijd heel mooi als mensen dat zo zeggen.
1: Ja.
0: Dus we gaan even luisteren naar Quantum Wave van Connected Dots Movement.

0: effrayant.
1: Ja, en dat was Quantum Wave Connect Dax Movement. Het is echt een collective, dus je komt door allemaal verschillende stemmen heen.
2: Ja, ik vind het sowieso echt wel vet. Het geeft een beetje die oldschool vibe.
1: Ja.
2: En wat ik nu ook, wat we hebben echt te weinig grote vrouwelijke MC's.
1: Dat was zij echt is een echt. Feitje.
2: Zij geeft mij echt een beetje Goldie vibe, Goldie uit de jaren 90. Dat je daarna had je nog Nina, echt van die, Nederlandse hip-hop chicks die fucking hard kwamen.
1: Ik mis het af en toe wel.
2: En dan ik hoor nu haar, ik denk ja, ik zit helemaal in haar vibe. Ik wil, ik wil haar album luisteren.
1: Oeh,
2: ik wil dat zijn album uitbrengt en dat het gewoon groot wordt. Zij is beter dan de meeste mannelijke hip-hoppers uit Nederland. Hoor je nu al?
1: Wat een statement.
2: Even een harde statement.
1: Is een beetje te
2: Van de grote statements.
1: We hebben wisselende meningen, laten we het zo netjes zeggen. Oké, we gaan door naar The Last One. Duistere hardcore metalcore van Den Haag.
2: Wat we gisteren zagen, waar jij zo in shock van.
1: Ja, ik kwam echt binnen en dacht, wat is dit?
2: Okay,
1: maar dus dit ook. Ik ga hem niet al te hard zetten, want het is echt een hele harde band.
2: Okay.
1: Maar ik ben wel benieuwd.
2: Okay,
1: ik vond, ja, uiteindelijk, kijk, het is wel een ander soort genre, maar ik vond het toch wel wat hebben. Hardcore metalcore.
2: Hardcore metalcore klinkt.
1: Metalcore.
2: Klinkt
1: ziet ook een beetje duister uit.
2: Klinkt al, ja. Nee, ik ga niet zeggen.

0: Rich.
1: Hele goedemorgen. Welkom bij
0: Crawback van Rising Risk. Nou, wat vond je ervan?
1: Laat ik vooropstellen. Ik heb heel veel vrienden die dit fantastische muziek vinden. Het is niet mijn straatje.
0: Nee.
1: Ik zou dit zelf nooit aanzetten. Maar de muzikaliteit die erin zit. Dus
0: is wel,
1: je moet hier echt wel goed voor kunnen drummen. Goed gitaar kunnen spelen. En ook zeg maar, de belasting die zang op je stem heeft.
0: Ja.
1: Dat is ongezellig. Dus dat vind, ik er heel vet aan. Maar het is niet dat ik denk, oh, dit ga ik aanzetten en luisteren. Ik vind het wel cool dat er zo'n band uit Den Haag komt en dit gewoon.
0: Ja, toch? Ja. Dat vond ik vooral leuk.
1: Ja, ja, het is weer even wat anders dan maar alle singer-songwriter, hip-hop en andere dingen die we normaal doen. Dit doen we gewoon niet zo vaak.
0: En maar dit vind ik stiekem wel heel tof af en toe. Gewoon zo lekker zeggen.
1: Als we het op heel af en toe kunnen houden, vind ik het oké.
0: Ja, dan gaan we gewoon even nog naar de muziek. Zo meteen terug met een feitje van vroeger. En dan gaan we luisteren naar Who Are You van Durden en Skofniks.
1: Nice.
0: Ook een beetje zo'n goede combinatie, vind ik altijd
1: beetje
0: wel.
1: Vibe.
0: Ja, een beetje dezelfde vibe. Toch?
1: Ja.

0: Ja, en dat was Who Are You van Durden en Skofniks. Skofniks natuurlijk ook een welgerespecteerd de rappers uit de stad. En Durden is een soort van ook een ja, metalband-achtig ja. meestal. Die grunten altijd heel hard.
1: Ja, ik vind ook wel tof dat ze je hoort het nog wel een beetje in terug, maar ze doen wat relaxer. Ze doen ja, meer de,
0: iets meer gelaagd.
1: Linkin Park vibes?
0: Ja, een beetje die. Ja, ja die vind ik ja. er wel bij kloppen.
1: Ja, ja. Daar is natuurlijk ook die Mike Shinoda die rapt. Bij Linkin Park. De rapper van Linkin Park.
0: Oh ja, ja,
1: die,
0: ja.
1: Die heet Mike Shinoda.
0: Ja. Soms, ik, echt, soms dan denk ik echt, het is maar goed dat ik niet een muziekprogramma doe. Want volgens mij zou dat niet goed gaan.
1: Wie is zo, dat ja,
0: ja, we gaan terug in de tijd. Naar, geen idee.
1: Ja, wacht maar tot de certified banger.
0: Oh my god. Hey, we gaan terug in de tijd en wel naar...
2: Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger.
0: Ja, we gaan vroeger... gaan we iets bespreken. En we gaan natuurlijk, zijn we gisteren op bezoek gaan naar Kaderrock. Dus in totaal thema gaan we natuurlijk een feitje doen en een vroeger feitje van Kaderrock. Want Kaderrock is ontstaan in 1996. Het begon als een zeer kleinschalig festival met één podium en een paar kratjes bier bij het Musicon. Maar het is ondertussen uitgestegen tot een groot lokaal fenomeen op de Soestdijkse Kade. Maar Willem, ja. als jij, als ik zeg politie op de koffie, dan zeg jij...
1: Kan af en toe gezellig zijn.
0: Vraagteken, vraagteken.
1: Vraagteken, vraagteken.
0: Maar blijkbaar was vroeger het festival zo gemoedelijk... dat zelfs de politie er wel eens in het verleden... voor de gezelligheid een kijkje kwam nemen. Dus ik kwam gewoon even langs om te chillen.
1: Ik vind dat...
0: Ja, dat is toch juist de vibe die we wil hebben als een festival organiseert.
1: Ik denk dat dat sowieso iets is wat de politie gewoon vaker moet doen.
0: Ja.
1: Als we gewoon ergens gewoon chill bij komen staan... gewoon even komen kijken, een koffietje drinken... dan hebben we meer... Kijk, ik doe weinig verkeerd... maar altijd als zo'n politieauto langsrijdt... is niet dat ik me daardoor veilig voel... maar meer aan het kijken van wat heb ik verkeerd gedaan... wat heb ik verkeerd gedaan. En als je dat gevoel er een beetje uitkrijgt door gewoon wat meer... als de politie wat chiller is... en meer gewoon koffie gaat drinken met mensen... dan heb je er misschien minder.
0: Oh, dus mensen moeten gewoon meer koffie drinken met de politie?
1: Ja, gewoon
0: voor de gezelligheid.
1: Ja, het hoeft niet alleen maar boos te zijn. Je mag ook gewoon... De politie mag ook gezellig zijn.
0: Ik vond het gisteren ook wel gewoon heel leuk... dat mensen gewoon uit het raam hingen bij hun huis... om te kijken naar de ja. sfeer. Dat vond ik er leuk aan.
1: Nou, een vriend van mij die woonde daar vroeger. En die zei ook, ja, ja. dan gingen we gewoon op het balkon zitten. En
0: ja, dat is toch chill. Heb je gewoon lekker live muziek. De hele straat staat afgezet. Ik vond het gewoon, echt een leuk terrein ook.
1: Staat gewoon het goede doel voor je
0: Het is
1: je
0: niet
1: huis.
0: Dat ik zomaar hier loop te promoten... maar ik vind het echt oprecht een leuk festival.
1: Nee, maar het was... ik was... Nog nooit geweest.
0: Nee.
1: En dan wel in het Musicon, maar dan loop je opeens daar naar buiten en dan is het heel podium.
0: Het is toch anders.
1: En dan hebben ze de straat afgezet. Het is echt, ja. het is echt gigantisch. Dat is echt leuk. En ja. een hele gemoedelijke sfeer.
0: En naast dat we dan het vroeger feitje over dat de politie heel vaak langskwam voor de koffie, hebben we ook van de juryleden namelijk de winnaars binnengekregen van die op het podium van Your Stage hebben gewonnen. En dat waren namelijk...
1: Wat was Your Stage?
0: Your Stage is een soort van talent stage en dan kunnen jonge bandjes en urban artiesten, die kunnen daar hun talenten tonen. Dus dan kunnen ze optreden en dan is het gewoon de hele dag lang, was het gewoon, of de hele avond lang, was non-stop bands en optredens en dan had je drie juryleden en drie juryleden gingen dan kijken wat vinden we ervan, wie gaat er winnen.
1: Ja, en wat kreeg de winnaar?
0: Die mag vandaag optreden.
1: Oh.
0: Ja, op de main dag, dus dan staan ze in het begin, mogen ze optreden.
1: Op de main stage ook?
0: Uit mijn hoofd wel.
1: Ja, wat vet.
0: Volgens mij wel. Ja, ja toch? Ja. Ja, want dat stond op de planning, ja, op het blokkenschema.
1: Ja.
0: Maar wie hebben gewonnen? De Gorgnomes hebben gewonnen omdat ze een totaalplaatje hadden goed nagedacht. En ze hadden een bubbelpistool. Nou, dan ga je sowieso al. Ben je sowieso al. Ja. Het leuk feitje van die band was dat ze allemaal 14 jaar zijn. Dus zijn heel jong. Maar dus blijkbaar voor de jury...
1: De Gorgnomes.
0: Ja, de Gorgnomes.
1: Zijn 14.
0: Zijn 14. Dat is een beetje gekkigheid.
1: Ze zijn ook al klein. Kan gewoon. De Gorgnomes zijn ook vaak klein.
0: Ja. En de Urban Act van de avond is gewonnen door Tommy. En Tommy was volgens de jury super humble en kon goed de crowd meekrijgen. Wat juist extra speciaal was, want er waren bijna geen urban liefhebbers, maar vooral rock liefhebbers.
1: Ja, Kaderrock.
0: Dus
1: wel.
0: Op het moment dat je die meekrijgt en je doet een Urban Act, dan sta je hoog aangeschreven bij de jury.
1: Nice. Ja, ja. Logisch. Lekker gewerkt, Tommy.
0: Ja, toch? Ja. Ik vond het wel knap. Zal ik even de specifieke tijd voor ze opzoeken? Dat als, stel, als je hier wil naartoe wil gaan, even kijken. Ja, op het pleinpodium staan ze vanaf 1 uur op te treden.
1: Nice.
0: Dus dan hebben ze gewoon dan. En dan worden ze gevolgd door nog wat artiesten. We gaan zo meteen ook in het tweede uurtje gaan we ook praten. Of in ieder geval hebben we gisteren gepraat met Ian en met Jeroen van de jury.
1: Ja.
0: En dan komen we een beetje achter hoe de avond en hoe het vandaag er allemaal uit komt te zien. Dus dat was wel gezellig. We gaan even door naar muziek. En we hadden laatst... ik zat een beetje te denken, want we zijn een beetje naar, nu naar hiphop gegaan. Mm-hmm. En ik dacht, nou, we hebben laatst weer een beetje een rockbandje die er naar buiten is gekomen met muziek. En dat is wel Lola's Basement. Ja, die hebben we wel eens eerder gehoord. En die heeft nu een nieuw nummer genaamd Socks. En 3 voor 12 Den Haag was er erg positief over.
1: Nou, laten we dat maar horen dan.
0: Dus daarom dacht ik, nou, moeten we toch even draaien.
1: Let's go.
0: Let's go. Socks bij Lola's Basement.

0: Ja, en dat was Lola's Basement met Socks.
1: Ja.
0: Ja, wel even lekker nummertje.
1: Ik snap wel dat 3 voor 12 er positief over is. Ik ben er ook positief over.
0: Ben je er ook positief over?
1: Ja, het is wel een bengertje.
0: Bengertje. Ja. Hey, nog meer positief nieuws uit de stad. En dit vind ik wel opmerkelijk nieuws. Daarom dacht ik, we delen het even. Het defensieprogramma's worden populairder onder de studenten. Want ze hebben het gevoel, je draagt bij aan de veiligheid van Nederland.
1: Ja.
0: Heb je daar ooit over nagedacht? Ja? Welke tak van sport zou je meedoen?
1: Nou, je hebt dus, als je studeert, kan je naar Defensity College. En dat is dus vanuit een soort studeer je en daarnaast doe je ook voor defensie dingen.
0: Ja, een soort van ze zeggen hier ook een defensie minor.
1: Ja, ja. Daar heb ik wel over getwijfeld. Ik ben toen bij zo'n gala daarvan geweest. En toen
0: dacht je, nee, dit is niet meer.
1: Maar als ik me gaat ophypen, toen dacht ik, maar ja. Ik ben echt meer vredelievend.
0: Oké.
1: En ik snap ook wel dat defensie is ook het verdedigen van, maar ja.
0: Op de Universiteit Leiden wordt volgend schooljaar namelijk nieuwe defensie minor aangeboden. En waarom denk je deze? Je hebt het over Leiden. Maar wij hebben hier in Den Haag natuurlijk ook de Universiteit van Leiden zitten. De nieuwe minor spitst zich toe op defensie en nationale veiligheid, met daarbij deelname aan de nationale weerbaarheidstraining. Een 10-week durende opleiding waarbij studenten les krijgen in militaire basisvaardigheden zoals schieten en overleven in het veld. De afgelopen 10 jaar is het ook het werkstudentprogramma Defensity College.
1: Kijk.
0: Ja, gegroeid in populariteit onder de studenten. Zo startte kroonprinses Amalia afgelopen jaar het leerwerktraject bij DC, waarna het aantal meldingen omhoog schoot. Om te achterhalen waar de groeiende defensie-interesse vandaan komt, gingen ze even navragen wat ze nou zo leuk eraan vonden. Nou, veel mensen die zeiden gewoon van ja, ik heb me aangemeld omdat het een grotere sportieve trend is. Je bent steeds meer fysiek en word je uitgedaagd.
1: Zo,
0: het is jagen naar persoonlijke en fysieke groei.
1: Ja.
0: En dat, ze zeggen vooral dat fysiek vinden ze interessant, maar ook dat het gewoon hard werken is en je doet het ook voor iets goeds.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is wel. En iemand zei ook, de geopolitieke spanningen zijn alleen maar erger geworden. Dus ik ben blij dat ik nu meedoe. Nou, dat zei Sjoerd.
1: Lekker Sjoerd. Wij zijn ook blij dat jij meedoet.
0: Goed bezig, Sjoerd.
1: Lekker gewerkt.
0: Ik zou dat niet kunnen, joh. Als er iemand tegen me schreeuwt, word ik al helemaal opstandig. Zo, wat schreeuw je tegen me?
1: Ja, ik heb ook wel een
0: Doe maar niet.
1: Ik heb ook wel een klein beetje probleem met autoriteit. Maar dat is ook ADHD-dingetje.
0: Ja, dat 100%. Maar dat zou voor ons niet werken, toch?
1: Nee, moet je proberen.
0: Kom dan.
1: Wie ben jij dan? Oh, nee, dat zou niet.
0: Nee, dat is niet netjes. Zo zijn we niet opgevoed.
1: Nee, sorry mama.
0: Of misschien wel een beetje.
1: Nee, niet. Ik niet.
0: Oké, we gaan door naar de officiële
1: Certified Banger.
0: Ja, het is tijd voor de Certified Banger van Willem.
1: Ja, en we gaan dit keer wat anders. Ik doe eigenlijk bijna alleen maar Engelstalige muziek.
0: Ja, en nu hebben we.
1: Ik heb af en toe Spaans ook nog, heel af en toe. En nu hebben we Nederlands.
0: Oh.
1: Nederlands. En dit is een popgroep uit Zwolle. Zijn nog niet super bekend. Ze heten Higo, als in met 2 i's. 2021 zijn ze opgericht. En dit nummer heet Tankstation. En het is niet de banger dat je denkt, ik ga zo meteen opstaan en helemaal dansen. Het is een vrij emotioneel liedje, maar ik vind het heel mooi gedaan. En zijn stem en hoe dat met de band samenkomt. Ja, ik vind dat echt heel erg mooi.
0: Oké.
1: Dus ik hoop dat je het met me eens bent. En ik hoor zo meteen wat jij van de.
0: Ik ben benieuwd. We gaan luisteren naar Tankstation van Higo.

0: Ja, en dat was tankstation van...
1: Higo. Ik vind het een heel erg mooi nummer.
0: Ja.
1: Die kom me dan halen.
0: Mooi nummer, hè? Mooi nummer. Ja. Hey, we gaan door. We gaan bellen met onze eerste gast. En dan moet ik natuurlijk... Dit is echt weer True Desiree Fashion.
1: Ja.
0: Even kijken hoor, dat ik het even goed opzoek. Niet hardop
1: zeg.
0: Niet hardop zeg. Want dat ging de vorige keer niet goed bij Luus, dat ik het bijna had gezegd.
1: 12. 34.
0: Oh my god, doe dit niet, want dan raakt mijn hele brein gewoon van zijn apropos. Oké, ik heb hem als het goed is nu goed ingedrukt. Oeh, spannend,
1: hij gaat
0: spannend.
1: Over.
0: Hij gaat over. Ja, ze weet dat ik bel, dus dat scheelt.
1: 3, 2, 1.
0: Ik hoop wel dat ze beseft dat ik bel met het Den Haag... Ja, toch?
2: Met Elisa, hallo.
0: Hey Elisa, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: We zitten altijd een beetje in spanning zo van... Oeh, weet ze dat ze met een ander nummer wordt gebeld?
2: Ja. Nee, ik was voorbereid.
0: Ah, kijk, top. Hey Elisa, jij bent van Film in Den Haag. En Film in Den Haag is eigenlijk begint vanaf vandaag officieel... op de trappen van het Kurhaus. Gewoon met een heel mooi filmproject eigenlijk wel.
2: Ja. Maar het zijn niet de trappen van het Kurhaus, maar de trappen voor het Kurhaus aan het strand. Dus want het Kurhaus heeft ook nog een soort eigen trappen, maar het is dus verder richting de zee.
0: Ik zie het als verlengde.
1: Nieuwe.
2: Ja.
0: Dus het is de trappen, die eigenlijk de nieuwe trappen van de boulevard.
2: Van
0: de
2: nieuwe boulevard, ja.
0: De nieuwe boulevard. Ja. Hey, want wij hadden het al een beetje over Film in Den Haag. Het begint met een heel mooi programma om de filmindustrie van Den Haag te tonen. En afgelopen donderdag zaten jullie ook al bij Jessica om daar wat meer over te vertellen.
2: Ja.
0: Maar wat maakt het zo speciaal voor jou om dan gewoon vandaag ook je aftrap te hebben van dit project?
2: Nou ja, het is natuurlijk heel spannend. Maar ja, we vinden het gewoon ook wel heel erg leuk dat toch in Scheveningen plaatsvindt. Of op Scheveningen moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen.
0: Ja.
2: Omdat in het Kurhaus op 9 juni 1896... dus 130 jaar geleden op een paar dagen na... de films van Lumière werden vertoond in de grote Kurzaal. Ons oorspronkelijke idee was om misschien een opening in het Kurhaus te gaan doen. En maar dat was een beetje te ingewikkeld en te kostbaar uiteindelijk. Ja. Maar het is dus hartstikke leuk dat we nu toch wel vlakbij dat Kurhaus. Het is toch een historische plek. En er zijn gewoon ook zo ontzettend veel leuke filmpjes allemaal over Scheveningen. En het is eigenlijk een hele leuke plek om dat nu gewoon buiten in de open lucht te doen. Met de zee op de achtergrond, de pier op de achtergrond. We hebben ook een heel leuk filmpje, dat heeft Reiner Hensel voor ons gemaakt. Een componist uit Den Haag die altijd met Theo van Gogh heeft samengewerkt. Theo van Gogh die was heel dol op de Scheveningse pier. In heel veel van zijn producties komt die pier terug. En Reiner heeft een soort ode aan Scheveningen, de pier van Theo, voor ons gemaakt. Een kort filmpje van 4,5 minuut met prachtige muziek. Met beelden uit een dagje naar het strand. En ik heb het net vanochtend ook weer even zitten kijken en luisteren. En het is een soort ontroerend. Het is heel mooi. Het is echt. Ja. En dat laten we bij elke. We hebben 5 blokken met films.
0: Ja.
2: Dus soms met een compilatie van korte films en ook 3 keer langere films. Maar dan laten we dat filmpje van Theo van Gogh eigenlijk ook
0: tussendoor.
2: Even steeds als een introotje zien.
0: Ja, zover ik zag is het filmprogramma zo. Jullie beginnen om 2:30 met de Scheveningen-compilatie.
2: Ja.
0: En dan hebben we het wereldwonder van Scheveningen. Scheveningen-parel aan het Noordzeestrand. Dan weer een Den Haag-Scheveningen-compilatie. En dan sluiten jullie af met de Wilde Noordzee.
2: Ja.
0: Maar toen gingen wij naar het andere programma kijken. Eigenlijk jullie maandenprogramma.
2: Ja.
0: En ze stonden echt leuke dingen in. Want mensen kunnen natuurlijk, als ze vandaag niet kunnen naar de film op Scheveningen, kunnen ze ook naar bijvoorbeeld tentoonstelling in de galerij. Filmstad Den Haag kan je een wandeling door het decor van de film en televisie.
2: Ja.
0: Er staan nog veel meer dingen op de website. Ik vond het heel leuk. Maar je vertelde ook dat jullie ook bezig zijn geweest om een heel prachtig boek te maken over de filmindustrie in Den Haag.
2: Ja, het is ook wel iets. Op zich, filmindustrie is wel, vind ik, altijd een groot woord. We hebben wel filmstudio's gehad, maar het is wel echt film in de breedste zin. Dus ook de bioscopen, Ook heel veel kleine bedrijfjes die laboratoria waren, weet je, filmmakers ook. En dat boek, dat, daar zijn we inderdaad mee bezig. De eerste lading teksten en zo is nu allemaal bij de eindredacteur. Dus dat was afgelopen week ook een grote deadline. Dus daar zijn we ook hard mee bezig. En het boek gaat verschijnen begin november. Door de 10 hoofdstukken met een epiloog. En het begint dan echt bij 130 jaar geleden en het eindigt ongeveer in het nu.
0: Heel gaaf hoor.
2: Ja, het is wel echt met heel veel foto's. En de inspiratie voor dat boek en voor het hele programma is een geweldig archief wat bij het filmhuis ligt. Een papieren archief van Piet van der Ham, een Haagse filmmaker, filmjournalist, fotograaf. Die leefde van 1910 tot 2006.
0: Wow.
2: En ik ben ooit afgestudeerd op de geschiedenis van de Haagse bioscoop in de jaren 50. Dat was in 1996 en toen was Piet er nog. En ik heb toen veel met Piet gesproken en hij heeft echt ook zijn liefde voor de Haagse bioscopen op mij overgebracht.
0: Oh, wat leuk.
2: En we weten nu ook dat de cover van het boek wordt een hele leuke foto van hem. Dus dat is wel echt... dat is ook van de week pas bekend geworden. Ik heb er gisteren een nieuwsbrief over verstuurd aan de mensen die zich daarvoor hadden opgegeven.
0: Ja, die zag ik. Kijk, ik ben helemaal up-to-date.
2: Wat goed van je.
0: Ik vond trouwens ook wel... Ik had ook wel eens een vraagje. Want ik denk, jullie hebben het ook bijvoorbeeld over Pathé Buitenhof, wat vroeger bioscoop Cineac was.
2: Ja.
0: Maar er komt ergens ook nog een soort van mini-mention over de bioscoop in Babylon. Dat was ook echt wel een icoon door de jaren heen.
3: Daar heb ik mijn eerste film gezien.
0: Maar ook echt, daar ging ik ook echt daarheen voor bepaalde filmpjes.
2: Ja. Inderdaad, het is een mini-mention, want ik schrijf een hoofdstuk in het boek over de bioscopen in de jaren 50, maar daar zit wel een soort inleiding bij. En daar noem ik ook echt Babylon en er komt ook een foto van Babylon.
0: Kijk!
2: Als het goed is, komt erin. Ja, het is echt wel heel jammer, hè, dat Babylon.
0: Ja, ik mis dat wel, hoor. Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat er misschien een soort van toch iets werd gecreëerd waarvan we nog dachten, dat komt een beetje in de buurt.
2: Ja. Nee, maar het was ook zo mooi. Babylon zat echt qua programmering zo tussen het filmhuis en Pathé in.
0: Precies.
2: En ook toen die Franse cinema wat ze deden. En ook het gebouw zelf en in dat winkelcentrum. Ik vond het zo leuk altijd.
0: Ja, het was echt jammer. Heel iconisch. Maar voordat we het vergeten. Vandaag kunnen mensen dus gewoon... Want het evenement is, wat je aangaf voor vandaag... op de trappen van de boulevard, is gratis.
2: Ja.
0: Ze kunnen met hun eigen kussentje naar de trappen gaan. En dan moet ik even goed opzoeken. Dus de eerste film begint 2:30. Maar dan eigenlijk het slimste is om er gewoon 2:15 te zijn.
2: Ja, we hebben ook een leuk intro-programma. Een soort pauzenummer met slides. Met allemaal leuke foto's van de Haagse bioscopen. En wat informatie en dingen. Dus inderdaad, als je even voor 2:30 er dan bent... hopelijk gaat het niet te veel regenen.
0: Nee, we zijn positief. We hebben het daarnet al weggejaagd met Rain Down on Me van Kane. We dachten, we zijn helemaal klaar met die regen. Gaan we niet doen vandaag.
2: Nee.
0: Het is niet de bedoeling.
2: En het is gelukkig al best wel een beetje bijgesteld. Het gaat niet hozen, maar af en toe een buitje, geloof ik.
0: Ja,
2: en aan de kust waait het ook heel vaak over.
0: Precies.
3: Neem dus een klein parapluutje mee.
0: Ja, parapluutje mee, dat komt helemaal goed. Bedankt je voor het interview. Wij zijn wel benieuwd. We houden die programmering sowieso een beetje in de gaten. En af en toe mentionen we het ook in de studio. Weet je, als er weer een uittip zijn, dan steunen we 110.000%.
2: Nou, geweldig. Hartstikke goed.
0: Is
2: dank
0: goed.
2: Jullie wel.
0: Dank je wel. Geniet van je zaterdag.
2: Ja, jullie ook.
0: Oké, doeg. Bye. Wij gaan weer naar muziek en weer naar de officiële andere muziek dan ik eigenlijk gewend ben. Geen Haagse muziek, maar ik vind het nummer gewoon te leuk.
3: Oké.
0: Where's My Husband van Ray.
3: Ja, oké.
0: Zijn we zo bij jullie terug en met het volgende uur ADD. Gewoon te leuk.
3: Oké.
0: Where's My Husband van Ray.
3: Ja, oké.
0: Zijn we zo bij jullie terug en met het volgende uur ADD.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
5: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
4: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
5: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
4: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
6: Ik hoor niks meer. Oh, nu hoor ik me wel.
7: Ik hoorde jou gewoon.
6: Ja, ik

0: hoorde de preview nog van de telefoon. Die was stil. Hé, hey, het is vandaag natuurlijk 6 juni en het is 10 uur geweest. En onze eerste gasten komen net binnenlopen. Gezellig, kom, neem lekker plaats, ga lekker zitten. Want wij gaan weer even wat leuks nieuws delen van de stad natuurlijk.
1: Ja, vertel.
0: Ja, vertel. Ja.
1: Vertel mij meer.
0: Vertel mij meer. Waar ga jij trouwens, want volgende week is de eerste wedstrijd al van, straks van het voetbal. Waar ga jij kijken?
2: Ik weet het nog niet zeker.
0: Oeh.
2: Ik ben nog een beetje. Ik ga met een vriend van me ga ik de stad in. En ja? Er zijn genoeg plekken om heen te gaan. En ik hoef ook niet helemaal vooraan te staan, want zoveel boeit het Nederlands elftal maar ook weer niet.
0: Maar af en toe is het wel toch heel gezellig.
2: Ik denk vooral als we zeg maar naar de knock-outfase gaan, dat ik het dan leuk vind. Die groepsfase, denk ik, ja? Dat eerst maar even zien.
0: Ik ben al een beetje rare goodies aan het zoeken.
2: Oranje dingen.
0: Ja, ik heb. Sowieso bij de ene winkel heb ik. Wat had ik nou gevonden? Ik heb sokken met bitterballen erop. Okay. En ik heb sokken met. Kaasstukjes.
2: Maar dat is gewoon heel Nederlands.
0: Ja, het is heel Nederlands, okay. Maar daarom vind ik het extra leuk. Want
2: is het ook,
0: dus ik heb nu
2: of zit ook oranje in?
0: Ik heb maar gewoon vlaggetje, Nederlands vlaggetje op de bitterbal. Ja, okay. Maar ik heb dus bitterbal sokken.
2: Ja.
0: En toen vond ik bij de ene winkel had je dus je hebt je juichjek. Van de Jumbo. En dan heb je ook nog bij de Appie hartje schuimvingers. Nou, die heb ik nog nooit ergens gevonden. Superleuk.
2: Die badjas.
0: Badjas. Maar ze hebben dus ook oranje hamsterbrillen. Zonnebrillen. Geweldig. Geweldig. Ja, ik werd er helemaal fan van.
2: Nee, dat kan.
0: Bij de Hoogvliet heb ik nog niet echt iets gevonden waarvan ik dacht, daar ga ik van aan. Bij de Action heb ik ook al even gezocht. Nou, daar hebben ze allemaal van die diadeems met de Nederlandse vlaggetjes. Volgens mij hebben ze gewoon Koningsdag artikelen geherbruikt.
2: Ik heb ook voor het WK en voor
0: slim.
2: Koningsdag heb ik allemaal oranje dingen die ik elk jaar, elk evenement opnieuw gebruik.
0: Ja, maar het is gewoon slim, toch?
2: Ja.
0: Zullen we, en dit is een voorstel.
2: Okay.
0: 20 juni is de tweede wedstrijd van Nederland. Zal ik gewoon de hele studio in oranje aankleden? Hebben we weer een reden om wat aan te kleden?
2: Ja, moet je me wel even helpen herinneren dat ik iets oranjes aan doe.
0: Ja.
2: Anders vergeet ik dat.
0: Oh god, jij vergeet altijd alles. Hè?
2: Ja, ik vergeet heel veel.
0: Altijd heel veel.
2: Zodat ik volgende week niet kan.
0: Maar volgende week ben ik alleen.
2: Ja, dat is mij.
0: Maar maakt niet uit. Nog meer leuk nieuws. Dit museum ligt wel een beetje buiten de route van Den Haag. Maar zeker de moeite waard om eens een keer te bezoeken. Is namelijk Museum Voorlinden.
2: Ah, oké. Okay. Ik dacht, het had ook Lauwman kunnen zijn.
0: Lauwman had het ook kunnen zijn. Maar in dit geval is het Voorlinden.
2: Ja.
0: Want vandaag opent de nieuwe tentoonstelling van choreograaf William Voorziet. Geen idee. Ik kan niet uitspreken. Waarmee hij bezoekers uitdaagt om zelf in beweging te komen. Dus verwacht dus geen tentoonstelling waar je alleen maar kijkt. Maar bij de expositie Geographic Objects kun je onder een extreem laag plafond doorkruipen. Tussen de bewegende pendules manoeuvreren en verschillende installaties ontdekken die pas echt tot leven komen als je erop reageert.
2: Oh, dat is echt heel leuk.
0: Hij is wereldwijd bekend om zijn vernieuwende werk in de danswereld en verandert het museum en het landgoed in een parcours vol beweging.
2: Vet.
0: Ja, tof, toch? Ik vind dat
2: ik
0: wel wat hebben, hoor.
2: Ik zie nu ook al gaan en ik wil daar tussendoor.
0: Ja, een beetje een soort van... hoe heette dat programma vroeger op tv? Knockout? Nee, niet Knockout.
2: Je had
0: hoe heette dat nou? Dan moest je rennen over die opblaasbare dingen en dan werd je er afgeslagen door een of ander ding.
2: Je hebt Ultimate Ninja, heb je dat? Doet dat ook zoiets?
0: Nee, maar dat voor de mensen die gewoon niet zo atletisch waren. Het was, ik weet niet wat het was. Het ging over een blauwe baan en dan moest je over die rode opblaasbare dingen heen.
2: Dit.
0: Oh, we gaan dit opzoeken.
2: Ja, dit is een goede quiz.
0: Ja, dat is een goede quizvraag. Goede quizvraag, hè? Ja, dat. Ik zat dat te denken. Ik denk, wat is het ook alweer? Ik kwam er even niet meer op.
2: Ja.
0: Maar leuk toch? Ja. Weer een mooie. Ik vind het altijd wel belangrijk dat je moet niet alleen naast de muziek, maar ook af en toe naar een goed museum gaan.
2: Ik vind Voorlinden maakt veel kunst ook wat toegankelijker voor mensen.
0: Ja, het verrijkt een beetje je gekkigheid.
2: Ja, sowieso.
0: Gekkigheid. Dat is het gewoon. Hou jij ook een beetje van buitenzwemmen, behalve in de zee?
2: Ik hou ook van zwemmen in de zee.
0: Ja, maar ook gewoon in
2: het buitenbad.
0: Je hebt namelijk op verschillende plekken in Den Haag plekken waar je gewoon naar grote buitenzwembaden kan gaan. En dat is natuurlijk ook de Noordzee. Ja. Maar je hebt dus ook andere zwemplekken. Je hebt bijvoorbeeld Madestein. Daar heb je twee plassen met een klein strandje. Het water wordt regelmatig gecontroleerd. Er is soms blauwalg, dus let een beetje op de waarschuwing. Maar je kan er dus wel zwemmen als het mooi weer wordt. Je hebt in Rijswijk het natuurbad De Put. Toepasselijke naam ook. Zit midden in een groen landgoed en je merkt dus niet hoe dicht je bij de stad zit. Diep bad van 65 bij 30 meter waarin je een frisse baantje kunt trekken. Mm. En een klein heupbad van 20 bij 8 meter.
2: Nice.
0: En een kleine betaling aan de voorkant, maar... Heb je zwembad De Waterman in Wateringen? Dat ligt wel een beetje ver uit de route, maar die hebben een diep bad en een ondiep bad.
2: Ja, voor sommige mensen is dat juist dichterbij.
0: Hè? Ja, en je hebt natuurlijk officieel Tiki Bad.
2: Tiki Bad, ja.
0: Tiki Bad.
2: Ah, mooi.
0: Ja, dat is echt het bad waar je gewoon vroeger altijd heen ging.
2: Shout-out naar Tiki.
0: Ja, Tiki Bad, hè.
2: En je had in Rotterdam ook Tropicana.
0: Tropicana was echt mijn jeugd, jongen. Och, ik mis dat. Ze doen daar nu alleen nog maar technofeesten.
2: Ook vet.
0: Ook tof, maar heel anders. Ja. Ja, toch? Heb je nog eens... Vroeger had je ook Overbos, buitenbad.
2: Buitenbad? Ik ken Overbos alleen binnenbad.
0: Ja, dat is echt... Op een gegeven moment ging dat gewoon verdween, dat ineens. Hmm. Terwijl daar gingen heel veel mensen heen. En je hebt er ook nog eentje zitten in Leidschendam. Maar ik weet niet of zij het buitenbad hebben.
2: Nee, dat is de
0: Vlinder.
2: De fluit.
0: De fluit, ja.
2: Daar ging ik vroeger altijd heen.
0: Hebben zij nog buitenbad?
2: Weet ik niet. Ik ben er sinds de basisschool niet meer geweest.
0: Nee,
2: maar ze hadden daar een hele coole glijbaan. Donker glijbaan met licht.
0: Weet je wat ik altijd het leukst vind? Bij Overbos heb je disco zwemmen.
2: Ja, dat is zo top.
0: Ik ben misschien wel wat ouder, maar dat maakt me dus echt niet uit.
2: Kunnen we gewoon niet een keer disco zwemmen voor volwassenen doen of zo? Dat lijkt me echt heel nice.
0: En dan met cocktails.
2: Ja, zo.
0: Dat zou even leuk zijn, hè?
2: Heb jij een zwembad?
0: Heb je een zwembad? Wil je disco zwemmen introduceren bij ons?
2: Ja, dan kunnen wij in samenwerking ADHD meets jouw zwembad.
0: Echt geweldig zijn.
2: Zijn wel toffe DJ's. En dan moet iedereen in de zwembroek. Moet de DJ ook in zwembroek.
0: Weet je wat ik ook nog steeds mis in de stad? En dit is gewoon eventjes omdat ik gewoon erover wil hebben. Ik zag laatst bij Sneestar dat ze gewoon een schuimparty hadden voor kinderen. Ik mis de schuimparties. Ik weet dat het schandalig is. Je kan het in deze tijd bijna niet meer doen.
2: Ja, zal...
0: Maar ik mis het wel.
2: Ja, het is wel mooi.
0: Ja, het is wel mooi, toch?
2: Het heeft wel iets. En je kan er buiten met schone schoenen.
0: Of je mist schoenen. Dat had ik altijd. Iedereen die raakt altijd schoenen kwijt.
2: Heb je in ieder geval schone voeten.
0: Schone voeten. Dat is wel belangrijk.
2: Ja.
0: Hey, we gaan door naar muziek. En zometeen zijn we terug met tweede interview alweer. En we gaan het hebben over Pip Boxschalen met Anna en Lawrence. Kijken hoe ver ze al ready zijn voor volgende week om hun tegenstanders kapot te slaan in de ring.
2: Rustig.
0: Zie ik wat dan meteen. We gaan ervoor. Helemaal leuk. We gaan luisteren naar een nieuw nummer van Jor met Lala. Beetje lekker muziek voor de zomer.
2: Lekker.

0: Ja, en dat was het nieuwe nummer van Jor met Lala.
1: Het klinkt ook microfoon.
0: Sorry.
2: Hallo. Hey, daar ben ik. Het klinkt een beetje als die is dat Disclosure? Die
0: van, ja, het is ja. Het is een beetje. Ze doen heel veel crossovers. Het laatste tijd in de hip-hop scene.
2: Ja, ik vind dat vet.
0: Ja, ik vind het wel leuk.
2: Dat hoort erbij. Dat is inherent hip-hop.
0: Precies, zo hoort het
2: sample
0: te zijn.
2: Sample die shit.
0: Hoort het te zijn. Ja. Ik word al helemaal... Ja. Want
2: jij
0: bent we zitten
2: klaar om mensen in elkaar te slaan.
0: Ja, want we zitten in de studio met Anna en Lawrence. En we gaan het namelijk hebben over het Pipboxgala... wat volgende week gaat plaatsvinden bij de Intercity dit keer.
3: Ja.
0: Ja, toch? Groter terrein, dus meer publiek mogelijk.
3: Ja,
0: dan kan je er goed omheen staan, niet zo helemaal gepropt. En dan kan je echt goed, weet je, aanjuichen.
3: Ik denk dat het nog steeds wel lekker gepropt wordt, hoor. Maar...
0: Ja, dat wel, maar dan heb je gewoon wat meer ruimte om echt gewoon je arm omhoog te gooien. Ja. In plaats van dat je zo staat en te kijken, toch? Ja.
2: Maar voor de mensen die het niet weten, wat is het Pipboxgala?
3: Wat Pipboxgala
2: is het?
0: Ja, want sommige mensen die zien het wel langskomen. De flyers en de preparations. Maar uiteindelijk, ja, hoeveel mensen, waar zitten er tegen elkaar te vechten? Dat jullie weten, misschien.
3: Er zijn dit jaar 9 matches. Mm-hmm. Zijn er een paar uitgevallen, want door trainen kan het natuurlijk zijn dat je een blessure krijgt.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Of mensen die het opeens niet meer durven, dat kan natuurlijk ook.
0: Oh,
2: dat is wel spannend.
0: Ja, het gebeurt niet bij jullie, toch?
3: Ja, het gebeurt wel, hoor.
0: Ja, dat je een beetje af en toe twijfel krijgt.
3: Oh, bij ons?
0: Ja? Nee, toch? Nee, we gaan het toch voor, ja. Hey, maar Anna, wat is een beetje jouw achtergrond bij Pip?
3: Ik heb daar stage gelopen en ik werk daar nu.
0: Oh, kijk, het is dan... Dus ben je uitgedaagd om mee te gaan doen? Of dacht je zelf van, nou, ik vind het wel tijd?
3: Ik mezelf meer heb uitgedaagd.
0: Oh.
3: Ja, vorig jaar heb ik het als eindstageproject gedaan. En toen dacht ik, nou, dit jaar ga ik gewoon meedoen.
0: En heb je al een beetje je concurrentie... beetje bekeken.
3: Ja, tuurlijk.
0: En wat is de eerste respons voor jezelf? Dat je denkt, die kunnen we aan.
3: Ik ben benieuwd. Ja.
2: Maar hoe gaat zo'n selectieprocedure dan? Kan je gewoon aanmelden en is het van, ja, jij wel, jij niet? Hoe gaat dat?
3: Ja, je meldt je aan in een mailtje en dan, of iedereen heeft er sowieso naar Boxschalen wil iedereen altijd meedoen.
0: Ja.
3: Dus
0: ja,
3: waarschijnlijk gaat zondag iedereen zo, ik ga meedoen, of zaterdagavond.
4: Precies wat ik heb ook gedaan. Yeah. Ik heb het op de dag na Boxschalen vorig jaar heb ik eerst een mailtje gekregen.
0: Echt? Ja. Wow. Ja. Dat is wel, ja, want het is natuurlijk best wel gewild om er te staan.
3: Ja.
0: En hoe heet het, Lawrence? Wat is een beetje jouw connectie met Pip?
4: Ja,
0: of gewoon je dacht gewoon, ik vind dansen. Het fucking tof.
4: Daar zijn we. En vorig jaar was ik dus bij het Boxschalen.
0: Ja.
4: Was ik al even aan het boksen. Toen dacht ik, moet gewoon meedoen. Lijkt me fantastisch. Dus dat. Dus toen heb ik eerst een mailtje de dag daarna. En toen een paar maanden daarna nog eentje. En toen een paar maanden daarna nog eentje. Ja. En toen dacht ik, komt wel goed. Maar
0: ik heb jou wel een beetje gescout online. En jij hebt al best wel veel ervaring in de boxscene.
4: Ik heb één... Nou, dat is niet waar. Ik heb
0: toch
4: één...
0: niet? Wel? Oh, ik dacht, het zag er heel erg zo uit. Alsof je echt al lang meedeed met dingen.
4: Nee, ik heb in oktober heb ik één ander boxwedstrijdje gedaan.
0: Ja. Yeah.
4: Want toen, na de Pip, wilde ik heel graag. En ik wist niet zeker of ik mee mocht doen. En toen kwam dat als mogelijkheid naar voren.
0: Als snack.
4: Ja, dat was bij de Holy Grail in Amsterdam in een kerk. Yeah. Dus dat was heel cool.
0: Oh, wow.
2: Heb je die gewonnen of verloren?
4: Gewonnen.
2: Zeker. Ja, even checken.
4: En was een goed voorproefje voor volgende week.
0: Hoeveel train je dan als je naar zo'n wedstrijd gaat? Jullie beiden? Moet je echt maandelijks voorbereiden?
4: Anna meer dan ik.
3: Je bent wel gewoon maanden aan het voorbereiden. En je wilt, de meeste mensen willen het ook wel gewoon goed doen. Ja, als je het dan niet...
0: Ja, natuurlijk.
3: Maar nu wel heel veel getraind de afgelopen weken, zeker. En nu net de laatste training eigenlijk een beetje gehad. En dan maandag en dinsdag een beetje rustig aan. En dan,
2: wordt zo'n training dan vanuit Pip geregeld? Of moet je zelf echt erachteraan van, ik ga nu trainen bij die school en dat vind ik dan...
3: Ja, wij hebben allebei getraind bij Ring Ready.
0: Mm-hmm.
3: Maar,
4: beste boksschool van Den Haag trouwens.
2: Ik hoorde dat Den Haag direct is, maar...
4: Nee. Haag direct ook.
3: Ja, die is ook goed.
4: Zeker weten.
3: Maar ja, zeker ja. En dat moet je dan een beetje zelf regelen.
0: Hmm. En jij staat tegen Amber...
3: Ja,
0: zover ik kon vinden. Ziet er ook wel uit als een vechtersbaas, hoor.
3: Zeker, ja.
0: Oh, damn.
3: Ja.
2: Ja, maar die foto's kunnen ook misleiden, hè?
0: Ja.
3: Ik denk dat ze het zeker kwam.
0: Lawrence, jij staat tegenover Tristan.
4: Ja.
0: Tristan? Ja, Tristan?
4: Tristan.
0: Tristan, toch? Tristan, ja.
2: Tristan.
0: Ja, nee, maar het plaatje is erg klein, toch? Dus ik zat twijfel op de i, dus dat kan toch niet.
2: Is oké.
0: Ga je dan van tevoren soms ook al een beetje scouten hoe je concurrentie eruit ziet? Of denk je van, nou, weet je, heel eventjes één keer gekeken... en dan daarna ga je gewoon focus? Of hoe staan jullie daarin?
4: Ja, we hebben donderdag de weging gehad bij de Pip. Mm-hmm. Dus toen hebben we onze tegenstanders allemaal ontmoet.
3: Ja.
0: En waar moet je dan in staan, weging? Ja, ik ben echt een noob als het hier om gaat, hoor.
4: Het is onofficieel bokswedstrijd, dus het is niet dat iedereen binnen 500 gram van elkaar moet zitten.
0: Ja. Oh, okay.
4: Maar ze wilden een beetje, ook voor de show en om een beetje te filmen, om het een beetje te
0: face-offs.
4: Hypen.
0: Yeah.
4: Dus we hebben ook inderdaad de ster down gedaan en het wegen. Dus toen heeft iedereen elkaar gezien en ook het terrein. En was wel,
2: Maar voel je dan ook, zeg maar, die soort van, als je die ster hebt van oké, we gaan nu? Of is het daar buiten ook gewoon heel gezellig met degene waar je volgende week klappen van gaat krijgen, zeg maar?
4: Ja, het heet Vechten en Vrienden, is het thema dit jaar. Dus dat is het idee. Vrienden vijzen, sorry, dat is het. Vrienden vijzen.
2: Ja. Ja, dat is het idee, maar voelt het ook zo? Ik zou echt daar zitten van, maakt me niet uit wie jij bent. Ik maak jou helemaal kapot.
3: Nou, ik was op zich wel gezellig. Er was, hing best wel een gezellige vibe. Ja. Maar je voelde ook wel van, oh ja, we gaan wel gewoon... Ja,
2: we gaan wel mappen.
4: Ik wil wel pijn doen.
2: Ja. Kijk wel. Wat zeker is dat je een klap gaat vangen. Dat is sowieso zeker.
0: We gaan zo meteen verder praten over het boksgala bij de PIP / In City. Maar dan stellen we altijd de vraag. En dan denk ik, wie wil als eerst met je favoriete Haagse nummer?
3: Jij mag eerst.
4: Bijna mee, van de Raga's.
2: Ja! Was voor 50% geregeld.
0: Hey, het is schandalig hoe vaak wij hun draaien. Maar ik vind het toch nog steeds altijd heel leuk.
2: Ja. En bijna mee draaien we niet zo heel vaak.
0: Nee, die valt wel mee, hè?
2: Meestal meisjes uit Den Haag.
0: Oké, als het toetsenbord van mij houdt, dan gaat het lukken.
2: Dat vraag ik mij af.
0: Niet altijd.
2: Het is oké, toetsenbord. Het is oké.
0: We love you. We gaan luisteren naar Bijna mee van de Reigers. En dan zijn we zo bij jullie terug om meer te praten over het boksen met Anna en Lawrence.
5: Maar let op weer, Heri. Komt er nog wat?
6: Zijn we weer die regels?

0: ze er vandoor is.
1: Begrijp ik.
0: Met een vent die van kantoor is. Het kan leuk zijn dat het nu kador is. Zij vond mij leuk, Maria Helena, de allerleukste man op één na. Want toen ik vroeg, ga je mee? Nou, toen was ze snel verdwenen.
1: Kijk, wat bedoel ik?

0: Maria, mama Rinee.
1: Olé.
2: Sigur.
0: Ja, luister. Leg het nou aan mij. Hoe kunnen Maria nou moeder zijn? Ik heb me dat vaak afgevraagd.
3: Ik heb een beetje aan mijn zus uitgelegd, die snap ik nog steeds niet.
0: Want wie nooit waagt, blijft altijd maag.

0: Marinee. Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang.
1: Nou, gaat hij schieten.
0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang.
1: Ja, mijn hart.
0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang. Bang, bang, bang, Maria.
2: Ja, deur zegt.
0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang.
1: Dat is weer niet gelukt vandaag.
0: Bang, bang, bang, Maria, je deur zegt bang. Bang, bang, bang, Maria, ik beer hem kreng. Bang, bang, bang, Maria. Amen, het is uit.
3: Ja, en dat was Benjamin van de Ragers natuurlijk. Favoriete nummer van Lawrence. Ja, waarom is dit je favoriete nummer?
4: Ik heb een huiskamerconcertje van de Ragers gehad toen ik 14 was of zo.
5: En, sindsdien hoekt.
3: Sindsdien ben ik gewoon fan.
4: Is gewoon heerlijk. En die zin met het was er voor 50% geregeld. Ik wilde wel bij zij zijn, even heerlijk.
3: Ja, hè? Ze zijn zo populair onder studenten. Het valt me echt op. Elke keer als ik zie, gaat gewoon een student zijn. Helemaal wild van ze.
4: Iedereen toch?
3: Ja, maar de studenten de laatste tijd. Je ziet echt gewoon studentenverenigingen die hun boeken. Ja. Gewoon specifiek studentenverenigingen.
5: Ja, ze stonden ook in Groningen.
3: Ook. Ja.
5: In Groningen bij een studentenvereniging.
3: Ja, is echt.
5: En dan gaat die hele
3: zaal
5: los. En fantastisch. Het is ze van harte gegund. Ik snap het ook.
3: We zitten nog steeds in de studio met Anna en Lawrence. Die gaan meedoen aan het Pip Boxgala. Wordt georganiseerd bij de Intercity dit jaar. En is al volledig uitverkocht. Eigenlijk al zodra de tickets naar buiten gaan, is het al uitverkocht. Gewoon, je krijgt bijna geen kans, toch?
6: Nee,
3: zover.
6: 4 minuten was het.
4: 4 minuten waren er 14.
3: Het was echt zo woef, weg. Ja, ja, ik probeer ons nog binnen te krijgen. ik ben aan het werken daaraan.
5: Dat 4 minuten is echt snel.
3: Is echt heel snel.
5: Echt snel.
3: Dat laat zien hoe populair het evenement ook is. Leg en dat, het is ook heel mooi.
5: Legt dat er extra druk op? Dat je weet dat er zoveel mensen komen die daarheen gaan?
6: Ja, je weet het op zich van tevoren. Maar ik probeer het ook een beetje te blokken. En ik kan me ook helemaal inbeelden hoeveel 1400 man is. Ja.
3: Veel.
6: Dus, ja, heel
4: leuk als je maanden aan het trainen bent.
6: Ja,
4: dan,
6: ja, dat wel.
4: Ja. Dan is het leuk als je nog wat als mensen het een beetje zien.
5: Ja, maar ik denk ook, want jij hebt natuurlijk al een wedstrijd gehad in Amsterdam. Is het dan niet zo dat als je in die ring staat, dat je eigenlijk alleen maar degene voor je ziet en dat je niet bezig bent met de rest?
3: Of hoor je de mensen wel?
4: Ik kon er eigenlijk wel van genieten. Dat vond ik het leukste toen. Ik had verwacht dat ik heel erg gestrest zou zijn. Mm. En ik vond het eigenlijk heel leuk. Al mijn vrienden en familie waren daar. En toen, ik vond het juist wel leuk dat ze er waren. Een beetje support. Dus ik voelde wel dat ze er waren. En toen die bel in me ging, dan ben je er niet meer mee bezig. Hoor ik alleen maar coach en...
3: Oh ja, dus dan heb je een beetje een soort van witte ruismoment.
4: Ja.
3: Zo, je hoort eigenlijk alles wel een beetje, maar dan vooral de stem van je coach.
4: Ja, een klap op je kop, dat maakt je heel snel...
3: Focus!
5: Dan zet je heel snel even recht.
4: Ja, precies.
3: Wat zijn een beetje de basisregels die je hebt als je begint met... Want ze zeggen altijd dat je op een bepaalde manier je vuisten moet houden voor je gezicht, maar dan net niet voor je gezicht. Is dat altijd... Ja, toch? Zo toch? Ja, een beetje zo die. Bescherm je gezicht vooral. Hebben jullie dan... Jij hebt waarschijnlijk dan geen gezichtsbescherming of wel ook?
4: Nee, ik weet nog niet zeker. Ik wil het niet. Je mag zelf kiezen.
3: Ja.
4: Ik ga dat niet doen, denk ik.
3: Nee, niet?
4: Nee.
3: Je denkt, fuck it.
4: Ja, het maakt niet zo
3: goed. Drie wenkbrauwen straks.
4: Ja, ze doet het niet zo heel veel.
3: Nee.
4: Ja, vooral voor sneden. Dus in de voorbereiding doe ik wel zo'n kap op.
3: Ja.
4: Maar die 6 minuten... moet ook een beetje goed op de foto staan.
3: En jij, Ann, wat denk je?
6: Nee, ik ga het ook niet doen.
3: Nee, niet?
6: Nee.
3: Oh, wauw.
5: Vind je wel tof,
3: nee.
5: Vind je wel stoer?
4: Ja, en je tanden is ook groot.
3: Die hard, jongen.
4: Ja, makkelijk geraakt.
6: Nee, ik heb nog nooit getraind ook met zo'n kap. Dus
3: je dacht, ja, laat maar dan. Ja,
6: laat maar komen.
3: Ik vind dat altijd wel eng, hoor.
5: Kom dan, ja.
3: Ik zou me niet zo zorgen maken over hoe ik op de foto sta, maar ik vind het gewoon een beetje eng. Zodat iemand gewoon zo, pap, zo vol op je gezicht. Ja, heb je niet dan af en toe zo'n moment dat je even... Of moet je daar echt doorheen trainen? Dat je even door die angst heen gaat van, oh, ik word geraakt.
6: Ja, daar train je wel doorheen.
3: Ja?
6: De eerste keer dat ik geraakt werd, dacht ik wel van zo. Ja. En nu denk ik van, nou, kom maar. Ja.
3: Wat is de heftigste klap die je tot nu toe hebt gehad tijdens het trainen? Dat je echt even dacht van, wow, ik heb even heel even een momentje nodig.
6: Ja, ik denk gewoon een hoek tegen je hoofd.
5: Ja, uiteindelijk, hè, de eerste klap is nog steeds een daalder waard.
4: Ja, ik had hem dinsdag, kleine shout-out naar Clemens. Toen gaf hem een goede hoek omhoog. Toen was ik ook even zo.
3: Eventjes van de wereld.
4: Ja.
3: Als je een beetje inspiratie haalt dan uit wedstrijden, kijk je dan ook wel eens wedstrijden al online? Gewoon van grote bokspartijen? Want laatst was het toch ook de Rieke Verhoeven bokspartij die had verloren.
5: Ja,
3: wat ook een heel ding was en zo.
6: Ja.
3: Kijken jullie dan wel eens daarnaar voor inspiratie?
4: Ja. Ja. Maar dan niet Rieke Verhoeven. Dat is niet helemaal mijn stijl.
5: Wie dan meer bijvoorbeeld? Mag een oude bokser zijn?
3: Oh, je zit er.
4: Ik moet zeggen dat ik ben de laatste tijd allemaal van die echt jongetjes van 13, 14 aan het kijken op Instagram. Die echt hele lijp stijl hebben. Dus ik weet niet hoe ze heten, maar die... Ja.
3: Is dat dan sneller of hoe moeten we dat zien dan? Andere stijl?
4: Ik weet niet, het is niet per se dat ik daar... Het kwam gewoon toevallig voorbij. Maar die waren gewoon heel lach aan boksen. Dus
3: Oké, voor de mensen die luisteren, ik heb geen idee hoe ik dit voor je moet omschrijven. Ze waren gezellig aan het boksen. Ja. Dat is het.
5: Gezellig aanhalingstekens.
3: Ze zijn gewoon... Ja, dat weet je. Hey, wie komen er allemaal van jullie achterban aanjuichen, toejuichen? Wie komt je sporten? Hebben ze al spandoeken gemaakt?
6: Ik weet het niet.
3: Weet ik niet. Nou ja, met je familie misschien, vrienden. Ja. Wie ga je allemaal een beetje uitnodigen daarvoor? Want het is natuurlijk ook al uitverkocht. Dus mag je dan zelf ook mensen nog extra meenemen? Of is het echt...
6: Ja, je mag zelf ook wat mensen meenemen. Maar natuurlijk ook gewoon een link gestuurd naar iedereen.
3: Ja, tuurlijk. Een beetje sporten helpt altijd.
6: Dus ja, allemaal vrienden en familie komen.
2: Vet.
6: Heel leuk.
2: Leuk. Ja.
3: En voor jou de halve boksschool natuurlijk.
6: Ja, die ook.
4: Van ons allebei.
3: Ja, van jullie allebei natuurlijk.
4: Allebei en ook mijn familie en vrienden. Eigenlijk iedereen uitgenodigd.
3: Ik vind dat altijd wel leuk. Want mensen die dus komen supporten, die worden soms heftiger dan een wedstrijd staan te vechten.
6: Iedereen is opeens
3: trainer. Kom op! Links, rechts. Is het iets, als jullie zo meedoen aan zo'n wedstrijd, dat je echt denkt van... Wat vind je het spannendste moment van de opbouw naar zo'n evenement toe? Dat je echt denkt dat het dan ineens echt wordt. Want je bent gewoon aan het trainen. Dus je zit een beetje in die tunnel. Je gaat er naartoe. Dan heb je het moment. Maar is er echt zo'n moment van tevoren dat je echt denkt van ja...
6: Ja, ik denk gewoon die dag zelf. Ik denk
3: toch wel de dag zelf.
6: Ja, of die avond van
3: tevoren. Je leeft er een beetje naartoe.
6: Ja, we hadden het er toevallig net over van... Oh ja, we voelen hem nu wel gewoon. Het is wel over een week. Maar ik denk die dag zelf is wel echt een soort van... Oké, vandaag is het zover. En ook, het gaat om die 6 minuten... En je hebt daar zo lang voor getraind, dus je wil ook wel gewoon dat het goed gaat natuurlijk.
3: Is er even voor mij, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. 6 minuten, heb je dan gewoon vol, is dat gewoon 1 ronde? Of wordt dat opgesplitst in 3 rondes? Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, 3 rondes van 2 minuten. Met een minuut ertussen.
3: Ja. En dan wanneer, want dit is echt voor mij. Wanneer word je KO gecheckt?
4: Als je 10 seconden niet meer...
3: Reageert.
4: Ja, reageert of je hand niet meer omhoog kan houden of niet meer helemaal. Want het is natuurlijk ook een vriendschappelijk...
5: Ja, je hebt KO, je hebt TKO.
4: Ja.
5: TKO is technical.
3: Dus ik weet niet, KO was het enige wat ik weet.
5: Als je KO bent, dan lig je op de grond.
3: Ja, dan ben je niet meer levend. Ja.
5: Dan is het heel duidelijk dat je niet meer kan.
4: Ja.
3: Hey, we zijn wel benieuwd. Kijk, de meeste mensen kunnen... Is er toevallig, komt er een livestream van, of niet?
5: Ja.
3: Of, ja, toch?
5: Ja.
3: Ja, er komt een livestream van, want het werd nog gezegd.
6: Ja.
3: Waar kunnen de meeste mensen dan kijken? Gewoon via de Pip Socials? Of moeten ze even online kijken?
6: Social, Instagram.
5: Zorg dat je de goede hebt. Ik had vorig jaar dat mensen zaten. Die hadden de bokswedstrijd van het jaar daarvoor. Ja, op het terras moeten we zo wel gezegd dat het gaat regenen, want hier regent het. Maar het was gewoon niet van vorig jaar. Dus op een gegeven moment, zei die guy die dan kijken, ik was er vorig jaar ook gewoon zelf. Ik heb deze wedstrijd al gezien. Dus daarom moest ik zo lachen om die livestream. Zorg wel dat je de goede livestream
3: moet je hebben. De goede link daarvoor. Hey, we wensen jullie onwijs veel succes. Ik ga ervoor zorgen dat wij komen kijken.
6: Ja,
3: want ik ben wel benieuwd. En dan komen we aan bij de belangrijkste vraag van jouw interview. Wat is jouw favoriete Haagse nummer?
6: Ja, ik denk dat ik dan toch ga voor Den Haag van Moula B.
3: Oeh, goede keuze.
5: Als het... ZHB.
3: Toetsbord. Als
5: het... Je moet lief zijn voor het toetsbord.
3: Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik zo'n extra geluidje erbij moet doen. Weet
5: we horen het extra.
3: Je hoort het extra hard, want anders werken ze niet.
4: Ik wil trouwens heel veel zeggen, ring ready boxing. Ja. Ring ready.
3: Ja. Oh, okay. Kleine shout-out.
5: Kleine shout-out.
3: Aan het eind mag het nog hoor.
5: Hij zag een moment.
3: Het ging er gewoon vol voor.
5: Hey, dus live, wat kunnen we doen?
3: Volgende week dus Pipbox Gala. Wil je het zien? Check even online voor de livestream. Het is volledig uitverkocht. Maar dan kan je online alsnog meejuichen voor onze favorieten hier. Anna en Lawrence. En wij gaan luisteren naar Anna, haar favoriete nummer. Namelijk Den Haag van Moula B. Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ilias op de beat.

0: PKP.
1: Om en P.
0: Hoefkade, Gadedreef. Molenwijk, Vijandlaan. Leijenweg, BBP. Moerwijk, Delselaan.

0: ben een hagenees met schijt.
1: Ja, zo is maar net, want wij zijn ook gewoon hagenees met schijt.
2: Ik denk dat elke hagenees...
1: Heerlijk.
2: Hagenees met schijt is.
1: Heerlijk. Ja. Hey, we hadden het er net al over Kaderrock. En Kaderrock is natuurlijk bij het Musicon-terrein. Ze hebben het daar helemaal afgezet. Staat één gek groot mainstage. Ze hebben een broeikaststage. En daarnaast hebben ze binnen ook nog stages waar je kan kijken. Lekker eten, leuke t-shirts, mooie merch. En wij zijn op een soort van mini-Haags avontuur geweest. Naar Kaderrock.
2: Ja.
1: En we hebben gesprek gehad met Ian. Dan moet ik even goed kijken dat hij goed start. Dus we gaan in gesprek met Ian.
3: En we staan hier op de vrijdagavond. Ja, gewoon midden eigenlijk op de openbare weg. Bij Musicon met Ian. Ian, wat is jouw taak een beetje vandaag?
4: Ik ben hier chef marketing en ticketing guru. Dus ik hou de kaartverkoop een beetje in de gaten. Ik kijk hoeveel mensen er binnen zijn. En ik maak heel veel leuke foto's.
3: Ja, Kaderrock bestaat dus al sinds 1996. Ik doe een wilde gok dat je er toen niet bij was. Maar hoe lang draai je al mee met Kaderrock?
4: Dit is nu mijn vierde Kaderrock. En ik ben eigenlijk steeds meer gegroeid van... beginnend stagiairetje naar nu hoofdmarketing en ticketing.
3: En wat betekent Kaderrock voor jou persoonlijk?
4: Nou, Kaderrock is voor mij eigenlijk al jarenlang, want ik kom hier al denk ik een jaar of 10 over de vloer. Dus ik ben oud geworden met Kaderrock. Het is een uniek festival, want het is voor alle Hagenezen, het is genre-overstijgend. Je vindt hier reggae, rock, hip-hop, van alles en nog wat. En dat maakt het heel erg leuk. Maar het verliest toch niet dat toegankelijke.
3: Ja, we hebben het net buiten de uitzending om, heb ik het met Desiree gehad over dat het een beetje voelt als een cultureel erfgoed van de stad Den Haag. Hoe zou jij Kaderrock binnen dat kader omschrijven?
4: Ja, het bestaat natuurlijk al 29 jaar. We zijn een van de oudste festivals die nog overeind staan hier in Den Haag. Er zijn niet meer heel veel popfestivals. En toch weten wij als Kaderrock in de harten te blijven van de Hagenees. Ze komen hier nog steeds over de vloer, weet je. We ontvangen 6000 mensen over een heel weekend. En dat laat zien dat Kaderrock in de harten is gesloten van alle Hagenezen. En dat maakt het bijzonder.
3: En merk je dan ook dat het elk jaar weer een stukje drukker wordt en dat je moet uitbreiden? Of is het altijd gewoon, dit is hoeveel er komen en dit is wat we aan kunnen?
4: We groeien ieder jaar. En er is nog ruimte om te groeien, zeker weten. Maar we zien dat de bezoekersaantallen toenemen. Dat komt ook omdat we wat breder zijn gaan programmeren. Hele grote namen op het podium zetten. Ja, dat trekt natuurlijk ook een bepaald soort publiek. Dus zeker.
3: Ja, en als je over het publiek spreekt, als je hier rondloopt. Ja, je zou bijna zeggen dat het Hasbro is van 9 tot 99. Hoe weet je zo'n compleet verschillend publiek tot je te trekken?
4: Ja, Kaderrock is voor jongeren van alle leeftijden, zeggen we altijd. Van tot in de luiers, in de luiers als je 99 bent. We doen dat eigenlijk door middel van een zo breed mogelijk programmering neer te zetten. En wel een onderscheid te maken in vrijdag voor jonge bandjes en de oudere jongeren. En dan op zaterdag doen we echt muzikale avonturen. Heb je voor een wat gemiddelde leeftijd publiek.
3: En zou je dan zeggen dat de vrijdag in principe wat toegankelijker is dan de zaterdag? Of zit dat anders?
4: Nou, nee, dat vind ik niet. De zaterdag is ook heel erg toegankelijk. Alleen ik denk dat er meer te ontdekken valt. Omdat er ook wat onbekendere alternatieve bands op het podium staan. Maar ja, zo'n band als Splendid of Altingoon, ja, die kent iedereen. Weet je, dus maakt niet uit. Kom gewoon lekker kijken.
3: En hoe krijg je zulke bands dan naar zo'n toch klein poppodium in de stad Den Haag, ergens helemaal in een uithoek, waar je met de tram of met de fiets naartoe moet? Hoe regel je dat?
4: Ja, dat is altijd de truc, hè? En zo is Kaderrock ook ontstaan, van om mensen naar Musicon te trekken. Musicon is de organisatie en het poppodium achter Kaderrock. En toen dachten ze ooit, hey, laten we een festival organiseren. En voor muziek komt iedereen van heine en verre, weet je. Voor het goede doel zou ik ook afreizen naar een andere stad. En dat doen mensen ook. Of je nou in de Schilderswijk woont of in het Zeehelmenkwartier. Ze komen gewoon om de muziek te vieren.
3: Ja, en als we het hebben over morgen, wat als we dit uitzenden eigenlijk vandaag is. Dus als mensen vanmiddag nog naar Kaderrock willen komen. Wat zou je dan aanraden, want dat is echt de band. Als je er één moet zien, moet je die zien.
4: Nou, dan ga ik toch even reclame maken voor mijn eigen band. Dat is de Prins Albert, een glamrock band. Dat wordt echt een mega vette show om 10 uur in de concertzaal. Ja, je weet gewoon niet wat je gaat zien. En daarnaast ben ik ook heel groot fan van Grote Geelstaart. Dat is de ontdekking van Jorisondik Noorderslag. Die gasten zijn zo fantastisch. Echt, die zijn ook heel gaaf. Zeker checken.
3: En er zijn dus ook nog kaarten beschikbaar in principe.
4: Ja, er zijn nog kaarten beschikbaar. Ook nog aan de deur, weet je. Je kan er op het laatste moment beslissen. De kaartverkoop stopt morgen om 11 uur. De voorverkoop. En dan aan de deur zijn ze gewoon nog te koop. Dus kom lekker langs.
3: Ja, dus er is eigenlijk helemaal niks wat jou thuis tegenhoudt om eigenlijk nu op te staan en richting de Soestdijkse Kade te komen. En Kade ook even mee te pakken. Mij en deze kom je sowieso tegen. Super gezellig. En tot dan.
1: Ja, en dat was natuurlijk een stukje Kaderrok. Maar we dachten toen na Ian liepen we gewoon over het terrein. En dan kom je altijd weer. Dan zijn we gewoon lekker aan het niet eens flaneren. We zijn gewoon aan het stranen. Ja. En dan komen we dus nog meer mensen tegen. En wie we ook tegenkwamen was namelijk een van de juryleden van een Your Stage. Jeroen zit ook in een, zat in een hele grote countryband van Den Haag. Oh. En die hebben we ook even geïnterviewd om te kijken van ja, wat moet je nou doen als je een goed jurylid bent? Als je zoveel bands en artiesten tegenkomt. Ja, je hoort het hier al op de achtergrond. Het is heel druk. Het is echt levendig hier op Kaderrok. En ik sta hier naast Jeroen. En Jeroen is een van de juryleden van Kaderrok voor de Your Stage. Welkom hier al.
5: Ja, dankjewel.
1: Ja, en als je jury bent, en je hebt er net al meerdere bands langs zien komen, waar let jij op als jurylid?
5: Ik let op een hele hoop dingen. Ik let op live performance, of ze eigen nummers spelen, of de eigen nummers een beetje aanslaan, interactie met het publiek. Dus eigenlijk is het een soort totaalplaatje. Word ik overtuigd als bezoeker om gewoon nog een keer naar een band te gaan kijken? Word ik aangezet? Word ik uitgezet? En daarop maak ik mijn conclusie. En dan probeer ik natuurlijk niet te kijken naar stijl. Want stijl is natuurlijk, dat is voor iedereen anders. Maar probeer gewoon echt te kijken naar professionaliteit. Ben ik ervan overtuigd? Zou ik als bezoeker gewoon nog een keer naar deze band gaan? Ja of nee?
1: Oeh, ja, dat zijn wel goede en sterke criteria. Maar wat doet het voor jou zelf? Wat was een beetje jouw achtergrond in de muziek en in dit geval Kaderrok met de band?
5: Zou je nog één keer?
1: Wat is jouw achtergrond met de band? En waarom raakt het jou als je hier naar kijkt en jureert?
5: Nou ja, ten eerste heb ik zelf op de leeftijd waar zij nu allemaal mee bezig zijn, dus 15, 16, 17, 18, heb ik zelf ook veel aan bandjescompetities meegedaan. Ben ik ook hard wezen strijden om mijn bandje op het podium te krijgen. En om dit nu te zien hier bij het Musicon, zo hard strijden en weten dat ze dan de volgende dag op Kaderrok kunnen spelen. Ja, dat doet heel veel met mij. Dit is gewoon de ultieme springplank voor bands om een beetje exposure te krijgen. En gewoon lekker te laten zien waar ze goed in zijn. Dus ja, ik vind het een ontzettend goed initiatief. En het is gewoon heel erg leuk om te zien.
1: Nou, zoals jullie al horen, Kaderrok moet gewoon voor altijd blijven. Voor de bandontwikkeling tot aan de bandjes die morgen ook mogen optreden. Want vanaf hoe laat mogen ze morgen optreden?
5: Oh, dan moet ik eigenlijk, weet ik niet zeker. Maar volgens mij gaan ze het openen in ieder geval. Dus dat betekent wel dat als je dat al op het cv van je bandje kan zetten, is dat al heel erg mooi meegenomen.
1: Ja, precies. Nou, dankjewel in ieder geval. En wij gaan even verder Kaderrok ontdekken en kijken wat de bezoekers ervan vinden. Ja, en je zou denken van waarom loopt deze nou zo te schreeuwen in die microfoon? Nou, we hoorden onszelf niet eens praten, want zo druk was. Je hoort op de achtergrond een beetje gelaagde gemurmer. Ja. Maar dat was echt heel luid.
3: Ik stond er nog geen meter vanaf en ik kon niet verstaan waar het interview over ging. Dus ik ben heel blij dat ik nu het interview waar ik naast stond eindelijk heb gehoord.
1: Wel leuk, hè?
3: Ja.
1: Het was ook de band waar we net zeiden die de winnaars waren. Die staan natuurlijk op te treden vanaf 1 uur. Mm-hmm. Dus dat is wel heel leuk. We kregen wat bezoekersreacties. Sowieso, iedereen was mega enthousiast.
3: Ja.
1: Ik hoorde ook jullie de hele tijd, Henk, ja, wacht, waarom? Ik ga een filmpje afspelen. Mensen, ik maak geen grapje. Ik sta naast een stel debielen. En die kwamen met, hoe heette die band ook weer?
3: Het Goede Doel. En de zanger heette Henk Westbroek. En wij wilden, we waren met Sven, die ook bij Haagse invloeden zat. En wij wilden heel erg graag de aandacht van Henk.
1: Laat me heel even jullie verblijden, of ja, niet verblijden eigenlijk. Want ik werd er helemaal lijp van.
6: Dat is echt leuk.
1: Zo klinkt het als er mensen naast je staan.
3: Nee, is het verkeerd filmpje?
1: Oh nee, verkeerde filmpje.
3: Nee, je moet die van...
1: Is deze het? Zitten we met Henk?
3: Nee, dit is met jullie. Augustus.
1: Nou, ik zit echt... Want ze hebben de hele avond... Ik maak geen grapje met jullie. Ze hebben de hele avond Henk geroepen. De hele tijd in mijn hoofd. Ja. In mijn hoofd en naast me. Wacht, ik ga het even goed uitzoeken. Want ik weet zeker dat ik dat filmpje had. Welk filmpje was het nou? Oh, deze was het. Je moet dus voorstellen dat je dus bij een optreden staat te kijken en je hoort gewoon minimaal het hele optreden sowieso 40 keer Henk. Gewoon keihard in je oor.
3: Maar we hebben... Ik denk dat het ook... Het hielp wel. We hadden op een gegeven moment veel meer ruimte wat allemaal mensen...
1: Het was geweldig. Ik heb echt genoten ervan.
3: De mensen die het wel grappig vonden, daar hebben we echt mee lopen viben.
1: Ja, het was wel echt leuk, hè. Hey, we gaan even weer naar muziek voordat we doorgaan met een stukje spuigasten en de uittips. En we gaan luisteren naar een artiest die al hier in de studio heeft gezeten, namelijk Narco. En die heeft een ander nummer uitgebracht, heet Welle Welle. En dus daar gaan we even mee in de vibe.
3: Nice.
1: Even mee in de vibes.

0: pilolo. I no be pitinge. Pitinge. Don't play me chelensa. Don't do me pilolo. I no be pitinge. Pitinge. You dey play too much.
1: Ja, en dat was Narco met Wille Wille. Is wel een beetje goede zomermuziek.
2: Ik ben hem gelijk in mijn afspeellijst aan het zetten.
1: Oh, daarom was je aan het kijken naar de computer. Kijken, ja. Ik denk wel, wat gebeurt er nou weer?
2: Ik nummer heet, want ik vond het echt heerlijk vibe.
1: Hey, we hebben natuurlijk weer Chanot hier aan de balie zitten.
2: Aan de balie.
1: Ja, ik vind het een beetje een balie, toch? Een balie. Hallo, welkom bij de balie.
2: Nu moet jij nog zo'n
1: heb je een nummertje
2: McDonald's
1: getrokken?
3: Ja, ik was aan de beurt.
2: Ja, 273.
1: Wat is je bestelling vandaag? Haagse politiek, dankjewel.
2: Ja.
1: Ik was toevallig laatst, en dat zal je verbazen, ik was donderdag voor het eerst van mijn leven ooit in de raadzaal van Den Haag.
2: Oh.
1: Voor de beëdiging.
2: Echt?
1: Van een vriendin van me.
3: Oh, wie is dat
1: ja,
3: dan?
1: Jeanette.
3: Kijk eens.
1: Ja, en dat vond ik heel speciaal. Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo de hele raadzaal vol.
2: Ja.
1: Dat iedereen er was. Dat was heel,
2: mooi
1: vond
2: toch?
1: Heel speciaal. Ja, met de burgemeester bij. Ja. Dat vond ik wel een dingetje.
3: Want je kan er in principe altijd bij vergaderingen zo naartoe. Je kan gewoon gaan meekijken.
1: Ja.
3: Dat is het leuke ook wel aan.
1: Maar ze zijn wel heel lang hoor.
3: Ja, maar toen het hele raad blijft.
1: Nee, maar ik hoorde
2: je
1: echt
2: kan niet een kaartje voor een hele concert zeg.
1: Nee, maar de beëdiging was soort van klaar, dan kon je dan weggaan. En toen daarna zei iemand, ja, ze hebben vergadering tot 12 uur 's avonds. Ik dacht, welke persoon heeft daar ruimte voor in zijn hoofd?
3: Nou, zij.
1: Acht uur lang.
3: Dat gebeurt op de donderdag.
1: Langer zelfs.
3: Inderdaad, eens in de zoveel tijd. En dan daarna wordt er ook nog wel een drankje gedaan.
1: Ja, een stevige borrel hoor. Wat drankje gedaan. Volgens mij is het gewoon een stevige borrel met bitterballen in de stad.
3: Als wie je staat.
1: Ja, waar je heen gaat in de stad. Want dan kom je alles en iedereen tegen.
2: Ja, ik vind het ook zo grappig dat je in de politiek, dan merk je ook in de landelijke politiek, dat ze in die kamer altijd in de lijnrecht tegenover elkaar heel hard zijn. En dat ze
1: daarna gewoon chill.
2: Vervolgens gewoon een gezellig biertje drinken met z'n allen, sigaretje roken.
3: Bij de meesten is de verhouding gewoon prima buiten die raadzaal. Maar dat is op zich ook goed. Want in de samenleving, jij zal in je vriendengroep misschien ook wel mensen hebben waarvan de een op een compleet andere partij stemt dan waar jij op stemt. Maar daar kun je even goed vrienden mee.
2: Ja, 100%.
1: Dus dat is zeer
3: dat is
1: zeker waar.
3: Net zo ook op het moment dat je zelf dat debat voert.
2: Ja.
1: Hey, maar zometeen, spuigasten, waar gaan jullie het allemaal over hebben?
3: Vorige week uitgebreid met Youssef Assad, de fractievoorzitter van D66... natuurlijk gesproken over die mislukte formatiepoging met Hart voor Den Haag.
2: Mm-hmm.
3: Deze week is het daar ook uitgebreid over gaan in dus die gemeenteraad waar jij deze week was, Desiree. En dat was best wel een stevig debat. Dat ga ik even wat verder duiden met dus ons journalistenforum. Dit keer heb ik daarvoor Liewe van Sloten, die voor Omroep West het heeft gevolgd, en Herman Rosenberg van Den Haag Centraal. Die waren daarbij. Die kunnen wat meer uitleg geven over wat hebben we nou gezien. Want we zagen bijvoorbeeld dat Youssef Assad heel veel vertelde uit die formatiegesprekken. Nou, de nieuwe gesprekspartners van Richard de Mos, dus de VVD, CDA, denk, die vonden dat allemaal echt niet chic dat hij daaruit lekte. Die zei, die ben niet meer te vertrouwen. Dus dat botste nogal.
1: Is een oude roddelaar.
3: Dus wat speelt hier allemaal? Daar gaan zij ons helemaal over bijpraten. Ben je volledig op de hoogte. Maar ook even wat anders dan die formatie. Want het lijkt alsof het alleen daarover gaat. Ja. Maar er speelt natuurlijk nog veel meer in de stad.
1: Ja.
3: Zoals kunst en cultuur. Mooi en belangrijk onderwerp. Hebben jullie het ook vaak over met jullie
1: 100%.
3: Bezoekjes ook vaak. Dus ik ga het hebben over hoe het gesteld is met dus kunst en cultuur in Den Haag.
1: Mm-hmm.
3: En ook over de grote renovatie of verbouwing die eraan zit te komen van het Kunstmuseum. Mm-hmm. Natuurlijk toch wel een van de belangrijkste musea in Den Haag met superveel bezoekers. Dat aantal is ook echt blijven groeien. Maar dat klapt eigenlijk uit zijn voegen. Het is een oud pand, daar moet wat gaan gebeuren. Dat gaat miljoenen kosten.
1: Ja. Het
3: is geschat op 180 tot 220 miljoen euro. Dus dat moet wel goed besteed worden.
1: Wat een bedrag.
3: Dus daar ga ik het ook over hebben. En dat doe ik met Lisa van der Voort van Pro Den Haag.
1: Okay.
3: En met Milène Tabernal van Volt. En dat is leuk, want die hebben we nou voor het eerst gast. Volt heeft bij de afgelopen verkiezingen voor het eerst een zetel in Den Haag weten te bemachtigen.
2: Leuk.
3: Dus die hebben ook een soort kennismaking mee hier.
1: We hebben ook een heel jong team, hè, viel me op, Volt.
3: Ja, dat zie je sowieso vaak
1: team,
3: lokaal,
1: hè,
3: dat er een jong team achter zit. Mensen die beginnen eigenlijk met het politieke vak. En dan zitten er nog wat oude rotten tussen die je de juiste weg kunnen leiden. En er zijn ook nog wat vaders van mensen die af en toe langskomen. Kijk even naar de overkant van deze balie waar ik aan zit.
2: Shout-out.
3: Als ik nu Jacob zeg, dan denkt iedereen die in de gemeenteraad komt. Oh ja, Jacob, die ken ik wel.
2: Ja.
1: Sommige mensen weten niet dat mijn vader dus is. En toen kwam ik dus donderdag in zijn soort van natuurlijke habitat. En toen zie je dan hoe iemand beweegt in zijn sfeer. Desiree, ik moet even praten met iemand. Oké, pap, doe je ding. Succes.
3: Ja, je vader,
1: ik zit gewoon hier.
3: Al heel lang op, ook voor de belangen van Bezuidenhout.
1: Ja, en voor mensen van heel Den Haag eigenlijk wel. Hij heeft altijd contact met alle wijkverenigingen over het CID. Tot aan, als ze hulp nodig hebben, kunnen ze hem altijd bellen. En hij kent bijna alle mensen uit politiek.
3: Ja.
1: Ja, gek genoeg wel.
3: En ik ken hem natuurlijk als oude buurman, dus ja, dat is hartstikke leuk. Maar straks dus een uurtje politiek over cultuur, kunst en dus de formatie. Dat is ook een kunstje.
1: En ja, afsluitend met Marcel.
3: Ja, met
1: toch dat, deze week,
3: dat is ook een
1: niet?
3: Soort van cultuur.
1: Is ook cultuur. Jullie hebben gewoon altijd cultuur in je show.
3: Ja, en dat is hartstikke mooi.
1: Heel
3: en
1: gaaf.
3: Vorige week heb ik me weer enorm vermaakt met die column. Enorm kunnen lachen. Dus ik kijk er weer enorm naar uit waar Marcel deze week mee op de poppen komt.
1: Oh, ja, we zijn benieuwd. Dank je wel. Dan gaan wij door naar de laatste momenten van ADHD. Hier deze zaterdag 2 uurtjes maar.
2: Ja, geen derde uur.
1: Ik zeg je wel eerlijk, ik heb meer energie dan normaal.
2: Ik heb meer energie dan ooit.
1: Ik zou ook echt zo... Maar wij gaan dus even uitgaanstips doornemen. Nice. Want ik denk, ja, is wel leuk. Dan kan je een beetje erachter komen wat er te doen is in de stad naast Kaderhok. Want daar hebben we het natuurlijk al zo vaak over gehad.
2: Ja, we hebben een hele grote dus, eigenlijk die genoemd die vandaag is. The Crave.
1: The Crave,
2: The
1: ja.
2: Crave is vandaag...
1: Maar was die niet al uitverkocht?
2: Ja, maar er zijn vast nog wel...
1: Ergens.
2: Ticket swap. Dat is ook een ding.
1: Ja.
2: Maar de Crave, ja. Dat,
1: de Crave, ja, dat is echt een heel Zuiderpark. Dat staat helemaal strak.
2: Daarvoor komt mijn broertje terug naar Den Haag.
1: Echt?
2: Ja, die komt, komt die terug naar Den Haag.
1: Nou ja, als je nog andere dingen wil doen naast de Crave... kan je dus vanaf vanmiddag 2:30, dus of kwart over twee... kan je dus aanschuiven op de trappen van de boulevard bij het strand. Want dan kun je kijken naar films van Scheveningen. Filmvertoningen voor Film in Den Haag. Dan hebben we filmmuziek van Hans Zimmer in de Grote Kerk. Ja. Dat is vanavond om 8:00. Moet je even via Den Haag FM kijken waarvoor je, hoe je daarvoor moet aanmelden. Maar zijn bekendste filmmuziek staat dus centraal... tijdens het historische decor van de kerk. Dan hebben we ook nog op zondag 7 juni vanaf 1:00 tot 2:00 bij Paagman en Frederik Hendriklaan. Bent Gruppo Sportivo.
2: Vet.
1: Ja,
2: dat is echt,
1: heel leuk.
2: Dat is echt oldschool. Dat is
1: muziek
2: hard.
1: En verhalen komen samen tijdens deze middag. En dan zijn auteur Leo Oldenburger en leden van de band zijn te gast bij Paagman voor een gesprek over het boek Typisch Sportivo. Waarin de geschiedenis van de Nederlandse popgroep centraal staat. Dus heel leuk. Gratis toegankelijk. Dus leuk als je daarheen wil gaan. Ander leuk ding, als je dat echt tof vindt. Suppen kan tegenwoordig ook weer gratis. Want dan moet je wel helpen met schoonmaken van de slootjes.
2: Ja, leuk.
1: Maar van juni tot en met september kan je dus op locaties onder meer de Verademing, Binkhorst, Madestein, Supports en schepnetten en vuilniszakken liggen klaar. En deelname is gratis. Wel verplicht zwemdiploma A. Want je moet wel kunnen zwemmen als je van het boord afvliegt.
2: Moet ik hem ook meenemen? Ik heb hem nog. Ik heb hem wel, maar ik weet niet waar die ligt.
1: Ook laatste leuke dag die er te doen is, is namelijk voor de kids. Water, pissebedden, bootjes, mannen en andere kleine waterdieren staan centraal tijdens het IVN Slootjesdag. En dat is op zondag 7 juni tussen 11:00 en 16:00 in het Zuiderpark. Naast de stadsboerderij De Herweijerhoeven. En is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar met ouders of grootouders.
2: Leuk.
1: Ja, leuk toch?
2: Of ooms. Ooms mogen vast ook wel.
1: Ja, vast wel. Wat ga je dit weekend nog doen?
2: Kaderhok.
1: Kaderhok sowieso. En
2: ik dacht eraan om morgen misschien naar het kunstmuseum te gaan.
1: Oeh.
2: Ja, Juno zei het net. En ik dacht, ja, ze gaan ook echt lang dicht. Dus ga ik gewoon maar even naar het kunstmuseum.
1: Dat is wel een goede insteek van je weekend.
2: Ja, ergens in de middag. Want ik denk wel dat ik een beetje brakjes ben morgen.
1: Ja.
2: Dat is wel de planning.
1: Ja. Nee, we gaan eigenlijk gewoon lekker het weekend in. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug tussen 9:00 en 11:00. En dan gaan we naar de Koninklijke Wachtkamer op Haagse Avontuur.
2: Ja.
1: Dus dat wordt even speciaal. Waarschijnlijk ben ik in mijn eentje of ik regel mijn moeder die er bij me komt zitten. Die vindt dat vast wel gezellig.
2: Ja.
1: En dan gaan we eigenlijk het weekend in. Kijk goed naar elkaar uit. Hou een beetje van elkaar. Zorg dat je veilig over straat gaat in de avond.
2: Ja.
1: Altijd heel belangrijk. Geniet van het weer en geniet van onze prachtige stad. En dan sluiten wij af met mijn favoriete nummer van het seizoen.
2: Alcoholist. Moet zeggen wat alcohol.
1: Maar we gaan het weekend in.
2: Oh, dus het is tijd voor
1: Alcoholist van Noah. YSP.
2: Ja, laat maar.
1: En zometeen spijgast om 11:00. Blijf hangen.
4: Jij bent gewoon link. Dit had ik al van tevoren tegen iedereen gezegd. Van, ik ga verwachten van jou. Want maandag was je al een...

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
5: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
4: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
5: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
4: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu spuigasten.
6: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is vandaag zaterdag 6 juni. Ik ben Jeno van Beurden en leuk dat je luistert. Deze week ging het in de gemeenteraad over de mislukte formatiepoging tussen Hart voor Den Haag en D66. Daarbij namen de nieuwe gesprekspartners van Richard de Mos het gelijk voor hem op toen D66-fractievoorzitter Youssef Assad lekte uit zijn formatiegesprekken. Alles wat je daarover moet weten bespreek ik zo met politiek verslaggevers Liewe van Sloten van Omroep West en Herman Rozenberg van Den Haag Centraal. Maar nu eerst ga ik in gesprek over het kunst- en cultuuraanbod in onze stad. Want hoe is het daarmee gesteld en wat behelst als de miljoenenrenovatie die eraan komt voor het Kunstmuseum. Dat bespreek ik met Lisa van der Voort van Pro. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En met Milène Tabernal van Volt. Ook goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, Milène, nieuw in de Haagse Raad. Klopt. Volt is ook helemaal nieuw.
7: Helemaal nieuw.
6: Hoe is dat?
7: Ontzettend leuk, ontzettend intens. Heel veel leren. Maar ontzettend leuk tot nu toe.
6: Ja?
7: Ja zeker.
6: Is het een cultuurshock?
7: Het is wel een beetje een cultuurshock.
6: Ja, waardoor?
7: Ja, je weet wel, je hoort heel veel over de Haagse Raad. Ik volgde de Haagse Raad natuurlijk al een tijdje. En je hoort heel veel van, oh, het is

0: heel toxisch en een show. En ja, je weet het niet totdat je erin zit.
1: Ja, en cultuur, is dat ook echt jouw onderwerp? Want ik zag in de campagne bijvoorbeeld een filmpje waar jij als DJ ook als DJ stond. Dat past er natuurlijk ook bij.
0: Kissing Nacht Festival. Ja, cultuur is al echt een van mijn onderwerpen.
1: Draai je ook vaker?
0: Nou, nee, dat eigenlijk niet. Dat was de eerste keer. Ik dans heel veel zelf.
1: Ah, kijk, dat past er ook bij. Ja, en als het dan gaat om kunst en cultuur, wat is dan je favoriete plek in de stad?
0: Nou, mijn favoriete plek, dat verschilt per seizoen. Maar in de zomer is het op Scheveningen. Want in de zomer worden daar salsa en bachata dansfeestjes georganiseerd. Kijk. Voor het Kurhaus. Een paar honderd mensen die dansen terwijl de zon ondergaat in de zee. Fantastisch.
1: Kijk, Lisa, voor jou, wat is jouw kunst- of cultuurplek in Den Haag waar je heel graag komt?
2: Oh, dat vind ik echt zo'n moeilijke vraag.
1: Te veel plekken?
2: Ja.
1: Of kom je er te weinig?
2: Nee, ik kom op te veel plekken heel graag. Maar dan ga ik er twee noemen. Ik vind Constant Rebecplein heel fijn. Zeker nu Flora daar ook zit. Filmtheater en zaal 3. En al die ateliers. Dat vind ik gewoon een leuk pleintje met heel veel cultuuraanbod. Maar ik ben ook heel graag op de Grote Markt om bandjes te kijken.
1: Kijk. Dat kan allemaal natuurlijk in de stad. Dus daar praten ze over door. Goed nieuws nog trouwens deze week voor jouw partij. De Raad van State heeft namelijk deze week besloten dat GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer officieel Progressief Nederland mag gaan heten. Opgelucht?
2: Ja, ik was er zelf niet heel erg bang voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar nee, toch fijn dat we gewoon door kunnen.
1: Want er waren lokale gemeenten die in protest kwamen.
2: Een andere naam hadden moeten nemen. Dus nee, fijn dat die hobbel genomen is.
1: Ja, en volgende week in Den Bosch is het officiële oprichtingsfeest eigenlijk. Ben je erbij?
2: Ja, ik ben er zeker bij. Ja, het wordt wel bijzonder. Het is toch gek. Toch een beetje afscheid nemen van de oude partijen. Maar ook heel fijn dat we... Het heeft lang geduurd natuurlijk, die hele aanloop ernaartoe. En ik denk dat het heel goed is dat we dat allemaal zo zorgvuldig en stapsgewijs hebben gedaan. Maar ik ben ook heel blij dat we nu gewoon een punt achter dat proces kunnen zetten en lekker door kunnen gaan.
1: Precies. Nou, straks dus, of binnenkort in de Tweede Kamer, als het goed is, ook Progressief Nederland. In Den Haag is het al pro-Den Haag.
2: Ja.
1: Laten we het hebben over kunst, cultuur. Want op dit moment is het zo dat het Kunstmuseum een grote renovatie krijgt. Dat is toch wel een van de paradepaardjes als het gaat om kunst en cultuur in Den Haag. Bezoekersaantallen gaan inmiddels richting de 500.000 mensen per jaar. Maar het museum moet dus volgens het college ingrijpend worden gerenoveerd. Lisa, de raad deelt die mening eigenlijk ook wel, breed. Waarom is dat nodig?
2: Ja, verschillende redenen. Het Kunstmuseum zit natuurlijk in een heel bijzonder gebouw. Het laatste gebouw dat Berlage heeft opgeleverd. Tenminste, volgens mij heeft hij het opgeleverd toen was hij al overleden. Maar nou ja, het laatste Berlage gebouw. Dat is al iets wat we als gemeente best mogen koesteren. Het is echt bijzonder dat we daar een museum in hebben zitten in onze gemeente. Maar je ziet gewoon dat het echt verduurzaamd moet worden. Ik was er dinsdag. We hadden dinsdag een technische sessie daar om te horen hoe dit allemaal zou moeten verlopen. Het was bloedheet binnen. De klimaatinstallaties kunnen het bijna niet aan. In de winter gaat er dan juist weer heel veel warmte weg, omdat alles enkel glas is. Dus nou ja, verduurzaming ligt gewoon een grote opgave. En wat misschien nog wel belangrijker is, door het stijgende grondwaterpeil komt de kunstcollectie die nu in de depots in de kelder ligt, komt echt in gevaar. Daar hebben we ook mogen rondlopen dinsdag. En je ziet gewoon het schimmel tegen de muren. Je ziet, ze doen alles netjes en niks is nu in acuut gevaar. Maar je ziet wel dat dit niet houdbaar is op de lange termijn.
1: Ja, want Milena, ook aan jou de vraag. Wat dreigt er dus te gebeuren op het moment dat jullie als raad zeggen, nou, laten we niet ingrijpen?
0: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat we dan best wel een groot probleem hebben. Het Kunstmuseum is natuurlijk een van de beheerders van de gemeentelijke collectie. Wat ga je daarmee doen? Ik denk dat we een heel groot probleem hebben. Want je kan dat gebouw natuurlijk ook niet gewoon zomaar laten staan en er niets mee doen. Wat Lisa heel terecht zegt, het is iconisch. De laatste keer dat het gerenoveerd is in 1999. Nou ja, het wordt inmiddels natuurlijk wel weer tijd. Wat ga je met de kunst doen? Mensen moeten, weet je, er moet eigenlijk wel gewoon zo'n soort museum in Den Haag zijn.
1: Dus die verbouwing is nodig. En wat moet daar dan allemaal gebeuren? Ik hoor Lisa al noemen van eigenlijk is dus de klimaatregeling van de temperatuur binnen niet goed. In de winter verdwijnt de warmte, in de zomer is het er te warm. Is dat waar de focus op moet liggen of is dat breder?
0: Er zitten meerdere aspecten aan nou, daar zitten meerdere uitdagingen aan eigenlijk, wat er nodig is in het kunstmuseum. En die verduurzaming is inderdaad een eerste. En het, nou ja, de onderlopende kelder is een groot probleem. Maar wat je ook ziet is dat het museum de groei van bezoekers niet aankan, omdat het daar niet op is ingericht. Het is ingericht op, geloof ik, 100.000 bezoekers. En nu zijn het er tegen de 500.000 aan. Je ziet dat de werkplekken die kunnen wel wat verbetering gebruiken, maar ook de kwaliteitseisen voor internationale kunst. En daar voldoet het ook niet aan. Je vertelde net, Lisa, over dat laden en lossen van internationale kunst daar. Ja, dat is op dezelfde plek als waar de catering...
2: Hier konden we dus dinsdag eventjes kijken. De achteruitgang van het museum, dat is zeg maar zowel de uitgang voor het afval en de catering, als waar de museale stukken naar binnen en naar buiten moeten gaan.
1: Dus de restjes van mijn broodje gaan op dezelfde plek naar binnen of buiten als de plek waar de Mondriaans naar binnen worden gereden.
2: Ja, en dat is dus, er werd verteld dat dat best, zeker als je een kunststuk leent van een ander museum, dan zijn daar ook eisen voor, van hoe ga je daarmee om? En dat, een van de voorstellen is om bij de verbouwing dat ook mee te nemen, dus een aparte uitgang en ingang te creëren voor de stukken en het afval. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want het zou toch zonde zijn als je niet als je niet het museum zo kunt inrichten als je wil, niet de stukken kunt tentoonstellen die je wil, omdat je niet voldoet aan die eisen die daarvoor zijn.
1: Ja, want weten jullie of dat ook daadwerkelijk zo is? Is het nu wel eens voorgekomen dat er dus iemand heeft geweigerd van, we gaan niet via die ingang ons werk aanleveren?
2: Ja, ik weet niet zeker of het helemaal daarop aan is gekomen, maar ze vertelde wel dat dat daar veel discussie over is. En dat er gewoon, er zijn blijkbaar in het internationale museumwereldje, ik zit daar zelf niet zo diep in hoor, dus ik zou je niet precies kunnen vertellen wat die eisen zijn. Maar dat daar wel bepaalde protocollen zijn waar het kunstmuseum nu niet helemaal aan voldoet.
1: Goed, daar is dus wat nodig. Daar hangt ook een prijskaartje aan. Ja. Ik las namelijk deze week dat die kosten worden geschat op 180 tot 220 miljoen euro. Mag dat zoveel gaan kosten? Want het is een heel groot bedrag.
2: Ja, het is echt een heel groot bedrag. Dit is natuurlijk, er is nu een soort van eerste vooronderzoek gedaan van waar zouden we aan moeten denken. Ik denk voordat we daar als raad echt een besluit over nemen, moeten we natuurlijk nog veel meer uitwerking doen. Ik ben niet direct tegen. Ik weet dat het een heel groot bedrag is. Ik zeg niet direct dat zouden we niet moeten doen. Ik denk wel dat we als gemeenteraad heel goed moeten gaan kijken naar wat willen we precies regelen, op welke manier. En ook een goed onderscheid maken tussen wat moet er en wat zijn wensen. Ja. Waarbij ik dan niet wil zeggen dat je die wensen niet moet doen. Want lijkt me ook heel logisch dat als je zo'n museum gaat verbouwen en je sluit het voor een aantal jaar, dat je dan direct gaat kijken naar wat kunnen we er nog meer mee doen. Ja. Wat kunnen we meenemen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat straks in de eerste fase goed uit te werken, zodat we daar ook gewoon een geïnformeerd besluit over kunnen maken.
1: Ja, hoe kijkt Volt daar naar?
0: Ja, vergelijkbaar. Ik denk dat het vooral heel duidelijk is dat we heel goed inzichtelijk hebben van al die verschillende aspecten die we net noemden. Want het is niet één renovatie en dan ben je klaar. Maar er zitten echt verschillende aspecten aan. Wat is daarvoor nodig en wat gaat dat kosten? Maar niet alleen wat gaat het kosten, maar ook waar kunnen we die kosten vandaan halen? Want ik weet, er wordt gekeken natuurlijk naar het kunstmuseum zelf en wat we vanuit de gemeente kunnen doen, maar ook naar wat het Rijk kan doen. Omdat het ook kunst erfgoed is. Maar wat we natuurlijk ook heel goed zouden kunnen doen, is nog een laagje naar boven kijken. Europese subsidies bijvoorbeeld. Er zijn verschillende subsidies waar Den Haag bijvoorbeeld gebruik van maakt nu voor duurzaamheid. Maar er zijn ook heel veel kunst- en cultuursubsidies of erfgoedsubsidies. Misschien kunnen we voor een deel van die renovatie wel daar.
1: Kijk, daarvoor zit Volt natuurlijk in de raad. Het Europese aspect.
0: Ja,
1: want eigenlijk zeg je van, misschien is het wel mogelijk om van die dus miljoenen die het gaat kosten, ook deels dat niet uit de gemeentelijke pot te betalen, maar van het Rijk of Europa. Dat is waar je op wil inzetten.
0: Nou ja, ik wil niet zo stellig zeggen van dat zou moeten kunnen, of dat moet kunnen, want ik weet niet.
1: We moeten na gaan proberen.
0: Maar we zouden wel moeten kijken wat mij betreft of dat kan. Ik denk dat we gewoon ook op die manier slim gebruik moeten maken van de middelen die er zijn, die we misschien nu nog niet aanboren. En wat denk ik een heel belangrijk aspect is het kunstmuseum zit bij de internationale zone. Daar wil de gemeente ook aan werken. Ja, Kijk of je dat in samenhang kan aanpakken. Dat is volgens mij ook het idee. Maar zorg dan ook dat je dat integraal doet. Zorg ervoor dat het kunstmuseum echt een soort van stralend middelpunt van de internationale zone wordt. Maak een betere verbinding met bijvoorbeeld het World Forum. Zorg dat er bij internationale congressen dat er diners in het kunstmuseum gehouden kunnen worden. Dat soort dingen. Als je dat in samenhang aanpakt, dan denk ik dat je verder kan komen dan wanneer je het als eilandjes of aparte dingen aanpakt.
1: Kijk, daar denk ik alvast wat ideeën waar jullie de komende tijd over na kunnen denken. Ook van jou, Lisa. Maar die kosten doen me ook denken, en niet gelijk een doemscenario ervan maken, maar doen me ook denken aan Amare. Want dat had een vergelijkbaar prijskaartje. Dat zou zo'n 170 miljoen gaan kosten in eerste instantie. Nou, dat is meerdere keren over de kop gegaan. Dat heeft heel veel geld gekost. Hoe ga je voorkomen dat je met zo'n groot project, dat dus meer dan 100 miljoen euro moet gaan kosten in ieder geval, dat je zorgt dat dat niet uit de hand loopt, zoals dat daar wel is gebeurd?
2: Ja, nou, het is goed dat je Amare noemt. We hebben daar natuurlijk veel gesprekken over gevoerd in de Raad de vorige periode. En ik denk ook wel echt dat we daar een aantal belangrijke lessen hebben geleerd. Waaronder dat je moet voorkomen dat je in een soort van tunnelvisie terechtkomt. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat we die verschillende aspecten die waarmee iets moet gebeuren in het kunstmuseum, dat we die ook steeds uit elkaar blijven houden. Dus als je als voorbeeld neemt die depots, waar dus iets mee moet gebeuren omdat het grondwaterpeil stijgt. Ja, een oplossing is om in dat gebouw iets te veranderen, zodat dat beter, dat die kunstwerken beter beschermd zijn. Je zou ook kunnen denken aan een depot op een andere locatie, bijvoorbeeld. Ik denk dat het goed is om in de eerste fase al die mogelijkheden uit te werken, zodat we niet te veel in één tunnel van dit moet, alles moet binnen dit project, binnen dit gebouw worden opgelost. Heb je ook beter inzicht in wat realistisch is. En ik denk ook wel dat we hebben er echt wel van geleerd in de gemeente van Amare. Ik moet nu even denken aan de verplaatsing van het Escher Museum, wat we vorig jaar natuurlijk aan de hand hebben gehad. Dat was ook best een duur project. 65 miljoen zaten we toen op. Daar hebben we uiteindelijk gewoon een streep onder gezet. Omdat er een dreiging was vanuit Amsterdam, waar een private initiatiefnemer met een Escher Experience wilde komen. Daarvan is gewoon gezegd, dit gaat het niet meer worden. We gaan die bezoekersaantallen waarop gerekend is niet halen. En ik denk dat het heel goed is dat we als raad toen ook hebben gezegd, dan zetten we er een streep doorheen. Ook al was het een mooi project, ook al was het een mooi plan. En ik denk dat we dat dus ook echt moeten blijven doen. Dat we echt als raad verschillende besluitvormingsmomenten moeten hebben, waarop we steeds kijken, gaat dit nog goed? Doet dit nog wat we moeten doen? En dat we zo kunnen voorkomen dat we in zo'n fuik zwemmen, als ja, we het Amare hebben gedaan.
1: Milene, jij bent dan met Volt Nieuw in de raad. Heb je wel al de tijd gehad om bijvoorbeeld die enquête te lezen over Amare, of daar in ieder geval wat verder in te verdiepen, ook met dus het oog op projecten als deze die vergelijkbaar zijn, en om dat te voorkomen?
0: Ja, ik heb me daar zeker wel wat in verdiept. Ik ken niet de hele enquête.
1: Is ook een boekwerk.
0: Detail uit mijn hoofd, inderdaad. Maar ik merk ook gewoon nu in de vergaderingen die ik heb gehad, en nu keer 2, 3 maanden rondloop, 2 maanden, dat ik, dat Amare echt nog wel een toch nog een beetje een pijnlijk punt is. En dat begrijp ik heel goed. En ik denk dat wat Lisa zegt, dat vind ik heel mooi om te horen. We hebben er als raad echt lessen uitgetrokken. Dus ik denk dat heel goed is om mee te nemen bij een project als dit. Tegelijkertijd denk ik ook, we moeten ook durven investeren in musea en in cultuur zoals dit. Dus ik hoop dan ook dat de voorzichtigheid die er misschien nu is, overgebleven sinds Amare, wat heel terecht is, want ik vind ook echt, het moet echt zorgvuldig gebeuren en je wil zoiets voorkomen. Tegelijkertijd moet het er niet toe leiden dat we uit voorzichtigheid of uit angst niet de keuze durven te maken om dat kunstmuseum echt goed te renoveren.
1: Ja, Lisa, zou je zeggen, er zijn ook strengere kaders of betere kaders nodig waarop de raad kan controleren hoe dat traject loopt? Want bij Amare was het ook zo dat de raad niet altijd even goed op de hoogte was van wat er nou speelde en wat de kosten waren.
2: Nee, klopt. Dat is heel belangrijk. En dat is wel, ook naar aanleiding van Amare, is dat proces echt verbeterd. Dus we hebben nu gewoon een soort van standaard proces waarbij de raad bij ieder stapje eigenlijk opnieuw betrokken wordt, informatie krijgt en opnieuw, moet zeggen, we gaan akkoord met weer deze volgende
1: fase. Dat is al concreet aangepast.
2: Dat is aangepast, dus daar heb ik op zich wel vertrouwen in. Kijk, ik denk wel dat het belangrijk is om van tevoren dus ook heel goed met elkaar te debatteren over wat willen we nu eigenlijk met deze verduurzaming. En dat zal natuurlijk afhankelijk van ieders politieke kleur weer net wat anders zijn. Maar voor mij is het bijvoorbeeld wel heel belangrijk als we zoveel geld gaan uitgeven aan de verbouwing van het kunstmuseum, dat de stad daar ook iets aan heeft. Dus dat we ook met die verbouwing kijken, hoe kan we, kan het kunstmuseum dan wat toegankelijker worden? Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen, niet alleen die mensen in World Forum daar dinertjes hebben, maar dat ook de mensen uit de Schilderswijk daarheen kunnen zonder dat ze €20 voor een ticket moeten betalen? Dat is voor mij wel een belangrijke voorwaarde, ook omdat ik wel merk dat je inderdaad dat we vaak akkoord gaan met dit soort bedragen voor grote instellingen. Dus kunstmuseum, het Haagse Historisch Museum wordt nu verbouwd natuurlijk. En dat je tegelijkertijd ook gebouwen ziet. Dan moet ik even denken aan de Helena, maar ook het gebouw waar Popradar in zit, waar eigenlijk hetzelfde speelt. Een gebouw wat van de gemeente is, wat verduurzaamd moet worden. Waar we dan niet bereid zijn dat geld voor neer te leggen.
1: Ja. Dus zorg er ook voor dat het dan voor iedereen uiteindelijk wat oplevert.
2: Ja.
1: Nog één ander aspect aan het kunstmuseum. Daarna gaan we ook breder nog praten over die kunst en cultuur in Den Haag. Maar ja, wat ik al zei, de bezoekersaantallen gaan dus richting de 500.000 per jaar. Dat zijn ook mensen die in Den Haag gebruik maken van de horeca. Op andere plekken komen winkelen. Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je die mensen niet allemaal kwijtraakt tijdens die verbouwing? Dat je die mensen toch op een andere manier nog in de stad houdt?
0: Ik denk dat, dat daar verschillende manieren voor zijn. Ik denk dat het een heel goed idee zou zijn om tijdens die verbouwing te kijken, wat kunnen we met die kunstcollectie? Kunnen we die bijvoorbeeld op verschillende plekken in de stad op een bepaalde manier tentoonstellen?
1: Zou je dan voorstellen om een alternatieve locatie te openen? Een pop-up kunstmuseum?
0: Nou, dat niet. Ik zou eerder gebruik maken van al bestaande plekken in de stad. Bijvoorbeeld, we zetten wat neer in het atrium of in de vitrines van de Bijenkorf, bij wijze van spreken. Maar kijk naar interessante plekken waar je die kunst kan neerzetten om mensen toch een beetje betrokken te houden. Je zou ook kunnen denken, kunnen we met een deel van die collectie, die toch ook binnen Europa heel bijzonder is, kunnen we daar bijvoorbeeld een deel van laten reizen een tijdje tijdens die verbouwing? Of kunnen we op andere manieren, innovatieve manieren bedenken om ervoor te zorgen dat men toch betrokken blijft, ook bij het kunstmuseum, ook als het dicht gaat? Wat ik heel leuk vind natuurlijk hier met de verbouwing van het Binnenhof, heb je bijvoorbeeld dat je een kijkje kan nemen via die toren.
1: De kijkstegel.
0: Ja, precies. Dat soort dingen kun je natuurlijk ook aan denken. Ja.
1: Ja, en Lisa, hoe denkt Pro daarover? Wat moet er gebeuren in die verbouwing? Er wordt geschat dat het zo'n 5 jaar duurt. Wat moet er in die tijd gebeuren? Ik hoor Milene nog niet gelijk enthousiast over een nieuwe tijdelijke locatie. Zou je wel zeggen, we moeten daarnaar kijken?
2: Nou, ik vind dat op zich wel een interessante optie. Zeker als we een gebouw hebben wat leeg staat voor een tijdje, dan zou je daar natuurlijk best kunnen kijken van, kunnen we daar tijdelijk een deel van de collectie tentoonstellen?
1: Er staan wel wat gebouwen tijdelijk leeg. Bijvoorbeeld de voormalige Amerikaanse ambassade. Is dat dan een optie?
2: Nou, best interessant inderdaad. Nou, zouden we best naar kunnen kijken of dat mogelijk is. Het interessante daaraan is dat er natuurlijk nu ook al kunst in toon wordt gesteld. Dus dan heb je al een deel van de klimaatinstallaties in elk geval geregeld. Ik denk ook inderdaad dat het voor de echte topstukken, dat die waarschijnlijk zullen gaan reizen. Maar het is zeker leuk om in de tussentijd te kijken, hoe kun je die collectie toch nog de stad in krijgen? En hoe kun je ook misschien juist wel, omdat je even uit dat gebouw bent, weer een ander publiek aanspreken?
1: Ja. Want wat ik wel ook las, als je dus bijvoorbeeld naar die voormalige ambassade gaat kijken, is dat er toch ook weer een miljoeneninvestering nodig is om dat echt goed bruikbaar te maken. Is dat dan wel iets waarvan je zegt, daar moeten we dan dus ook echt naar kijken of we dat kunnen gaan doen? Of toch een beetje voorzichtiger kijken hoe we de bestaande ruimtes kunnen benutten?
2: Nou, ik denk wat met die Amerikaanse ambassade, dat we daar gewoon echt weer even terug naar de tekentafel moeten. Want we hebben natuurlijk nadat we lang debat daarover hebben gehad, hebben we toen in de raad besloten, oké, we gaan inzetten op die verplaatsing van het Escher Museum. Dat is nu van tafel. Ook het Amerikaanse ambassade is echt een iconisch gebouw. Ik vind het zelf mooi. Daar ben ik een van de weinigen in, weet ik. Maar
1: van binnen stelt het op dit moment niet heel veel voor. Want ik ben daar ook nog met Open Monumentendag binnen geweest. En ja, van binnen is het niet heel museumachtig, laat ik het dan zo noemen in ieder geval.
2: Nee, en daar zou je net wel, daar liggen kansen. Maar ik denk wel dat je moet uitkijken dat we niet dat te snel nu gaan zeggen van, we gaan dit hier tijdelijk indoen. Omdat je, ik vind wel dat we die afweging breder zouden moeten maken. Dus dat we dan echt even moeten kijken naar wat zijn andere initiatieven die daar misschien ook interesse in hebben. En dan, ik vind het ergens heel erg voor de hand liggen om daar wel iets met kunst te doen. Omdat het ook in het museumkwartier ligt. Qua locatie is dat heel logisch. Maar ik zou die afweging wel echt breder willen maken. Dus daar durf ik nu niet gelijk ja op te zeggen.
1: Goed, dat is een debat om de komende tijd te gaan voeren. Even breder gekeken, de creatieve sector die levert in Den Haag zo'n 25.000 banen op. Een jaarlijkse besteding van 165 miljoen euro aan bezoekers, dus aan kunst en cultuur. En de gemeente draagt ook nog eens zo'n 75 miljoen per jaar bij aan die kunst- en cultuursector in de stad. Ondertussen is ook wel zichtbaar dat evenementen en organisaties het zwaar hebben. Parkpop is weggevallen, de Tongtong Fair had geldproblemen. Zo kan ik nog meer voorbeelden noemen. Maar duidelijk is dat het personeel, energie, huisvesting, dat gewoon een dure en lastige post is voor organisaties of dus die evenementen. Milene, waar wil jij op focussen als het dus breder gaat om kunst en cultuur de komende 4 jaar in de stad? En ja, ook die uitdagingen die er dus zijn.
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want ik wil eigenlijk vooral focussen op ervoor zorgen dat ondernemers en makers in de kunst- en cultuursector het vertrouwen en de ruimte krijgen om te kunnen doen wat zij vinden dat goed is. En dat betekent, we hebben bijvoorbeeld volgende week in de Raad een debat over de subsidies. Nou, wat je nu ziet is dat heel veel instellingen en organisaties, die moeten elke 2 jaar opnieuw subsidieaanvragen doen. Die zitten in onzekerheid. Op het moment dat ze dus beginnen aan hun periode, moeten ze eigenlijk alweer kijken van, oh, we moeten naar de aanvraag voor de volgende periode.
1: En wat zou je dan willen voorstellen?
0: Vaker meerjarige subsidies. Dus dat ze veel minder vaak een aanvraag hoeven in te dienen, zodat ze echt bezig kunnen met cultuur maken, met cultuur onderwijzen. Ik begrijp heel goed dat we streng kijken, want ja, de pot is niet eindeloos. Dus je moet, denk ik, criteria hebben. Maar ik denk ook, ja, niet alles van waarde is meetbaar in geld in dat opzicht. En de waarde van kunst en cultuur is heel belangrijk voor de stad in zijn algemeen. Hoe hou je de stad leefbaar? Ik denk dat kunst en cultuur daar een enorm grote rol in speelt. Sociale cohesie, mentale gezondheid, jongeren. In een tijd ook in geopolitieke spanningen. En mensen maken zich zorgen om waar ze moeten wonen, om of ze de rekeningen nog kunnen betalen. Ja, dan zijn kunst en cultuur juist de dingen waar je nog een beetje hoop uit kan halen en inspiratie. Dus ik denk, ja, daar wil ik echt op inzetten. Ervoor zorgen dat dat ruimte krijgt. En ik denk dat ook, ja, toch, daar hadden wij het net ook eventjes over, het nachtleven in Den Haag mag ook echt wel wat bruisender wat mij betreft. Dus bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze nu nachtclubs cultuurstatus gegeven. Bij bouwplannen, waardoor dat veel beter beschermd wordt en die cultuur veel beter verankerd blijft.
1: Den Haag mag wat minder conservatief en mag wat meer ruimte voor de nacht hebben?
0: Ja, wat mij betreft zeker, ja.
1: Lisa, wat voor cijfer zou jij misschien geven aan hoe het nu gesteld is met de Haagse kunst en cultuur? Is het voldoende?
2: Het is voldoende, zeker. En ik denk dat we echt super trots mogen zijn op wat we allemaal hebben aan kunst en cultuur. Het kan ook zeker nog beter. Ik zou het een 7 geven, denk ik.
1: Ja, en waar kan het dan beter? Wat mist Den Haag?
2: Ik denk dat we ruimte missen voor cultuur. Dus, en dan vooral even dan heb ik het vooral over ruimte ook voor makers. Dus we zien dat gewoon veel broedplaatsen staan onder druk. Die krijgen een tijdelijke locatie, maar zodra daar weer een bouwplan voor gemaakt is, moeten zij weg. We zien Popradar, waar heel veel bandjes oefenen, het gaat niet helemaal lekker. Dus er zijn gewoon veel plekken in de stad die onder druk staan en we missen die ruimte voor cultuur. Ik denk ook dat je ziet, als het gaat om evenementen, dat we nog steeds niet helemaal hersteld zijn van de COVID-periode. Dat gewoon veel technici zijn en ander werk gaan doen in die tijd. Personeelstekorten noemde je net zelf ook al. Kosten zijn duurder geworden. Dus evenementen staan ook gewoon onder druk. En ik denk dat daar ook echt wel een taak ligt voor de gemeente, om te zorgen dat we die, de evenementen die we hebben, dat we die blijven ondersteunen, zodat die kunnen blijven bestaan en misschien een beetje kunnen uitbreiden. En dat nieuwe initiatieven ook veel meer de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
1: Ja, want als je inderdaad kijkt naar de cijfers, dan zie je inderdaad dat tijdens corona een enorme dip is geweest. Maar zou je dan ook moeten zeggen van, daarom moeten we nu tijdelijk extra investeren en dat kan daarna wel weer wat afgebouwd worden. Maar die kickstart is nog nodig, nog steeds na die coronapandemie die er is geweest.
2: Ja, ik denk dat die kickstart zeker nodig is nog steeds. En ik denk ook, ik weet niet of we het daarna zouden moeten afbouwen. Nee. Ik denk dat we best wel wat meer mogen uitgeven aan cultuur. Ja. Wordt dat heel kritisch opgedaan, zeker door wat rechtsere partijen in de Raad natuurlijk. Bijna iedere cent die we aan cultuur geven moet 3 keer verantwoord worden. Ja. En tegelijkertijd, is dit geld wat je zo makkelijk terugverdient als stad. Allereerst omdat er inderdaad heel veel mensen werkzaam zijn in de culturele sector. Maar ook, het lokt mensen naar je stad. Mensen geven geld uit in de horeca. Ik denk dat we daar echt wat minder krampachtig over moeten doen. En dat geld aan cultuur uitgeven gewoon uiteindelijk heel goed.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het echt wel belangrijk is om daar structureel in te investeren. En inderdaad niet tijdelijk. Hè? Want dan laat je de sector ook in onzekerheid. En dat verdient de sector ook niet. En helemaal eens ook met Lisa. Kijk, er moet inderdaad extra streng gekeken worden naar cultuur. Want dat levert minder direct geld op, minder economische winst. Maar nou ja, wat ik net al zei, niet alles van waarde is meetbaar in geld. En ondertussen willen we wel allemaal vooraan staan bij een Sommieux en een Frenna en een Goldband. En willen we met onze Mondriaans over de hele wereld eigenlijk pronken van het mooie wat we in huis hebben. Ja, dan mag er ook echt al wat geld naartoe.
1: Nee, we kunnen niet voor een dubbeltje op de voorste rij zitten.
0: Precies, precies. Ja? Ja.
1: En Lisa, als je dan zegt, die locaties staan onder druk, waar komt dat dan door? Is dat ook nog door corona, de locaties voor beroepplaatsen? Voor eigenlijk het begin van de kunst- en cultuurketen?
2: Ja, nee, dat heeft denk ik iets minder te maken met corona. Wel met dat we gewoon, ja, Den Haag is een volle stad en we zijn veel aan het bouwen. We moeten natuurlijk ook gewoon veel huizen bouwen. Maar daardoor zie je ook wel dat een beetje de rommelruimte of zo verdwijnt. Dus bijvoorbeeld in de Binkhorst, waar veel ateliers en broedplaatsen zitten. Je ziet daar dat gewoon vaak moet wijken, omdat daar dan woningen gebouwd worden. Nou zeg ik natuurlijk niet dat die woningen daar niet moeten komen. Maar ik denk wel dat we daar veel strikter op moeten zijn, dat er ook voldoende ruimte blijft voor kunst. En dat is wat mij betreft niet een soort van luxe product of een soort van leuk om te hebben in je wijk. Want kunstenaars maken uiteindelijk de stad.
1: Hoe ga je dat dan realiseren? Want ja, op zich is je oproep dan logisch en ook wel te begrijpen. Maar hoe ga je dat realiseren? Moet dan gewoon een verdieping gereserveerd worden voor zo'n plek? Of hoe moet je dat inrichten?
2: Ja, we hebben allemaal normen. We hebben ook normen voor huisartsen in de wijk. Ja. Daar moet ruimte voor zijn. Er moet ruimte zijn voor scholen. Nou, er moet ook gewoon ruimte zijn voor cultuur. Dat is echt een basisvoorziening wat mij betreft in de stad.
0: Eens.
2: Dus daar moet je gewoon echt ruimte voor reserveren. En we moeten gaan letten op de betaalbaarheid. Want dat is nu ook, ja, kunstenaars verdienen gewoon niet veel geld. En je moet dus ook zorgen dat zij ruimte hebben om die kunst te maken en dat die ruimte ook voldoet aan wat ze nodig hebben. Dus niet allemaal kleine ateliertjes bouwen met van 4x4 met kleine deurtjes. Want ja, soms is kunst ook groot. En dat
0: geldt wat mij betreft natuurlijk ook net zo goed voor inderdaad de muziekscholen en dansscholen bijvoorbeeld. En je ziet dat die ook van plek naar plek eigenlijk gaan. Ja, in mijn ervaring bijvoorbeeld, ja, dansscholen waar ik heb gedanst, die zijn nu uitgeweken naar Rijswijk. Omdat er in Den Haag geen betaalbare ruimte meer is. En een aantal muziekscholen met hen mee. Weet je, dat soort dingen, dat is zonde.
1: Kijk, jullie hebben genoeg ideeën. Succes om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan. Lisa van der Voort van Pro, dankjewel voor je komst. Milene Tabernal van Volt, ook dankjewel voor jouw debuut dan bij Spuigasten. Zo praat ik door over de formatie met politiek journalisten Liewe van Sloten en Herman Rozenberg. Tot zo.

0: 12 uur Spuigasten op Den Haag FM.
1: Welkom, je luistert nog steeds naar het politieke radioprogramma Spuigasten. Deze week ging het in de gemeenteraad over de mislukte formatiepoging tussen Hart voor Den Haag en D66. Daarbij namen nieuwe gesprekspartners van Richard de Mos het gelijk voor hem op. Want toen D66-fractievoorzitter Youssef Assad lekte uit zijn gesprekken in de formatie, ja, vielen zij hem eigenlijk aan. Alles wat je daarover moet weten bespreek ik met politiek verslaggevers Liewe van Sloten van Omroep West en Herman Rozenberg van Den Haag Centraal. Liewe, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen.
1: Herman, ook fijn dat jij er bent.
3: Ook goedemorgen.
1: Ja, dat was wat weer deze week. Vol aandacht voor de formatie dus in de gemeenteraad. Hoe zijn de gemoederen, Herman, na alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd?
3: Nou, ik denk dat wat we nu zagen in de raad, dat werd door Robert Barker gekarakteriseerd als een circus. En dat is dan misschien nog een positieve benadering.
1: Zou je er een kaartje voor hebben gekocht?
3: Nou, misschien wel, als je politiek geïnteresseerd bent. Maar het was een in ieder geval, het ging. Er was weinig respect in ieder geval voor elkaar. En het ging er heel fel aan toe. En liep van alles door elkaar ook in het debat. Het was een hele moeilijke positie ook voor Ahmed Abu Talib, die erbij was als
1: de informateur.
3: Als informateur. En dan daarbij eigenlijk burgemeester Van Zanen, die gedurende de debat, die zag je steeds verder, steeds wanhopiger kijken. Want die wil dit allemaal helemaal niet. Dit soort scherpe. Scherpe aanvaringen. Maar ja, hij kon er ook niet veel aan doen.
1: Waardoor ontstond dat dan?
3: Het begon er eigenlijk mee dat Abu Talib heel kort een verklaring aflegde over wat hebben we gedaan in die laatste ronde. Dus tussen besprekingen tussen Hart voor Den Haag en D66. En dat waren een paar zinnen. En toen daarna, toen kreeg Richard de Mos het woord. En die was ook heel kort. Die zei van, ja, we gaan nu verder met andere partijen. Ze gaan nu dus met DENK, VVD en CDA verder praten. En de Mos zei nog zoiets van, ja, nou, we gaan er nu niks over zeggen, maar even rustig en dan gaan we straks rock en rollen of zo. Dus die probeerde dat nog een beetje licht te houden. Maar daarna kwam Youssef Assad van D66, die natuurlijk uit de onderhandelingen is nu. En die ging vertellen waarom dat allemaal gebeurd was. En dat veroorzaakte eigenlijk een hoop gedoe.
1: Ja, Liewe, jij was daar ook bij. Wat viel jou op in dit debat?
2: Nou, inderdaad wat Herman zegt. Het ene ding nog vooraf. Dus Richard de Mos wilde het kort houden. En die doet dan zijn bijdrage. En hij zat eigenlijk alweer bijna op zijn stoel. En toen dachten de andere raadsleden, laten we toch nog eventjes wat vragen stellen. Dus Richard de Mos was er alles aan gelegen om zo min mogelijk woorden te verspillen in de openbaarheid. Want hij wil het allemaal bij die onderhandelingen gaan bespreken. En hij zei ook van, ja, ik kom straks terug met een coalitieakkoord. Daar staat van alles in. En dan geef ik antwoord op elke vraag die jullie hebben. En dan leg ik het uit. Maar nu is het gewoon nog radiostilte en we gaan onderhandelen. Dus daar kwam weinig uit. Toen kwam Youssef Assad dus aan het woord. En het woord dat kwaad bloed zette, dat merkte je gewoon gelijk in de zaal. Er was rumoer, er werd gelijk fel geïnterpreteerd. Er was het woordje ik citeer. En daarmee klapte die echt letterlijk uit de school van de vertrouwelijke gesprekken die er waren tussen Hart voor Den Haag en D66. En daarmee schond hij eigenlijk vertrouwelijkheid, vonden andere partijen. Want ja, ze hebben in vertrouwen gesproken. En nou ja, als je in vertrouwen, jij hoort dat, er hoort ook wel eens iets in vertrouwen. Ja, dan ga je natuurlijk niet daarover in de openbaarheid spreken. Dus daarover werd hij heel hard aangevallen. Eerst door Lotte van Basten-Batenburg.
1: Van de VVD.
2: Van de VVD, inderdaad. Die zei van, ja, hoe kan ik nou ooit nog een vertrouwelijk gesprek voeren over een ander onderwerp of wat dan ook met de heer Assad? En wie bepaalt, want toen zei het antwoord van Youssef was van, ik vind het zo belangrijk dat dit naar buiten komt, want dit is de reden dat wij zijn weggelopen. Hè. Hij noemde het een ondergrens, we zouden door de ondergrens zakken. Dus ik vind het belangrijk dat dit nu, dat dit uitgelegd wordt aan de stad. En toen zei Lotte van Basten-Batenburg, ja, maar ben jij dan de scheidsrechter van wanneer iets niet meer vertrouwelijk is of wel? Dus Die vertrouwensvraag kwam heel erg op tafel. Ook van het CDA, die ook daardoor D66 aanviel. En D66 isoleerde zichzelf hier eigenlijk een beetje mee. Want ook de andere partijen, hij had namelijk ook nog allemaal moties mee... Hè, om dat formatieproces onder druk te zetten. Dat waren moties over onder andere of de asielzoekers op Sportlaan... of dat meegenomen moest worden of niet. Nou, dat wilde hij allemaal in moties vastleggen. Daar kreeg hij natuurlijk geen steun van de formerende partijen. Dus hij had sowieso geen meerderheid. Maar opvallend, en dat zat eigenlijk in de staart van het debat... want toen werd er gestemd over die moties... en toen kwamen er ook nog een aantal stemverklaringen. Nou, ChristenUnie SGP zei al van... we hebben niet voor de moties gestemd... want we zijn het misschien er wel mee eens... maar de handelswijze van vandaag, daar staan wij niet achter. Partij voor de Dieren, SP en Volt gaven ook een stemverklaring. En die zeiden eigenlijk hetzelfde, maar dan in andere woorden... want zij steunden de moties wel, maar zij legden het uit van... ja, we staan wel achter de tekst van de moties... maar wederom niet achter hoe dit is gegaan, niet achter de handelswijze. Dus D66 isoleerde zich ook nog eens van die andere kleinere partijen.
1: Ja, Herman, hoe heb jij dan geluisterd dus naar dat betoog van Youssef Assad... en het handelen van Youssef Assad van D66 deze week in die gemeenteraad? Was dat onhandig of toch ook juist wel goed te verklaren?
3: Ik denk dat het allebei eigenlijk was. Het was wel,
1: dat moet je uitleggen dan.
3: Het was onhandig, ook in, misschien in de felheid... en dat zich kennelijk toch te weinig rekenschap heeft gegeven van de procedures. Aan de andere kant kan ik wel begrijpen dat hij wat wilde uitleggen. Hij zei, kijk, de stad heeft er recht op om te weten wat hier is gebeurd. En hij wilde, ja, hij wilde eigenlijk echt de stormbal hijsen, zal ik maar zeggen. Van, of wat door anderen werd gezegd, ja, dat dreigt een hele guur rechtscollege, of een guur rechtsbeleid dreigt dat te komen met waarin Den Haag dus mogelijk gaat tornen aan de spreidingswet en dat soort dingen. Dat was dan zo'n onderwerp wat ook nog ter sprake kwam.
1: Wil ik zo inderdaad ook graag nog even aanstippen.
3: En dus daarom voelde hij zich gedwongen eigenlijk om daar toch een min of meer opening van zaken te geven. Dus ik kan het een beetje wel begrijpen.
2: Maar is dat een misrekening van hem geweest, Herman, denk jij? Want het ging niet meer over de reden dat zij weg waren gelopen, maar het ging helemaal over het citeren met die gesprekken. Ja. Dus zijn doel, daar ging het eigenlijk niet meer over.
3: Hij was, ik denk dat hij daardoor eigenlijk... hij had misschien nog meer steun voor die moties kunnen krijgen. Dat was ook heel apart. Er waren 9 moties, kwam hij dus mee... om met allerlei dingen om dus dat... om veilig te stellen dat Den Haag toch asielzoekers blijft opvangen.
2: Ja, komt het waren allemaal een beetje morele moties.
3: Ook morele, maar over medemenselijkheid ging het. En dat,
1: was dan vooral de boodschap van hem... dit is hoe Hart voor Den Haag politiek bedrijft... en dit is hoe wij het willen doen. Wilde die dat vooral laten zien? De verschillen tussen de manier van politiek bedrijven?
2: Ja, dat had hij denk ik gewild. Maar dat kwam uiteindelijk dus niet helemaal goed uit de verf... omdat het dus meer ging over het citeren uit die gesprekken.
1: Want wat zei hij dan over die gesprekken? Want ik heb hem vorige week hier ook gehad. Was hij ook al heel open, maar letterlijk geciteerd had hij dan niet hier bij ons op zender. Maar wat kwam daar dan uit waardoor de frustratie ontstond?
2: Nou, dus denk ik wat hij eigenlijk ook hier al zei. Hè, dus dat er compromissen op tafel lagen en dat dat telkens bijgesteld moest worden. En het lastige is wel, Jeannot, ik ben er niet bij geweest, jij ook niet, Herman ook niet. Die gesprekken, we horen het nu van één kant vanuit D66.
1: En zei Richard de Mos daar dan nog wat over?
2: Nee, in het debat zeiden ze daar gewoon echt niks over. Die hielden de kaken op elkaar. Dus het is heel erg lastig om dan te zeggen van nou, zo is het gegaan.
1: En Abu Talib, kon die meer zeggen over hoe ver het was in die formatiepoging tussen D66 en Hart voor Den Haag?
3: Nou, Abu Talib heeft zich er ook niet over uitgelaten. Die zei alleen wel, die noemde volgens mij wel de Sportlaan. Dat een grote...
1: Ik heb hem hier opgeschreven. Zal ik hem anders even noemen, dat citaat over de Sportlaan? De Sportlaan was de enige reden dat er afgezien werd van verdere gesprekken. Er was geen discussie over de vraag of partijen wel of niet aan de wet moeten voldoen. Precies. Dat ging dan over de spreidingswet.
2: Precies, en dat Sportlaan noemde die een limitatieve reden. En daarmee bedoelt hij dat de enige reden was waardoor de gesprekken zijn gestopt. En inderdaad wat je zegt, de discussie wel of niet voldoen aan de spreidingswet. Dat is niet de reden geweest. In ieder geval, zoals Abu Talib het heeft ervaren, dat de gesprekken zijn gestopt.
3: Ja, Assad zei dus dat het, die wekte de suggestie dat die spreidingswet of ter discussie stellen van een spreidingswet, dat dat wel genoemd was in die dingen. En toen, daar werd door de raad ook nog op geïnterrumpeerd door andere raadsleden. Toen werd ook aan de Mos nog wat over, die wilde daar niks over zeggen. En toen concludeerde nog iemand, ik weet niet meer wie precies was, dat eigenlijk de Mos en Assad samen informateur voor de bus gooiden. Omdat ze hem in moeilijkheden brachten. Maar dat bleef dus een beetje hangen. In hoeverre is er nou ook een hele brede zin over dat asielbeleid en de spreidingswet gesproken?
1: Ja, want ik vind die zin wel opvallend. Vooral dus dat onderdeel van er was geen discussie over of er wel of niet aan de wet voldaan moest worden. Dat klinkt voor mij bijna alsof dus de spreidingswet en die taakstelling daarvan, die 2300 plekken die Den Haag in ieder geval moet realiseren, dat dat dus voor Hart voor Den Haag toch oké is, terwijl ze campagne hebben gevoerd daartegen, Liewe. Ja, wat maak jij daaruit op?
2: Het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus de voldoende aan de spreidingswet is één, voldoende aan de wet. En de taakstelling is twee. Je kunt voldoende aan de spreidingswet, maar de taakstelling, hè, je kan het ook zeggen van Den Haag maakt een deal met Zoetermeer. En Zoetermeer vangt namens Den Haag een aantal asielzoekers op. Dan voldoe je aan de wet en aan de taak. Maar dan vang je dus geen asielzoekers op.
1: Ja, maar dat is allemaal als. Dat moet dan maar wel lukken.
2: Maar dat kan een uitleg zijn bij de insteek van de onderhandelingen. Dus dan blijf je dus voldoen aan de wet. Maar dan heb je wel die asielstop. En dat is wat Hart voor Den Haag wel in het verkiezingsprogramma heeft staan. Hè. Ze willen die asielstop. Dat weten we. Er staat niks over in het verkiezingsprogramma over wel of niet voldoen aan de spreidingswet.
1: En hoor je daar dan achter de schermen nog dingen over bij de top van Hart voor Den Haag?
2: Ja, goed. In de openbaarheid zeggen ze daar inderdaad niks over. En dat is omdat ze willen die onderhandelingspositie niet prijsgeven.
3: Ja, maar kijk, impliciet staat dan in het verkiezingsprogramma van Hart voor Den Haag natuurlijk wel dat ze aan die spreidingswet willen tornen. Want zij zeggen, we willen dat die taakstelling voor Den Haag, die moet eigenlijk helemaal weg. En ze willen bestaande asielopvang sluiten.
1: Ja, dus het moet eigenlijk minder dan nu.
3: Dat is het onversneden standpunt zoals het staat in het verkiezingsprogramma. Ze weten ook wel dat dat uiteindelijk niet haalbaar zal zijn als je ooit met iemand nog een coalitie wil sluiten. Maar de Mos zei dus ook op die vraag van hoe zit dat nou, wat is er nou wel niet besproken. Ja, hij zei, u weet hoe wij daarin staan, kijk naar ons verkiezingsprogramma. Ja. Ja. Dus.
2: Ja, hij wil ook die taakstelling, dat weten we ook, die wil die omlaag. En daar wil die voor gaan lobbyen bij het Rijk. Ik moet dan denken aan het moment en de plek vooral waar het verkiezingsprogramma van Hart voor Den Haag is gepresenteerd. Herman, jij was daarbij. Dat was in Nieuwsport, in het Tweede Kamergebouw. En dat was er dan ook weer symbolisch. Want we zijn nu hier en we gaan straks bij het andere Den Haag lobbyen voor een lagere taakstelling. Dus ze willen die taakstelling omlaag. En als er dan een taakstelling is, omdat dat misschien dan bij bijvoorbeeld andere gemeentes in de regio, dat daar deals gesloten kunnen worden. Waardoor je dus kan zeggen, we hebben een asielstop, maar we voldoen wel aan de spreidingswet.
1: De hamvraag daarbij blijft natuurlijk, 1, lukt dit? En 2, als dat dus niet lukt, want er is ook al eerder voor gelobbyd, dus zomaar die taakstelling flink naar beneden krijgen, dat is heel moeilijk. Als dat niet lukt, houdt Hart voor Den Haag zich dan aan de opgelegde opvangplekken die Den Haag moet realiseren. Ja. Hoor jij daar dan wat over?
2: Nou, dat is lastig. Zeg maar, in ieder geval in andere gemeentes vinden ze dit dan een als-dan vraag. Hè?
1: Politiek is vooruitkijken.
2: Ja, precies. Hè? Maar dat zal dan een nieuwe werkelijkheid worden. Dus volgens mij willen ze eerst dit proberen. Als dat niet kan, dan kunnen ze wat anders proberen.
1: Want Abu Talib zei wel ook, als er aan de wet geknaagd wordt, dan ga ik kuchen. Maar maakt dat dan indruk?
2: Maar Abu Talib is natuurlijk straks, als het coalitieakkoord is gesloten, dan is die weg. Ja. Dus, en dan zal er dus misschien een andere werkelijkheid zijn.
3: Nou, wat interessant was, in het vervolg hierop, dat de twee van de vier partijen die dan nu onderhandelen, namelijk DENK en het CDA, die hebben gezegd, voor ons is die spreidingswet een rode lijn, of meer of meer. Ze zei, die staat voor ons niet ter discussie.
2: Klopt.
3: Dat zei Noor Ikar, dus nu optredend als in dit debat dan als fractievoorzitter, niet als wethouder, als fractievoorzitter van DENK. Die zei, die wet die is er en die blijft er voor ons. En daar werd nog iemand die refereerde nog aan zijn eigen afkomst. Die zei, u bent de zoon van asielzoekers. En toen zei hij, toen corrigeerde hij dat. Nee, toen zei hij, ik was als kind een asielzoeker. Dus apart.
1: Dat klinkt alsof er toch nog best een horde genomen moet worden. Of als Hart voor Den Haag inderdaad niet beweegt daarop, dat ze zichzelf eigenlijk buiten een mogelijke coalitievorming plaatsen. Wat verwacht jij dat daar gebeurt, Herman?
3: Nou, ja, dat wordt heel moeilijk. Ik denk dat Hart voor Den Haag sowieso ook concessies zal moeten doen. Dat is iets wat Assad ook zei. Die zei, wij waren ook bereid om concessies te doen. Assad liet eigenlijk blijken dat hij D66 bereid was geweest om de opvang aan de Sportlaan veel kleiner te maken. En nog nader in overleg te gaan en dat soort dingen. Maar hij zei, en we dachten dat we daar een compromis konden bereiken. Maar dan de volgende dag was het opeens weer van tafel.
1: Maar zo'n compromis op asiel, wordt dat dus kansrijk ook voor Hart voor Den Haag? Of gaan zij daar echt voet bij stuk houden? Ook al zou dat dan betekenen dat in het uiterste geval ze zichzelf buiten een coalitieplek drukken?
3: Nou, ik denk dat Hart voor Den Haag nu niet de kans zal mislopen. De kans zal laten liggen om uiteindelijk een college te vormen.
1: Nee, dus nu moet er ruimte komen om ook hierop te bewegen.
2: Ja, en dat heeft donderdag ook wel aangetoond. D66 heeft zich daarmee met de opstelling wel geïsoleerd. Waardoor het ook eigenlijk wel die andere partijen wat meer naar elkaar toe bracht. Hè. Dus dat heeft de huidige coalitievorming misschien wel verstevigd. Omdat D66 zich zo op die manier een beetje buitenspel heeft gezet. Is dat, en het is ook de laatste kans voor Hart voor Den Haag eigenlijk. Want het zijn deze partijen.
1: Anders heb je eigenlijk geen opties meer.
2: Nee, anders zijn de opties.
1: Nog heel even hoor, want het lijkt nu bijna alsof die formatie alleen maar draait om asiel. Maar er zijn natuurlijk veel meer belangrijke thema's. Van armoede tot wonen, van energie tot verkeer. Ging het daar ook nog over?
2: Nee, niks over.
3: Ik geloof dat Marielle Favier, die nu dus al optrad als fractievoorzitter van PRO, in dat debat dan over de formatie, die zei nog wel iets, die vatte gauw even samen wat we dan allemaal niet zouden willen, wat er zou kunnen gebeuren, namelijk een minder groen beleid en dat soort dingen. Dat zou allemaal kunnen.
1: Oké.
2: En dan hoorde over D66 Hart voor Den Haag dat ze op andere thema's wel goed tot elkaar kwamen.
1: Oké. Dus dat loopt in ieder geval.
2: Dat noemen ze dan de winst van de gesprekken.
1: Even tot slot, vooruitkijkend. Wat is nou het tijdspad? Wat is de deadline van deze formatieronde? Hoe lang gaat dit door?
2: Ja, ze hebben gezegd, voor de zomer. En dat zei jij mooi net aan het begin van ons gesprek. Love is in the air en we gaan dan rock en rollen. Zo zei Richard de Mosset.
1: Ja, maar gaat het lukken om voor de zomer klaar te zijn? Of is het dan vooral van dan is deze gespreksronde door en dan in de zomer kunnen misschien wethouders gezocht worden?
2: Moet ook nog wel even een puzzel voor gelegd worden. De verdeling wethouders. Wie worden de wethouders? Die moeten nog even gescreend worden. Dus dat kost ook nog wat tijd, denk ik.
3: Het zou kunnen zijn dat ze een akkoord hebben voor de zomer en dat dan een nieuw college het aantreedt na de zomer. Zoiets. Lijkt me. Daar zal het op uitdraaien.
1: Goed, dan ga ik nu plek maken voor een post die ik nog beoogd had. Die is nu nog leeg, maar inmiddels bezet, Marcel Verrek, onze vaste columnist. Jij hebt deze week natuurlijk ook weer het nieuws gevolgd. Daar wat van gemaakt, hoop ik.
4: Ik heb de raadsvergadering zitten kijken.
1: Oh, je hebt hem gevolgd.
4: Ja,
1: kijk, nou dan,
4: moet je mee ophouden, echt.
1: Dan heb ik hoge verwachtingen van jouw column.
4: Ja, ik heb geprobeerd het een beetje erbuiten te houden. Maar
1: kijk, dan krijgen we nou de duiding van columnist Marcel Verrek. Brand los.
4: Dankjewel. Stadgenoten, afgelopen woensdag was er in de Rotterdamse Kuip een feestelijke uitzwaaiwedstrijd voor het Nederlands elftal georganiseerd. Iedereen in het oranje, de sponsoren op volle sterkte, nagenoeg al onze voetbalsterren met hun kindjes present. We gingen weer eens even vieren hoe goed we zijn. Want ja, als, zoals deze week uit wetenschappelijk onderzoek bleek, zelfs vogeltjes regelmatig masturberen, waarom zouden wij dan niet aan zelfbevrediging doen? Op zich juich ik dat toe. Dat tendentieuze gezwam dat het grote puinhoop in ons land zou zijn, het verdienmodel van bepaalde politieke partijen, komt mij de neus uit. Maar ja, bij voetbal gelden andere wetten. Hoewel, zijn het wel wetten. Daar kan je als werknemer, trainer in het bijzonder, vanwege de meest vage redenen worden ontslagen. Het is een wereld van willekeur, emoties, geld en haantjesgedrag. Ook opvallend is dat de Nederlandse racisten, die zich steeds minder schamen voor hun achterlijke opvattingen en zichzelf manifesteren in de Tweede Kamer, zich altijd richten op kansarme groeperingen. Maar zwijgen als ze de opstelling van Oranje zien. Terwijl daar toch een meerderheid aan spelers aanwezig is met een overduidelijke migratieachtergrond. Misschien dat als onze jongens straks falen in de USA er op dit gebied opeens wel weer verschrikkelijke dingen te horen zijn. Want dat het een allerminst uitgemaakte zaak is dat wij de Wereldcup gaan winnen, bleek tijdens de uitzwaaiwedstrijd. Als tegenstander tijdens deze beoogde expositie van onze eigen voortreffelijkheid, oftewel Willow Slachtoffer, was Algerije geselecteerd. Het land staat namelijk pas 28e op de wereldranglijst, terwijl wij op de 7e plaats staan. en Marokko 8e, maar dit terzijde. Dat werd dus een makkie. Eerdere uitzwaaipotjes tegen IJsland en Hongarije waren met grote cijfers gewonnen. Wel hadden de Algerijnen een hoop supporters meegenomen en die overstemden regelmatig het brave oranje volk dat in de bekende idiote uitdossingen alvast de smaak van de overwinning zat voor te proeven. Zouden die veilige landers daar toch geen stokje voor kunnen steken? En kijk eens hoe wij diverse malen, voornaam Doniel, het doel misten. Net. Het oranje volk werd een beetje ongeduldig. Er was al een half uur gespeeld en het stond nog steeds 0-0. Dat was niet afgesproken. Oorsprong van deze verwende houding is het zogenaamde Ajax-gedrag. Daar gingen ze vroeger mopperend in de rust weg als er nog geen 3-0 voorsprong op het scorebord stond. Nu zijn ze daar al blij met een gelijkspel, maar in hun hoofd denken ze nog steeds dat ze het beste van de hele wereld zijn. Ja, niet iedereen is een Donald Pols die tijdens zijn leven een louterende ommezwaai kan maken. Van rechts naar links, net Rob Kems, maar dan omgekeerd. Nog steeds denken en vinden ze bij Ajax dat ze de allerbeste zijn. Want dat is nou eenmaal zo, net als veel Nederlanders hun land ook het toppunt van beschaving vinden. Zeker als het niet vervuild wordt door zogenaamde niet-originele Nederlandse elementen. En toen maakte de Algerijnse Feyenoorder Hajj Moussa, een arbeidsmigrant met veel toegevoegde waarde, vlak voor tijd met een authentiek bananenschot 1-0. En Algerije won. Nederland zag er reinig, want dit was niet begroot. Het feestje was bedorven. Geld terug. Had een van de afzwaaiers van Memphis in de laatste minuut wel doel getroffen, na precies dezelfde wedstrijd, dan was alles anders geweest. Deskundigen, zoals ik, maakten zich zorgen over onze mentale weerbaarheid. Hebben wij werkelijk een volgevreten volk dat niet meer om kan gaan met tegenslagjes? Zijn wij echt verwende, op onszelf gerichte, licht xenofobische huilenbalkjes aan het worden? Persoonlijk denk ik dat de stille meerderheid wel die betrokkenheid, gastvrijheid en relativering kan opbrengen. Maar ja, in Maassluis en andere plaatsen winnen politieke partijen met harde standpunten tegen asielzoekers en de spreidingswet. Je mag toch hopen dat we dat in Den Haag niet ook krijgen, zou je denken. Donderdag keek ik naar de Haagse raadsvergadering over coalitiepoging 1. Zeg maar de uitzwaaiwedstrijd van D66. Veel politieke emoties, verontwaardiging en gekwetstheid. Yousef Assad moest zich verantwoorden voor de openheid van zaken aangaande het klappen van de formatie die hij onder andere vorige week hier in Spuigasten had gegeven. Dat had wel iets meer in de pers mogen komen. Nu gaan ze het over rechts proberen. Zonder spreidingswet, voorlopig acht ik de kans dat er een rimpeloze coalitie komt even groot als de kans dat Nederland wereldkampioen wordt. Hou je haaks, geniet van het goede en tot snel.
1: Marcel Vrek, dank je wel. Al is het wel zo, Marcel, dat die afzwaaiwedstrijd in 88 ook was verloren. Dus in die zin is er wellicht nog hoop.
4: Tuurlijk, en we moeten ons altijd vasthouden aan bijgeloof. Beter dan gewoon geloof.
1: Tot zover mijn enige voetbalkennis. Lieuwe van Sloten van Omroep West en natuurlijk Spuigastencollega, dankjewel voor je komst. Herman Rozenberg van Den Haag Centraal, ook bedankt. Marcel is er ook weer volgende keer bij. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er dus weer. Tot dan.

0: kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl. Wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgoed.

0: Ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
1: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
1: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
0: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: You feeling me? Let's do something.
1: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
5: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeworpen.
4: Wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
5: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed.

0: En kade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaint-kade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de ecowand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
2: Ja, een hele goede middag. Het voetbalseizoen zit er nu echt bijna op. Vandaag hoor je bij ons weer de ontknoping van de diverse nacompetities. Zo speelt de HVV voor een plek in de vierde divisie. Forum Sport voor Lijfsbehoud in de eerste klasse. En RAS wil ook volgend jaar weer uitkomen in de vierde klasse. We beginnen met HVV. Dat heeft vorige week al een tweeluik met BVCB achter de rug. En vandaag valt de definitieve beslissing in het tweede duel tussen HVV en VOC. Wie van deze ploegen is volgend jaar vierde divisionist? Hans Sloopmaker gaat het voor ons zien.
3: Ja, dat is nog even afwachten. Dat hopen we allemaal te weten omstreeks 4:30. Maar zou het ook vandaag gelijk worden, dan gaan we verlengen. En dan zal het dus wat later worden. Ja, straks zal zo hier op Sportpark de Dieput de wedstrijd zijn tussen HVV en VOC. En het is de tweede ronde. En het is tevens de finale ronde voor een plek in de vierde divisie. Het is de nummer 2 uit de eerste klasse B. En dat is de thuisbase HVV. Met als bijnaam de Kroonleeuwen. En zij komen uit tegen de nummer 14 uit de vierde divisie B. En dat is VOC. En die hebben de bijnaam de Bloedhonden. Ja, zoals ik net al meemereerde. Om 4:30 weten we het. Het eerste duel, want het is een thuis- en een uitduel. Het eerste duel vond plaats afgelopen woensdag. En dat eindigde in Rotterdam in een 1-1 gelijkspel.
2: Ja, en dan Forum Sport gaat beginnen aan de eerste wedstrijd van hun na-competitie. Vorig jaar kwam Forum Sport nog uit in de vierde divisie. Degradeerde dus naar de eerste klasse. En wil zeker niet nog een niveau lager uitkomen volgend jaar. Forum Sport en HVC 10 gaan vandaag in een 1-duel bepalen wie volgende week in de finale van deze na-competitie staat. En Willem Molenveld doet daarbij verslag.
4: Inderdaad, Viron. En dan zeg ik altijd maar weer een hele goede middag, Viron. En jij hebt het al heel goed gehoord. Wat kan ik er nog toevoegen achter nodige dingen? Je weet het, het is mijn oude club die Forum, maar daar kom ik later nog even terug. Maar het heet tegenwoordig Forum Sport. En als je inderdaad de vierde divisie speelt en de, ja, noem het maar, bijna weer richting de eerste klas moet. En dan heb je een probleem. Want dat kan je dus ontlopen door vandaag in ieder geval van HVC 010. Dat is een fusieclub uit Noorderhoek Holland. HVC is ontstaan uit Hoekse Boys en Hoek van Holland. En die probeert natuurlijk alles aan te doen om volgende week, let wel, volgende week de finale te spelen. En dat moet ook tegen VFC of Velo, de winnaar daarvan. Je ziet het is een hele lange rit. Als je eenmaal in die ellende komt bij promotie tegen Daas wedstrijden. Maar ja, ik zit hier gewoon bij een Sportpark het Loo om de wedstrijd te verslaan van vandaag. Noem het maar een hele belangrijke wedstrijd. Met andere woorden, de winnaar gaat volgende week tegen de winnaar van VFC Velo. En dat betekent dus veel aangelegen, zeker voor Forum Sport, om in ieder geval proberen te handhaven. En te handhaven betekent in ieder geval vandaag winnen. In ieder geval om 2:30 als het goed is gaat deze wedstrijd beginnen. En dat betekent gewoon, ja, het is helaas wat minder goed weer. De buien, oftewel de regen, klettert nu naar beneden. Maar Willempie zoekt wel een plekje op waar hij gewoon lekker droog kan zitten. Tot 2:30, want dan gaat de wedstrijd aanvangen van, heel belangrijk, Forum Sport tegen HVC 010.
2: Ja, en dan nog de derde wedstrijd van vandaag. Dat is, gaat ja, om RAS. Die vechten tegen Dacia uit de vierde klasse. Steeds hoger uit Rotterdam is de tegenstander in deze finale. Die finale wordt op neutraal terrein gespeeld. En daarom hoor je zometeen Freek Verhelzen vanaf het terrein van DWO. Hij is daar nog niet aangekomen. Maar wij zijn in ieder geval tot 6:00 bij je.
1: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron

Johnson, Boone. En daarvoor hoorde je Elf Monsters en Man. Zometeen gaan wij natuurlijk onze finales van vandaag, of bij volgend sport natuurlijk een halve finale, nabeschouwen. Eerst nog ander sportnieuws. Bij de ADO Vrouwen keert volgend seizoen een vertrouwd gezicht terug naar het werk Talentstadion. Want Sjaak Polak die zal volgend jaar de ADO Dames onder zijn hoede nemen. Hij is de vervanger van Sandra van Tol, die naar FC Twente vertrekt om daar assistente te worden. Sandra van Tol die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ADO Den Haag niet direct degradeerde door die goede reeks aan het einde van het seizoen. Ja, zij gaat voor haar doen natuurlijk een stapje hogerop. En Sjaak Polak, man die al in eerdere periodes bij de ADO Vrouwen de coach was, die komt over van de vrouwentak van Club Brugge. En hij tekent voor 2 seizoenen. En dan gaan we nu door met Pink, Blow Me One Last Kiss. En daarna gaan wij de wedstrijd HVV-VOC voorbeschouwen met Hans Sloopmaker.

0: dan gaan we de wedstrijd van vandaag voorbeschouwen. We beginnen in de vierde divisie. De wedstrijd waar het gaat om een vierde divisie plek. Dan gaan we naar de Dieput HVV tegen VOC Hans.
1: Ja, straks de belangrijke wedstrijd dus, zowel voor de thuisploeg. En dan hebben we het over HVV, oftewel de Kroonleeuwen. Maar die is natuurlijk ook belangrijk voor het Rotterdamse VOC. De vereniging, gaan we even kijken, volharding Olympia combinatie met als bijname de Bloedhonden. Beide verenigingen opgericht in de vorige eeuw op 1 september 1883 HVV. En de bezoekers op 1 januari 1895. Dus echt twee oude ploegen. Ja, nog even wachten, dan zal straks scheidsrechter over een klein kwartiertje scheidsrechter John Kraak het beginsignaal geven. Ja, ik memoreerde het al. Het is een tweeluik deze finale ronde. En de heenwedstrijd die eindigde afgelopen woensdag in Rotterdam aan de Hazelaarweg in 1-1. Hoe bereikten beide ploegen deze tweede ronde? Oftewel de finale. Nou, in de eerste ronde schakelde HVV BVCB uit Bergse Hoek uit. Men won 2 keer en alle doelpunten waren van Alex Burghout. En de wedstrijd die VOC speelde tegen Allankerk, waarvan het 1 eindigde in 1-1. En uiteindelijk was het VOC die de tweede wedstrijd thuis won met 1-0 na verlenging van Almkerk. Ja, straks dus is de feest voor een van de twee ploegen. We hopen natuurlijk dat dat voor HVV is, want die zullen dus dan lekker door kunnen stomen vanuit de afdeling naar het landelijke voerende vierde divisie B. Ja, en dat zal een hele leuke pool worden. Maar VOC wil dat natuurlijk voorkomen. Die willen zich handhaven. Nog even wachten, een dikke 10 minuten. En dan is de aftrap hier in de Dieput. En de belangstelling, die valt mij nog tegen, want ik tel pas een kleine 300 mensen.

0: Ja, repeat it voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is 2:08 op deze 16e juni. En wij gaan naar de tweede wedstrijd van vandaag. Forum Sport tegen AVC 10 speelt zich af. Op Sportpark het Lauwe Willemolenveld zit daar langs de lijn. En het gaat uiteindelijk om een plek in de eerste klasse. Willem.
1: Ja, inderdaad, Veron, je hebt het goed gezegd. Maar die plek in de eerste klas, die is er na vandaag nog niet. Want dat lijkt me duidelijk zijn. Dat is altijd een gebed zonder end, zeggen ze dan. Want als je vandaag wint, even twee moeders winnen. Want anders krijg je gewoon twee keer een kwartier verlenging. En dan krijg je strafschop weer. Maar als je wint, dan moet je volgende week alsnog weer aan de bak. We weten het allemaal. En dat blijft dus voor die doorplaats in die eerste klas. En het mooie is, langzamerhand zie je een beetje spanning toenemen. Ook bij de toeschouwers. Want ja, het is natuurlijk wat aangelegen. Je hebt het al gezegd. Als je in de vierde divisie speelde en je degradeert naar die eerste klas. En nu ook weer moet maar proberen je te handhaven in die eerste klas door middel van zo'n promotiedegradatiewedstrijd. Dat zijn geen kleine dingen. Ja, en dan is het ook een persoonlijke nood. Voor mij is het echt hier thuiskomen. Want als je als 8-jarige jongen lid was van de club SV Voorburg, dat was Voorburg, want Voorburg is samengegaan met Defio. Die speelde toen op hetzelfde terrein. En dat is Forum Sport gaan heten. Nou, zo kan ik heel veel van de geschiedenis vertellen. En ja, ik ben niet echt ijdel. Maar als je dan eens op de bestuurskamer komt en je ziet dan nog een foto staan dat ik als 8-jarige de kantine moest openen onder, noem het maar, begeleiding van, was de burgemeester, meneer Feit. Altijd leuk om dat te zien. Maar daar ben ik hier niet voor. Ik ben natuurlijk voor het verslag te doen van de wedstrijd natuurlijk. Forum Sport tegen HVC. En er moet een winnaar komen. En HVC is natuurlijk ook heel wat van te vertellen. Want het is ook een gefuseerde club met Hoekse Boys en Hoekse Holland. Ook dat. En ja, ook die hebben een schitterende accommodatie gekregen. Je ziet die clubs doen natuurlijk op dat gebied heel goed. Maar die probeert er aan alle kanten om te gaan promoveren. En ja, ik zie heel veel pupilletjes al van de club Hoekse Boys, hoop lawaai, hoop drukte enzovoort om hun clubje. En dat is in dit geval natuurlijk Hoekse Boys om dat geval te gaan, beter gezegd natuurlijk HV010, om die aan te moedigen. En natuurlijk hebben we iemand nodig om de wedstrijd in goede banen te leiden. Die mensen zijn tegenwoordig super belangrijk, laten vaak heel lang doorspelen. Waarom is het soort niet duidelijk, maar dat is mijn persoonlijke nood. En ja, dat is dan meneer Ebbink. En die mag de wedstrijd in goede banen gaan leiden. En daar gaan we ook vanuit. In ieder geval om 2:30, als het goed is, gaan we hier beginnen. En het mooie is, ik heb heel wat, noem het maar, oude bekenden gezien. Ik schijn dan nog wel wat grijzer te zijn geworden, maar toch nog weer herkenbaar. Altijd leuk om hier te zijn. En voor mij is het bekend het Lo, oftewel het kleine Lo, hoe je het noemen wilt. In ieder geval, als het goed is, 2:30, een zeer belangrijke wedstrijd. En daar komt toevallig Johnny Karels aan. Johnny Karels, die is hier ook als kind. En Johnny, kom even voor de radio. Wat denk je van de wedstrijd? Heb je er vertrouwen in?
2: Ja, tuurlijk. Volgens mij die moet gaan winnen. Ja, toch? Zou het toch zonde zijn dat ze nou zo meteen misschien tegen Velo geen eens meer kunnen spelen?
1: Nee, ik heb je net al aangekondigd, John. Hoe lang kennen we elkaar?
2: Jezus.
1: Dat is lang, hè?
2: Nou, we waren 15, 16 jaar oud. Sorry?
1: We waren 15, 16 jaar oud.
2: We hadden gewoon nog geen
1: bedoel. Nee, dat is zo'n mooie intermezzo. Johnny Karels is natuurlijk de man bij Puk. Ik moet hem even aanschieten, want ja, ik ken hem van heel lang. Maar goed, dat even terzijde, Viron. Dat kon, moest komen. Ja, als ik zo'n man zie, dan moet ik hem aanschieten. Hij zit tegenwoordig bij Puk. Ook. Ja, ik moet zeggen, ook gedegradeerd. Dat is mijn eigen clubje gekregen. Dat is de leden. Ook gedegradeerd. In ieder geval laat ik het hier wel laten. 2:30 gaan we beginnen. De spanning zegt top. Bekende genoeg gezien. En even een korte intermezzo van, noem het maar, Johnny Karelsen. Tot 2:30. En dan gaat de wedstrijd aanvangen onder leiding van meneer Ebbink.

0: terwijl bij de wedstrijd HVV-VOC de spelers al op het veld komen, moeten we ook nog één wedstrijd voorbeschouwen. Dat gaat om een plek in de vierde klasse. Daarvoor speelt RAS. Het is tegen steeds hoger en dat is op het terrein van DWO. En daar is ook inmiddels aangekomen Freek Verhelzen.
1: Ja, hele goede middag inderdaad vanaf het sportpark van DWO in Zoetermeer. Een schitterende weg ernaartoe, door het bos heen zo gereden. En zeker als het dan zo lente, begin zomer is, dan is het allemaal heerlijk groen. Waardoor het een adembenemend gevoel was toen ik hier naartoe reed. Maar aan de andere kant blijf je wel in die vierde, vijfde klasse zitten. Dus een opstelling is niet altijd geregeld. Die heb ik inmiddels wel. Het gaat uiteindelijk tussen RAS en steeds hoger. Steeds hoger. Werd de tweede in die vijfde klasse, net achter Pernis. Zit ze in de goede moed. Was ook het eerste weekend van die nakompetitie daardoor vrij, omdat het de hoogst geclasseerde periodetitel had gepakt. En RAS werd de ene laatste in die vierde klasse. Marenstein degradeerde, maar nipt boven Marenstein geëindigd. Moest dus wel de eerste ronde in de nakompetitie spelen. Dat deze vorige week wonnen met 5-1 van de SV Houtwijk. In die zin wist de trainer de boers op tijd op een scherpte weer te stellen om ready te zijn voor deze nacompetitie. En dus dit duel met steeds hoger, wat altijd zo'n wedstrijd is. Zo'n nacompetitie duel is waar je het nooit echt zeker weet. Ja, natuurlijk, steeds hoger in de winning mood. Heeft een goed gevoel overgehouden, RAS misschien iets minder. Maar ja, het blijft altijd om even een voetbalke zee erin te gooien. Een wedstrijd op zich. Om 2:30 zal hier de wedstrijd moeten gaan beginnen. Ik zie verder nog geen spelers überhaupt het veld te komen, behalve de wisselspelers van steeds hoger dan.
0: Daar is het dus nog wachten tot de spelers op het veld staan. Bij Hans Slootmaker lag de bal op de middenstip. Dus dat betekent dat ze zo meteen nog gaan beginnen.
2: Ja, ze gaan zo beginnen. Scheidsrechter Kraak heeft beide ploegen de tos al gedaan. Ja, en nu is het afwachten op de trafschap. Die mag genomen worden door de bezoekers, namelijk VOC. Ja. Je mag geen vuurwerk doen. En wat doe je? Dan ga je natuurlijk wel vuurwerk afsteken. Ja, het is allemaal weer zichtbaar voor beide doelen. Dus zo kan het beginsignaal gegeven worden door scheidsrechter Zonkrak uit Viersel. Hij wordt geassisteerd door de heren Jefko Oudebohane-Henne uit Berchem en de heer Ryan Witwer. En u hoort misschien het geluid op achter hem. De bal rond. Ja, de opkomst. Ik denk zo'n 1500 toeschouwers. En ik memoreer het op. Eén van de twee zal na afloop een feestje hebben. Als HVV dat heeft, dan spelen ze volgende vierde divisie. En VSC zal natuurlijk hetzelfde doen als zij zich handhaven in dezezelfde klasse. Eén ding, ja, helaas, het scorebord die doet het niet. Dus u zult het met de tijd van uw verslaggever doen. We zitten dus in de eerste minuut en de eerste hoekschop is er al. En die is voor de bezoekers. En die was door El Ghani, de man die afgelopen woensdag voor de gelijkmaker van VOC stond. HVV speelt van de doel af, voornamelijk van de clubgebouw. En dan speelt dus VOC de andere richtingen. Nou, u hoort misschien op achtergrond de toeschouwers, de 1500 mensen. Ook veel zijn er gekomen uit Rotterdam. En de eerste hoekschop, die levert helemaal niks op. Het enige wat oplevert is een toeltrap voor doelman Dikke.
0: Ja, daar zijn ze dus begonnen. En ook rolt de bal al bij Forum Sport HVC10. Dus wij gaan naar Willem Molenveld.
3: Klopt helemaal. Inderdaad, rolt de bal een kleine minuut. Dus met andere woorden, het is nog steeds 0-0. Alhoewel natuurlijk Forum Sport gelijk het initiatief heeft genomen. Want ze weten natuurlijk dat er veel op het spel staat. En dat resulteerde gelijk al in een corner. En die corner, ja, die werd uitstekend genomen. Maar ja, dan staat natuurlijk een keeper opgeplaatst van, en laat ik het goed zeggen, de club uit 0-10. En dan zeg ik niet 0-10, maar de club is in 2010 opgericht. En de combinatie van Hoekse Boys met, noem het maar, ja, wat is het, Hoek van Holland. Die twee clubs zijn samengegaan. En er is natuurlijk heel veel op het spel staande. Maar het is nog niet echt, en nu zeg ik het niet negatief, nog niet echt een finale. Want de winnaar, die moet nog weer een finale spelen tegen de winnaar van VFC Velo. Dus dat betekent dat er gewoon heel veel op het spel staat. En als het tegelijk spel zou gaan worden, ja, dan ga je dus weer twee keer een kwartier verlengen. Dan ga je penalties nemen. Kortweg, er zijn heel veel scenario's te bedenken. En een van de scenario's is gewoon de stand 0-0. En het is de tweede minuut, want de bal rolt maar net twee minuutjes. Met andere woorden, Forums wordt weer in aanval. En ja, het zal zeker een hectische wedstrijd worden. Want er is redelijk veel publiek. Heel veel bekenden gezien her en der. En de jeugd, ja, die roert zich natuurlijk evenals bij Hans. Het vuurwerk is afgestoken. En dat is gelukkig in goede banen geleid. De tweede minuut is voorbij en we zitten dus nog steeds bij die stand van 0-0.
0: Ja, en dat is ook de stand bij steeds hoger tegen RAS, maar daar zijn ze nog niet begonnen, toch Freek?
1: Nee, maar staan ze nu op het punt van beginnen, is ze zojuist afgetrapt. Dus ze konden het geen aan. Als de bal is gaan rollen op het sportpark van de DWO, was ik ondertussen bezig met nog het aanzetten van mijn stopwatch. Want we hebben hier geen bord wat het doet. Dat komt omdat bij DWO ze heel lang hebben geprobeerd dit seizoen om zich te verplaatsen naar veld 3, om dat maar zo even te noemen. Om daar de wedstrijd op te gaan spelen, omdat veld 1 een grasveld is en dat gewoon echt een heel slecht veld is. Waardoor ze hoopten op een kunstgrasveld te mogen gaan spelen. Het is gelukt om dat te regelen met de KNVB. Maar dat betekent dat er ook nog niet alle faciliteiten eraan voldoen. Zoals een scorebord. Een werkend scorebord dan, want er staat er weer eentje. Maar die staat toch wel echt goed uit. Dus moeten we maar zo gaan bijhouden. Zelf de klok bij gaan houden. Om ras en steeds hoger te zien spelen. Dus juist afgetrapt, steeds hoger. In het wit met zwart gekleed. Ras doet dat met geel met zwart. En die zien dat steeds hoger iets meer in de aanval komt met een eerste paas naar voren. Maar die bal wordt eruit gehaald door de verdediger. Een slippertje achterin, dan kan het door voor steeds hoger. Bal voorgelegd. Gaat aan alles en iedereen voorbij. Ook Wessel van Haar. Hij is trainer en speler van steeds hoger. Broer van Thomas van Haar, assistent bij Excelsior en ook oud-prof. En zijn andere broer Felix van Haar speelt vandaag ook bij steeds hoger. In dit geval is Wessel van Haar, die dichtbij was, maar toch wel een schoenmaat of 3 tekort kwam. Om die harde lage voorzet vanaf de linkerkant zo in één keer in het doel te tikken. Het lukte nog niet. En dus staat het na een kleine minuut spelen nog altijd 0-0 bij Ras tegen steeds hoger.
0: De wedstrijden zijn dus begonnen. Ontknopingen vandaag dus alom bij Sportsignaal. En natuurlijk houden we ook de finale van onder andere Quicksteps voor je in de gaten. Benieuwd wat die gaan doen in hun na-competitiewedstrijd. Nu Bruno Mars, Risk It All.

0: En er is gescoord al bij Willem. Snel naar Forum Sport.
1: Ja, ja, ja. Dat zal Forum Sport niet leuk vinden. Want het wordt 0-1. Een uitstekende rechterpositie. Oftewel, er wordt voorgegeven. En het is de afgelopen ja, heel belangrijk. Die maakt dus die 0-1. Ja, ik mag het 0-1 noemen. Omdat je natuurlijk op het loos speelt. Maar het is 0-1 geworden door... Ja, de spitsspeler van... Absoluut. En dan hoor ik ook inderdaad de 8e minuut. Nou, zover zijn we nog lang niet. Want we zitten pas in de 5e minuut. Wat een opsteker voor dit gaat.

0: Arno Mars. En ja, dan moeten we toch snel naar Forum Sport. Want Forum Sport kan aan de bak. Je moet die 1-0 achterstand gaan goedmaken. Willem?
1: Ja, inderdaad. Dan zeg je dat goed, Jeroen. Aan de bak. Het is ook een standaard uitdrukking van mij. En dan nog even terugkomen op dat doelpunt. Het was een uitstekende actie aan de rechterkant. En ja, die voorzet werd goed gegeven. En dat betekent dat Barn Zwaanswijk die bal goed inschoot. Het was eigenlijk Voorburg wat continu, ik noem het Voorburg, het moeten we zeggen, Vormsport continu in de aanval was. Maar ja, dan zie je zo'n uitval over rechts. Uitstekende voorzet. En de desbetreffende man hoeft hem maar in te schieten. En dat betekende dus dat het 0-1 werd. En ja, dat was al in de vierde, vijfde minuut. Het sprong net naar de vijfde minuut. En wij zitten nu in de achtste minuut. Je ziet dus, je zei het heel goed, Veron. Voorburg, Vormsport moet aan de bak bij die 0-1 achterstand. Ik doe het maar 0-1, omdat de Vormsport hier op het kleine lood thuis speelt. 0-1. En we zitten nu in de achtste minuut.
0: Ja, en daar dus al één doelpunt gevallen. HVV VOC nog steeds 0-0, Hans.
2: Nog steeds 0-0. En ook hier zitten we in de achtste minuut. Ja, kansen geweest voor beide ploegen. De eerste, die heeft u nog live van mij kunnen krijgen. Die was voor linkerspits Zeller van de bezoekers van VOC. Ja, daar leverde niet meer op dan een hoekschop. En een minuut geleden, na een ingooi vanaf de rechterkant door Hageman. Ja, en Hageman is de vleugelverdediger. Ja, en dan weet iedereen die op dit niveau altijd aanwezig is, dat deze man ver kan ingooien. Nou, dat deed hij deze keer ook. Die bal die kwam een metertje van het doel terecht. De doelman, heer, de doelman bokste de bal maar half weg. En uiteindelijk voor de voeten van Altimari. Die haalde uit. Maar via het lichaam van een van de dedigers, namelijk de Vries, leverde dat ook de eerste hoekschop voor HVV. Het ogenblik. Balbezit voor de thuisploeg. Via de vleugelverdediger Suarez. Ja, begin van dit seizoen overgekomen. Dat hij jaar niet had gevoetbald. Dat jaar had hij gevoel bij RKVV. Nou, en de bal in de linkerkant. Gaan we kijken. Is het Burghout. Balletje onder zijn voet. En dan komt die Suarez, de voorzitter van de linkerkant. Maar die gaat bij de tweede paal achter. Ja, hij gaat uiteindelijk niet achter, want de bal blijft hangen door de wind. En dan gaat die bal uit. Wordt hij snel ingegooid nu aan de rechterkant door Van Hari. Gaat hij in combinatie met Hageman. Nou, komt de voorzet van voren. Staan er een aantal verdedigers van de VOC. En zonder te kijken knallen ze die bal naar voren. Nou, wat levert dat op? Een inworp voor de thuisploeg. Die gaan ze nemen. En wie gaat dat nemen? Ik hoef het natuurlijk niet te vertellen. Als dat een beetje gevaar kan gaan brengen voor de bezoekers, het doel van VOC, dan is het de man Hageman. Hij gooit de bal weer ver in en wordt uiteindelijk opgepakt. Dit man komt mee verdedigen, Richard Zeller. En probeer de bezoekers eruit te komen. Maar eens even kijken. Nou, was er volgens mij wel een overtreding van Stormkamp. Maar kwam toch aan de linkerkant. Kunnen de bezoekers uitgenoemd via Okani. Nou, die gaat het strafschopgebied in. Schuikelt, maar dan komt hij vier mensen tegen. En is uiteindelijk de kan. Een van de centrale verdedigers van HVV komt er als overwinning uit. Nou, u hoort het. Het publiek achter me leeft heel erg hartelijk mee. Is het tot nu toe goed voetbal? Nee, dat is het nog niet. Maar ja, de spanning staat er ook op. Want een van de twee ploegen gaat volgend seizoen spelen in de vierde divisie.
0: Ja, en dan steeds hoger tegen Ras op het terrein van DWO. Freek, zijn er genoeg supporters van beide ploegen meegekomen?
3: Nou, meer van steeds hoger vanuit Rotterdam dan vanuit Den Haag. Dus supporters van het Ras, dat valt eerlijk gezegd een tikkeltje tegen. Al zijn er wel wat supporters hoor. Het is niet helemaal leeg op het sportpark. En die zien nu dat steeds hoger in de aanval komt. Maar een voorzet vanaf de rechterkant is een prooi voor doelman Daan van Velzen van Ras. Waarin beide ploegen in de eerste 9 minuten van de wedstrijd, want dat is waar we in zitten, een beetje aftastend spelen. Op zoek zijn naar hoe ze de tegenstander kunnen verrassen, of dat met een dieptepasis of met een snelle flitsende aanval. Dat weet Ras nog niet helemaal. Zij is nog een beetje aan het kijken naar hoe dat dus dan lukt. Dus af en toe zie je opeens een diepe bal vanuit achteruit. En dan zie je een hele verzorgde, rustige opbouw. Maar voordat ik verder ga met mijn verhaal, gaan we heel gauw naar Willem, want daar is gescoord.
1: Ja, inderdaad. Het wordt 1-1 door niemand minder als Al Yaqoubi Ayoub, voornaam. Handige voetballer. En zo wordt het in de 12e minuut 1-1.
0: Terug naar Freek.
3: Daar is het 1-1. Leuke wedstrijd voor Willem. Vroeg in de wedstrijd al twee doelpunten. Hier nog altijd 0-0. Bij die wedstrijd die gaat om een plek in de vierde klasse. Voor Rassa dat betekent lijfsbehoud. Voor steeds hoger gaat het om promotie vanuit die vijfde klasse. Werd de tweede in die Rotterdamse pool. Waarin Pernis de trotse kampioen werd. Steeds hoger pakt een periodetitel. En is daarmee dus de hoogst geclasseerde periodewinnaar. En was daarom vorige week vrij, maar nu levert hij makkelijk de bal in. En kan Huibers er vandoor namens Ras. Tekkeltje is op de bal en dat is voldoende, zeg. Geweldige sliding van een van de verdedigers van steeds hoger, van de Oudenaarden. Die daar precies voorkomt dat Huibers er doorheen kwam. Nadat de bal op het middenveld werd ingeleverd Huibers wordt weggestoken. Maar de Oudenaren daar een tackle van je welste inzet. Echt een tackle die je bijna mee kan in de Champions League finale. Dat was echt goed. Anders had het heel zuur uit kunnen zien voor steeds hoger. Dat gebeurt dus niet. Sterker nog, ze blijven in de aanval steeds hoger. Met de paas naar de linkerkant kan geschoten gaan worden. Dat gebeurt niet. Paas gaat nog eerst naar Wessel van Haar. Maar daar zit dan Ras weer tussen. Om zo te voorkomen dat steeds hoger een echte kans kan gaan krijgen. Dan is het wel weer balvlies geleden door Ras. Dat dan probeert veel via de as te spelen. Dat mislukt nog wel eens in de eerste 12 minuten van de wedstrijd. En dus staat het nog altijd 0-0 in deze nakompetitiewedstrijd om een plek in de vierde klasse tussen steeds hoger en Ras.
0: Ja, en de doelpunten vallen dus bij de wedstrijd Forum Sport HVC 10. Stand is daar gelijk. Willem, hoe viel de goal?
1: Heel veel de goal, inderdaad. Het is een handige voetballer, El Yacoubi Ayoub. Oftewel, die ging daarvoor al een keer 2-3 man voorbij. Nu ook, en hij schoot snoeihard in. En keeper Kenny Lipman was kansloos. Dus je ziet het, 2 doelpunten, mooi verdeeld, 1-1. En we zitten in de 14e minuut. 1-1 bij Forum Sport tegen de club uit Hoeveland.

0: Ja, dan gaan wij weer snel door naar het voetbal van vandaag. 3 ontknopingen dus bij ons. We zijn er tot 6 uur op Den Haag FM en in Midvliet FM. Nu door naar de dieput, naar Hans Sloopmaker. Spel heeft net kort even stilgelegd, Hans, maar ze zijn gewoon weer aan het voetballen.
1: Ze zijn weer aan het voetballen, want het wat er wel geraakt en een van de supporters hard in het gezicht. Ja, en die ging er weer neer. Ja, en toen zei gelijk scheidsrechter Kraak, dan stoppen we even 10 seconden. Dan kan ervoor zorgen dat de thuisploeg even naar de dame gaan. Nou, dat is die ook gegaan. Ja, en de dame zit gelukkig weer op de plekje, want ze had zelf een stoeltje meegenomen. Dus ik hoop voor haar dat ze verder geen last heeft van die bal midden in het gezicht. Ja, op hetzelfde moment dat je maar gaan we eerst even, voordat ik u ga vertellen, gaan we heel snel over van Freek, want daar is de openingstreffer.
2: Pijnlijk verrast, na een kwartier spelen komt steeds hoger op voorsprong. Het is Mendes Moreira die in voorzet binnenloopt. 0-1, terug naar jou, Hans.
1: Ja, en dat wilde ik je gaan vertellen. Net voordat je me aankondigde, een wereldredding van de doelman van de thuisploeg Dikke. Het was een aanval van de bezoekers over veel schuiven. En toen kwam de bal vanaf de linkerkant, die viel in het strafgebied op de penaltystip. En het was Kamfouri, die kopte de bal aanvallend gezien naar de rechter benedenhoek. Iedereen van het VOC, die gingen de handen omhoog. Maar daar was doelman Dikke, die tikte die bal tot hoekschop. En kwam daar dus niet de openingstreffer van VOC. In een wedstrijd waar beide ploegen veel de lange bal spelen. Ja, en eigenlijk weinig verschil is. Misschien iets meer druk van de thuisploeg, maar echt verschil niet. Als ze zeker Seller Damon die afgelopen woensdag geschorst, omdat hij in de vorige wedstrijd 2 keer geel had. En gaat de eerste kaart vallen. Die is voor een speler van de thuisploeg voor de Kam. Ja, die kan zijn mond niet houden nadat de scheidsrechter gefloten had voor een overtreding. Ja, en dan is het toch wel een domper voor de thuisploeg, want de man die elke keer zo ver ingooit, dan heb ik het over Hageman. Nou, die lag net geblesseerd op het grond. Nou, hij is nu zelfs zover. Je hoort misschien het applaus voor hem. Die moet nu gewisseld gaan worden. Dus dat betekent een domper voor de thuisploeg. Maar het enige wat nog steeds belangrijk is, dat is die tussenstand van 0 tegen 0. Ja, HVV eigenlijk nog nooit kampioen geworden en gepromoot. Dat deden ze elke keer tot nu via de na-competitie. Dus de mensen hier op de dieput, alle mensen van HVV, die rekenen gewoon op dat HVV volgende seizoen 4e divisie speelt. Nou, de wissel heeft plaatsgevonden. En wie in het spel is gekomen, hoort hier maar volgende flits.
0: Ja, daar komen we zo meteen dan wel achter. Dan door naar Freek Verelzen. Steeds hoger op voorsprong gekomen tegen Ras.
2: Ja, jij zei net, Vieron, dat het dus officieel dan 1-0 is. Omdat het steeds hoger op papier thuis speelt. En Ras dus dan de uitspelende ploeg is. Nou goed, dat zal allemaal wel steeds hoger. Dus op voorsprong 1-0. Goal van Mendes Moreira. Net verrassend aan het doelpunt een tackle. Maar van iedereen dacht, oeh, is dat geen strafschop? Nee, zei de scheidsrechter, de bal werd gespeeld. Maar door die tackle schoot de bal door. En trok iemand, ik kon niet helemaal goed zien wie dat dan was, van zes hoger op de achterlijn de bal terug. En Mendes Moreira stond ongeveer 3 meter verwijderd van de doellijn. En tikte de bal, leek het door de benen van keeper Daan van Velzen. En dus staat Ras met 1-0 achter. Dus een beetje de vraag hoe Ras hieruit gaat komen. Als we minuut 18 van de wedstrijd zitten. En waarom ik dat zeg, hoe Ras hieruit gaat komen. Dat komt omdat Ras een ploeg is dit seizoen. Dat op het moment dat het gaat lopen en ze voorsprong komen, ze best wel vaak de wedstrijd over de streep kunnen trekken. Maar op het moment dat ze achterkomen, dan gaan die kopjes een beetje hangen. En dus ben ik benieuwd. En stel ik zelf die vraag of de trainer Jonas Baltasar die dat mentale aspect bij Ras omhoog kan krikken en zorgen dat ze niet helemaal gaan instorten en dat het dan misschien een walk-over wordt voor steeds hoger, maar gewoon terug kunnen vechten tegen de ploeg uit Rotterdam, dat dus uit de 5e klasse komt. Ras is nogmaals op 1-0 achterstand en daarna weinig meer de bal gehad. Vooral steeds hoger dat nu het spel maakt met Wessel Verhaar die hier opduikt. In de as is officieel spits, maar zakt heel veel uit om ook het spel te gaan verdelen. Heeft ook wel verleden nog bij VOC en ook in de jeugd bij profteams gespeeld. En daar, dat zie je terug. Met dat iemand dan in zo'n 4e, 5e klas gaat voetballen. Je ziet gewoon alles dat ze iemand beter is, sneller is in zijn handelingen. De aannames zijn goed, de passes zijn 9 van de 10 keer juist. Keuzes zijn juist. En daarom laat iedereen steeds hoger hem ook het spel verdelen. Omdat als ze nu op zoek zijn naar het gaatje dat ze niet helemaal kunnen vinden, dan moet de bal naar de linkerkant toe. Dat gebeurt nu. Er kan er nu een voorzet komen voor lange trap naar voren bedoel ik. Een crosspaas. Maar dat is dan te veel van het goede. De bal gaat gewoon zomaar over de achterlijn. Betekent dat Ras een toetrap aan gaan nemen in minuut 20 van de wedstrijd. En zij kijken dus tegen de 1-0 achterstand aan. Tegen steeds hoger.
0: Ja, en Forum Sport tegen HVC 10. Daar staat het gelijk, Willem.
3: Dat klopt helemaal nog steeds. 1-1. Ik zie een zeer boeiende partij. Was net weer een goed moment waarbij Mohamed Sharif een kans kreeg. Maar toen was er al gevlacht voor. En dan komt hij. Ja, dan komt hij. Nee. Oh, hoe is het mogelijk? Alle mensen van Forum Sport staan niet al te juichen. Want eerst wordt er die bal goed ingeschoten. En dan is het niemand minder als de keeper Kenny Lippman. Hij pakt die bal, maar hij kan hem niet volledig wegschieten. En dan in de rebound krijgt de speler van Forum Sport een dot van een kans. En dat is weer die Duverse man, die Mohamed, die al daarnet ook al die 1-1 maken. Maar goed, de corner is nu genomen, komt heel hoog voor de pot. En dat betekent dus dat alles dat dat HVV moet het nou probeert natuurlijk in dit geval de ploeg, noem het maar, uit het spel te halen. En nu wordt er een behoorlijke overtreding begaan. Maar scheidsrechter Ebbingen is er als de kippen bij om in dit geval even de blessurebehandeling in dit geval te laten plaatsvinden. Maar dit was echt een dot van een kans waarbij je zegt, jongen, dit moet eigenlijk die 2-1 worden. Maar ja, dat is moeten. Kansen creëren 1. Kansen benutten is 2. Maar dit was een dot van de kans. Alhoewel er nu dus een zware overtreding was begaan. En dat betekent dat Forum Sport, die toch wel de bovenliggende partij is. En dan kijk ik niet door een bepaalde bril heen. Absoluut niet. Maar die kan een vrije trap gaan nemen. En dit zijn momenten waarvan je zegt, daar kan wat uitkomen. Want met andere woorden, het is een metertje buiten het strafgebied. Dat betekent dus dat in dit geval de bal nog een keer goed wordt gelegd. Even zoeken. De muur wordt neergezet. Met andere woorden, we moeten uitkijken natuurlijk dat die muur wel voldoende staat. En die vrije trap gaat genomen worden. En dat betekent, we zitten al in de 25 minuten. Nog weer eventjes, noem het maar, de scheidsrechter Ewink. Die even overlegt met de spelers. Met andere woorden, even jongens. Even luisteren naar meneer. En dat ben ik dus. En die komt de bal. Ja, en dan is het uiteindelijk. Ja, dat is richting de Rode Laan, zoals het heet. Oftewel, een stuk verderop. In ieder geval, wij zitten in de 24e. Nu de 25 minuten bij die stand van 1-1. Boeiende partij, spannende partij, absoluut alle ingrediënten zijn aanwezig. 1-1, 25e minuut.
0: Ja, en wij gaan er voor dit uur uit met Sabrina Carpenter en Man Child. Behalve als er natuurlijk doelpunten vallen, dan hoor je die nog.
4: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
5: Sportsignaal Radio.
6: Oh boy.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur

0: Dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
2: Haag FM. 2:03. Het tweede van de 4 uur Sportsignaal die we vandaag voor je op de mat leggen. We zijn er dus tot 6 uur op Den Haag FM en Midfleet FM. Volop na competitievoetbal vandaag. HVV, VOC voor een plek in de vierde divisie. Daar is nog niet gescoord, Hans.
3: Dat klopt, en dat is na 29 minuten. En zou ik u nog mededelen wie Hageman is komen vervangen? Nou, dat is Kranenburg. Nou, daar bent u helemaal op de hoogte na 29 minuten. HVV 0, VOC 0.
2: Ja, en bij Forumsport HVC 10 zijn al 2 doelpunten gevallen. En dat gaat om een plek in de eerste klasse. Willem Molenveld.
4: Ja, inderdaad. Het is hier nog steeds die 1-1. Dus allebei, mooi maar, hebben we gescoord. En natuurlijk, hij is bezig handig. De man van Forumsport, Sibout Mouad. De man ook van het doelpunt. Hij is handig. Hij ging net weer doorheen. Maar net als een kopbal van de speler, inderdaad. Van, ja, HV 010 noem ik het maar. En die ging raak links over. Dus hier, 32e minuut speelt. Nog steeds een stand van 1-1.
2: Daar dus 1-1 en steeds hoger tegen RAS spelen om een plek in de vierde de klasse, moet ik goed zeggen. Op het terrein van DWO ziet Freek Verhelzen dat steeds hoger met 1-0 voor staat.
5: Ze hebben een klein half uurtje gespeeld. RAS probeert zich wel iets terug te doen na de 1-0 achterstand, maar het komt nog niet helemaal tot voetballen toe. Dus er staat nog altijd 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Rotterdam.
2: Ja, en wij zijn er tot 6 uur, zoals ik eerder al zei.
6: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron

miles away van Offenbach. En ik zie nu op mijn beeldscherm dat zometeen de finale in het enkelspel bij de dames op Roland Garros gaat beginnen. Die gaat tussen Maja Tjalinska en Mira Andreeva. De eerste is een Poolse, de tweede is een Russische. Maar eerder vandaag werden er al twee finales gespeeld daar in Parijs. En twee keer was er Nederlands succes. Diede de Groot, die heeft voor de zesde keer in haar carrière de titel op Roland Garros veroverd. Ze versloeg in de finale de huidige nummer 2 van de wereldranglijst. En dat is de Française.

0: Ksenia Chasteto 6-1 en 6-0 waren de eindstanden, de setstanden. Voor de groot is het haar 24ste Grand Slam titel. En in de quadklasse ging de eindzege bij het enkelspel bij de mannen naar Niels Vink. Die won de finale voor de derde maal. Ditmaal met 6-3 en 6-4 van de Turk Ahmet Kaplan. En ja, met deze zege heeft Vink nu alle vier de Grand Slam toernooien in zijn bezit. Dan gaan we nu weer voetballen. HVV, VOC, wachten op doelpunten, Hans.
1: Ja, wachten op doelpunten. In ieder geval zeker op één. Want na 34 minuten staat het hier nog steeds 0-0. En dan moet ik wel zeggen, de laatste 10 minuten is de VOC iets dreigender geworden dan de thuisploeg. Maar echt uitgespeelde kansen, ja, die hebben ze niet gehad. Ja, behalve die ene kopbal die op werkelijk schitterende wijze door Doelman Dikke uit de rechterhoek, en dan aanvallend gezien, dus voor hem links werd gehaald naar een kopbal van een van de voorwaartse Kanfouri. Nou, togenblik heeft de thuisploeg balbezit. Aan de rechterkant Altimare. Geef een stokplaatje op Dekker aan de rechterkant. Helemaal van de linker. En die proberen die bal dan te houden. En dan gaat er nog zelfs een hoekschop komen. Want een van de broeders van de Loo, namelijk Joost, krijgt als laatste die bal tegen zijn been aan, linkerbeen. En dan krijgen we dus vanaf de rechterkant een hoekschop voor de thuisploeg. En dat voor het eerst in de hele wedstrijd staat er maar één man van AVV op eigen helft. Dat is namelijk Doelman Dikke. En de rest van iedereen, maar ook de mensen van VOC van AVV, staan op de helft waar VOC het doel verdedigt. Nou, de rechterkant. Gaan we die hoekschop natuurlijk nog even in deze fits meenemen. Vanaf de rechterkant. Bij die stand nog steeds van 0-0. Ja, blijft die bol, blijft in het doel hangen. Ja, en die doelman, heren, prachtige voornaam, namelijk Maas. Hoe kom je aan die voornaam? Maar goed, dan moet je bij zijn ouders wezen natuurlijk. Ja, en dan is die hoekschop genomen. Komt de afvallende bal terecht met China Chu, die net op een gevaarlijke plaats de bol verlies geeft. Maar omdat zijn tegenstander kwam voor wie ook de bol weer verloor, ja, leefde dat niet op. En wordt er nu gefloten voor een overtreding tegen de Kam. De enige man die tot nu toe geel heeft gekregen van scheidsrechter Kraak uit Viersel. Al had hij dat 5 minuten geleden ook wel kunnen doen. En dat een behoorlijke tackle op Dekker werd gegaan. Hij gaf wel voordeel. Maar ja, wat mij betreft had dat wel gedaan. Hij liet doorspellen. En dan moet ik ook zeggen, dan was het weer een van de gebroeders van de Loo. Namelijk Wouter, die het zag dat allemaal gebeuren. En hij schoot de bal netjes uit. En toen gaf Altimare die bal weer terug. Dus was dat moment weer helemaal opgelegd. In ieder geval, 35e minuut. 0-0.
0: Ja, en bij Forum Sport HVC 10 zijn al 2 doelpunten gevallen. Gaat er natuurlijk uiteindelijk om een plek in de eerste klasse. 1-1 daar de tussenstand, Willem.
2: Ja, inderdaad. Tegen CC 1-1. Met andere woorden, het gaat om een plekje. Maar dat plekje moet ook nog verdiend worden volgende week. En ik heb dat al een paar maal gezegd. Het is hier gewoon een kwestie van natuurlijk vandaag winnen. Is nog niet zeker dat plekje. Want het betekent gewoon dat je volgende week weer moet spelen. En er wordt her en der al gevraagd aan mij, hoe staat het bij die andere wedstrijd, VFC en Velo? Dat weet ik natuurlijk niet direct. Maar hier staat het dus 1-1. En we zitten al in de 38e minuut, waarbij nog steeds de bovenliggende partij, en ik kan niet anders zeggen, is het Forum Sport. En net was er ook weer een uitstekende corner. Maar ja, die bal blijft dan net hangen in het strafgebied. En dan komt hij net niet bij de goede speler. Ik heb die man al genoemd. Cibao Bohaat. Die man ook die 1-1 maakte voor Forum Sport. Een schitterende voetballer dat wel. Misschien wat egoïstisch soms. Maar hij is wel heel handig. En noem op. En daar moeten ze een klein beetje van hebben. Want hij loopt echt overal. Hij speelt ook onder die nummer 10. En nummer 10 spelende is natuurlijk vaak de spelverdeler. En goed, en dan gaat Forum Sport weer aan de rechterkant. En dus in dit geval, noem het maar, dat is de man. Mavic Rudua. Ja, een moeilijke naam om uit te spreken. Maar goed, hij wordt inderdaad teruggefloten door scheidsrechter Ebbing. En zo kabbelen we rustig naar de 40e minuut. Bij die stand van 1-1. Ja, en we weten allemaal, bij een gelijkspel zal de verlenging moeten komen. Maar zover zijn we nog lang niet. Nog 5 minuten in de eerste helft. Bij die stand, nogmaals, 1-1.
0: Ja, daar 1-1. En wellicht interessant om te weten voor de mensen naast jou op de tribune, Willem. VFC tegen Velo. Tussenstand bij die wedstrijd 0-0. Dan gaan wij door naar de wedstrijd om een plek in de 4e klasse. Steeds hoger tegen RAS. Freek.
3: Minuut 37 van de wedstrijd. Daar zitten we nu in. Staat nog altijd 1-0 in het voordeel. Van steeds hoger is op papier de thuisspelende club. Daarom 1-0, alhoewel RAS 2 minuten geleden echt een dot van de kans kreeg. Huibers was de man die RAS op gelijke hoogte had moeten schieten. Hij had zichzelf knap vrij speelde. Maar hij stuitte op de doelman van steeds hoger. En dus kijkt RAS nog altijd tegen de achterstand aan. En ik gaf een paar minuten geleden aan, denk een minuut of 10 geleden aan, dat ik benieuwd was hoe RAS zich ging verhouden na die tegentreffer die ze hadden gekregen. Of de kopjes naar beneden gingen zakken. Of dat ze wel bleven voetballen. En het laatste gebeurt een beetje. RAS blijft aanvallen, proberen om iets te doen aan die achterstand. Dat is iets wat ik niet altijd dit seizoen heb gezien bij Ras. Als ik nu zie dat Suna er voorbij is en die gaat schieten. Althans, die fopt iedereen, mij daarbij ook. Geeft hij nog af op Huibers, gaat de bal naar de linkerkant toe. Kan een voorzet nu gegeven worden. Moet het wel tempo worden gemaakt, het duurt allemaal een tikkeltje lang. Gaat de bal maar weer naar de as toe. Wordt hij naar de rechterkant gespeeld, naar Mbuangi. Die kan hem gaan voorttrekken, maar kiest toch weer voor die dribbel naar binnen toe. En dan loop je jezelf eigenlijk alleen maar de drukte in. Creëer niet echt ruimte. Suna dan nu als rechtsback, nu als middenvelder fungerend, verliest de bal. Maar tikt de bal wel hard tegen een tegenstander aan, waardoor de bal uiteindelijk helemaal terugschiet naar de doelman van Ras. En dus kan Ras opnieuw gaan beginnen met een opbouw. Lange trap van de doelman. Die komt aan naar de linkerkant. Gaat de desbetreffende speler een actie inzetten tegenover zijn directe tegenstander. Krijgt de bal terug bij Huibers. Ja, is het antwoord daarop. Kan er een voorzet komen, maar Huibers kiest voor een opening aan de rechterkant. Dat is een goede bal en Mbuangi. Oeh, aanname is niet optimaal. Houdt hem nog wel binnen. Vraag niet hoe, want daarna komt een verdediger gelijk erbovenop. En dus lijkt weer deze kans verkeken voor Ras. En de volgende paas is niet goed. Gaat zomaar over de zijlijn heen. Ras probeert. Het lukt hem niet helemaal. En staat na 38 minuten voetbal dan nog altijd te kijken tegen de 1-0 achterstand tegen 6 hoger.

0: aan de Hans voor een doelpunt.
1: 1 minuut 43, de openingstreffer. Een werelddoelpunt. Doelpuntenmaker, aanvoerder Ole de Mooij.

0: Ja, onder When I'm Gone van Alesso en Katy Perry werd dus gescoord door AVV. Wellicht de bevrijdende openingstreffer. Dat in ieder geval. We gaan de slotfases van de eerste helft in bij alle drie de wedstrijden. We beginnen bij Hans.
1: Nou, wat de eerste betreft, ja, de openingstreffer, dat klopt natuurlijk. Die openingstreffer, maar of dat ook verder is wat jij hebt gezegd, dat is natuurlijk nog afwachten, Vigon. Ja, en je zult natuurlijk willen weten, hoe kwam dat doelpunt tot stand? Het was een aanval van de thuisploeg op veel schrijven. De bal kwam aan de rechterkant, daar namelijk Dekker van de linkerkant naar de rechterkant uitgeweken. Ja, en die kreeg die bal van de rechterkant en legde de bal toen terug. Van een meter of 25 recht voor het doel. En wie kwam er aanzetten? Aanvoerde de mooi. Hij nam de bal in één keer op zijn dempertoffel en hij schoot de bal snoert in de linker aanvallend gezien. En de doelman Maaseer ging wel gestrekt, maar hij was volstrekt kansloos. Ja, snel over nu naar Vogelsport.
2: Dat dankjewel Hans. Inderdaad, wij zitten in de 45 minuut. Er zou misschien een minuutje bijgekomen bij die stand van 1-1. En ja, het betekent nog steeds dat bij 1-1 stand komt er een verlenging. Maar goed, we zitten pas in, noem het maar de eerste helft. En ik zei het al, er is één blessure geweest. Met andere woorden, een minuut maximaal wordt er dus in dit geval bijgetrokken. En scheidsrechter Ebbing, die zeer resoluut fluit, die geeft in dit geval buitenspel. Maar ja, even over de Freek, want die zit ook richting, noem het maar, de rust.
3: De wedstrijd, dat is waar we in zitten. Het staat nog altijd 1-0 en het voordeel van steeds hoger. En Ras probeert om iets van een slotoffensief te gooien. Wat betreft het eerste bedrijf. We proberen iets meer naar voren te kruipen. En daardoor komen ze vaak achter 1-op-1 te staan. En dus loert steeds hoger op een counter. Zojuist werd het even gevaarlijk. Alleen die counter werd best wel snel afgestopt door de verdedigers van Ras. Of de ene verdediger van Ras. Maar dan moet je dus niet zo als nu de bal verliezen op het middenveld. Want dan komt steeds hoger er wel de razendsnelheid. Mendes Moreira naar Verhaar. En daar zit Agier goed tussen, zeg. Geweldige tackle van die verdediger van Ras. Die voorkomt weer dat er zo'n uitbraak komt. En geeft dan ook eens een goede paas op Sintim. Ik denk dat dit bij het spel is. Ja, is het antwoord. En dus moet Ras meer bouwen aan een nieuwe aanval. Snel over naar Hans.
1: 44ste minuut. Aanval van de thuisploeg. Ja, want wat je net zegt, lijkt wel het waar te zijn. Want we kregen wederom een grote mogelijkheid voor de thuisploeg. Deze keer was het een uitstekende actie van even gaan kijken naar Jacobs. Hij ging langs twee mannen en komt er nu een uitval. Ja, en heel simpel wordt die bal uiteindelijk gestopt door Doelman Dikke. Ja, dan zal de linkerspits uitgeweken naar de rechterkant. Seller toch wel eens over nadenken. Die wilde het veel en veel te mooi doen. Had de bal eigenlijk de hoek voor het uitzoeken. Maar wat deed hij? Hij lopte de bal richting doelman Dikke, de doelman van AVV. Ja, zelf uw verslaggever zou die bal gepakt hebben. Nou, ik ben van overtuigd, al de toeschouwers die naar me heen zouden die bal gepakt hebben. Nou, dat deed doelman Dikke ook. In ieder geval, de klok staat nu op 45. Blessuretijd gaat in. En daarom gaan we snel over naar Vogelsport.
2: Dankjewel Hans, ik kan heel kort zijn. Het is rust bij die stand van 1-1. En eventjes een dankje naar Veron. Want menigeen heb ik nu eventjes kunnen informeren over de stand bij die andere wedstrijd. VFC tegen Velo 0-0. En dan zeg ik maar tot zo, want hier is het nu rust.
0: En door naar Freek.
3: Ook hier is het bijna rust. 45e minuut van de wedstrijd loopt. Hoekschop voor steeds hoger staat. Wordt zo meteen getrapt vanaf de rechterkant. Met een linkerbeen wordt hij zo meteen ingedraaid. Die hoekschop. Het was even oppassen geblazen voor Ras. Dat dus voorkwam dat het op 2-0 achterstand is. Nu moet het wel uitkijken. Want deze kopbal gaat maar rakelings over het doel van doelman Davel Velsen. Dus had iedereen bij Ras maar opgelucht adem. Maar is het wel weer link. Nog een half minuut. En dan zit de eerste helft. Wat betreft de regulier speelt het erop. Dus kunnen wij nog even heel gauw weer over naar HVV tegen VOC.
1: Ja, gaan we nog één keer over naar mij wat de eerste helft betreft. Want 10 seconden geleden heeft scheidsrechter Kraak de ploegen richting kleedkamer gestuurd. Dat betekent hier dat HVV bij rust lijnt met 1-0 door aanvoerder De Mooi. En snel terug naar Freek.
3: Waar Ras nog wel iets probeert om te bewerkstelligen in de eerste helft met AG, die een goede paas naar voren geeft. Thans, hij is goed als hij aankomt. Dat antwoord hebben we nu. En die bal komt aan. Dan versnelt de desbetreffende van de speler ook voorbij zijn tegenstander. Krijgt hij bij Sintim de spit. Wordt hij teruggelegd. Kan er geschoten worden vanuit de tweede lijn. Dan kiezen ze voor weer een paas. Nu geschoten. Dan, en dat is een rolletje voor de doelman. Zo komt Ras echt wel tot wat mogelijkheden in die eerste helft. Zeker die van Huibers. Die had er ingemoeten. Scoort nog niet, steeds hoger deed dat wel. Kans van Mendes Moreira was direct raak. Heeft daarvoor wat kleine kansjes gehad, maar daarna eigenlijk niet echt meer grote mogelijkheden. Behalve koppel dus van zojuist. En zo hebben we het gelijk alle kansenverhoudingen ook besproken wat betreft de eerste helft die er nog niet op zit. Steeds hoger mag nog maar een keer. Het zal heel zuur zijn als ze nu valt. Van Velsen heeft hem, plukt hem uit de lucht. Die voorzet vanaf de rechterkant kan er nog één keer naar voren misschien toe. Ja, die trap is hard, maar niet goed. Wordt opgevangen door een van de verdedigers van steeds hoger. Dan komt de ploeg uit Rotterdam maar weer. Sintim gaat naar de grond. Daar scheelt iedereen bij Rassel om een vrije trap. Dat gebeurt niet. En volgens is het... Een paas die wordt gegeven die bij het spel is, blijkbaar. Ik dacht dat Van Velsen gewoon de bal terugplukte. Maar nog even door. Zit tenminste in de blessuretijd, tweede minuut al. Suna namens Ras die kijkt waar hij de bal kwijt kan. Kan dat nu in de as bij Mbuangi. Kan de bal nu naar links worden doorgespeeld. Hij gaat zelf maar lopen en dribbelen. Kost tijd. Maar geeft hem wel mee aan de linkerkant. Loopt dan door. Wil hem terugkrijgen. Gaat naar Sintim toe. De spits. Oh, heeft even ruzie met de bal. Maar krijgt hem nog wel bij Mbuangi aan de linkerkant. Kan er geen voorzet geven. De bal moet terug. En dat is dan... Het einde wat betreft het eerste bedrijf tussen steeds hoger en Ras. Waarin de ploeg uit Rotterdam op voorsprong kwam. Ras het daar nog wel probeerde, want kansen kreeg. Zeker die van Huibers had erin gemoeten, dat lukte niet. Dus gaat iedereen aan de thee met die stand van 1-0 in het voordeel van steeds hoger.
0: Ja, en zo heeft Ras nog in ieder geval 3 kwartier om minimaal die gelijkmaker op het bord te zetten. En dan kunnen we nog verlengen. Maar misschien kan er wel meer in de tweede 45 minuten. Volgens Sport HVC 10 dan zijn ze dus ook aan het rusten met die 1-1 stand. En HVV tegen VOC, ook daar is het rust met 1-0. Over een kwartiertje gaan onze wedstrijden weer lekker verder.

Kevin de Graaf. We gaan zo meteen natuurlijk weer verder met het voetbal. Kijk even naar overig sportnieuws. Vandaag wordt in Italië de koninginnenrit gereden in de Giro d'Italia voor vrouwen. Vorige week natuurlijk de mannen al gefinished. Die gaat over de loodzware onverharde Colle del Finestre. Om 16:45 verwachten ze de finish in Sestriere. Kopgroep is daar nog 46 kilometer van Sestriere verwijderd. Het is een grote kopgroep, een mannetje of 40 die daarin zitten. Peloton met Anna van der Breggen in de roze leiderstrui. Anna van der Breggen, die gisteren overigens nog wel ten val kwam, die kan vandaag de Giro d'Italia beslist op slot gooien. Maar ja, er is nog een andere Nederlandse favoriete. Dat is Demi Vollering. Ook die mag natuurlijk niet worden uitgevlakt voor de eindzege in deze Giro d'Italia voor vrouwen. Dan kijk ik ook even naar het voetbal. Tussenstanden die dan relevant zijn voor de wedstrijden bij ons in de buurt. VFC tegen Velo. De winnaar van die wedstrijd komt uit tegen Forum Sport en HVC 10. Die wedstrijd zal volgende week dan gespeeld worden. Forum Sport staat natuurlijk nu in eigen huis op 1-1. VFC tegen Velo. Bij die wedstrijd hebben we de brilstand op het bord bij de rust. En dan heb ik ook nog Vredenburg tegen Koudekerk voor je. Daar staat Vredenburg ruim aan de leiding met 3-0. Ja, verder hebben we ook nog Kwik tegen SPV 81. En Kwik Steps tegen Sepp gaat allemaal een plek in de vierde klasse. Alleen van die ploeg helaas geen tussenstand bekend. Wij gaan nu verder met Coldplay, Speed of Sound. En daarna kunnen wij ongetwijfeld weer gaan voetballen. Zijn wij bij HVV, VOC, Volgensport, HVC 10. En natuurlijk steeds hoger tegen Rassen. Daarbij die wedstrijd zit Freek Verelzen.

0: Coldplay met de Speed of Sound. Het is inmiddels 4:06. En de bal rolt alweer bij de wedstrijd Forum Sport tegen HVC 10. Komt er binnen 90 minuten een ontknoping of gaan we de verlenging in? Willem Molenveld, die ziet het voor ons.
1: Ja, ik zit er nog steeds en ik probeer her en der natuurlijk zo goed mogelijk plekje te vinden. Want het gaat wat regenen. Ach, Willem heeft een plekje gevonden. Inderdaad, die stand is nog voor 1-1. En dat moet niet zo blijven, want dan heb je een klein probleempje in de zin van de uitzending. Of voor de spelers, want dan ga je 2 keer kwartier verlengen. Maar goed, dat is gek, hè? Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Dan zou je zeggen, wat zie je dan wel gebeuren? Voorlopig dat de bal rolt. En we zitten alweer in de 47 minuut. Alles zegt, er is dus 2 minuten op dit moment al gespeeld. Met andere woorden, het is gewoon nog een wedstrijd die alle kanten op kan. Absoluut. Maar ja, goed, je weet hoe zo'n wedstrijd gaat. Dan betekent het gewoon dat misschien de gelukkigste, her en der sprak ik de mensen ook, 2 aanvallen van HVC. En dat resulteerde gewoon in een doelpunt. Dat heet rendement in een voerwedstrijd. En nu ook, je hoort de scheidsrechter op de achtergrond duidelijk fluiten. Want leidt alles in goede banen. Moet hij ook doen. Want het is gewoon een wedstrijd waarvan je zegt, is het onfortief? Nee, absoluut niet. Is het een verre wedstrijd? Ook niet direct. Maar natuurlijk, het is wel heel belangrijk wie er natuurlijk vandaag gaat winnen. Want die mag dus volgende week weer aan de bak zitten. En goed, dan gaat Voorburg weer in de aanval. Ja, ik hoor af en toe zeggen gewoon Voorburg. Maar het is natuurlijk Forum Sport. Maar ja, dat zit toch een beetje in mijn bloed, hè. Van als kleine jongen. Maar goed, het is natuurlijk Forum Sport. De combinatie van Voorburg met Devio. 48 minuten en de stand is 1-1. Maar misschien zit Hans ook al te popelen om de tweede helft te gaan beginnen. Oftewel, te gaan te slaan.
0: Ja, dat gaan we dan maar even vragen aan Hans Sloopmaker. AVV, VOC gingen daar rusten met een 1-0 stand. Vlak voor rust, mooie uithaal van Ole de Mooi. Ze zijn nog niet begonnen, Hans, of wel aan de tweede helft?
2: Ja, ze zijn 10 seconden geleden begonnen, de tweede helft. En is, even kijken, Conor Kouwert in de ploeg gekomen van AVV. Ja, voor wie, dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen. Ja. In de rust aan de mensen, die zeiden allemaal, wat een leuke wedstrijd, echt Engels voetbal. Ja, dat vindt u verslaggever ook. Dan is HVV iets de bovenliggende partij. Dan zijn het de bezoekers VOC uit Rotterdam. Maar uiteindelijk gaat het niet wie de bovenliggende partij is, maar de ploeg die de meeste doelpunten maakt. Nou, dat is nu de thuisploeg. Want in minuut 41 kwamen zij op voorsprong. En die stand staat er nu na 46 minuten nog steeds op het denkbare scorebord. Dat is, het scorebord is er wel, maar helaas doet hij dat niet. Dus je zult het met uw verslaggever moeten doen welke minuten zijn met het werelddoelpunt van aanvoerder Ole de Mooi. Bal rond, vrije trap nu voor VOC.
0: Ja, daar dus al gevoetbald. En bij steeds hogere rassen maken de spelers aanstalten het veld te betreden. Gaan ze zo meteen ook daar beginnen aan de tweede helft.
3: Het sportieve geluid van je radio. Sportieve.

0: luistert nog steeds naar Sportsjaal Radio. Je hoorde Subeme La Radio. Wij gaan door naar die wedstrijd voor een plek in de vierde klasse. De wedstrijd tussen steeds hoger en ras. Daar gingen ze rusten met een 1-0 stand. En inmiddels is de tweede helft in de derde minuut. Freek.
1: Nog altijd die 1-0 stand dus ook in die vierde minuut van de tweede helft. Als Ras gewisseld heeft, Evert Steijnvoort is erin gekomen. Voor wie? Dat moet ik bekennen dat ik dat eigenlijk niet weet. Ik heb het niet goed gezien voor wie die dan erin is gekomen. Ik dacht eigenlijk dat het ook een rechtsback was. Wanneer hij loopt op de linksbuitenpositie. Ik denk dat het voor Huiberts is geweest, van de Huiberts. Die maar een helft kon spelen. Dus Evert Steijnvoort, die voor hem in de plaats is gekomen, krijgt hij de bal. Ah, frutselt zich net niet langs. Een tegenstander frutselt zich er niet langs. Dus smoort een mogelijke kans voor hem. Als het ook harder begint te regenen op het sportpark van DWO. Want dat is waar deze na-competitiewedstrijd wordt afgewerkt. Dus steeds hoger in Ras. Maar Ras wel, nou, volgens mij voor mijn gevoel, positief uit de kleedkamer is gekomen. Probeert wel snel die gelijkmaker te produceren. Nu een lange bal van het achteruit. Die gaat over alles en iedereen heen. Bij de tweede paal duikt er dan wel iemand op. Maar is die bal te scherp, gaat hij over de achterlijn heen. Maar het geeft in ieder geval aan dat ze wel willen. Wat ze ook een beetje het einde van de eerste helft deden. Dat ze iets meer naar voren druk zetten en durven aan te vallen. En dat ze ongetwijfeld moeten gaan resulteren in kansen die er voorlopig nog niet zijn geweest in deze tweede helft. Maar goed, dat wil je als je pas 5 minuten bezig bent.
0: Ja, en daar heeft dus Ras nog wel wat tijd om wat terug te doen. Gaan wij naar HVV VOC met die 1-0 tussenstand, Hans.
2: En na 51 minuten staat die stand nog steeds op de borden. Ja, Kouwort is in het veld gekomen en heeft uw collega heeft eens even zitten kijken. Gevraagd aan de mensen om mee, ook van allemaal van de pers. Altuari is de man die in de kleedkamer is achtergebleven. Want die was geblesseerd geraakt. Togenblik, balbezit voor de bezoekers uit Rotterdam. Ja, van de Hazelaar weg, die gaan het toch weer proberen. Want zij zullen wel moeten, want zij staan achter sinds minuut 41 met 1-0. Ja. En of je nou met 1-0 of met 2-0 gaat verliezen, dat maakt helemaal niks uit. Dat betekent dan dat je de wedstrijd hebt verloren. En voor VOC betekent dat degradatie. En voor HVV promotie. Maar ja, we hebben nog bijna een hele tweede helft voor de boeg. Dus laten we het daar maar niet meer over hebben. In ieder geval, de bezoekers zijn wel uit een vaartje, aan de vaartje komen tappen. Want ze hebben na de rust al 3 hoekschoppen mogen nemen. 3 keer vanaf rechts. Maar 3 keer was het uiteindelijk de invaller. Kouwert, de Boomlange nieuwe spits, die mee kwam verdedigen. En haalde 3 keer die bal weg. En dan is dat dus geen gevaar geweest uiteindelijk voor doelman Dikken, de doelman van de thuisploeg. Togenblik balbezit op de middenlijn. En wordt er een overtreding begaan door een van de invallers aan de zijde van VOC. Dat is namelijk Poggio, gefloten door scheidsrechter Kraak. En ligt de man van de HVV even geblesseerd op het veld. En dat is Jacobs. Maar neemt u van mij aan, die komt zo voor de overheb. In ieder geval, 52 minuten hebben we gespeeld. 1-0 voor de thuisploeg.
0: Ja, en Forum Sport HVC 10 dan met die 1-1 tussenstand. Gaat om een plek in de eerste klasse, Willem Molenveld.
3: Inderdaad, Veron. En die 1-1 staat er nog steeds allemaal zeker onderbroken. En wat me opvalt is dat op een gegeven moment, ja, HVC die verdedigt aan alle kanten. Probeert met lange halen de spitsspelers te bereiken. En frappant is voor Dave Kram, de rechtsbuiten die goede voorzet gaf waar die 0-1 uitkwam. Die verdedigt aan alle kanten mee. En dan heb je de andere buitenspeler, Jorna Reuring, ook aan alle kanten mee verdedigende. En soms, ja, noem het maar een beetje paniekachtige reactie. En dan gaat natuurlijk Forumsport weer in de aanval. Dan komt de kans. Nee. Dat gaat dan net weer op het laatste moment verloren. En dan krijg je weer zo'n lange haal. En die lange haal betekent in dit geval dat er buitenspel wordt gefloten of gevlacht en overgenomen door de scheidsrechter. Je ziet dus, ja, het is ook een beetje nerveus aan het worden in de zin van dat de spelers, noem ik maar, ja, bal weg is weg. En dat geldt dan vooral voor HVC. Ik kenschetsen dat al door de buitenspelers mee te laten verdedigen. De ballen dan net was er een rare situatie in het veldgebied. En dan was die Dave Kram, die man die goede voorzet had, die poeierde die bal gewoon achter en dan kwam uit die corner. Ja, het was uitstekend. In de corner trouwens, die werd uitstekend gepakt door de keeper Kenny Lippman. En je ziet, ja, die man staat gewoon goed te keepen. En zo zie je dus, ja, stuurt HPC dat op die lange ballen en proberen met die uitval, zoals in de eerste helft, die 0-1 te scoren. Ik heb het idee van wel. En ja, misschien gokken ze dan op uiteindelijk die verlenging enzovoort. Ja, alle noemeringen kan je opnoemen. Eén ding is zeker, het is al zo'n 1-1 en de minuten tikken door, want we zitten alweer in de 58e minuut. En die stand nogmaals van 1-1.
0: Ja, zo gaat de tijd behoorlijk snel. Kijken we ook even naar de Giro d'Italia. Daar is de kopgroep inmiddels uiteengespat. Er zijn nog een zevental renners overgebleven. Groepje met de favorieten. Die volgt daar vlak achter met daarbij dus de Nederlandse Demi Vollering. En ook de leidster in de Giro d'Italia, Anna van der Breggen, zit daar bij. Ze rijden over de Colle del Finestre, finishen in Sestriere. Maar als het goed is, is er een sneeuwmuur naar beneden gekomen op de Finestre. Dus het kan zomaar zijn dat deze etappe het einde niet helemaal haalt. Dus dat ze eerder op de berg moeten gaan finishen.

0: Teddy Swims. 4:10 alweer, bijna 4:09. Snel voor het nieuws gaan we natuurlijk nog kijken bij de wedstrijden. Hans Sloopmaker, HVV, VOC 1-0.
1: 58ste minuut en een minuut geleden ontsnapte VOC aan een strafschop. Wat gebeurde aan aanval van de thuisploeg? Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Over veel schijven en toen kwam aanvallend aan de rechterkant. Kouwert in balbezet en die werd onderuit gehaald door de Vries, een van de centrale verdedigers. Maar het was net buiten de strafschop. Ja, het was natuurlijk een overtreding. Dat was buiten kijf en die vrije trap, ja, die leverde uiteindelijk niks op. Die kwam vanaf de rechterkant en Burghout probeerde nog wel liggend de bal achter doelman Heren te doen. Maar hij komt net niet bij de bal. En ontsnapte daar misschien wel VOC aan een grotere achterstand. Nou, terwijl er zo wissels gaan plaatsvinden bij dat VOC in de 59ste minuut, krijgen we in die 59ste minuut een inworp. En dan is het een van de spelers van AVV die even een bal over de Oranje. En dan is het Chena Tsu. Ja, de ver ingooi. Die kan natuurlijk niet meer gebeuren via Hageman. Ja, dat zullen ze nu anders moeten oplakken. En komt de bal in het strafgebied, blijft de bal in de kluts houden. En zonder dat hij het weet van de voet van Kouwert, komt hij in de handen van doelman Heren. Dat is de doelman van VOC. Ja, die ons volstrekt kansloos was op die doelpunt in minuut 41. Het ogenblik gaan de ploeg uit Rotterdam van trainer Jonathan Verben het aan de linkerkant bedreven. Maar daar zit de man. De doelpunt te maken doet een weer tussen. En stuurt met een bal aan de linkerkant Jacobs weg naar hem. Dat nog even matchen. Probeert aan de linkerkant 1, 2, 3 spelers te passeren. Onder andere Dullemans. Nou, komt bij de achterlijn. Maar Dullemans komt daar als overwinner uit. Hebben we er bijna een uur op zitten in de diepput. Tussenstand 1-0.
0: Ja, en de tussenstand van 1-1 staat op het bord bij de wedstrijd Forum Sport HVC 10. Willem.
2: Inderdaad. HVC 010, 2010 opgericht, of gefuseerd zoals het heet. Maar aan de andere kant, toch nu in de verdediging gedrukt worden eigenlijk. Omdat er natuurlijk Forum Sport voelt dat hier gewonnen moet worden. En daar wordt een overtreding begaan. Ja, is dit een strafschop? Iedereen van Forum Sport zegt natuurlijk, dit is een strafschop. Maar scheidsrechter Ebbink zegt gewoon, dit is niks aan de hand. En het was inderdaad Jorno Roerink die probeerde te onderscheppen. Maakte die overtreding? Ja, je kan erover discussiëren. Maar goed, het was inderdaad degene die onderuit was. Het was Ryan Akuharut. En iedereen natuurlijk van Volkssport, die was natuurlijk het bekende verhaal. Juichen. Proberen natuurlijk de scheidsrechter te overtuigen. Goed, uit die desbetreffende wordt er dus een corner gegeven. Corner komt hoog voor de pot. En uiteindelijk gaat die bal dus weer achter. Een doeltrap voor HVC. En je ziet dus, het is gewoon zo'n wedstrijd waarvan je zegt, alles is er steeds mogelijk. Want dit was ook een goed moment van niemand minder als HVC. De aanvallers, het was Jornik Groenhuizen die in de aanval ging. Het was staande stoppersplaats. In ieder geval 64 minuten, dat is steeds die 1-1. En ja, nog lang te gaan voor die 1-1 misschien te veranderen.
0: Ja, maar er valt in ieder geval waarschijnlijk. In ieder geval, daar gaan sowieso natuurlijk beslissingen vallen vandaag. Forum Sport HVC 10-1-1. Dat wordt dus wellicht verlengen. Ja, Ras moet nog steeds aan de bak. Want die hebben een 1-0 achterstand goed te maken, Freek.
3: We hadden zojuist een uur spelen dichtbij met Quincy de Vries. Die werd weggestoken. We zag zijn inzet met zijn linkerbeen toch al ruimschoots voorlangs gaan. Terwijl ingekund, in gemoeten. Misschien dat je dan te veel vraagt van iemand in de vierde klasse, maar het is echt wel een grote kans. Dit is alleen na om te scoren en dus daardoor staat Ras nog altijd met 1-0 achter. En is het de ploeg uit Den Haag dat nog wel probeert te blijven aanvallen, dat moet je ze nageven. Nu is de combinatie tussen Quincy de Vries en Konadu niet goed, gaat boven de zijlijn. Maar is dat gegaan via een voetje van iemand van steeds hoger. En dus kan Ras zo meteen een inworp weer gaan nemen. Hebben we ruimschoots een uur gespeeld. Op het sportpark van DBO staat het dus steeds hoger. En Ras nog altijd 1-0 in het voordeel van de Rotterdamse ploeg.

0: de Finestre inmiddels de sneeuwschuivers aan het werk zijn. Oftewel mannen met een aantal bezems en scheppen. Die maken daar de weg vrij. Gaan wij nu natuurlijk ons opmaken voor nog even flitsen voor het einde van het, dit uur. We beginnen bij Hans Sloopmaker, HVV VOC.
1: Ja, een driedubbele wissel bij de bezoekers. En ook een wissel bij de thuisploeg is Burghout eruit gegaan. Die is al een minuut of tien een beetje mank. Uiteindelijk is hij er weer. En in zijn vlak een mogelijkheid voor de thuisploeg. Maar uiteindelijk is het doelman heren die goed oplet. In ieder geval nog steeds hier na een uur spelen. 1 voor de thuisploeg, 0 voor de bezoekers.
0: En Forum Sport tegen HVV, HVC 10. Daar staat het nog steeds 1-1. Willem.
2: Dat klopt helemaal. En we zitten alweer in de 68e minuut. En ja, dat mag een wonder zijn dat het nog 1-1 is. Want niemand minder als Kenio Landsman, ijverig voor Formsport. Die schoot het rakeling langs. Heel veel mensen, want het is redelijk druk hier. Allemaal te juichen, maar de bal ging voorlangs. En zo zie je het dus. 68e minuut, we gaan naar de 90e minuut. Tot steeds de stand van 1-1. Ja, ja, ja. Zeg het eens. Alles is nog mogelijk. 1-1.
0: En dan gaan we natuurlijk ook nog even kijken bij steeds hoger ras 1-0 daar, Freek.
3: Minuut 65 van de wedstrijd, dat die loopt. En het was even oppas geblazen voor Ras. Steeds hoger bleef, maar die bal binnenhouden. Bleef maar kansen creëren. Uiteindelijk resulteerde dat in één grote mogelijkheid voor Mendes Moreira. Maar die werd knap gepakt, doelman Daan van Velsen. Nu is iedereen van Ras even op de grond gaan zitten om even te temporiseren. 1-0 staan ze nog altijd achter tegen steeds hoger.
0: Wij zijn natuurlijk zometeen na het nieuws van 4 uur bij je terug. Dan de ontknopingen van deze drie wedstrijden. Lukt het allemaal binnen 90 minuten? Of gaan wij zometeen de verlenging en penalties in? Je hoort het straks na het nieuws van 4 uur.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is
3: de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met

0: nog steeds die 1-1. En wij zitten iets verder, want we zitten al in de 74 minuten. Dus bijna nog een kwartier te gaan. En dat betekent alles is dus, wat ik al zeg, mogelijk. En ja, HTC af en toe uit de schulp kruipende. Maar lukt nog niet. 1-1. Nog een klein kwartiertje te gaan.
1: Ja, en dan de derde wedstrijd voor een plek in de vierde klasse. Steeds hoger tegen Rast. Daar staat het 1-0. Freek Verhelzen.
2: Hier nog 20 minuten te gaan. Rast probeert wel. Het lukt nog niet. En het is nog wachten op de echt grote kansen. Voorlopig is het nog tegenhouden tegen steeds hoger. En dat doen ze goed, want er staan nog altijd maar 1-0.
1: Ja, en ik zei het al. We zijn er tot 6 uur bij je.
3: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron.

0: Ja, nog minder dan een kwartier rest HVV voordat ze een plek in de vierde divisie hebben bemachtigd. Kunnen ze die 1-0 voorsprong vasthouden? Je hoort het van Hans Sloopmaker.
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, de mogelijkheden de laatste tijd die zijn er wel voor de thuisploeg. Want VOC, ja, die moet wel alles of niks. Waar uiteindelijk Crispel dus in het veld is gekomen. Normaal gesproken een van de centrale verdedigers. Maar ja, hij is nu ingezet als stormram. Maar tot nu toe heeft hij helemaal niets op kunnen brengen. Ja, en dan hoop ik niet voor de mensen van VOC. Oeh, daar is bijna weer de 2-0. Maar een wereldrennen deze keer van Doelman Heren. Ja, wilde ik u nog vertellen. Ja, een spandoek hier gevonden van de supporters van VOC. Die heeft het begeven. Die is naar de grond gegaan. En ik hoop niet dat dat een voorbode is voor de mensen van VOC. Ja, wereldredding net. En dan gaat dan nog de laatste wissel komen bij de thuisploeg. Een dubbele wissel. Dan zijn beide ploegen door beide wissels heen. Ja, onder andere 3 minuten geleden. Ja, toen had Jacobs de 2-0 op zijn voeten. Ja, hij liet de bal van zijn voeten afspringen. Een minuut later deed dat Kohort. Ja, de kansen zijn de laatste tijd dus voor de thuisploeg. Maar het gescoord is er.

0: Sinds de rust niet meer, nou sinds minuut 41 niet meer, gaat in ieder geval Chinatsu het speelveld verlaten. Wie gaat er nog meer het veld af? Dat is volgens mij een van de dekkertjes. Ja, dat is nou, nee, dat is Jacobs die het eruit gaat. En wie erin gekomen, dat hoort in mijn volgende flits.
1: Ja, en daar hebben ze dus nog een kwartier te spelen. Ongeveer een kwartiertje heeft Forum Sport nog om het voor binnen 90 minuten binnen te strepen. Dat behoudt in de eerste klasse. Voor nu staat het 1-1, Willem.
2: Dat klopt helemaal inderdaad. En het is een wonder dat het gewoon 1-1 is. Want die Duverse, ik noem hem maar die Duverse, Mohamed Sibou, de man van de goal, hij ging weer 2-3 man voorbij. En eigenlijk was het een niet te missen kans. Maar ja, die kans gaat dan helaas weer verloren. En dat was Ayoub Eliukawa die bal eigenlijk net niet in kon poeieren. En het was natuurlijk ook weer de Duverse keeper. En dat is de keeper Kenny Lipman. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Die staat hier gewoon te redden als ik weet niet wat. Want het is 1-0 aanvallen wat Forum Sport doet. En dan is het ook weer die actie van die, ja, die man is gewoon heel handig. Handige voetballer. En dan heb ik het natuurlijk over de man van het doelpunt. En die gaat er dan weer doorheen als koek, zoals het heet. Maar dan is uiteindelijk de beslissende trap. En dat betekent gewoon het doeltrap in de zin van over de doellijn werken. En dan is het een doelpunt. Maar dat ging dus net niet door. Want Lipman stond in dit geval weer in de weg. Zo hebben we dus nog een 12 minuten te gaan. Bij die stand van 1-1. Ja, ja, ja. Zeg, het is veel doelpunten worden al de laatste minuten gemaakt. Misschien hier ook. Maar in ieder geval 12 minuten te gaan. Nog steeds 1-1.
1: Ja, wellicht wordt het verlengen. Misschien ook niet. Steeds hoger dan tegen Ras. Nog steeds die 1-0 achterstand voor Ras. Maken ze überhaupt aanstalten om de gelijkmaker te maken, Freek?
3: Dat wel, maar dat doen ze eigenlijk al de hele tweede helft. Al ook in de eerste helft al. Zitten minuut 75 van de wedstrijd. En ja, die aanstand wordt wel gemaakt. Maar ja, er is een verschil in de aanstand te maken. En daadwerkelijk ook kansen creëren. Net wel een mogelijkheidje van Spits Sintim. Die draaide weg. Een VMB van de verdediger plofte de bal op het dak van doel. Nu een vrije trap wordt scherp ingesneden. Valt goed en belandt dan uiteindelijk via een been van iemand van steeds hoger. Naast het doel. En dus komt er een hoekschop aan. Weer een hoekschop. Vooras dat dus wel wat sterker wordt, gevaarlijker wordt. En wat ik net zeg, die mogelijkheid is wel krijgt. Maar ook met zo'n, en nu net zo'n vrije trap die dan eigenlijk in niemandsland belandt. En voor de voeten van een van de spelers komt Vooras. Ja, eigenlijk niet snel genoeg wordt gereageerd. Nu een hoekschop variant ingebracht, weggewerkt. Door steeds hoger, wel weer opgevangen door iemand in het geel-zwart gekleed. Dat betekent dat Ras verder kan aanvallen. Moet ze dat doen met Mbouangi. Gaat de bal naar de linkerkant. Oeh, laat Baltasar lopen. Dat is misschien niet helemaal handig gedaan. Herstelt zijn medespeler dat knap. Gaat Baltasar weer. Ja, dan loopt hij er naartoe. Dan gaat hij de moeilijkheid opzoeken. Door zich tussen twee man vrij te spelen. En daardoor verliest hij gewoon simpelweg de bal. Niet de beste minuut dit van Baltasar. Dus lijkt het even weer verkeken voor als wat betreft het aanvallen. Ook leken ze te gaan wisselen bij Ras. Dat lijkt nu toch niet te gaan gebeuren. Want degene die aan zijn zijlijn stond, die gaat nu weer zijn hesje aantrekken. Is iedereen boos aan de kant. Omdat zij zo graag tijd aan het trekken is. Omdat zij natuurlijk ook wel voelen. Met nog een kwartier te spelen. Iets meer dan een kwartier te gaan. We willen gewoon die wedstrijd over de streep gaan trekken. Die 1-0 over de streep gaan trekken. Kansen gehad op 2-0. Die gingen allemaal niet erin. Nu wel Mendes Moreira. Die staat in buitenspelpositie en dus smoort ook deze aanval voor steeds hoger. Goed, nog iets minder dan de kwartier. Een officiële speeltijd bij steeds hoger tegen Ras. En Ras moet echt aan de bak. Het moet inmiddels echt gaan scoren. Want het staat nog altijd met 1-0 achter.
1: Ja, normaal gesproken zou het nog 35 kilometer fietsen zijn voordat ze zouden finishen in de Giro d'Italia bij vrouwen. Maar de finish ligt vandaag een kilometer onder de top van de Finestre. Dat in wegens een sneeuwbuur die naar beneden is komen zetten. En ja, daar kan niet iedereen veilig langs. Dat is slecht nieuws voor Vollering. Die tweede staat in het algemeen klassement op 1 minuut achterstand van Van der Breggen. Ja, en voor Van der Breggen is dat natuurlijk goed nieuws. Want die heeft nu veel minder kilometers om die minuut voorsprong te verdedigen. Oh.

0: En zo staan er nog maar 5 kilometer in één keer te gaan in de koninginnenrit in de Giro d'Italia. Dat houdt in dat Demi Vollering vol in de aanval is gegaan. Maar op dit moment houdt Anna van der Breggen nog wel haar wiel. Dus die lijkt op pole position te zitten om die roze trui binnen te slepen. Wij gaan natuurlijk naar het voetbal terug. Want daar lopen de wedstrijden op hun eind. Komt er binnen 90 minuten nog een ontknoping of gaan we de verlenging in? Dat is het geval bij Forum Sport HVC 10. 1-1 daar, Willem.
1: Ja, inderdaad, Veron, ik kan het niet duidelijker zeggen. Het zou inderdaad wel een verlenging kunnen worden. Her en der zie je de mensen ook daar al een beetje genoegen mee nemen. En dat blijkt ook wel, want er gaan krachten meespelen. Net lag er een speler van in dat HVC met een noem het bekende krampverschijnselen. En 2 tellen later was de speler van Forum Sport ook met krampverschijnselen. Dus je weet het, het gaat op een gegeven moment natuurlijk ook heel veel krachten kosten. Maar de kans op verlenging is nu heel erg groot. Want we gaan naar de 86 minuten, 4 minuten nog te gaan. Officieel komen misschien 1 of 2 minuten bij. Maar ik hou er zelfs al een klein beetje rekening mee dat voor jullie en voor ons, natuurlijk de verslaggevers, hier zeker de 2 keer kwartier bij kan komen. Ja, en dan krijg je het ondankbare strafschoppen. Zover zijn we nog niet. 86 minuten, 1-1. En ja, de krachten gaan inderdaad. Langzamerhand doen we het maar parten spelen. 60 minuten, 1-1.
0: Ja, en er is gescoord bij Hansen. Volgens mij is dat voor HVV.
2: Ja, joh, minuut 84. Hij deed het al in Rotterdam. Hij doet het nu opnieuw voor HVV. En dan hebben we het over Lodewijk Dekker. Die krijgt de bal aan de rechterkant aangespeeld. Komt randje strafschopgebied. En met een schuif in de verre hoek is doelman Maasheren voor de 2e keer kans over. Hoofden van de spelers van VOC gaan omlaag. Die van HVV gaan nog een stuk omhoog. Nou, neemt u wel maar aan. Volgend seizoen HVV 4e divisie.
0: Dat kan bijna niet meer mis. Nog 5 minuten heeft de HVV om dat vol te houden. Ja, iets meer dan 5 minuten heeft Ras om minimaal een gelijkmaker op het bord te zetten. Freek.
3: Ja, zojuist dichtbij via Moetjant invaller. Ik kom voor Quincy de Vries, maar het wil nog allemaal niet echt lukken. Ik moet ook zeggen op een kopballetje van Sint-Emine zelf na en die reusachtige kans van Huibers heeft Ras ook niet echt uitgespeelde kansen gekregen. En misschien had je het dan ook niet helemaal verdiend. Als je het maar wel probeert, maar niet echt tot kansen komt. Ras mist overigens vandaag ook 5 basiskrachten. Heeft te maken met een trouwerij. Ze hadden ook gevraagd of de wedstrijd om 11 uur gespeeld mocht worden. Ze wilden steeds hoger niet aan meewerken. En misschien dat dan een reden is waarom het vandaag niet helemaal wel vlot. Vorige week nog zo makkelijk over SV Houtwijk heen gewalst. Met 5-1. Nu nog al heel lang achter. Tegen steeds hoger wel, maar met 1-0. Keeper Daan van Velsen lag een paar keer aardig in de weg voor een steeds hoger. En daardoor staat het dus zoals gezegd nog maar 1-0. En ja, kan het altijd. En kan eens het doelpunt gelijk weer voldoende zijn om te gaan verlengen. Dan kan me voorstellen dat ze bij steeds hoger dan opeens gaan instorten. Maar voorlopig ga je dat niet bereiken als je zulke slechte paas gaat geven. En dan komt er misschien een kans nog aan voor de bezoek. Of de ploeg uit Rotterdam moet ik zeggen. Niet de bezoekers. Want ze spelen allemaal op neutraal terrein. Bal naar Mendes Moreira aan de linkerkant. Iets te scherp. Houdt hem wel binnen. Bal teruggelegd. Komt daar het schot. En dat gaat zo. Ik heb wel eens een rugbywedstrijd gezien. Het is nog over die hoogste palen heen, zeg maar. Deze poging van steeds hoger. Oftewel gaat hoog over het doel. Nog altijd 1-0 voor steeds hoger. Ras heeft nog inderdaad iets van 5 minuten om in de reguliere speeltijd iets te doen aan die achterstand.
0: Ja, dan gaan wij zo inderdaad naar de slotfases van de wedstrijden. Gaan we om en om de verslaggevers horen natuurlijk. We beginnen bij de wedstrijd Forum Sport HVC 10. Willem.
1: Nog steeds die 1-1. En we hebben officieel nog 2 minuutjes te gaan. Er zou iets bij komen. Maar je ziet het dus. Het neigt. Ik zeg het heel voorzichtig toch wel naar een verlenging. En dan heb je het over 2 keer 15 minuten. Het is niet zo duidelijk als bij Hans. Want Hans is de 2-0. Een blijde koninklijke HVV. Die het toch maar presteert om als periodekampioen toch maar weer even naar die 4e divisie te gaan. Ja, en Hans weet er alles van. Terleden is zo langzamerhand uit die 4e divisie. Maar goed, dat is even in dit geval een pijnlijk geval. Maar over naar Hans bij die hele mooie stand van 2-0 voor koninklijke HVV.
2: Ja, klopt. 87e minuut en ik zei het al. Ik kreeg wel langs mij te horen. Verslaggever, wat zegt u? Het is er nog niet gespeeld. Het einde is er nog niet. Nou, neem maar vandaan. Dat gaat natuurlijk HVV nooit meer teruggeven. Zeker niet als je de hoofdtrainer hebt als Mark Wotten. Ja, geen mazzel en zijn zaak. In ieder geval, VOC gaat natuurlijk alles of niets spelen. Maar eigenlijk tot nu toe is het niets. Ja, geen mogelijkheid eigenlijk meer de laatste 5 minuten. En dat was eigenlijk ook een kwartel op de tweede treffer. Nou, die kwam dan dus eigenlijk schitterende goal vanaf de rechterkant. Ging Lodewijk Dekker door. En in de verre hoek was het doelman Maasveren. Ja, heel wat gele kaarten de laatste minuut. Onder andere van een van de invallers aanbol Abdel Mohamed, die net in het veld was gekomen. Na 20 seconden dat hij in het veld kent Jelle Geel. Want hij schopte de bal weg. Terwijl VOC een vrije trap had mogen nemen. Ja, dat weet je dus van tevoren. Als je volgend seizoen mee mag doen in het vierde. Dan de nieuwe trainer Dick Boerenboom. Ja, dat zijn de strengere regels. Daar zijn de scheidsrechters strengers. Dat zijn ze vandaag ook. In ieder geval, 87 minuten zit erop. Snel over naar Ras.
4: Ja,
3: waar Ras nogal tegen de achterstand aankijkt. Minuut 86 zitten we in. Het is een beetje alle hens aan dek geworden. Zotter van Sivkwijt toch wel is al echt begonnen. Nu is ze zorgvuldig de bal achterin rond om zo meteen een paas naar voren te geven. Dat gebeurt nu. Aanname van Sintim is daar wel uiteindelijk. Ja, vraag niet hoe houdt hij de bal in bezit. Wordt de bal weer naar de linkerkant gespeeld. Ras blijft geduldig. Maar hoe geduldig kan je blijven als de druk toeneemt? Nu loopt de bal op de buitenkant van iemands voet van Ras. Kan de aanval dus niet door. Oftewel balverlies. Probeert steeds hoger, maar weer een keer. Maar die verzuimen ook om hun kansen uit te spelen. Dat is heel veel 1-op-1. Achterin komen echt wel met 2-tegen-1 situaties te staan. Maar dan vergeet ze de uitspelen. Misschien nu dan met Verhaar voorleggen. En daar is weer niet de 2-0. Weer van Velsen die in de weg ligt. Goeie paas van Verhaar. Maar Mendes Moreira ziet dan opeens iemand in het groen opduiken. Dat is die doelman. En die mag met zijn handen spelen. Dus die plukt die bal net voor hem weg. Ras leeft nog. Nog een paar minuten. En dan zit de speeltijd hier echt op. Kunnen wij nog even over naar Forensport tegen HVZ 10.
1: Dankjewel inderdaad, Freek. We zitten al in de tweede minuut van blessuretijd. Want wij zijn iets eerder begonnen. En net deed de scheidsrechter. Doe het maar mooi werk. Want hij verzorgde de speler van in dit geval HVC die kramp had. En die speler was in dit geval de man van de voorzet, Dave Kram. Je ziet dus, zo helpt iedereen. En dan komt de bal weer hard door het midden heen. Maar dan zitten we in de derde minuut van blessuretijd. En dan ga je toch langzaam denken, er zal echt wel een 2 keer een kwartier bijgekomen. Maar in ieder geval, misschien over naar Hans. Want die zit ook natuurlijk in, ja, feeststemming. En natuurlijk de laatste minuten.
2: Ja, we zitten officieel in de 90ste minuut. Nog 20 seconden. En dan zal dus vandaag de denkbeeldige klok op 90 staan. Ja, een minuut geleden. Daar was het nog bijna ook de 3-0. En wederom was het Lodewijk Dekker. Er was een aanval. Alles of niet natuurlijk voor VOC. Die heeft al zijn manschappen naar voren gestuurd. Ja, en toen kwam de bal werd verlengd met het hoofd door... En daar verlengt men weer wederom de trekker over te halen. En wederom is dat Lodewijk Dekker. Maar dat moet ik nog even vertellen natuurlijk. Die kansen die Lodewijk Dekker een minuut geleden kwam. Het was doorkomt. Van Kohart. Toen kwam Lodewijk Dekker, want ook zijn broer Joppe is in het veld gekomen. Ja, die kwam wederom alleen voor doelman Maasheren. Maar die wist met een uitstekende actie de tegen eraf. Maar gaan we snel over naar Freek, want daar is gescoord.
3: Ras gaat degraderen naar de 5e klasse, want een paar minuten voor tijd schuift aanvoerder John Koes de bal feilloos achter doelman Daan van Vels. En dus komt steeds hoger op een 2-0 voorsprong. En lijkt het voor Ras einde verhaal te zijn wat betreft de 4e klasse. Gaan wij over naar Forensport HVC 10, want daar is het nog reuze spannend.
1: Dankjewel Freek, inderdaad. Wij hebben hier ook 2 doelpunten. Maar dat betekent gewoon eerlijk verdeeld over beide ploegen. Met andere woorden, die stand is dus 1-1. En je ziet ook, ja, HVC alles ook in de tweede helft. Verdedigend de aanvallers, oftewel de links- en rechtsbuiten, meehelpende om die 1-1 over de streep te trekken. Ja, wat schiet je nou mee op? Dan schiet je in zoverre mee op dat je 2 keer een kwartier gaat pakken. En dan hoor je de scheidsrechter op de achtergrond fluiten. En dat betekent maar 1 ding, 2 keer een kwartier. Oftewel, Willempie gaat een beetje zuur. Desbetreffende overtijd zitten. Met andere woorden, het is verlengen van 2 keer 15 minuten. Ja. Wie trekt het langs vent? Ik kan het niet zeggen, want alles is hier mogelijk. 2 keer 15 minuten komt er zeker bij voor de verlenging van Forensport HTC 1-1. En nu gaan we 2 keer 15 minuten verlengen.
5: Ja, daar gaan ze verlengen. Wij gaan door naar HVV VOC, want daar gaat een feestje losbarsten zometeen. Hans.
2: Ja. Ja, dat kan bijna niet missen. Terwijl er bijna weer er helemaal Lodewijk Dekker doorheen. De plaag voor VOC. Afgelopen woensdag nu ook. Ja, en dan wordt hij op het allerlaatste moment vastgehouden met 200 door Dunnemans. Die krijgt daar terecht de gele kaart voor. Ja, dat kan je niet anders. Ja, en dan zijn er een klein opstootje. Ja, mijn ding bij VOC. Ja,
4: één seizoen hebben we weer gespeeld in die vierde divisie. Dit gaat in ieder geval een degradatie naar de eerste klasse overbrengen. Nou, dat kan ook niet meer missen. En HVV, ja, die gaat gewoon weer hoger op. Stap voor stap. Een ploeg wat mij betreft nog zeker 10 jaar bij elkaar kan blijven. Twee ouwtjes erin brengen. Dan hebben we het Altomari en de andere is Kouwert. En de andere allemaal 2, 3 en 24. Dus men kan verder. Dikkie Boerenboom en Mark Botten, vast gefeliciteerd met de promotie voor HVV naar de vierde divisie. En krijgen we zo een vrije trap in de derde minuut van de extra tijd voor HVV vanaf de rechterkant van de strafschopgebied. Maar gaan we over naar Freek.
3: Waar we ook in de blessuretijd zitten, hij zegt later nog allemaal doorvoetballen. Ik vraag me altijd af waarom je dat dan net doet. De speler van Ras die ligt met kramp of met een blessure misschien wel op de grond. Maar ik denk, joh, scheid, fluit af, want je zit in blessuretijd. Nou, daar komt echt niet heel veel bij. En in die anderhalve minuut gaat Ras echt niet 2 keer scoren. Want John Koes sloot zojuist dus alle deuren die nog doorgang gaven richting die mogelijke gelijkmaker. Hij schoof vanaf een meter of 25 de bal met zijn linkerbeen prima achter David Velsen die iets naar voren stond. Omdat hij mee wil voetballen, omdat de druk hoog op de verdediging van het CSO moest gezet worden. En zoals ik daarvoor aangaf, zijn ze ook verzuimd eigenlijk die kansen uit te spelen. Dat deed ze dus nu wel. Prima poging. En een lage schijver was dus onhoudbaar voor de doelman van Ras. En dus gaat Ras weer een stapje terug doen naar die vijfde klasse. Waarin het vorig jaar nog handhaafde in de vierde klasse. Nadat het gepromoveerd was vanuit die vijfde klasse, gaat het dus nu weer terugkeren. En dan vraag ik me af wat dat zou betekenen voor alle spelers bij Ras. Hoeveel gaan er weg? Hoeveel gaan er blijven? Ik begreep dat een aantal gasten er niet echt zin in hebben om nog een jaar weer in die vijfde klasse te gaan spelen. Het zou vooral vervelend zijn dat jij het omhoog wilde, het dus niet gaat lukken. En dus zich bij meer moet gaan leggen dat het volgend jaar bijvoorbeeld met de ploeg als Wik te maken gaat krijgen. En niet met een ploeg als SV Duinop. Van Velsen gaan nog weer de bal naar voren trappen. Lijkt het hier wel gespeeld te zijn. Gaan we nog even één keer over naar Hans bij HVV tegen VOC.
4: Ja, of dat nog één keer is, zullen we nog even af moeten wachten natuurlijk. Ieder al 4 minuten blessuretijd zijn we bezig. Ja, de wedstrijd is natuurlijk helemaal gespeeld. En iedereen staat te wachten op het eindsignaal. De wisselspelers hebben de trainingspakken uitgetrokken. Die staan nog helemaal langs de kant. Men kan het bijna niet meer volhouden. Het publiek hoort je al aftellen. Maar ja, de scheidsrechter, de heer Zonkraak uit Viersel, die heeft er zin in. Die denkt, ik laat maar deze leuke wedstrijd niet ontlopen. Heeft u helemaal gelijk. Dus op 6 juni 2026... Ga het noteren, HVV, in die boeken. En ze noteren er alles in de boeken bij de oude Haagse. HVV gepromoveerd naar de vierde divisie. En even tot nog terug naar jou, Freek.
3: Maar Ras nog tegen beter in aan het voetballen is. Ik snap niet waarom het scheidsrechter zo lang doorgaat. Ras probeert het nog wel. Dat is nog wel vriend van alle lof. Maar echt tegen beter weten in. We kunnen het beter naar HVV, waar zometeen het feestje gevierd gaat worden. Oh nee, ik hoor dat we gaan naar Willem gaan bij Forum Sport, want daar is de verlenging begonnen.
1: Inderdaad, Freek, de verlenging is begonnen weer. Dus dat betekent 2 keer een kwartier. Ja, en dan krijg je altijd een soort loterij. Pinantisch, ik ga er niet te veel voor uitlopen, want alles is dus mogelijk. Hoe gaat de vermoeidheid meespelen? Met andere woorden, het is nu de eerste minuut van de verlenging. 2 keer 15 minuten. En hoe handhaven zich de spelers in de zin van conditioneel. En hiervoor weer terugbreek naar jou bij die stand van, ja, helaas, vervelend voor Ras.
3: 2-0 is de stand voor in voordeel van steeds hoog. Betekent dat Ras dus, zoals gezegd, gaat degraderen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of we nu wel naar Hansen kunnen gaan. Want daar zal het niet heel lang meer duren of HVV kan echt een feestje gaan vieren.
4: Ja joh, mag je ook niet uit. Ja, 51 minuten in de tweede helft, oftewel 6 minuten extra zijn we bezig. Ja, en iedereen wacht dat. Nou, scheidsrechter, ze zijn niet meer te houden, de mensen achter me. Ze willen iedereen de spelers gaan verspringen. Maar ja, dat wacht natuurlijk nog niet, want je moet netjes blijven wachten. Ja, HVV, ik heb het al vorige flits gezegd, die spelen gewoon vierde divisie. En scheidsrechter Kraak gaat er lekker een eind aan maken. Gaan we beginnen aan de derde helft. Nou, het zal groot feest worden hier op de Dieput. Want ja, ik heb het al een aantal minuten geleden gezet. Toen het 2-0 viel. Dat schitterende doelpunt van Lodewijk Dekker aan de rechterkant in de verre hoek. Die daarna nog 2-3 mogelijkheden gehad om uiteindelijk 5-0 op te borden. Zou dat geflatteerd zijn geweest? Ja, dat zou natuurlijk geflatteerd zijn geweest. Maar ja, zover is het ook nu gekomen. Staat hier nog steeds tegen 2-0. En dan gaan we nog even heel snel over naar Willem. Want daar zijn we bezig in de verlenging. De eerste verlenging tussen Forensport en HVC 10.
1: Ja, Hans, inderdaad. Jouw club is toch een klein beetje vormsport. Er is her en der al gevraagd. Waar zit Hans? Nou, Hans zit gewoon bij AVV. En je weet allemaal, je bent een clubpie. En ja, nu komt er een gele kaart. Ik dacht pas de eerste in de zin. Want ja, het is dan ook, noem het maar, een beetje natuurlijk een conditionele slag. En dat betekent dat de speler van AVC, die krijgt inderdaad de gele kaart. En dat is in dat geval de man van het doelpunt, Kasper Swaanswijk. Hij schoffelde een speler van, in dit geval Vormsport, onderuit. Gele kaart, ik dacht voor mijn gevoel, de eerste pas, dus zo sportief is het. Maar even over naar Frenk, want die zit natuurlijk ook in de slotfase.
3: Ja, wat ik het onbegrijpelijk vind, is dat de scheidsrechter dan zo lang erbij trekt. Staat 2-0, steeds hoger gooien, de wedstrijd echt in het slot. En dan vervolgens ga je nog zo lang doorverballen. Dat is echt een beetje een leidersweg aan het worden voor Ras. Maar ja, blijft het wel proberen. Maar ja, je merkt ook aan alles dat het dan wel echt de beste wel vanaf Vesbal gaat nu. Maar nee, rechts worden gespeeld door steeds hoger, dicht in Vaar. Komt niet aan, gaat ook over de zijlijn heen. En dan blaast hij op zijn fluit. Nee, nog steeds niet. Hij heeft er echt geen zin in. Deze scheidsrechter in het laatste van het seizoen. Is goed met je. We gaan nog even een halve dag door. Terug naar HVV tegen VOC, want daar is het wel reden voor een feestje wat bij Ras dus niet is.
4: Ja, daar gaat hij zeker een feestje komen. Ook hetzelfde is bij jou. Ja, nou, en nu is de opbouwing. 8 minuten extra. 98 minuten. HVV promoveert via de competitie naar de vierde divisie. En luisteraars, dat woord binnen de afdeling met Haagse ploegen. Maar ja, dat krijgt u horen. In ieder geval, namens mij, namens de mensen van Sportsiaal. HVV gefeliciteerd met de promotie. Ja, een groot feest. Ja, de spelers zijn niet meer te houden, de supporters zijn niet meer te houden. Vooral de jeugd, de oudere mensen blijven nog niks achterhangen. Nog één keer de eindstand. HVV 2, VSO 0. En het lijkt me het verstandig om terug te gaan naar de studio, dat hoort u zo. Of naar Willem, die bij Volgensport HVC 10. Maar één ding is zeker, HVV is gepromoveerd.
5: Nee, we doen het inderdaad even via mij. HVV naar de vierde divisie. Gefeliciteerd met die promotie. Divisie hoger. En dat geldt niet voor Ras. Freek, die wedstrijd is inmiddels voorbij.
3: Het doek is gevallen voor Ras. Een lijn is weg, was het nog de laatste minuten van de tweede helft. Tussen de steeds hoger en Ras. Waarin Ras dus de meerderheid moet erkennen aan de ploeg uit Rotterdam. Het degradeert naar de vijfde klasse. Eerlijk gezegd heeft het vandaag ook weinig ingebracht tegen steeds hoger. Dat heel goed met de kans omging. Twee keer echte kans kreeg en twee keer het raak was. En dus promoveert steeds hoger vanuit de vijfde klasse naar de vierde toe. En is het vooras einde verhaal. En eindigt het seizoen in een hele flinke domper. En zij gaan volgend jaar actief worden komen in die vijfde klasse.
5: Ja, Ras dus een klasse lager. Ze hebben het geprobeerd. Het wil alleen niet lukken. Zometeen nog wel een nabeschouwing hopelijk van die wedstrijd. Ja, die zal er ook komen van de wedstrijd HVV-VOC. Maar daar zullen de spelers wat makkelijker voor de microfoon van Hans te krijgen zijn. Benieuwd hoe ze dit verlies bij Ras gaan verwerken. Nu dan terug naar die wedstrijd waar we in de verlenging zijn. Forumsport HVC 10 1-1. Ja, de stand na 90 minuten. We gaan naar Willem.
1: Is in een korte tijd is er, noem het maar, 2-3 gele kaarten. Nu gaat het publiek zich een beetje mee bemoeien. Er gebeurt van alles. Ja, die wedstrijd was eigenlijk redelijk sportief. Maar ja, de scheidsrechter geeft 1 gele kaart en dan weer een gele kaart. Nu is er een hoop consternatie. Het publiek gaat, wat ik al zei, zich enigszins mee bemoeien. Ik hoop allemaal dat het een goede banen blijft. Maar goed, er werd al in ieder geval een gele kaart over aan niemand minder. Als Giovanni Curelicus, die is ook, ja, die was in dit geval een beetje opstandaat. Want het is spanning. Je hoort ook op de achtergrond het publiek dat het is enorm spannend. En de ingooi moet nog steeds plaatsvinden. Maar goed, we zitten al in de 6e minuut. En beter gezegd nog 9 minuten gaan van de eerste verlenging. In ieder geval, het is wat aan het spannen in de zin van nervositeit, conditioneel en publiek wat er een beetje mee gaat boeien. Terecht, gewoon nog doorgaan die eerste 15 minuten waarvan er nu 7 minuten om zijn.
5: Ja, daar dus alweer halverwege de eerste verlenging. De tegenstander van deze wedstrijd, dat is voor Willem natuurlijk ook wel zo interessant. Het gaat namelijk tussen VFC en Velo. Winnaar van de wedstrijd Forumsport, HVC 10, speelt tegen hun voor de finale voor een plek in de eerste klasse. Daar is Velo als winnaar uit de bus gekomen. Zij verslaan op bezoek bij VFC met 1-0.

0: Remember, Becky Hill samen met David Guetta. Inmiddels is de onthoofde koninginnenrit van de Giro d'Italia voor vrouwen inmiddels gefinished. Wegens een lawine konden ze niet verder over de Finestre richting Sestriere rijden. Een kilometer onder de top lag die finish. Demi Vollering neemt de binnenbocht het beste en uiteindelijk rijdt vervolgens tegen een touwtje aan. Heel ouderwets. En dat is blijkbaar de streep. Vollering wint de etappe. Anna van der Breggen gaat de Giro d'Italia winnen. Want het verschil tussen beide rensters is nihil vandaag. En 1 minuut over 6 dagen gezien. Wij gaan nu weer terug naar Forum Sport. HVC 10. Spanning neemt maar toe en neemt maar toe. En nog steeds in de eerste helft van de verlenging. Willem.
1: Inderdaad, inderdaad. Goed verwoord. Hoe voel je het aan? De spanning is wel iets afgenomen wat betreft, noem het maar, ja, in de hilariteit was het niet direct. Maar het was een ingooi gewoon. En dan gaat het publiek zich mee bemoeien. Nu zie je weer een blessurebehandeling. Kan ik het een blessurebehandeling noemen? Nee, het is gewoon een kwestie van. Natuurlijk gewoon kramp. Maar ja, dan gaat het publiek zich een beetje mee bemoeien. Dat krijg je natuurlijk in zo'n wedstrijd. Maar alles is weer in goede banen geleid door de scheidsrechter. Ik kan niet anders zeggen. Hij ging ineens 2-3 gele kaarten, al of niet terecht geven. En dan ontstaat er iets van consternatie. Ja, ik kan even doorpraten, want de speler ligt nog steeds met kramp. En dat is een speler van Forum Sport. En ja, als je dan even kijkt naar de klok, dan betekent het dat ik zelf moet gaan klokken. Want ja, dat ding geeft maar aan tot 90 minuten. Had ook geen rekening gehouden met 15 minuten verlenging. Oftewel 2 keer 15, beter gezegd. En dat betekent gewoon dat we nu dus, noem het maar, alweer ruim 10 minuten van om is. Met andere woorden, ergens nog 4 minuten te gaan. Maar er zal wel het nodige er weer bij komen. Omdat, ja, natuurlijk een blessure met een behandeling wordt gedaan. En dan komt de dame. Het is een dame, een vrouwelijke verzorger. Zie je tegenwoordig heel veel natuurlijk bij de wedstrijden. En die moet inderdaad, de speler, die wordt aan alle kanten aan zijn desbetreffende been getrokken om die kramp eruit te halen. Ja, en daar was ik natuurlijk ook een klein beetje bang voor. Heel veel mensen ook. Je weet, ik had toevallig Sonny Kalis nog even voor de microfoon. En die zei, ja, Vormer gaat winnen. Hij is natuurlijk een oud voorwegspeler. En ja, ik zei het ook. Ik ken hem heel lang. En ja, hij heeft ook een heel waardeloos seizoen achter de rug. Want hij zit ook tegenwoordig bij FUK. Is daar ook mee gedegradeerd. En ik zeg ook mee, ja, er zijn zoveel ploegen die gedegradeerd zijn. Onder andere Freek had een minder leuke, noem het maar, uitzending. Want HVV wint en dan heb je een leuke uitzending, Hans. En als je natuurlijk een ploeg moet laten degraderen in de zin van, daar weet ik nu ook wel alles van. Want dat heb ik verleden week ook ervaren. Ik heb het al gezegd bij de club te leden. Ja, de speler is nog steeds niet opgelapt. Dus ik ga weer even terug naar de studio met nog 4 minuten te gaan van de eerste verlenging van 15 minuten.

0: eerder vandaag was er de wedstrijd steeds hoger tegen Ras. Dat ging dan om een plek in de vierde klasse. Zo'n wedstrijd is er nog bezig. Vijfde klasse Quicksteps wil hogerop. Dan zullen ze Sepp moeten verslaan na 90 minuten. Daar staat het 2-2 bij die wedstrijd. Dus daar zijn ze aan de verlenging toe. En dat is natuurlijk ook het geval bij Forum Sport HVC 10, waar de eerste helft van de verlenging er alweer bijna op zit, Willem.
1: Dat klopt helemaal, Veron. Daar hebben ze fijn over zitten. Nog 1 minuut, hoewel er een lange blessurebehandeling is geweest. En dat betekent gewoon dat er zeker 1-2 minuten bij komen. Maar ja, dan zie je uit zo'n corner. En dan komt er een meekomende Michael van der Bos. En dan heb ik het over HVC. En die komt nou echt rakelings langs. Dus je ziet het, dat zijn momenten waarvan je denkt, Forumsport, let op je tellen. Want dat zijn dus wel momenten waarvan je zegt, oh, dat kan dan zomaar 1-2 betekenen. Is niet gebeurd. Met andere woorden, het is nu gewoon nog 1-1. Maar inderdaad, we hebben nog een kleine minuut te gaan. Alhoewel er een lange blessurebehandeling is geweest. Allemaal van de bekende, noem het maar, krampverschijnselen. Oftewel conditioneel. Natuurlijk, het is een onwijs lang seizoen. En ik heb het al een aantal malen gezegd. Als je deze wedstrijd wint, welke partij ook, dan zou je volgende week weer aan de bak moeten. En Veron, heel fijn dat je ook even gezegd hebt dat Velo gewonnen heeft. Want ik word regelmatig door de mensen aangeschoten van Willem, hoe zit het bij Velo? Hoe zie je niet? Ja, ik ben nou in deze wedstrijd. Maar natuurlijk, we hebben een hele goede presentator, die weet dat wel, maar die heeft dat ook medegedeeld. Ik heb het aan mensen medegedeeld. Ja, is het belangrijk? Nee, voorlopig is het belangrijk dat je gewoon deze wedstrijd met nog een 15 minuten in ieder geval te gaan hebt. En dat betekent dus dat er gewoon alles nog mogelijk is. Maar ze hebben al zo lang de tijd gehad om te scoren. En nu is er weer een corner voor. In dit Forumsport komt er wat uit die corners. Ik noem het altijd maar dode momenten in een voetbalwedstrijd. Je kan daar veel mee bereiken, maar dan moet je het ook wel doen. Moet de corner goed worden genomen? Moeten de spelers op de goede plaats staan? En daar komt de corner weer hoog voor de pot. En dan is in dit geval gewoon de bal weer weggewerkt. En dan zit ik wat betreft mijn tijd en de eerste 15 minuten op. Dus we zitten nu alweer in, noem het maar, blessuretijd. En die zijn er inderdaad wel geweest. Ja, er is er inderdaad weer een corner voor Forumsport. Je ziet dus de bal werd onvoldoende weggewerkt door de van HVC. En HVC betekent gewoon, ja, je zag in het zo'n uitval. En dan was het bijna zelfs 1-2. En dat betekent dat nu de corner weer genomen gaat worden door een speler van de Forumsport. En dan gaat de bal voor de pot komen. En dan gaat de bal, dat scheelde maar weinig. Maar ja, daar staat die man natuurlijk niet voor Jan Joker in de goal. Dat is Lipman. Ik heb de man al goed. Kenny Lipman. Die pakt de bal meer dan uitstekend. En dan gaat de kans weer verloren uit die corner. Ja, en dan het publiek gaat zich natuurlijk steeds meer mee bemoeien. Voelt ook de spanning van met nog 15 minuten te gaan. En dan zegt de scheidsrechter Willem, ga jij maar eventjes naar Veron toe. Die kan een stukje muziek draaien, want er is nu gewoon een kleine pauze voor de tweede 15 minuten. Ja, gaat het wat opleveren? We gaan het zien, we gaan het beleven en Willem gaat verslaan. In ieder geval rust van de desbetreffende verlenging.

0: Rough Alone van Alan Walker. Kijken we even nog voor de volledigheid naar de eerste vijf uit de uitslag van de etappe van vandaag in de Giro d'Italia voor vrouwen. Voor de volledigheid, de winnares van de onthoofde koninginnenrit is Demi Vollering. Kort daarachter gevolgd door Isabella Holmgren uit Canada en de Duitse Antonia Niedermayer. Koploopster Anna van der Breggen, die finisht daar enkele seconden achter en zal morgen in het roze gaan finishen in Milaan. En Femke de Vries moet nog gezegd worden. Nederlandse die eindigt in deze zware rit. Ondanks dat hij niet finished in zijn sestrière, was het een zware rit. Die finisht knap als vijfde. Dan kijken we ook even bij de nacompetitie. Daar is inmiddels nog een uitslag bekend. De zaterdagtak, de echte amateurstak van Kwik, die speelde een uitwedstrijd. Ging ook om behoud voor de vierde klasse. Namen het op tegen SPV 81. En Kwik weet die wedstrijd te winnen met 6-1. Dus ook Kwik, de zaterdagtak, die zal volgend jaar gewoon in de vierde klasse uit gaan komen. Ja, en dan voor een plek in de eerste klasse. Minder dan een kwartier nog te spelen. Daar tweede verlenging is inmiddels onderweg tussen Forum Sport en HVC 10. Krijgen we een winnaar binnen de verlenging of gaan we de penalties in? Je hoort het van Willem Molenveld.
1: Ja, heel goed gezegd. Dat zijn twee mogelijkheden. Inderdaad, gaan we de verlenging scoren, dan betekent het einde verhaal voor een van de ploegen. Gaan we in de verlenging niet scoren, het is zo simpel gezegd, dan krijgen we de beruchte, ik noem het maar een loterij. Maar goed, het hoort ook met voetballen. De desbetreffende, zeg maar, strafschoppen, penalties, geef ze maar een mooi naampje. Een van de twee gaat dan met de eer strijken. Ja, het zit er ook niet echt in, want het is natuurlijk de vermoeidheid gaat spreken. Maar ja, net zag je een uitstekend schot. Ik kan niet anders zeggen van Mohamed Sharif, snoei en snoei hard. Maar ja, die man heb ik al vandaag regelmatig genoemd. Die Kenny Lipman staat dan op zijn plaats. Goed, er komt weer een kans voor Formsport. De bal gaat nu in dit geval poeieren. En die gaat naar veld 6. Oftewel, het is dan even vrouwen en kinderen eerst. Een bekende uitdrukking in de voetbalsport. En dan is het weer Formsport dat weer gaat aanvallen. Dat doen ze eigenlijk de tweede helft. En dat doen ze eigenlijk ook in de verlenging steeds meer. Maar ja, aan de andere kant moet je heel voorzichtig zijn. Want die uitvallen, dat bleek ook wel in de eerste helft. Naar pakken we 5 à 10 minuten. Dat inderdaad HVC die 0-1 voorsprong had. Hebben we allemaal gehad. Nu is het gewoon 1-1. En met andere woorden, we hebben nu nog een minuut of 10 te gaan voor het desbetreffende beruchte strafschoppen. Zover zijn we nog niet. Nog een kleine 10 minuten te gaan voor de, noem het maar, ja, vervelende strafschoppen.

0: dat het 5 uur is. Snel nog even kijken bij Forum Sport HVC 10, Willem.
1: Dankjewel, Veron, voor de tip natuurlijk. Want we gaan richting 5 uur. Ik hield het zelf ook een beetje in de gaten. Maar goed dat je het even zegt. Want we gaan inderdaad weer richting 5 uur. En we gaan ook richting de 15 minuten. Oftewel, er is nog 8 à 9 minuten te spelen van die desbetreffende tweede verlenging. En dan krijg je ja, het noodzakelijke. Dan gaan ze de strafstoppen nemen. En inderdaad, het is weer het bekende verhaal. Weer een speler met een blessure. En dat is op het moment heel veel moment aan de gang. Dus dat betekent dat we 8 minuten. Nou, ik denk dat er weer zeker 2 minuten bij gaat komen. En we horen het ook van Freek. Soms worden de wedstrijden zo extreem lang gehouden. Hoewel dat vandaag hier gelukkig nog niet het geval is geweest. Maar goed, we hebben nog een kleine 8 minuten te gaan. Maar dat heb ik het wel gezegd. Zoals het desbetreffende veel blessures geweest zijn. Goed, blessure is in dit geval weer van de maan. En Forumsport doet wat ze de hele wedstrijd doen. Aanvallen. Maar ja, bij aanvallen hoort kansen creëren en dan nog kansen benutten. En dat is dus maar 1 keer gelukt bij die desbetreffende, zeg maar, in de eerste helft. Ja, en dan moet ik goed naar het klokje. Het klokje tikt gewoon, dat zeg ik al bij Radio Midfried ook. Het klokje tikt al richting 12 uur, zeg ik dan. Maar goed, wij gaan nu, het klokje tikt richting 5 uur. En dat betekent gewoon dat er na 5 uur kom ik zeker terug. In ieder geval 1-1. En houden we rekening mee dat er nog 7, 8 minuten zeker te spelen zijn. Gezien de blessures. 1-1. En ik ga keurig netjes, denk ik, voor 5 eindigen. Voor Nieuwster en wat er meer zijn.
0: Ja,
1: in ieder geval 1-1.
0: En we hebben zelfs nog wat tijd voor Fever Dream met Alex Warren. En dan zou je inderdaad Willem horen na het nieuws van 5 uur... met de ontknoping van deze wedstrijd.
2: Bye.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
5: Twee over vijf op deze 6e juni. Je luistert naar Sportshow Radio op Den Haag FM en Midvliet FM. Ja, dit uur gaan we natuurlijk zo meteen verder met de wedstrijd Forum Sport HVC 10. Ontknoping daar zit in de verlenging. Maar ik moet natuurlijk ook nog vertellen wat we verder hebben dit uur. We hebben uitgebreid een nabeschouwing van de wedstrijd HVV VOC. HVV promoveert naar de vierde divisie na een 2-0 overwinning. En RAS komt volgend jaar uit in de vijfde klasse door een nederlaag tegen een steeds hoger. En ook daar heeft Freek Verhelzen een nabeschouwing voor verzorgd. Maar nu gaan wij snel door naar Forum Sport HVC 10. Waar de tweede helft van de verlenging volop bezig is. En ook daar heeft Freek Verhelzen een nabeschouwing voor verzorgd. Maar nu gaan wij snel door naar Forum Sport HVC 10. Waar de tweede helft van de verlenging volop bezig is. Met die 1-1 stand. Willem

0: voor die strafschop. Nee hoor, dat werd niet gedaan. Ja, en dan krijg je natuurlijk een hoop consternatie weer. En dat betekent dat scheidsrechter Ebbing van de ene, noem het maar grensrechter, naar de bank ging van HVC. En daar waren ze natuurlijk behoorlijk aan het mekkeren, zoals het heet. Want ja, ze waren het natuurlijk niet eens. En dan is het maar weer de gele kaart trekkende voor de trainer en de assistenttrainer. Het werd geen rood, het werd geel. Ja, dan krijg je dus ook bij zijn scheidsrechter toch de nodige spanning. Want hij weet natuurlijk ook dat er nog 1 of 2 minuten moet gaan. Met andere woorden, dus met alles gebeurt hier. En dat betekent dus dat de mensen hier ook heel geëmotioneerd raken. Want ja, we hebben nog 1 à 2 minuten te gaan. En 1 à 2 minuten betekent gaan. Dat is het strafschoppen. En dan is het helemaal wie is de koelbloederste, wat dan ook. En in ieder geval, je ziet dus dat de spanning stijgt meer dan dit. En natuurlijk gaat Sport weer in de aanval. En dan zijn het in dit geval weer. Ja, je ziet ook HVC is behoorlijk gespannen. De spelers, je merkt dat gewoon. Aan alle kanten is er behoorlijk veel spanning. Ja, natuurlijk, men weet gewoon, strafschoppen is dat een soort loterij. Sommigen zeggen van wel, anderen zeggen gewoon, het is ook een kunst. Je kan erop trainen. Ach, we hebben de laatste tijd niks anders dan natuurlijk weer heel veel reportage zien over het Nederlands elftal. Met de bekende Tim Krul. En noem het maar, een andere keeper in het doel te zetten. Ja, het was een trucje van Vergaal. We kennen het allemaal. Hier, je hoort het publiek. Het gaat vreselijk tekeer op het moment. Want ja, vooral als de bal hier aan de zijlijn, noem het maar, uitgaat. Dan is het gewoon, noem het maar, het publiek, vooral natuurlijk van vormsport kant, gaat dan behoorlijk tekeer. Want ja, er is hier aan die kant is het nodige wat gebeurd. Er zijn ook op een gegeven moment 3 gele kaarten aan deze kant uitgedeeld. En dan zie je, ja, ik heb het officieel nog 1 minuut. En dat betekent gewoon, wat er nu erbij gaat komen, is blessuretijd. Maar goed, we gaan het zien. Scheidsrechter Ebbing is de man die dat in goede baan moet leiden. En dan is het weer vormsport wat in dit geval de aanval gaat. En natuurlijk, ja, vrouwen en kinderen eerst. En dan wordt er een duidelijke overtreding begaan van de speler van HVC. Hij gaat nog een beetje lopen mekkeren. Moet hij maar weten, niet doen. Dat krijgt hij ook die gele kaart. Goed, vrije trap wordt gegeven. Dat betekent maar 1 ding. Voor die pot. En zal er dan wat gebeuren? Voor die pot gooien, in die pot gooien. Je geeft het maar een naampje in dit geval. Want in ieder geval krijg je nu dus die vrije trap. En de aanvoerder van Vormsport gaat hem nemen. Inderdaad, hoog voor de pot. Ja, daar staat natuurlijk iedereen staat dat te verdedigen van HVC. En dan moet je nog uitkijken voor een uitval. Want dan krijg je in het uitval van HVC. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Uiteindelijk heel goed onderschept door niemand minder als KNU Landsman. De lange man in de centrale verdediging. Die ook een paar keer mee naar voren gaan. En rakelings en rakelings naschoot. Ja, nu jij het bekende verhaal. Ik heb het al 10, 15 keer gezegd. Weer een speler met kramp. Dus maar even over naar de studio. Misschien een stukje muziek. Want ik zie van die speler dat hij voorlopig niet gaat staan. In ieder geval blessurebehandeling. Maar even over naar Viron. Een nieuwtje. Muziek, je zegt het maar, Viron.
1: Ja, ik ga wel even kijken voor je, Willem. Wat we allemaal nog in petto hebben. Ik heb 1 ding nog niet behandeld. En natuurlijk al de finish van de etappe in de Giro gehad. Pak nog even het klassement erbij voor de volledigheid. Anna van der Breggen staat daar aan de leiding. Nog 1 etappe te verrijden. Demi Vollering, Nederlandse, op een knappe tweede plaats. 50 seconden is haar achterstand op Anna van der Breggen en de Duitse Antonia Niedermann. Meijer heeft eventueel morgen een 1:20 goed te maken. Maar morgen is het een sprintrit, dus dat gaat niet gebeuren. En inmiddels is ook de finale bij Roland Garros voor de vrouwen gespeeld. De Russische Mira Andreeva heeft deze gewonnen van de Poolse Maja Czalinska. Andreeva wint in 2 sets met 6-3 en 6-2. Ja, en morgen is de finale bij de mannen in Parijs. Daar is 1 grote favoriet voor de eindtitel. Alexander Zverev, als nummer 3 geplaatste Duitser. Die was zelf in de halve finale te sterk tegen Jakub Mensek. En ja, zijn tegenstander van gisteren, Koboli, van morgen moet ik zeggen. Koboli, ja, die is uitgerust in de halve finale verschenen. Omdat zijn tegenstander van de halve finale zich ziek moest afmelden. Goed, gaan wij nu weer terug naar Willem, want hij zei het al, de spanning stijgt. Misschien gebeurt er nog wat binnen het verstrijken van de reguliere speeltijd in de verlenging. Willem?
0: Zeg het eens, Viron. Als jij het weet, weet ik het ook. Er gebeurt van alles. De spanning stijgt echt zeker tot op. Ook een beetje bij de scheidsrechter. Want ja, er was iemand aan het lekkeren.

van HVC. En dat moet je niet doen, want dat betekent ook weer natuurlijk in dit geval een gele kaart. Hij heeft er al heel wat getrokken. Ik denk op mijn, ja, ik kan maar tot 5 stellen, maar zeker zijn er al meer dan 5 geweest. En nu kijkt hij op zijn horloge en allemaal hopende dat het een goed horloge is. En niet wat ik al heel flauw zeg van de kermis, want dat loopt niet altijd terug moet lopen. Maar goed, het is al 2 minuten extra wat in de tweede, noem het maar, verlenging is plaatsgevonden. Met andere woorden, hij kijkt nog een keer op zijn horloge en dan zegt hij, mannen, ga je maar gereed maken voor de desbetreffende strafschoppen. En dan geef ik het maar even terug aan de studio, want dat duurt maar even, want dan moeten de spelers bepalen wie gaat hem nemen, welke kant gaan ze hem nemen, hoe gaan ze het nemen, enzovoort. Nou, allerlei noem het maar dingen om in dit geval te noemen. Het is in ieder geval 1 ding zeker, het wordt in ieder geval in dit geval heel duidelijk een strafschoppenserie. En wie, ja, zeg het eens, een loterij. Wie is rustig? In ieder geval even terug naar de studio, want de nodige dingen moeten nu voorbereid worden. Welk doel? Wie neemt hem? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus even terug, Jeroen, naar jou. Ik kom er zeker dadelijk met de strafschoppen nemen op terug.

0: De Chainsmokers samen met Halsey en Closer. Ze gaan zometeen beginnen aan de penalties tussen Forum Sport en HVC 10. Willem Molenveld die gaf net in mijn oor door dat hij zich aan het rappen is richting de juiste goal. Dat zal de goal zijn waar de penalties genomen gaan worden. En dan kan ik nog even kijken, want er wordt ook nog een wereldkampioenschap 3x3 basketbal afgewerkt op dit moment. Speelt zich allemaal af in Polen. Kwartfinales zijn daar onderweg. En de Nederlandse vrouwen die nemen het op dit moment op in een kwartfinale wedstrijd tegen die van Hongarije. En Nederland komt zojuist met nog een kleine 4 minuten op de klok op een 15-19 voorsprong. En de wedstrijd loopt hier tot de 21 door. Zometeen om 6 uur spelen de mannen ook hun kwartfinale. Die nemen het op tegen aartsrivaal Servië. En dan gaan we kijken bij Willem Molenveld. Hij gaf aan van ja, ik geef een seintje als ik op mijn plek zit. Maar Willem, ik ga gewoon even bij je kijken. Zit jij of sta jij al op je plek?
1: Ik sta op mijn plek. De eerste is genomen. De tweede wordt ook al genomen. En dan is het de eindstand, want het was 1-1. Dus zo is het ook 1-1. Ze wilden er geen gras over laten groeien. Ik nam een sprut naar het doel achter. En met andere woorden, er is gescoord door beide ploegen. Allebei hebben ze dus die desbetreffende penalty gescoord. 1-1. En nu duurt het nog eventjes voordat de volgende neemt. Want ja, het is, dat ken je wel. Ze moeten van ver komen. En dat betekent gewoon dat de volgende wordt genomen door HVC. En natuurlijk de keepers, vrij lange jongens allebei. Met andere woorden, we hebben het over Bas Stanis en de andere Lipman. Ja, goed, de man staat klaar om de planten te gaan nemen. En dan komt hij aanloop en dan gaat hij er snoeihard in. Ik kan niet anders zeggen. Je hoort wel wat het publiek overheerst. En dat is van HVC. Nu betekent het gewoon dat Forum Sport in dit geval de tweede ook moet gaan nemen. Heel simpel gezegd, 2 genomen door HVC. 2 keer gescoord. En Forum Sport gaat nu de volgende nemen. Dat betekent gewoon dat hier 1 gescoord is. En de tweede moet nu genomen worden door de speler van die van ver moet komen. Je weet natuurlijk, moeten ze altijd op de middenlijn staan. En dat betekent dus dat de penalty genomen wordt door Forum Sport. 2-1 is de stand voor HVC. En dan komt de man en neemt aanloop. En dan komt hij. En dan, oh, dan wordt hij dus gestopt. Dan wordt hij gestopt. Ja. Je hoort het enthousiasme. Ja, en dan zou je zeggen, ja, wie nam die penalty? Dat was de invaller. En hij is teleurgesteld. Met andere woorden, het is 1 keer gemist door Forum Sport en 2 keer gemaakt door HVC. Anders zegt het is 2-1 voor, in dit geval, HVC. De derde man gaat de penalty nemen. En dat betekent dat natuurlijk wordt hij ontvangen door zijn medespelers en even getroost. Want ja, missen kan altijd. Het is een loterij. Daar gaat de penalty worden genomen en dan komt hij. Ai, noemen we dat. Onberispelijk gaat hij erin. En dat betekent gewoon een stand van 3-1 voor HVC. Maar nu mag inderdaad nog een penalty worden genomen door de speler van Forum Sport. 3-1 is nu de stand. En ja, dat betekent gewoon dat deze absoluut in moet. Anders is het denk ik heel moeilijk. Maar goed, de man pakt de bal. De man kijkt en dan is het gewoon in dit geval moet scoren. Want het is nu 3-1 voor HVC in de strafschopserie. Nou, de man staat klaar om te gaan nemen. Dat is Kano Landsman. Hij heeft de bal niet goed gelegd volgens de scheidsrechter. De scheidsrechter zegt nee meneer. U moet die bal precies op de stip leggen. Een beetje, ja, noem het maar mierenneukerij kan je het noemen. Maar goed, de scheidsrechter is de baas. En die zegt gewoon, die penalty moet genomen worden. De aanloop wordt genomen en dan komt de aanloop. Ja, dan gaat hij en dan komt hij. Hij neemt een heleboel passen. Is dat verstandig? En dan gaat hij er gewoon heel goed in. Dan is het dus 3-2 geworden. 1 gemist door Forum Sport. En nog steeds 3 gescoord door de desbetreffende, zeg maar, HVC. Dat betekent dat HVC de 4e penalty gaat nemen. En dat betekent gewoon dat misschien, voor Forum Sport deze bal al of niet wordt gemist. Ja, het is geen prevelen. Het is gewoon, alles is mogelijk. Een penalty is altijd een, ja, het is maar 11 meter, zeggen ze. Maar goed, het is natuurlijk de beste spelers missen. Goed, bal wordt inderdaad op de penalty stip gelegd. En dan gaat er aanloop komen. En dan betekent het een grote nomen. En dan gaat hij er ook heel mooi in. Dat betekent dat het dus 4-2 is voor in dit geval Ja, HVC. En nu is de druk heel groot. Want bij missen is het einde verhaal. Oftewel, dan is in dit geval Vormsport gedegradeerd. Hoe hard het ook moet klinken. Maar dat is niet anders zo. De verliezer is gewoon gedegradeerd. Of misschien HVC gepromoveerd. Maar daar moeten ze volgende week nog voor knokken. In ieder geval, de bal ligt op de Finantenstop. Hij moet erin, zoals het heet. Want het is 4-2. Bij deze is de Finanti heel belangrijk. Eigenlijk heel Finanti belangrijk. Dan komt hij, aanloop en dan komt hij. Ja, en dan gaat hij erin. Dus de stand is 4-3. Dat betekent dus als de volgende genomen gaat worden. En die gaat erin. Ja, dan is het waarschijnlijk een heel moeilijk verhaal. Goed. Viermaal gescoord, dat is nogal wat. Met andere woorden, in dit geval, de man gaat achter de bal staan. En hij moet de bal dus gewoon inpoeieren. Maar ja, inpoeieren, het is maar een 11 meter stand. Maar goed, het is de vierde, wordt nu de vijfde Finanti. Vier gemaakt, scheidsrechter fluit duidelijk en dan komt er wel. En dan is het, ja, hij schiet erin. Met andere woorden, het is een, noem het maar, het doek is gevallen. Je hoort het enthousiasme. Het is dus in dit geval HVC dat doorgaat. Vormsport is in dit geval gedegradeerd. Helaas. Je hoort de mensen her en der natuurlijk enthousiast praten. Ja, dan heb ik een heel moeilijk iets. Ik ga toch proberen Marcel de Koning nog voor de microfoon te krijgen. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik ga toch proberen, Viron. Eén ding is zeker, HVC gaat door. En die speelt, als het goed is, volgende week tegen Velo. Het zal een neutraal terrein zijn. Ja, en deze jongen, bij deze, hij kan het niet doen. Want hij zit lekker op vakantie. Maar in ieder geval, ik ga nog proberen, Viron, om Marcel de Koning voor de microfoon te krijgen. Eén ding is zeker, HVC is er tegen de verhouding in. Ja, je kan het zeggen, ja. Maar goed, de kansen moet je benutten. Is niet gebeurd. De Pinantis zijn heel mooi genomen. Vijf stuks maken is betekent vijf. En ja, de laatste was niet meer nodig, zoals het heet. Het is in ieder geval bij deze. HVC volgende week tegen Velo. Op, als ik goed begrepen heb, neutraal terrein.
0: Ja, dat is dus volgende week allemaal. En zometeen hebben wij natuurlijk een nabeschouwing van die wedstrijd. Willem zei het al meermaals. Inmiddels staan de Nederlandse dames bij 3x3 basketbal op matchpoint tegen Hongarije. 20 tegen 18 is op dit moment de tussenstand. Dus Nederland hoeft nog maar één puntje te maken in 50 seconden. Of ze moeten de klok laten verstrijken. En dat is ook voldoende om deze wedstrijd winnend af te gaan sluiten. En wij gaan nu verder met Bibi Rexha en Faithless. En daarna natuurlijk de nabeschouwingen van de wedstrijden waar wij vandaag aanwezig zijn.
2: Het sportieve geluid van je radio. Sportief.

0: Nou, horen met Dinner Party. Daarvoor hoorde je Baby Rexha samen met Faithless en New Religion. En wij gaan natuurlijk nu nabeschouwen. En dat doen we in eerste instantie met de wedstrijd van Freek. Die zag vandaag de na-competitiefinale tussen Steeds Hoger uit Rotterdam en RAS. Was allemaal op het terrein van DWO. En dat ging om een plek in de vierde klas. RAS probeert het wel, maar komt toch op een 1-0 achterstand bij de rust. En ook na rust is RAS op zoek naar de gelijkmaker. Lukt het niet echt en krijgt het uiteindelijk het deksel op de neus als vlak voor tijd de 2-0 op het bord wordt gezet door Steeds Hoger. Ja, en zo degradeert RAS dus van de vierde klasse naar de vijfde klasse. Ja, en Freek Verelzen die sprak na afloop van de wedstrijd met Jonas Baltazar, trainer van RAS.
1: Hey Jonas Baltazar, ik denk niet de vraag hoe jij je voelt, maar wat trof je aan in de kleedkamer?
2: Ja, wat trof ik aan, jongens die teleurgesteld zijn in een wedstrijd die redelijk goed verliep. Zeker als je kijkt dat we vijf spelers missen, omdat er één op vakantie is en vier naar een bruiloft moesten. En dat maakt het zuur. We spelen met vier jongens van de derde. Ja, we misten daardoor toch wel wat diepte. We misten bijna heel de voorhoede. Ja, dat zag je ook wel terug. Dat we moeite hadden, zeker voorin, om de ruimte te vinden en om de kansen te benutten. De eerste helft hebben we nog een paar goede kansen. Zeker van Sander. Die gaat er niet in. Zij spelen heel compact. Met 5-6 spelers achterin. Ja, daar hadden we gewoon heel veel moeite mee. En dan verlies je het door een doelpunt in de eerste helft. En dan komen we gewoon niet meer terug.
1: Nee, ik vind het toch wel een beetje opmerkelijk. Want vorige week boek je een ruimezege op Houtwijk. Denk ik echt van, je hebt zo van die gasten aan kunnen spreken. Van, we gaan nog voor laatste kansen. En dan vandaag vond ik toch een beetje. Ik dacht, zeker naar de tegentreffer. Ik weet niet helemaal of iedereen nog vol voor wil gaan. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, ik weet niet of het de spanning was. Maar ik denk dat we gewoon allemaal wel merkten dat het niet hetzelfde team is. De jongens ook wel de wedstrijd ingaan met het idee dat we vijf belangrijke spelers missen. Ja, dat gaat toch in je hoofd zitten. En dan ook nog de spanning dat als je vandaag verpest, dat je gewoon degradeert. En ik denk dat de inzet zat er wel. Maar misschien dat het toch niet helemaal had geloofd dat het zou lukken.
1: Nee, ik begreep inderdaad met die bruiloft dat te maken had, of dat er daardoor spelers misten. Dat jullie hadden gevraagd of de wedstrijd om 11 uur gespeeld kon worden. Dat zij zogenaamd niet in mee wilden gaan. Wat vind je daar zelf nog van?
2: Ja, nee, dat. Ik had het misschien ook niet gedaan. En niet zozeer om. Maar ik vind 11 uur ook niet echt een geschikte tijd. Maar dat zou voor ons net wat beter uitkomen. Maar het is wat het is. En als de tegenstander niet meewerkt, dan moeten we dat ook accepteren, ja.
1: Volgens jou weer vijfde klasse. Op zich hebben jullie daar wel ervaring in. Lijkt me moeilijk om een groep nog bij elkaar te houden. Ik denk dat ook een aantal mensen zeggen, de vijfde klasse, in hoeveel zin ik daarin heb.
2: Ja, dat klopt. Dus wij gaan binnenkort aan tafel zitten. Ik ga met alle spelers zitten, ook voor mezelf. En dan gaan we goed nadenken wat we willen.
1: Heb jij de zin in vijfde klasse?
2: Als ik kijk naar de ervaring van die ik heb uit de vijfde klas, heb ik er geen zin in. Want er komen ploegen om te voetballen en er komen ploegen om niet te voetballen. En daar heb ik weinig zin in.
1: Dus jouw toekomst is ook nog niet helemaal zeker?
2: Mijn toekomst is of we gaan door. In die vijfde klasse, als het team het wil. En anders was dit mijn laatste wedstrijd voor altijd.
1: Ja, voor altijd?
2: Voor altijd, ja. Ik train deze jongens alleen omdat ik ze al sinds de F's toen nog ken. Dat is eigenlijk het enige waar ik het voor doe. En dit jaar moet ik eerlijk zeggen, vierde klasse was goed, was sportief. We hebben vorig jaar ook meegemaakt dat dat anders kan. Daar heb ik weer weinig trek in, maar ik doe het voor de jongens en het hangt van hun af of ik doorga. En als zij ermee kappen, dan blijf ik wel actief bij de club, maar niet meer als trainer.
1: Nee, maar moeilijk?
2: Het is moeilijk, omdat ik meer een emotionele band met ze heb dan trainer zijn. Je maakt alles mee met ze sinds hun jeugd. Dus we kennen elkaar heel goed en dat gaat het meeste pijn doen.
1: Dankjewel.
0: Ja, Jonas Baltazar dus is meegegroeid met zijn selectie. Dus nu naar het eerste, dat vanaf de pupillen. Ja, logisch dat hij het vandaag moeilijk heeft met dit resultaat. Ras dus volgend jaar terug in de vijfde klasse. Er waren nog een paar ploegen die streden voor behoud in de vierde klasse. Wat Ras dus niet lukte. Kwik, de zaterdag tak. Die wonnen met 6-1 van SPV 81. En Quick Steps gaat ook om een plek richting de vierde klasse. Quick Steps is nu een vijfde klasse. Daar staat het op dit moment nog 2-2 tegen Sepp. Dus daar zijn ze de verlenging in gegaan. We gaan nu verder met Bruno Mars, It's Just Might. En daarna een positieve noot natuurlijk met Mark Wotte, de trainer van HVV, die gepromoveerd zijn naar de vierde divisie.

0: Bruno Mars hoorde je op Den Haag FM en Midfleet FM. Ik heb nu eerst nog even wat ander nieuws voordat we naar de nabeschouwing gaan. Max Verstappen die grijpt namelijk net naast de pole position in de Grand Prix van Monaco. Maar Max Verstappen tekent daarbij wel beterschap aan. Na een dramatische start van dit seizoen lijkt Max zijn auto meer onder controle te hebben. En morgen start hij dus vanaf de tweede plek bij de Grand Prix van Monaco. Hij moet alleen het supertalent Kimi Antonelli van Mercedes voor zich dulden. En dan gaan we nu nabeschouwen. We hebben het natuurlijk over voetbal. Wij waren bij de wedstrijd HVV tegen VOC. De return van een tweeluik. Eerste wedstrijd eerder deze week eindigde in 1-1. En dus kon HVV het in eigen huis afmaken. En dat gaat dan om een plek richting de vierde divisie. AVV ging rusten met een 1-0 stand door een mooie uithaal vanuit de tweede lijn door Ole de Mooi. Vlak voor rust was dat. En uiteindelijk is het Lodewijk Dekker die een vijftal minuten voor het einde van de wedstrijd zijn ploeg op een 2-0 voorsprong zet. En uiteindelijk daarmee dus zijn ploeg ook naar de vierde divisie schiet. Ja, je hoort Hans Sloopmaker in gesprek met Mark Wotten, de trainer van AVV.
1: Mark Wotten. Vandaag trainer, coach, HVV aan de sigaar. Gepromoveerd met HVV naar de vierde divisie.
2: Ja, het is geweldige prestaties van de spelers en de staf van HVV 1. De laatste 10, 12 wedstrijden hebben we geloof ik niet verloren. We hebben bijna alles gewonnen.
1: De laatste 12, 2 keer gelijk, 10 keer gewonnen.
2: Ja, geweldig. We stonden in de winterstop ook al derde. Dus dat gaf me wel aan dat er alles mogelijk was. Maar zo'n eindsprint had niemand verwacht natuurlijk. En, ja, de staf heeft heel goed werk geleverd. De spelers hebben zoveel mogelijk getraind, 3 keer in de week getraind, waar we dit jaar verplicht mee zijn begonnen. Ja, de jongens doen het allemaal voor een gevulde koek en een biertje. En als je ziet of een teamspeler dat teweeg brengt, dat is geweldig om te zien.
1: De wedstrijd.
2: Nou, ik vond de wedstrijd gelijk opgaand in de eerste helft. Ik vond hun technisch iets beter, hadden iets meer balbezit. Maar wij counterden er wel regelmatig goed eroverheen. En ik vond het echt een wedstrijd van degene die als eerste scoort, die wint die wedstrijd. En toen wij 1-0 voorkwamen, hebben we gewoon het accent op de verdediging gelegd. En uiteindelijk kwam de bevrijdende 2-0 via Connor en Lodewijk, toen onze twee topscorers. Dus wel verdiend gewonnen, vind ik.
1: De 1-0. Een doelpunt uit het boekje.
2: De 1-0.
1: De bal wordt teruggelegd in je aanvoerder,
2: ja,
1: komt aan.
2: Ja, die bal van Olie, ja, geweldig. Dat was een van de weinige keren in de tweede eerste helft dat de bal echt over de grond naar elkaar speelde. En die bal werd goed voorbereid. En Olie is de beste speler van het jaar. Die is voorstopper, die is libero, die is inschuivende man. En die kan ook nog fantastisch doelpunten maken en schoot er geweldig in.
1: Hoe schat je de mogelijkheden voor een seizoen voor HVV? In een prachtige pool met veel Haagse ploegen.
2: Ja, dat doet me wel een beetje pijn dat ik het mijn tweede jaar van mijn contract niet ga uitdienen. Omdat ik gewoon te druk ben met ADO Den Haag. Ik denk dat iedereen daar wel begrip voor heeft. Dus Dick Boerenboom wordt mijn opvolger en ik wens hem al het succes. Het geeft voor het eerst sinds 85 jaar dat HBS en HVV in dezelfde pool weer zitten. En dan met Scheveningen erbij en met PIC erbij en RKVV erbij en Westlandia erbij. Ja, dat wordt een gigantische leuke competitie natuurlijk.
1: Je blijft natuurlijk dat allemaal doen wat je nu al bij ADO doet. Maar zien ze hier nog een keer langs de lijn?
2: Ik ga elke zaterdagmiddag wel even stiekem nog op de diepte langs om te kijken of er nog jonge talenten lopen. En dan blijf ik even hangen bij de wedstrijden van het eerste.
1: En dan gaan er nog misschien een paar van deze jongens door naar ADO?
2: Nou, dat is wel een te grote afstand van de eerste klas. Er zit nog vierde divisie tussen, derde divisie, tweede divisie, KKD. Dus, maar we hebben wel een aantal jongens die al bij ADO in opleiding hebben gezeten. En die hebben zich vandaag ook weer laten zien. Dus dat is zeker zo.
1: Mark, nogmaals namens mij en namens Sportsjouw jou gefeliciteerd met de promotie. En natuurlijk vooral voor jou veel succes volgend jaar met ADO Den Haag.
2: Dankjewel, dat was mijn laatste wedstrijd als voetbalcoach. Dus voor mij is het ook wel heel speciaal dat we het met een promotie kunnen vieren.
1: Lekker dat feestje vieren.
2: Dankjewel.
0: Ja, een heel bijzonder jaar is dat voor Mark Wotte. Het zou je maar gebeuren inderdaad. Een soort van spontaan overstap aan het begin van het seizoen als technisch directeur van ADO Den Haag. Dat combineren met het trainerschap van HVV. En hij deed beiden met verven. Ja, ADO Den Haag is natuurlijk als kampioen gepromoveerd naar de Eredivisie. En HVV mag zich volgend seizoen ook een divisionist noemen. Dan een vierde divisionist. Ja, HVV mooi gedaan. En natuurlijk, Hans zei het al, gefeliciteerd namens Sportsjaal met deze geweldige prestatie. We gaan nu verder met Lucas en Steve. En dan wordt het tijd voor de nabeschouwing van Forum Sport HVC 10.
3: Well, what time is it, man?

0: ik dacht eigenlijk al dat het wat makkelijker zou lopen met de 3x3 basketbalsters. In hun kwartfinale stonden namelijk op 20 punten. Hongarije had er toen 17. Nederland had nog maar één puntje nodig. Dat lukte uiteindelijk wel, maar de Hongaarse dames wisten er ook nog het 3 in het netje te werken. Uiteindelijk wint Nederland met 21-20 hun kwartfinale wedstrijd en spelen zij morgen in hun halve finale. En ik had het al eerder gezegd, de mannen die spelen vanaf 6 uur hun kwartfinale wedstrijd tegen aartsrivaal Servië. En dan gaan we nu verder met het voetbal van vandaag. We hebben het nog en natuurlijk één nabeschouwing te gaan. En dat is die van de wedstrijd Forum Sport HVC10. Forum Sport wil natuurlijk niet twee keer achter elkaar degraderen. Maar dat is uiteindelijk wat er aan het eind van vandaag wel gebeurd is. Forum Sport begon de wedstrijd als eerste klasser. En eindigde de wedstrijd na 90 minuten en penalties als een tweede klasser. Het begon nog redelijk oké. De bezoekers kwamen nog wel op een 0-1 voorsprong. Binnen 5 minuten was dat. Maar uiteindelijk is het Cibou die 7 minuten later de 1-1 op het scorebord zet. Ja, Forum Sport ging wel vol in de aanval. Maar echt grote kansen wisten ze ook niet te creëren. Waardoor het uiteindelijk verlengen werd nadat de wedstrijd na 90 minuten in 1-1 was geëindigd. Verlenging leverde behalve heel veel spanning geen doelpunten op. Dus gingen we penalties nemen. En uiteindelijk waren het de bezoekers van HVC 10 die hun penalties beter namen. Eindstand in de penalty-serie is 5-2 geworden. De laatste penalty van Forum hoefde niet eens meer genomen te worden. Trainer van Forum Sport is Marcel Koning. En je hoort hem in gesprek met Willem Molenveld.
1: Allereerst een beetje analyse van de wedstrijd.
2: Ja, verschrikkelijk zuur. Je bent de hele wedstrijd de bovenliggende partij geweest. Je hebt genoeg kansen gecreëerd. Ik denk dat we wel 500-600% kansen gecreëerd hebben. Ja, die maak je weer niet. En dan ga je op penalties eruit. Ja, ik zal je eerlijk zeggen, dit is eigenlijk, en nu even korte reactie daarin, een beetje het jaar in een notendop. Elke week eigenlijk bijna de bovenliggende ploeg. Maar scorend vermogen is nieuw en dat heeft ons echt de nek gekost dit seizoen.
1: Dat klopt. Het is een beetje een wet van Murphy. Het zit dan niet mee, het zit niet tegen. Nou kom je vrij snel met een klote 0-1 achter. Ik doe maar even 0-1, dat je dus bij de thuis. Dan maak je een schitterend goal, 1-1. En dan?
2: Ja, wat je zegt, die 1-0 achter, dat is natuurlijk ook een foute breedtebal. En gelijk de eerste, de beste kans, hadden nog geen bal geraakt. Die vliegt erin. Wat je zegt, komen we terecht op 1-1. Daarna creëer je genoeg kansen. Zijn we, wat ik zeg, 80% in balbezit. We hebben de ploeg goed geanalyseerd. Die hadden we volledig de wedstrijd onder controle. Ja, dan moet je hem gewoon maken om een keer afstand te nemen. Ja, dat doe je niet.
1: Dat doe je niet. En dan krijg je verlenging. Je krijgt een hoop consternatie. Je krijgt gele kaarten. Je krijgt dit en dat. Nervositeit enzovoort. En dan, die strafschop. Loterij.
2: Ja, het is precies wat je zegt. Het is de loterij. En helaas staan wij aan de verkeerde kant van de loterij.
1: Ja, nou, klasse dat je wilde komen. Ik kan zeggen, ik zeg altijd bij uithuilen, opnieuw beginnen. En we hebben iets langere vakantie, hè?
2: Ja, maar dat vind ik... dat was bang weggehaald.
1: Nee, ik snap wat ik bedoel. Hey, klasse dat je wilde komen. Bedankt. Ik zou zeggen, succes verder.
0: Ja, Willem Molenveld in gesprek met Marcel Koning. Want inderdaad, de winnaar van dit duel speelt volgende week zijn finale. En dat betekent dat HVC 10 het op moet nemen volgende week tegen Velo op neutraal terrein. Velo won vandaag met 0-1 van VFC. Zometeen de laatste uitslagen van vandaag uit de na-competitie. Natuurlijk eerst David Guetta samen met Tara McDonald en Delirious.

uitslagen voor je. Finale om een plek in de derde klasse. Dat ging vandaag tussen Vredenburg en Koudenkerk. Wedstrijd werd op het terrein van Dokos in Leiden gespeeld. Vredenburg stond al vroeg met 3-0 voor. Maar ze maakten het toch nog spannend door Koudenkerk tot 3-2 terug te laten komen. Maar uiteindelijk weet Vredenburg de wedstrijd wel te winnen. En zo promoveren de Rijswijkers naar de derde klasse. En dan heb ik ook nog een uitslag uit een andere nacompetitie. Dat ging om een plek tussen de vierde en de vijfde klasse. Quicksteps nam het op het terrein van FC Zoetermeer op tegen Sepp Lang. Stond de wedstrijd op 2-2. Maar uiteindelijk weet Quicksteps deze wedstrijd met 5-2 te winnen. En zo promoveert Quicksteps naar de vierde klasse. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Sportsignaal. De ene laatste uitzending van het seizoen. Wij zijn er volgende week zaterdag nog een keertje natuurlijk bij je. Vanaf 2 uur uiteraard met de laatste ontknopingen van het reguliere voetbalseizoen. Tot volgende.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu Royal Dance Crew.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Royal Dance Group.

Shut it, oh, oh, oh.

like the last, don't have them now. Now, sing!

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
1: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
1: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
0: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Jullie zijn aangekomen bij het Schimmengebied. Het Schimmengebied op Radio Tonka. Met uw gastheer, Duistere Barde. Ik ben net aangekomen in de studio. Dus ik ben nog een beetje aan opzetten. Ondertussen is ook al een gast aangekomen. Nou, de ruis mag al weg nu. Vanavond is een speciale editie. Het is trouwens Unstable Saturdays. Normaal gesproken doe ik de show op donderdag. En dat was ik ook van plan, met ditzelfde thema. Maar toen werd ik ziek. En toevallig had ik wel al gedacht van, nou, misschien kunnen we ook nog vanavond iets doen. Want er is een protestweek gaande op de Kunstacademie. Georganiseerd door de Art Science Interfaculteit. Die wordt opgeheven, is besloten door het bestuur. En de studenten en ook in ieder geval een gedeelte van de docenten zijn het daar niet echt mee eens. Dus die zijn nu, vanuit de studenten is nu een groot protest georganiseerd, een protestweek. De Death of Art Science, die is 1 juni begonnen en duurt tot op het 9 juni. En gezien ik zelf ook een Art Science alumni ben, leek het me wel een goed idee om hier aandacht aan te besteden. Even denken. Ik was van plan een hele reeks dingen ten gehoor te brengen. Ik heb wat interviews gedaan met alumni en studenten en ook docenten. En ik heb ook een alumni hier in de studio, Philip Vermeulen. En verder komt er ook nog wat audio en zo tussendoor. Ik had gehoopt iets meer materiaal te hebben ook van het afgelopen paar dagen van Kaderok. Maar volgens mij heb ik dat niet binnengekregen, dus daar gaan we het helaas zonder mee doen. In ieder geval vanavond. Even denken. Philip, ben jij in staat om je al te introduceren? Of moet je nog acclimatiseren? Dat is ook prima.
1: Kan wel hoor.
0: Oké, nou, dan is hier de microfoon.
1: Hallo. Hallo mensen. Er is een beetje een situatie gaande op de Kunstacademie. Die hebben namelijk één hele goede opleiding en dat is de Interfaculty. En die zit ook niet helemaal op de Kunstacademie. Die zit ook op het conservatorium. Ook niet helemaal daar ergens. Ze zitten er een soort van tussenin. En juist dat gebied van de tussenin, daar zit de magie. Het is een beetje de sweet spot tussen muziek, tussen geluid, tussen klooien, tussen schilderen, tussen de verschillende disciplines in. En daar komt, dames en heren, daar komt zulke toffe werken komen daaruit. Dus heel veel kinetische kunst komt er vanuit die afdeling. Heel veel softwarekunst, heel veel geluidskunst, performances, dans. En allemaal vrij experimenteel. Maar het zijn ook de grondleggers van art science, van waar de kunst nu eigenlijk is. Dus je ziet heel veel studenten van beeldende kunst die eigenlijk deze richting opgaan. Je ziet heel veel mensen van grafisch die kant opgaan. Je ziet het ook internationaal dat er heel veel gehoor is voor dit art science. En wat het precies is, dat art science, is eigenlijk ook niet zo heel goed te zeggen. Het is een beetje de in-between. Het is een kleine vrijstaat tussen alle kunstvormen.
0: Dat heb je echt heel mooi gezegd. Ik had het niet beter kunnen zeggen, eerlijk gezegd. Dus even denken hoor. Dat is feedback hier, geloof ik.
1: Yay! Nou. Daar zijn ze ook dol op bij de Interfaculty.
0: Uiteraard.
1: Feedback.
0: Ja, dat hoort er ook bij.
1: Maar het is volgens mij al wel een tijdje gaande op de KABK, de Koninklijke Kunstacademie, sinds die rel dat, hoe heet die gast ook weer, er vanaf is getrapt. En al die grote NRC-artikelen.
0: Ja.
1: Dit is nog steeds eigenlijk een rol daar vandaan. Want sinds kort zit er een soort van management systeem. NRC-artikelen.
0: Ja.
1: Dit is nog steeds eigenlijk een rol daar vandaan. Want sinds kort zit er een soort van management systeem

0: downscalen, omdat je kunst kan je niet upscalen. En nu willen ze van de kunstacademie willen ze alles manageable maken. En als je dan een soort van een in-between hebt wat en niet op de kunstacademie zit en niet echt helemaal op het conservatorium, dus een eigen tussenstaat is, ja, dat willen ze dan nu gaan managen. En wat gaan ze dan doen? Het mes erin. Maar het is krankzinnig. Want als je er ook al nadenkt van hoe lang het bestaat. Eerst heette het Beeld en Geluid. Sinds 2000 bla bla bla bla is het omgevormd naar Art Science. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heeft afsplitsingen naar V2 natuurlijk. Naar Sonic Acts. Fiber Festival. Heel veel dance. Paradiso. Waar is er nog meer? Het Stimuleringsfonds, Mondriaan Fonds. Al die rijksfondsen, die hebben ook nu afdelingen Art Science. Dus het is een soort van zeer typisch ding wat nu ook best wel geïnstitutionaliseerd is. Daar denkt dat management systeem natuurlijk niet over na. En ik was bij een van de dagen van de protesten van de studenten. Oh, en het was echt prachtig. Ik weet niet meer wie het was. Ik kende haar naam niet. Maar ze had een heel mooi monoloog. En ze had hele grote zwarte ballonnen. En die klapte ze kapot. En ze vertelde dat ze als buitenlandse student eigenlijk nergens thuis hoorde. En dat ze ook verschillende studies had gedaan. En dat paste helemaal niet. Tweedejaars student. En dit was voor het eerst in haar leven dat ze ergens zat waar ze zich thuis voelde. Waar ze al haar intellectuele eigenschappen kon uitviolen. Waar ze kon spelen. Waar ze dingen kon maken. Ik huil niet vaak. Maar ik moest opeens echt een traantje wegpinken, joh.
1: Ja, ik huil ook niet vaak. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet gehuild heb om het verlies van Art Science. Maar het is wel iets wat mij echt diep heeft geraakt. En trouwens, ja, ik weet niet of dit echt, zeg maar, soms gebeuren er dingen en je weet nou niet of het nou gewoon, je hebt er volgens mij een speciaal woord voor, maar ik ben het even kwijt, want ik ben meer woorden kwijt vandaag. Als het woord bij jou in je opkomt, moet je het zeggen. Maar
0: ik was ook ziek. Ik was steeds een beetje ziekig.
1: Ja, daar gaat het een beetje over. Want ik had zeg maar, ik was dus woensdag, was ik naar. Tenminste, ik had zeg maar volgens mij dinsdag of zo besloten dat ik aandacht zou besteden aan Art Science bij Radio Tonka. En toen. Toen ging ik met wat studenten communiceren en zo erover. En toen heb ik Matteo geïnterviewd. Onder andere.
0: Van oud-IEE-baas.
1: Ja, precies. Dus dat komt straks voorbij ook later vanavond. En verder had ik toen. Tenminste, ik wou natuurlijk ook al dingen gaan meepakken van de protestweek. Maar ik heb ook een dayjob. Dus voor mij was het ook een beetje. Hoe heet het? Jong leren, zeg maar, met tijd en zo die ik had. Maar in ieder geval, op de woensdag kon ik in de namiddag om 5 uur kon ik wel naar de panel discussie gaan. En daar was ik heel blij mee, want daar kwam Lucas van de Sonic Acts.
0: Lucas van der Velde van Sonic Acts.
1: Ja, precies. Ik ben sowieso heel slecht in naam, hoor. Dus ik bedoel, ik weet dat het een beetje slordig overkomt, maar mijn geheugen voor namen is echt rampzalig. Dus. Maar. Dus ook de directeur, huidige directeur van IAI. En nog een curator van Krausen was er ook.
0: V2?
1: Nee, die niet helaas. Maar dat waren dus 3 mensen daar in het panel. En als ik er aan toe kom, zal ik misschien nog daar wat stukjes van spelen. Maar even kijken. Het was namelijk een heel interessant panelgesprek. Maar in ieder geval, vanaf het moment dat ik binnenkwam bij de kunstacademie, viel het me op hoe goed, of in ieder geval hoe enthousiast, nou ook goed trouwens, de studenten dit georganiseerd hadden. In zo'n korte tijd, voor zover ik heb kunnen meekrijgen. Dus de Art Science studenten, zeg maar, de hele protestweek. Echt gewoon, ja, het was gewoon een heel, bijna een heel festival, zeg maar. En bij die paneldiscussie en ook gewoon dus alles eromheen met studenten die ik sprak eventjes en zo, viel het me echt op hoe. Hoe sterk de geest, ik kan het niet anders omschrijven, de geest van Art Science, of in de interfaculteit, want dat is uiteindelijk waar het om gaat in essentie,

0: sterkte die echt nog bestaat. En dat het een soort van behoefte is, zeg maar, die echt zo sterk aanwezig is dat mensen er echt voor vechten om het te kunnen behouden. En dat vanuit de kunstacademie, de directie, zeg maar, dat besef totaal afwezig is. En het is zo'n bizar contrast om dat te zien, zeg maar. Dat je, en gewoon ook omdat je, zeg maar, er waren heel veel alumni en natuurlijk de mensen die aan het praten waren en iedereen had duidelijk een soort zelfde. Hoe zeg je dat? Oh, als je de speaker trouwens een beetje draait, dan heb je misschien wat minder feedback, denk ik. Hoop ik. Maar,
1: of juist heel veel feedback.
0: Ja, dat kunnen we ook doen. Maar wat me zo verbaast is dat, zeg maar, de mensen die de wereld van art science kennen, van binnen of van buiten, heel goed beseffen wat de waarde ervan is, zeg maar. En wat voor invloed het heeft. En dat je dan zo'n instituut hebt die, zeg maar, dat eigenlijk vereenzelvigt. Maar vervolgens dat het niet in stand gehouden kan worden door kunstacademie en het conservatorium.
1: Het is raar wat ik van hoor, via mijn bronnetjes, is dat eigenlijk de studenten zijn, behalve dat er natuurlijk een lichtelijk chaos is. U was het misschien al opgevallen, lieve luisteraars, dat Bardot ook net iets te laat binnenkwam. De Art Science Interfaculty gloreert in lichtelijke chaos. De studenten, zij hebben meestal al wat studies gedaan, dus ze zijn net iets ouder. En juist door die chaos ontstaat eigenlijk ook een grote vrijheid, wat je kan doen, wat je wil. De docenten die helpen je echt, die staan naast je. En wat ik eigenlijk hoorde is dat omdat we nu allemaal met management systemen moeten er allemaal rapportjes komen. Maar eigenlijk zijn de studenten heel erg tevreden. Die zijn heel erg blij. De afgestudeerde alumni die doen het eigenlijk allemaal heel erg goed. Vooral als je het vergelijkt met andere afdelingen zoals bijvoorbeeld beeldende kunst. Dus het is een zeer unieke afdeling, niet alleen hier in Den Haag. Ook in Nederland is het heel erg uniek. Maar zelfs als je breder trekt naar Europa, dan zijn er heel veel kunstacademies die kijken naar art science en een soort of afgeleide daarvan proberen te maken. En ook in de wereld wordt er heel erg naar gekeken. Dus je hebt bijvoorbeeld, vroeger had je hier in Den Haag Today's Art. Je hebt Rewire, je hebt over de hele wereld heb je een soort van netwerk van dit soort mediakunst, geluidsfestivals. Mm-hmm. En ja, daar Art Science zit daar altijd in. Of die heeft daar altijd een link mee. Of er zijn afgestudeerden die werk daar laten zien. Dus dat ze dit om willen knakken is krankzinnig. Krankjoren.
0: Ja. Ja, dat is ook precies.
1: Van de beesten af.
0: Ja, inderdaad.
1: Ranzig. Ja. Klootzakkerij.
0: Ja, absoluut. Even kijken hoor. Maar dat is dus ook iets, zeg maar, wat ik op een bepaalde manier, tenminste de absurditeit, zeg maar, van deze keuze. Ik heb het gevoel dat ik het bijna soort van, dat het echt fysiek door me heen gesneden is, zeg maar. Want en nogmaals, dit is zo'n gevalletje van, het is eigenlijk een soort toeval, maar tegelijkertijd is het eigenlijk geen toeval. Want ik was dus bij die panel gedoe, zeg maar, en ik zat daar en ik zat een beetje te denken van, volgens mij heb ik niet genoeg water gedronken. Dus ik voelde me niet helemaal lekker. Maar ik had niet echt de mogelijkheid om daar weg te gaan. Tenminste, ik had zoiets van, ik haal gewoon straks een glas water als het voorbij is, weet je. En toen het voorbij was eenmaal, toen dacht ik van, oh nee, misschien had ik toch nog echt wel iets meer nodig, zeg maar. Dus had ik wat vruchtensap gehaald en zo. En vervolgens, toen kwam ik, tenminste, er was toen daarna was er nog een meeting over de joint statement die volgens mij gisteren is gepubliceerd. En daar dacht ik van, ja, tenminste, ik had begrepen dat ik er ook even bij kon gaan zitten als alumni, zeg maar. En ik zat daar echt 5 minuten of zo. En ik kreeg echt een soort van sfeer te pakken van heel veel mensen die echt heel positief waren. Maar ook een paar mensen, ik ga niet echt een vinger wijzen, die toch wat minder supportive waren, zeg maar. Want ze probeerden iedereen bij elkaar te krijgen voor een joint statement. En op dat moment sloeg het bij mij een beetje in van... ja, hier klopt iets niet helemaal. Echt een bepaalde soort frictie die echt helemaal in me ging zitten, zeg maar. Maar nogmaals, ik voelde me al niet helemaal lekker. Dus, en ik denk dat het misschien ook gewoon te veel ervaringen tegelijkertijd waren. Maar ik ben, vervolgens werd ik echt helemaal niet goed. En ik heb op de een of andere manier ben ik toe in staat geweest om... Dus ik ging op een gegeven moment ergens op een bankje zitten en ik heb echt een half uur even beroerd gezeten. En uiteindelijk heb ik nog wat mensen gesproken en zo, want ik wilde nog wat dingen gaan regelen. En toen uiteindelijk ben ik thuisgekomen en toen heb ik echt overgegeven. Dus het leek op een soort voedselvergiftiging. En sindsdien ben ik al 2 dagen best wel gaar, zeg maar. Maar dat is een beetje... Het is toeval, maar tegelijkertijd is het voor mij ook geen toeval. Want het voelde gewoon als iets wat eigenlijk... Het universum eigenlijk een beetje op zijn kop staat, zeg maar. Van, ja,
1: waar... Je bent fysiek ziek geworden door het management van de KABK.
0: Ja, daar...
1: Je hebt ervan moeten... Ik heb bijna moeten janken. Jij hebt lopen kotsen ervan.
0: Ja,
1: het is een fysiek iets, dames en heren.
0: Ja.
1: Zullen we hierna alleen nog maar positieve dingen gaan zeggen? Want anders dan wordt het een uur lang kutviolen op het management systeem. En die kunnen natuurlijk er ergens ook weer niks aan doen. Want dat is het geoude hoer met management.
0: Ja.
1: Want die manage je alleen maar. Alleen de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: Wat was jouw lievelingservaring op de kunstacademie of van Art Science?
0: Even kijken. Nou, ik wou nog even zeggen, ik bedoel, als we over negatieve dingen gaan praten, dan zijn we nog een paar jaar door. Kunnen we een paar jaar verder, denk ik. Dus.
1: Tot 3 uur vannacht, toch?
0: Ja, precies. Maar ook inderdaad qua positiviteit, zeker rond Art Science, dat is voor mij ook oneindig, eerlijk gezegd. Dus, en in het gang dat ik ook eigenlijk niet direct gelijk kan zeggen van, nou, dit was echt het beste wat ik daar heb beleefd, zeg maar. Het is voor mij... het is echt een heel... Hoe zeg je dat? Een hele, heel traject geweest, letterlijk, zeg maar, in mijn ontwikkeling. Dus toen ik aankwam bij Art Science, had ik echt iets van, ja, ik weet niet waar ik terecht ben gekomen. Ik denk dat het voor de meeste mensen geldt, trouwens. Even denken. Maar al vrij snel, en dat komt waarschijnlijk zometeen ook nog in een interview terug, want toen had ik het ook al verteld. Maar ik merkte vrij snel dat er heel veel gelijkgezinden waren daar die echt... Nou ja, dat je bijna niet voor mogelijk houdt dat die op één plek bij elkaar zijn gekomen, zeg maar. Dus gewoon uit super obscure underground muziekstroming, et cetera. Die elkaar blijkt kennen van een of ander obscuur internetforum. Dat je elkaar nooit eerder hebt gezien, maar wel elkaars naam kent en dat soort dingen. dus dat is een van de eerste dingen die me denk ik is bijgebleven. En dat we gewoon, ja, bijvoorbeeld ontdekten dat we dezelfde breakerplaten luisteren. En nou ja, dat soort muziek die de meeste mensen niet kennen, zeker niet toen. Dat was 2007, dus. Even kijken. Maar het is ook, ja... voor mij... Ik heb echt... Voor mij is het ook echt een pittige opleiding geweest. Het is niet... Wat ik denk, wat vaak een beetje verkeerd wordt begrepen... als je het hebt over chaos en een soort van... Ja, misschien een beetje gebrek aan heldere organisatie en dat soort zaken. Hoewel dat er ook zeker wel was. Iets creatievere manier, zeg maar. Was die opleiding wel zo gestructureerd dat je echt wordt beoordeeld op de kwaliteit van je werk en niet of je bijvoorbeeld genoeg vakken hebt gevolgd of iets dergelijks. Dus dat is uiteindelijk de zwaarste beoordeling, want je moet iets presenteren en dan krijg je het hele docententeam voor je en die gaat zeggen van, nou, ja, dat vonden we eigenlijk helemaal niks. Wat heb je erover uitvoeren, zeg maar. Dus,
1: het gaat niet heel erg over het proces. Hè? Dus bij de beeldende kunst moet je bijvoorbeeld 50 tekeningen maken. En dan gaat het heel erg over het proces wat je laat zien. Maar bij Art Science is het meestal heeft het altijd wel een temporele kwaliteit. Oftewel, er zit tijd in. Dus het wordt al snel een performance. Of het wordt een object wat een performance gaat doen. Waardoor je eigenlijk heel veel niet hoeft te doen. Maar je performance moet wel heel erg sick zijn.
0: Ja. Zeker. Het is... Ik bedoel, zoals, ik bedoel, het is niet altijd een perfect. Ik bedoel, ik zou niet zeggen dat ik altijd eens was met de beoordeling, et cetera. Maar het heeft wel altijd een extreem goede duw gegeven om mezelf echt, ja, gewoon te laten zien van wat ik echt wil en wat ik echt kan, zeg maar. En dat heeft voor mij een paar jaar geduurd voordat het echt helemaal eruit kwam. Maar uiteindelijk heb ik me zodanig daar kunnen ontwikkelen dat ik echt, ja, dat ik nog steeds het gevoel heb dat ik daar even mijn beste werk heb gemaakt, zeg maar. En iets wat ik ook daarna eigenlijk bijna geen kans meer toe heb gehad om dat te produceren, omdat daar gewoon de vrijheid is gegeven, zeg maar, om gewoon helemaal maandenlang gewoon ergens mee bezig te zijn zonder dat je precies weet waar ik naartoe ga, zeg maar. Ik weet dat er ook andere afgestudeerden zijn die het veel beter getroffen hebben wat dat betreft, hoor. Dus, maar het is iets wat echt het uiterste uit je haalt, zeg maar. En wat je echt dwingt om eigenlijk jezelf te ontwikkelen, zeg maar. En dat is iets wat, denk ik, broodnodig is in de hedendaagse samenleving. En los daarvan, kijk, dat is, zeg maar, een soort van op het persoonlijke niveau. Maar natuurlijk, wat interfaculteit maakt, dat hele interdisciplinaire gebeuren, zeg maar. En daar heb ik uiteindelijk zoveel uit weten te halen. Omdat ik, zeg maar, ik heb vakken gevolgd op het conservatorium. Waaronder solologie, maar ook zelfs wat dingen bij compositie. Waar ik niet heel veel van mee kon pikken, omdat ik toch de muziekleer niet echt goed kende. Maar het was een geweldige soort van introductie in de hele cultuur daar zo. En zoologie heb ik nog tot de dag van vandaag heb ik daar echt veel aan, zeg maar. En, maar ook Universiteit Leiden heb ik heel veel kunnen meeplukken. En uiteindelijk zelfs een minor daar afgerond. Waar Art Science gewoon blij mee was, dat ik daar ook interesse in had. En dat heeft uiteindelijk ook bijgedragen aan mijn eindwerk daar zo. En dus het heeft me ook geduwd in verder verdiepen in echt de werkelijke wetenschap. Maar dan ook wel met een soort van kritische, creatieve blik die vaak toch op een andere manier binnen de wetenschap wordt ontwikkeld dan binnen de kunst. Dat zijn allemaal zaken die waar je uiteindelijk ook achter komt dat het in de verdere wereld vaak nog best wel moeilijk is om dat verder te ontplooien. Maar waar ik, wat me nog ook tegelijkertijd de dag van vandaag nog altijd drijft in bijna alles wat ik doe. Dus,
1: en wat doe je zoal?
0: Ik ben, zeg maar, voor de kosten ben ik programmeur overdag. Dus,
1: en wat programmeer je dan zoal?
0: Op dit moment programmeer ik 3D software voor een bedrijfje in Delft.
1: En wat maak je dan?
0: Een editing programma voor gebouwen.
1: En wat kan je dan editen in een gebouw?
0: Het is, zeg maar, een soort van...
1: Een gebouw editen.
0: Ja, het gaat om, zeg maar, modellen. Ze hoeven niet, tenminste, ze zijn redelijk exact, maar het is voornamelijk voor een soort van representatie van gebouwen die dan vervolgens worden gebruikt in andere delen van de software voor doorrekenen van hele saaie dingen zoals isolatie en dat soort zaken, zeg maar. Dus, maar de truc is dat ik persoonlijk, ik ben eigenlijk al, tenminste... Op een gegeven moment had ik, zeg maar, in mijn carrière, zeg maar, en het gaat een beetje met horten en stoten bij mij, maar het is, zeg maar, op een gegeven moment dacht ik van, ik wil meer geavanceerde webkunst gaan bouwen, zeg maar. En dat is iets wat ik eigenlijk al jaren geleden had besloten. En dacht ik van, hoe kan ik nou eigenlijk het beste, niet gewoon een beetje een standaard websiteje, maar gewoon eentje die echt gewoon goed in elkaar steekt, et cetera. Waar kan ik het beste leren? Nou, bij een webbedrijf, een webdesignbedrijf. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje...
1: Dus je bent eigenlijk als een infiltrant ben je er naar binnen gegaan.
0: Ja, precies. En op die manier, maar daar ben ik op een gegeven moment een beetje in blijven steken. Want op een gegeven moment kregen we corona bijvoorbeeld. Dat was wel echt zo'n moment dat je eigenlijk weinig keuze had wat je ging doen met je leven. Dus toen ben ik 4 jaar lang heb ik voor een bedrijf gewerkt wat medische software maakt voor ziekenhuizen en zo. En daar ben ik eigenlijk steeds verder, heb ik kennis opgedaan van wederom dingen die best wel cyclinken, maar voor mij stiekem heel interessant zijn. Gewoon database systemen, dat soort zaken. Nee. Zeg maar. En, maar de grap is een beetje dat, even kijken. Dat ik ben altijd, wat je net zegt, dus ik bedoel, ergens ben ik een soort infiltrant. Dus het is, ik loop op kantoren rond met allemaal mensen die eigenlijk hele normale kantoorleventjes hebben en dat soort zaken, zeg maar.
1: Dat is wel inderdaad misschien best wel sick van Art Science, omdat er natuurlijk ook de scientific agenda, dus je leert ook samen te werken met echt met heuse echte wetenschappers, ruimtevaart mensen. Je leert met die mensen communiceren. Dus je leert ergens leer je een rol toe te eigenen. Ja. Als het ware maak je je klaar voor de theater of all possibilities.
0: Ja.
1: waardoor je eigenlijk een soort van een cape met je meekrijgt en overal in kan gaan. En overal leuke informatie kan scharrelen en kan hebben. En die dan weer voor je, voor de eigen wonderbaarlijke kunst te gebruiken.
0: Mm-hmm. Ja, precies, ja. Dus, en inmiddels ben ik wel op een bepaald stadium gekomen dat ik eigenlijk ook zoveel ervaring heb opgedaan die je eigenlijk van tevoren niet echt precies ziet aankomen. Maar waarvan ik denk, ja, daar moet ik wel iets mee gaan doen. Want zeg maar, een van de dingen die ik vaak... tenminste, die ik zelf wel interessant vind, juist als een soort interdisciplinaire kunstenaar slash wetenschapper, hoe je het ook wil noemen. Dat zeg maar, ik benader deze plekken vaak meer vanuit een soort sociologisch oogpunt, zeg maar. Dus ik doe mijn werk, maar tegelijkertijd observeer ik heel erg een beetje hoe die omgevingen eigenlijk functioneren en hoe ze werken, et cetera. En dat is gewoon hoe mijn brein werkt. Dus ik doe dat automatisch, zeg maar. Dus, maar omdat ik dus de vaardigheden heb om... Sorry, wat?
1: Ik dacht dat het 11:30 was.
0: Ja, het is 11:30.
1: Oké. Okay. Nee, zijn er geen speciale dingen hier?
0: Nee, we hebben alleen een nieuws dingetje om elke uur, zeg maar.
1: Ik blijf leren.
0: Ja. Dus even denken hoor, waar was ik? Maar in ieder geval, je zeg maar. Misschien is dat een van de redenen dat ze art science niet leuk vinden, zeg maar, van hoger op. Omdat je zeg maar mensen creëert die op een hele andere manier naar de maatschappij ook kijken, zeg maar. En het op een bepaalde manier kritisch kunnen analyseren, waar ben je ook, zeg maar...
1: Nee, daar geloof ik niks van. Want iedereen die autonome beeldende kunst studeert, die kunnen er ook wat van. Misschien zelfs wel nog meer. Ik denk dat het gewoon best wel wat geld kost waar ze vanaf willen. Mm-hmm. En ik denk dat het een juridisch ding is, omdat het tussen de beide dingen inzweeft. Dat het gewoon daarover gaat. Ik denk dat het ze geen reet kan interesseren wat de studenten denken, wat voor een ideologie ze aanhangen. Geen interesse.
0: Nou, ik denk wat je zegt. Ik bedoel, dat geldt ook voor andere kunstafdelingen en zo. Maar dat is helemaal het geval. Maar je ziet juist ook, zeg maar, wat er nu met art science gebeurt, dat is feitelijk, dat zal de rest van de academie en het conservatorium ook gaan raken op een gegeven moment, als dat niet al het geval is. Snap je? Dus dat alles steeds meer cookie cutter, makkelijk, behapbaar.
1: Ja, ze willen alles upscalen, terwijl dat helemaal niet kan in kunst.
0: Mm-hmm. Nee, inderdaad. En zeg maar, de kunstacademie is een van de weinige plekken, als groter instituut ook, denk ik, waar je echt kritische geesten opleidt. En ik zou zeggen, andere plekken zijn filosofie en dat soort plekken. Maar om eerlijk te zijn, ik bedoel, ik heb op zoveel plekken rondgelopen.
1: Maar in Leiden komen ook gevaarlijke gekken rond door van die universiteit.
0: Ja, maar mijn ervaring is toch dat de manier hoe mensen van art science naar bepaalde dingen kijken, dat gaat echt wel een paar stappen verder dan zelfs mensen bij filosofie of mediatechnologie of dat soort plekken, zeg maar. Het is moeilijk te omschrijven misschien, maar er is een bepaalde soort kritische blik die ik vaak echt mis, zelfs bij de hardcore filosofie en dat soort zaken. Dus het is een manier van denken die... weet je wat het probleem is bij filosofie? En dat is natuurlijk een beetje generaliserend. Ik zeg niet dat er ook fantastische figuren daar rondlopen die ik ook heb ontmoet. Als we een beetje meer toch gaan generaliseren, zeg maar. Een van de dingen die art science, denk ik, op een positieve manier echt uniek maakt, is dat je ook fysiek met de wereld in contact staat en wordt gebracht, omdat je dingen bouwt. Dus je moet interacteren met de fysieke realiteit. En dat doe je ook door middel van het publiek en et cetera, et cetera. En ook natuurlijk beoordelingen van je werk. Dus dat is je wordt echt in de wereld getrokken, zeg maar. En als je naar filosofie kijkt, dan kun je de meest abstracte ideeën ontwikkelen die eigenlijk heel ver afstaan van de realiteit. En dat is vaak een groot probleem, denk ik, binnen de filosofie. Dus als ik echt namen ga noemen, dan ga ik gewoon namen zoals Heidegger zo rondslingeren, die echt achtelijke ideeën hebben ontwikkeld. In mijn bescheiden mening.
1: Wat zei Heidegger ook alweer voor de bijna slapende luisteraar?
0: Het is alweer een tijdje terug dat ik me daarin heb verdiept. Maar wat ik me van Heidegger kan herinneren, ik heb in ieder geval één paper van hem gelezen over technologie en kunst. Poëzie, geloof ik. Poëtica of iets dergelijks. En verder heb ik wel eens geprobeerd wat meer van hem te lezen. Maar ik ben er niet echt heel ver in gekomen. Dus ik ben natuurlijk wel iemand die een beetje nogal snel tot oordelen komt. Maar wat ik nogal wat mij opvalt bij Heidegger is dat hij zeg maar heel veel complexe taal gebruikt voor iets wat als je er een paar keer overheen leest en doorheen leest, dat je denkt, ja, maar wacht eens even, dit had je echt in een halve pagina kunnen zeggen. En dan was het een hele banale wijsheid geweest, zeg maar. En dat is een beetje het ding. Zeg maar, Heidegger heeft de neiging om dingen heel complex uit te leggen en dat je dan uiteindelijk denkt van, wauw, dat was zo'n diepe wijze, weet ik veel wat. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. En is het gewoon een soort van, ja, een beetje, ja, niet hele diepzinnige shit, zeg maar. En het ding is dat ik de indruk heb dat iemand als Heidegger dat het ook echt effecten heeft. Namelijk dat hij zoveel hersencapaciteit is kwijtgeraakt aan het construeren van hele complexe gedachteconstructies en bepaalde soort idealistische ideeën over wat de waarde is van filosofie, et cetera. Dat hij vervolgens niet doorhad dat hij in een van de meest lugubere politieke stromingen ter wereld terecht is gekomen en daaraan heeft bijgedragen feitelijk. En tot eigenlijk zijn dood er nooit excuses voor heeft geboden. Dus Heidegger is tot het laatste moment is hij grote voorstander van de nazi-partij geweest. Hij is zich eigenlijk nooit ervan afgekeerd. Dus hij is alleen maar een soort van geëxcuseerd omdat Sartre zo aardig was om delen van zijn filosofie over te nemen. Die Sartre trouwens helemaal verkeerd geïnterpreteerd bleek te hebben. Dus dat is ook een prachtige.
1: Maar is kunst en cultuur eigenlijk ook het niets anders dan elkaar net niet heel goed interpreteren?
0: Ja, maar in het geval van Heidegger kun je denk ik de werkelijke schade daarvan zien. Dus omdat je zeg maar, je hebt ook filosofen uit die tijd die wel scherper waren en door hadden dat die nazi's toch een beetje verkeerde dingen aan het doen waren.
1: Ja, of als er een goede kunstacademie was, dan was Hitler nooit aan de macht gekomen omdat hij gewoon naar een kunstacademie kwam. Ja, dus precies. Is een kunstacademie eigenlijk dan ook niet een soort van dierentuin voor extremisten?
0: Ja, denk het wel. Nee, kijk, zeg maar, nou, ik bedoel, ik heb wel eens het idee gehad van als we Thierry Baudet gewoon de kunstacademie verder hadden laten ontwikkelen of het conservatorium, dan hadden we niet zoveel last van gehad, zeg maar.
1: Ja, misschien had hij dan gewoon een soort van theatertoertje met een piano waar hij op kon gaan liggen en dat er dan allemaal mensen die hem aanbidden aan zijn lavendel konden gaan likken.
0: Ja, precies. En een nepsnorretje opgeplakt en dat soort dingetjes, weet je. Dus dat, maar ja, nu moet hij een partij oprichten omdat hij eigenlijk niet weet wat hij met zijn leven aan moet. En ja, dan krijg je dit soort dingen, zeg maar. Maar ja, ik wou niet hierover gaan hebben, eerlijk gezegd. Maar we zijn erop uitgekomen. Wat ben je met je in je neus aan het stoppen?
1: Ik ben een golfbal dingetje in mijn neus aan het doen.
0: God, die moeten we zo meteen. Wat waar heb je die vandaag geplukt? Ik weet niet of het echt gezond is.
1: Ik lag hier ergens.
0: Ik ben aan het ziek geweest. Dus de volgende persoon die dat ding in zijn neus stopt, die wordt ook ziek.
1: Ja.
0: Het was echt een golfbal dingetje trouwens hoor. Waar ik je geen zorgen heb. Niet andere stoffen hier of zo. Wij zijn hele beschaafde tonkennoten hier.
1: Tja.
0: Even denken hoor. Maar ja, dit is alweer een hele andere kant op gaan.
1: De interfaculty. En je allerleukste momenten daar. En we kwamen uit opeens bij Heidegger die een lichtelijke nazi was. En toen kwamen we tot de conclusie dat de kunstacademie ergens ook een soort van een dierentuin is voor extremisme.
0: Ja.
1: Of dat ze niet doorslaan daarin mee.
0: Ja,
1: zouden eigenlijk niet veel meer mensen naar de kunstacademie moeten? Misschien moet iedereen eigenlijk wel naar de interfaculty.
0: Nou,
1: ik denk dat we eigenlijk als we de wereld moeten gaan inrichten, dat er overal meer muziekscholen moeten komen.
0: Ja.
1: Er moeten meer clubhuizen komen voor jongeren. Mm-hmm. Er moet meer gear zijn om mee te spelen, om bliepjes en andere geluiden te maken.
0: Ja.
1: Moeten ook meer bibliotheken komen.
0: Ja, duidelijk.
1: Ook met veel meer leuke boeken.
0: Ja.
1: Boeken hoeven ook niet alleen maar hele kleine lettertypes te hebben. Mag ook gewoon grotere lettertypes. Hmm. Er moeten meer zwembaden komen.
0: Even tussendoor. Ik bedoel, ik vind het ook prima dat Heidegger ertussen staat. Maar dan om hem, zeg maar, meer om hem belachelijk te maken. Niet om hem te gaan aanbidden als een of andere zogenaamde grote filosoof.
2: Nee, maar iedereen, elk boek moet er zijn. Dat moeten we niet gaan uitsluiten.
0: Nee, inderdaad.
2: Dan kan je er zelf achter komen wat voor een idiocratie het is. Maar dan moet je eerst door die tunnel.
0: Ja.
2: Om je door al die teksten te voeten, denk ik. Wat hebben we nog? Meer speeltoestellen zijn er nodig. meer wipkippen. Meer circus, meer festivals. Minder trottoir.
0: Nou, we moeten niet doorslaan, want dan wordt het een soort Dionysische orgie, zeg maar.
2: Wat hebben we nog meer nodig? Wat ik wel heel erg sick vond van Art Science is dat het heel erg echt over het werk gaat. Dus ik vond het echt heel erg vet bij Art, bij de interfaculty. Want ik had eerst beeldende kunst gestudeerd, maar dat vond ik niet leuk. En die docenten vonden het ook niet leuk met mij daar. En toen voelde het heel erg thuiskomen bij de interfaculty. Hmm. Omdat de docenten wel echt heel erg goed wisten wat ik aan het doen was. Of waar ik naartoe aan het zoeken was. Hmm. En dat ze gingen daar heel erg in duwen.
0: Ja.
2: En ik dacht van, oh, nu heb ik een speaker opgeblazen en dat is heel erg leuk. En toen zei, je hebt een grotere speaker nodig. Je hebt meer speakers nodig. En dan kan je daar een compositie mee maken. En je hebt heel veel verschillende manieren om een speaker kapot te maken.
0: Mm-hmm.
2: En dus toen gingen de werelden voor me open en ik dacht, nou ja zeg, dit is gewoon echt ook een geschiedenis, joh.
0: Ja.
2: En daarna wou ik met licht bezig zijn. En er komt ook veel lichtkunst komt er vanaf. Maar dan wel lichtkunst en geen kunstlicht. En daar konden ze ook heel goed drukken. Dus echt verder gaan. Waar zit die grens? Mm-hmm. En dat is heel erg, vond ik wel echt heel erg vet.
0: Ja.
2: Echt heel erg leuk.
0: Ja, daar is Art Science Raad zeker de juiste plek voor. Ik moet zeggen dat ik zelf altijd al best wel in een extreme hoek zat, zeg maar, qua muzieksmaak en dat soort zaken. Dus ik was persoonlijk meer echt op zoek naar juist een bepaalde soort verfijning. Maar dat is ook iets wat je daar kan doen. Het is niet alleen maar dingen slopen en de meest extreme geluiden produceren. Het is, als je kijkt naar de output van Art Science studenten, dat gaat ook echt alle kanten op. Je hebt super verfijnde en genuanceerde werken, bijvoorbeeld van Nicky Asman, die dan van die sepelen maakt. Die dan
2: en die zijn nu te zien, dames en heren, in het Dordrechts Museum.
0: Nou, fantastisch. Sowieso een aanrader.
2: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld een werk van jou met die tennisballen in een gigantische zaal die echt tyfus veel lawaai maken. En,
2: boom, boom.
0: Ja.
2: Ja, maar wel nauwkeurig.
0: Oh, dat zeker.
2: En nauwkeurig.
0: Ja, anders dan waren dode gevallen.
2: Oh, en de reclame voor mezelf. 10 Meters of Sound staat nu in Voorlinde Museum.
0: Oh ja.
2: Een compositie voor heel erg hard ronddraaiend elastiek. Wat ook nog eens heel grote moiré-patronen maakt. En wat...
0: Wauw.
2: Ja.
0: Dat klinkt goed.
2: 10 meter lang geluid. Het zuig je als je ervoor staat. Je ziet allemaal moiré-patronen. Het begint eigenlijk met twee elastiek of met vier touwtjes. En dan wordt het eigenlijk twee grote cirkels. En dan komen er een soort van patronen in. En dan begint het heel erg langzaam. Zo. En dan gaat het net iets harder en harder. En op een gegeven moment tikken de elastieken elkaar aan. En lijkt het net alsof je helemaal in een war gaat. Maar dan gaat het net weer goed. En dan gaat het steeds harder en harder. En dan is het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Want het is ook echt doodeng. Want klapt hij nou uit elkaar of niet? En het geluid gaat echt heel erg hard. Wow. Dus als je dat museum binnenstapt, hoor je hem af en toe ook al helemaal brullen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Wauw. Ja, dan moet ik toch wel even gaan checken, denk ik.
2: Ja. Tot augustus.
0: Voorlinde.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Dus Voorlinde is ook een groot voorstander van Art Science. En de kunstmuseum hier in Den Haag is ook zeer groot voorstander van Art Science. En het Dordrechts Museum is daar groot voorstander van. Het Stedelijk Museum is er groot voorstander van. Eigenlijk is iedereen er een heel groot voorstander van. Ja.
0: Behalve de Kunstacademie.
2: Ja, waarom? Kunnen we niet iemand bellen? Om opheldering te vragen?
0: Ja, dat is ook... ik vraag me echt af waar die mensen zitten, zeg maar. Wat ze verder doen met hun leven. Of ze überhaupt eigenlijk iets doen met kunst of zo. Ik weet het niet. Ik weet echt niet... Ik had heel veel geprobeerd op te zoeken wie de interim directeur van Art Science op dit moment is. Maar ik had er niet echt genoeg tijd voor, eerlijk gezegd. Maar het was niet iemand met een kunstachtergrond voor zijn werk had kunnen zien.
2: Nee, dat management systeem natuurlijk ook helemaal niet. Laat staan dat ze leuke dingen doen in hun leven. Helemaal niks.
0: Misschien hebben ze wat plezierjachtjes of zo.
2: Ja.
0: Ja, en dat is ook iets... maar wat ik zelf... Kijk, als we het eventjes op een iets... nog wat breder trekken, zeg maar. Wat ik nogal... iets wat ergens toch in me opkomt, is dat zeg maar... een van de dingen die de nek heeft omgedraaid van Art Science... lijkt toch budget te zijn, zeg maar. Dus... snap je? Dus, er zijn gewoon beperkingen op de budgetten en dat soort zaken. En dat is al een tijdje gaande. En een afdeling als Art Science heeft juist... Ja, oorspronkelijk was het idee dat het zeg maar een deel is van het conservatorium... en de kunstacademie, waardoor je eigenlijk een soort dubbel budget hebt. En zo was het ook een beetje opgezet. Want je had zeg maar een programma waarbij je twee vakken tegelijkertijd had. En je moest er tussen kiezen als student. En dat was een heel slim programma, omdat je daardoor een soort van je eigen traject kon uitstippelen. Iedereen iets heel anders samenknutselde, zeg maar. Maar als je het van een soort van hogerop bekeek... tenminste, op papier klinkt dat voor mij als een hele slimme structuur... waarbij je eigenlijk zegt van... we zijn van twee instituten die bij elkaar worden gevoegd... en we hebben nog een soort van essentie van wat eigenlijk door het budget destijds kon... dat je het eigenlijk twee trajecten geeft... maar studenten kunnen zelf kiezen hoe ze daar doorheen gaan. En daardoor krijg je altijd een ander programma voor iedereen, individueel. En ieder jaar was het weer net iets anders en zo. Dus het was nooit hetzelfde. Maar ja, dat zo'n programma, dat kun je natuurlijk niet in stand houden als je vervolgens krijgt te horen van, nou ja, dan moet, weet ik veel, 80% van de studenten moet allemaal goed afstuderen en je mag, ja, blablabla. Je kan minder geld besteden aan gastdocenten en dat soort zaken, wat nu helemaal niet meer kan. Dus ja, dan stort zo'n programma gewoon in elkaar. Maar als je dan eventjes naar de rest van de wereld kijkt, waar gaat al het geld op dit moment naartoe?
2: Naar managers.
0: Nee, naar wapenindustrie. En artificial intelligence en dat soort zaken, zeg maar. Eigenlijk het meest naargeestige wat je kan bedenken. En als je kijkt hoeveel geld er wordt gepompt in die industrieën, zeg maar. Als je daar letterlijk 0,1% van zou nemen, dan zou je volgens mij 10 kunstacademies in Nederland kunnen onderhouden, zeg maar.
2: Ik denk 0,0001%.
0: Ja, gewoon alleen naar het Nederlandse budget, hè, wat aan al die industrie wordt uitgegeven. En dan heb ik toch zoiets van, ja, what the fuck is het probleem hier eigenlijk, zeg maar. Want als je iets, als er de functie is van een leger, is het verdedigen van een cultuur, zeg maar. Maar als je die cultuur zelf van binnenuit holt, wat ben je nog aan het verdedigen dan? Als we het überhaupt hebben over. Ik bedoel, natuurlijk, legers zijn op zichzelf wel heel discutabel, maar je zou er op die manier over kunnen redeneren. Maar er is echt letterlijk niks over. We zijn eigenlijk een soort van, ja, zo'n naargeestige sci-fi militaristische samenleving aan het creëren waar eigenlijk niks te beleven valt. Behalve Netflix of zo. En dat vind ik, dat is hetgeen wat mij echt, wat ik het meest schrikbarend vind, eerlijk gezegd. En wat ik eigenlijk ook een beetje het gevoel had dat ik eigenlijk zag toen ik op de kunstacademie bij de paneldiscussie was. Dat ik zeg maar zie van, hey, hier zijn mensen die weten wat ze willen en eigenlijk een heel duidelijk doel hebben en bepaalde behoeftes. Maar zeg maar de samenleving als de Nederlandse samenleving, maar ook gewoon de uiteindelijk Europese en je internationale samenleving, die lijkt totaal de weg kwijt te zijn geraakt van wat nou eigenlijk werkelijk van waarde is in de wereld, zeg maar. In ieder geval de mensen met het geld. Dus ik weet niet of dat ergens op slaat. Of dat je denkt van, dat is wel...
2: Nou, ik denk dat gewoon de KWK één budgetje heeft. En of er van de staat nou meer of minder bij komt. Dat budget stond al vast. Dus ik weet niet helemaal of deze uitweiding te maken heeft met Art Science.
0: Ja, ik denk het wel. Dus. Maar natuurlijk kan ik het mis hebben. Ik hoor graag als het anders is. Dan, ik zie de cijfers graag tegemoet, mensen. Stuur ze op.
2: Heeft iemand cijfers? Ja. Wat staat er voor de rest op het programma als mensen mee willen protesteren, Bordeaux?
0: Oh ja, godverdomme. Sorry voor het gescheld. Maar het is Radio Tonka uiteraard. Ik geloof niet dat we hier echt dan enige vorm van censuur doen. Maar ik heb, om eerlijk te zijn, omdat ik natuurlijk wel veel dingen last minute voorbereid, heb ik het programma op dit moment niet voor me, zeg maar.
2: Want het is nog 1 week demonstreren. Voor piepknorgeluiden, voor goede kunst. Voor kunst waar je eigenlijk helemaal geen filosofie voor hebt moeten leren. Of hoeft te lezen. Want het gaat meestal juist heel erg over de ervaring, dames en heren. Dus je hoeft ook echt geen reet van kunst af te weten.
0: Sein und Zeit.
2: Sein und Zeit, ja. Je hoeft dus helemaal geen reet van kunst af te weten om het te kunnen waarderen, omdat het performatief is. Waardoor het eigenlijk ook voor een groot publiek heel erg leuk en heel erg goed is. Dus het is een hele democratische kunst daardoor ook. Dus het is ook wel goed om mee te komen demonstreren.
0: Zeker
2: met
0: weten.
2: Met een trompetje of een trommel. Of het ondertekenen van een programma.
0: Ja, ik ben het programma erbij aan het pakken, maar dat is natuurlijk weer ergens verdwenen. Heb jij nou er staan? Ik moet eerlijk zeggen dat het een van de dingen in de communicatie van het protest was, wat verder echt fantastisch georganiseerd is, wat wel iets beter gekund had.
2: Nee, er is een petitie, dus dat gooien we zo meteen even online of zo, die link.
0: Ja, zeker.
2: Dat lijkt me een goeie. We are coming together, acting in defiance, collectively grieving, refusing to stay silent, supporting each other, exposing the futile bureaucracy, fighting institutional injustice, creating space for dialogue, mad, forgotten and neglected. Discontinued remembering, wholeheartedly protesting the death of art science. Even kijken, en dan is het maandag is het de 5e, hè?
0: Nou, volgens mij zijn we wat verder inmiddels. Dus maandag is het de 7e.
2: Dan is er op 8 juni is er om 14:00 op de KBK in de Mirror Hall. Is er een presentatie van Michael. Ilva en Jila hebben om 15:00 in PB301 een performance. Om 16:00 in Jinglei in the Garden. En om 17:00, dames en heren, een whistling core. Met heel veel gillende kippen. Dus om 17:00, 8 juni, gillende kippen op de Kunstacademie. Ja.
0: En 9 is het volgens mij de laatste dag?
2: Ja, dus ze gaan er nog niet echt uit met vuurwerk.
0: Ja. Wat staat er voor de 9e gepland?
2: Een curriculum meeting om 10:00 ochtends. Dat lijkt me niet heel erg leuk om per se bij te zijn. En om 16:00 is er Mushroom Radio keer beat, bla bla bla, in de kantine.
0: Oké, okay. Dat is een soort feestje dan.
2: Ja.
0: Afsluiter, dat is een goede afsluiter, denk ik. Voor deze hele protestweek. Ik verwacht dat er wel aardig wat energie nog. In wordt gestopt.
2: Ja.
0: Even denken.
2: Ja.
0: Nou ja, dus een belangrijk deel van de protestweek is al voorbij. Dus,
2: we zijn op de helft. Mogen meer mensen komen. Dat mag best.
0: Ja.
2: Ja, voel je vrij. Kom erbij. Mm-hmm.
0: Maar als je wilt zien wat allemaal heeft plaatsgevonden, kun je onder andere kijken bij de Art Science Interfaculty Instagram. Volgens mij zijn ze ook op Facebook actief. Ik weet even niet zeker of ze nou ook een website hadden. Want volgens mij was de Art Science website opgeheven. Door de KBK.
2: Het management heeft opeens de website eruit geflikkerd.
0: Ja, wat een timing ook. Ja.
2: Zullen we een liedje luisteren, Bordeaux? Een leuk, gezellig, fijn liedje.
0: Dat is een van de dingen die ik echt aan het voorbereiden was, maar vervolgens niet aan toegekomen ben. Heel even kijken hoor. Ik had wel een paar dingen nog binnengehaald, maar ik had namelijk nog...
2: Of een zielig liedje. Dat mag ook.
0: Een zielig... Nou, ik had wat van... Ik had een stuk van Dick Rijmakers had ik binnengehaald.
2: Wie is Dick Rijmakers?
0: Nou, Dick Rijmakers, dat is een legende. Als je hem niet kent, dan hoor je eigenlijk niet naar Radio Tonga te luisteren. Nee. Het is zeg maar... het is een componist, kunstenaar, elektronicus. Hij is in de jaren 50 begonnen met muziek maken voor Philips. Elektronische muziek en dat elektronische popmuziek. En daarmee was hij echt een pionier in NatLab. Samen met nog een andere gast waarvan ik de naam even kwijt ben. Vervolgens heeft hij een vrij rijke carrière doorgemaakt. Hij heeft aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd. En ook aan de... Tenminste, de lesgegeven, sorry. En vervolgens is hij bij het conservatorium in Den Haag terechtgekomen. Waar hij theater en elektronische muziek heeft gedoseerd, voor zover ik weet. En hij is, heeft ook muziek, theater, stuk heeft hij veel aan gewerkt en meegewerkt en geproduceerd. En hij is dus ook oprichter van Art Science samen met Frans Evers. En Frans Evers, dat was volgens mij de studentenpsycholoog van het conservatorium. Dus,
2: hij heeft ook een boek geschreven, hè?
0: Ja, Academy of the Senses.
2: Waar gaat dat boek over?
0: Over Art Science. Ik heb het in mijn boekenkast staan, maar ik heb het nog niet gelezen. Dus ik heb er heel goed in om boeken niet uit te lezen. Dus. Kun jij daar meer over vertellen?
2: Volgens mij is het een beetje de blauwdruk wat de interfaculty eventueel kan zijn. Dus het gaat heel erg over synesthesie. Mm-hmm. Dus het mengen van de zintuigen. Dus kan je luisteren met je ogen? Kan je kijken met je oren? Kan je denken met je handen? Kan je doen met je hoofd? Het is een soort van de in-between van de zintuigen en daarmee eigenlijk ook de in-between van heel veel verschillende disciplines. Want het sick is natuurlijk dat je vanuit theater heb je allemaal regels. Je hebt een vierde wand, er is licht, of je hebt heel veel theaterlicht. En je hebt natuurlijk een soort van een black box waar het in wordt gepresenteerd of waar performers zijn of waar iets is wat iets gaat doen. Mm-hmm. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de white cube. Het is een soort van het laboratorium, wat een museum is. Dus met spiegel, witte vloeren en muren. En dat je heel erg afstand kan houden van het object. Dus dat je er echt op afstand naar kan kijken. En jezelf daar een soort van een relatie mee kan aangaan. Mm-hmm. Of mee kan juist weer ook weer weg kan gaan. Wat in het theater natuurlijk niet kan. Want dan moet je erin opgaan. Dus er zijn heel veel van die verschillende soort van spelregeltjes. Waar beide heren heel goed in waren om die te zien, te omschrijven. Daarmee te gaan spelen. En die te gaan mengen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Zullen we een stukje luisteren?
0: Ja. Het stuk wat ik op ga zetten, dat is een theaterstuk. In Tona. En daarin worden 12 microfoons stuk gemaakt door de Rijmakers op allerlei verschillende zeer inventieve manieren. Uiteindelijk is het iets wat je echt moet zien ook. Maar het is ook qua geluid een heel interessant kunstwerk. Ben je ermee bekend?
3: Ja.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Goedenavond, dames en heren. We zijn bij het tweede uur aangekomen van Unstable Saturday op Radio Tonka. Met uw gastheer, Duister Barjeren.

Ja, dit is beter. Ik kreeg mijn eigen signaal niet door, dus ik wist niet zeker of het goed werd uitgezonden. Maar in ieder geval, nu zijn we terug bij het tweede uur van Unstable Saturdays op Radio Tonka. Met die gast hier, Duistere Bardo. De rest van de avond ga ik ook, net als vorige uur, wijden aan de Art Science Interfaculteit, die op dit moment op opheffen staat. Op de achtergrond hoor je nog een stuk van Dikke Rijmakers. Ja, in Tona. Een stuk wat vooral ook de moeite waard is om online te checken, dus zoek het op. Ik ga nog even wat kleine dingetjes voorbereiden en dan voor de volgende onderdeel van de show. Dat zal interview zijn. Te beginnen met, even denken hoor. Ja, ik ga beginnen met een interview van een van de alumni. Nee, sorry, niet alumni. Te beginnen met een interview met Robin, een van de Art Science studenten op dit moment, die de protest georganiseerd heeft. En daarna gaan we verder naar de volgende dingen, vooral interviews. Maar ook wat fragmenten van de protesten, et cetera. En waarschijnlijk ook nog wat live klanken tussendoor. Ja, geniet van de avond.

Thank you.

Thank you.

0: dank je dat je wil bijdragen hieraan. Dus welkom. Als eerste...
1: Blij om er te zijn.
0: Cool. Als eerste vraag, kun je jezelf voorstellen? En wat vertellen over je achtergrond en zo?
1: Ja, ik ben Robin. Ik ben een derdejaars bachelorstudent bij Art Science. De bachelor specifiek nu. Het is volgend jaar eindejaarsstudent. En ik heb origineel eigenlijk niet echt een achtergrond in kunst. Ik ben origineel een econoom, dus art science is wel een beetje een avontuurtje voor mij, sowieso.
0: Dat begint toch lekker goed, moet ik dan eerlijk zeggen, want even kijken hoor. Heb je hiervoor dus ook economie gestudeerd?
1: Ja, ik denk een jaartje.
0: Oh, ja.
1: Ja, ik heb in de middelbaar altijd economie gedaan en dan was ik dat aan de universiteit ook gaan doen. Maar aan de universiteit er dan achtergekomen dat dat eigenlijk niet economie zelf niet mijn ding is, maar universitaire richtingen die economie aanleren eigenlijk totaal niet mijn ding is.
0: Oh ja. En zijn er specifieke redenen voor? Of?
1: Ja, ik denk, ik was in Brussel was ik business economics gaan studeren. En Ik had echt een heel grote passie voor het economisch systeem en hoe je goede verdeelt en creëert en hoe je dit soort dingen organiseert. Maar dan, als je in de richting zelf zit, bleek het eigenlijk meer te gaan over de onzichtbare hand van de markt en over aandelen en over hoe banken werken. En dat is voor mij allemaal heel erg ver verwijderd van iemand die, I don't know, een brood maakt in zijn garage en dat dan op straat verkoopt.
0: Oh ja. Maar het was dus niet zo dat er verschillende richtingen zijn of zo, waar je uit kan kiezen?
1: Op economie zijn er een aantal, maar de meeste zijn heel erg gefocust op echt het managen van instellingen die zich met financiële zaken bezighouden, meer dan leren over hoe die systemen in elkaar zitten. Ja. En waarom die gemaakt zijn, hoe ze gemaakt zijn.
0: Even kijken. En ja, hoe ben je dan op het idee gekomen om toch richting de kunst te gaan?
1: Ja, het was een beetje een combinatie van een aantal dingen. Dus ik denk na een halfjaartje economie studeren was toen midden in COVID, dus alles was helemaal dicht. Mm-hmm. Was ik een beetje in een zware burn-out geraakt, omdat het echt niet leuk was. Mm-hmm. En in die burn-out was ik al een paar maanden heel veel muziek aan het maken en heel veel experimentjes, video's aan het maken en zo.
0: Oh, ja.
1: I don't know, ik wist dat ik dat leuk vond, maar ik had nooit gedacht dat ik er iets mee zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar er was nog wel altijd de druk van mijn omgeving en van mijn thuis uit om toch een job te zoeken of iets van levensvoldoening achterna te gaan. Maar dat heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat ik iets vond. Ik ben op open dagen gegaan bij filosofie in Amsterdam en in Utrecht. Ben naar de muziekschool in Gent gegaan en in Haarlem. Maar elke keer als ik naar die scholen ging, had ik zoiets van, filosofie was meer van buiten leren wat de filosofen voor je gezegd hebben en een bepaald soort taal aanleren. Mm-hmm. En dan die muziekschool is weer heel erg technisch en heel erg gefocust op music theory en hoe je zelfs bij popcompositie, hoe je liedjes in elkaar steekt. Mm-hmm. En ook een beetje pretentieus allebei. Dus I don't know, elke keer als ik naar die open dagen ging, voelde ik me een beetje een vis uit het water.
0: Yeah.
1: En ik denk dan na 2 jaar een beetje zoeken, was ik dan via een vriendin toevallig op de open dag in KBK beland. En even meegelopen met iemand van Art Science die wat school rondging. En ik merkte meteen wat een verschil in atmosfeer er eigenlijk was. Die persoon liep op en neer de gangen en lachte met mensen, even zwaaien. Dan gingen we de studio binnen en in de studio waren ze vreemde experimenten met licht aan toen en dan even later stonden we met een Van der Graaf generator 1 miljoen volt in de lucht te schieten en ik dacht van holy shit, wat is dit allemaal? Maar Ja, ontzettend een goede sfeer eigenlijk. En ook hoe de mensen erover praten was heel erg van, ja, je gaat een beetje achterna wat je interesseert. En op dat punt was ik wel echt nog qua gedachte van, ik wil een studie doen waar ik academisch, hoe zeg je dat, niet van mezelf voldoening krijg, maar waar dat de universiteit me, ja, de autoriteit geeft. En de waarde van een academie geeft om eigenlijk mijn persoonlijke passies te gaan volgen. Dus ik zocht eigenlijk heel erg naar de autoriteit om, ja, richtingen en lessen te kiezen en niet zomaar een traject te volgen. En op dat punt was Art Science nog heel erg gefocust op workshops van verschillende leerkrachten die je eigenlijk vrij zelf kan kiezen. En waarmee je eigenlijk je eigen curriculum kon samenstellen. En vanaf ik dat las, dacht ik, ja, dit is echt perfect. Want dan kan ik, als ik dan toch meer met muziek in wil gaan, kan ik dat soort lessen nemen. Maar als ik dan toch weer meer, ja, systemen en economie en zo wil onderzoeken, kan ik weer dat soort lessen nemen. En ik dacht toen ook echt, toen hadden ze nog echt de Leiden samenwerking ook van, ja, als ik echt heel academisch wil gaan, kan ik ook naar Leiden gaan. Dus het was eigenlijk echt een match made in heaven. En ja, dan zo daar op de wachtlijst origineel beland. En dan in juli kreeg ik een mailtje van, hey, als je nog wil komen, kan je best komen.
0: Cool.
1: En ja, meteen door van, wauw, dit is wel echt, ik zou geen enkele andere richting willen doen.
0: Ja, dat klinkt echt gaaf, sowieso.
1: Ja.
0: Ook sowieso herkenbaar trouwens. Bij mij was het ook een beetje dat ik. Want ik ben dus ook alumni. Ik weet niet of dat al bekend was. Maar ik had dus. Even kijken. Ik ben ook een beetje zo terechtgekomen dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik wilde, zeg maar, qua studie. En ik zat een beetje verschillende kanten op te kijken. Maar uiteindelijk had ik zoiets van. Kwam ik bij Art Science terecht op een studiebeurs in Utrecht. En toen had ik ook zoiets van. Hey, wacht eens even. Hier wordt, zeg maar, audiovisuele kunst en ook wetenschap met elkaar gecombineerd. En ik had ook namelijk een interesse in wetenschap, maar ik had, zeg maar, een HAVO-diploma. Dus dan in Nederland kun je dan niet zo makkelijk de universiteit opkomen, zeg maar. Dus het was voor mij een geweldige soort van opening. En toen ik vervolgens op de open dag kwam, had ik eigenlijk ook gelijk goede gesprekken met onder andere een docent en zo. Die mij ook echt een geweldige. Nee, die op een gegeven moment ook een geweldige vraag stelde van. Even kijken. Iets in. Ja, hoe ging het ook alweer? Volgens mij, als ik het me goed herinner, vroeg hij van. Wil je een studie waarvoor je, zeg maar. Waarmee je zeker weten een baan kan vinden? En toen zei ik zo van, nou ja, nee, niet per se. Want hij zei, en hij antwoordde van, ja, want dat kun je hier echt niet verwachten, zeg maar. Dus het was een hele aparte manier van, zeg maar, die art science presenteren. Omdat het zoiets was van, je moet hier eigenlijk alleen maar naartoe komen als je, zeg maar, ja, als je echt 100% voor de passie gaat. En niet omdat je een of ander baantje wilt vinden of iets dergelijks.
1: Nee, dat herken ik echt heel erg eigenlijk. Ik denk dat ik origineel in die tijd was ik eigenlijk op zoek naar residencies of ja, frameworks waarbinnen je eigenlijk kan werken. Omdat dat meestal ja, de omgeving is. Met residenties dan de omgeving is die dit soort zaken aanbieden. En toen ik dat las van Art Science, dacht ik echt van ja, kijk, dit is gewoon een framework waarin je jezelf kan ontwikkelen eigenlijk. En sinds dat ik daarbij ben gekomen, ik zeg dit best vaak tegen mensen, maar het doel was niet om een of andere baan te halen of om een diploma te halen. Het doel was eigenlijk om in dit soort communities te belanden, waar je, I don't know, samen les hebt, samen inspiratie krijgt, maar dan ook samen werkt en feestjes organiseert en andere zaken organiseert. En ik krijg nu, omdat ik derdejaars ben, soms de vraag van ja, wat ga je daarna dan doen? En dan denk ik, ja, ik zoek gewoon mijn tweede art science. Want uiteindelijk is het dit soort ja, community en dit soort werking die ik enorm leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En niet het ding dat ik ervan krijg. Het is het proces zelf dat er zo belangrijk aan is.
0: Ja. 100%. Even kijken. Ja, voor mij was het ook... ik geloof dat ik zelf destijds ook wel nog een beetje op zoek was naar een plek waar ik echt mijn ei kwijt kon, zeg maar. En
1: ja,
0: ja, wat zeg maar... wat voor mij zeg maar een belangrijke doorslag was, was ook echt dat wetenschappelijke randje, zeg maar, van art science. En maar wat ik, waar ik vervolgens echt verbaasd over was, toen ik uiteindelijk was toegelaten, zeg maar. En in mijn eerste jaar, dat ik zoveel mensen, medestudenten dus, tegenkwam, waarvan ik ineens besefte van, hé, we hebben echt een soort gedeelde, ja, niet per se, ja, zeg maar ook wel interesses, maar niet alleen interesses, maar ook gewoon een soort hetzelfde manier van kijken naar de wereld, zeg maar. Of, en zo in sommige manieren ook een soortzelfde achtergrond waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat ze die studenten bij elkaar hebben kunnen vinden, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus gewoon in de hele experimentele underground muziek en dat soort zaken, zeg maar.
1: Ja.
0: En sommige mensen ken ik bijvoorbeeld ook van Soulseek of zo. Dat is zo'n platform waar je muziek kan downloaden. Echt super grappig. Dat je dan achterkomt van, hey, we kennen elkaar daarvan. Dat is de enige plek hoe we elkaar dan kennen, zeg maar. En dan, ja, spreek je elkaar ineens op een opleiding. En dan word je ineens vrienden daar en zo.
1: Ja.
0: Dat is echt heel apart, vond ik altijd. En dat is ook, zeg maar, het is heel moeilijk te omschrijven, maar voor mij is art science, zeg maar, toen ik er begon, wist ik echt niet waar ik aan begon, eerlijk gezegd. En, maar ik ben er zelf in 2011 afgestudeerd. En dat was, dus ik zat ook al, maar art science heeft altijd, volgens mij, het is nooit een periode geweest, volgens mij, dat, waar het niet een soort, chaotische problemen had, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar de periode dat ik er zat, had ik wel het gevoel dat er dat heel veel van het programma gewoon echt goed in elkaar stak.
1: Ja.
0: En voor mij en heel veel studenten, niet allemaal, maar werkte het echt heel goed. Om onszelf echt te ontwikkelen en onze eigen traject te volgen, et cetera.
1: Ja.
0: En ook die hele visie, die kwam voor mij echt heel goed tot uiting, zeg maar, van het echt het experiment tussen eigenlijk, ja, met nieuwe media, nieuwe vormen van kunst en ook waarneming en perceptie en dat soort zaken. En ook de mogelijkheid om in Leiden bijvoorbeeld vakken te volgen en dat soort zaken, wat ik ook deed. Ja. En op het conservatorium. En ik heb echt zoveel kunnen leren daardoor en zoveel kennis opgedaan. Ook omdat, ja, je op plekken terechtkomt waar je normaal gesproken eigenlijk bijna nooit toegang toe hebt, zeg maar. Ik denk...
1: Ja, ja.
0: Dat het misschien vandaag iets makkelijker is, bepaalde vlakken, om via YouTube en zo en online cursussen met Coursera en dat soort zaken, om wat bredere kennis op te doen. Maar om alles bij elkaar te brengen en in een werk te stoppen en in, echt in een community terecht te komen waar iedereen dat soort interesses deelt, zeg maar. Dat is echt uniek van art science. En ik weet niet, ik heb het niet heel goed gevolgd door art science in de afgelopen jaren, maar ik heb wel de indruk dat het steeds meer moeite had om het, zeg maar, intact te houden. En, en dat is hoe ik nu, wat ik eigenlijk dus, ik denk eigenlijk nu misschien twee vragen wil stellen, maar in ieder geval, want één ding wat ik me nu een beetje afvraag is van in hoeverre de art science in de afgelopen paar jaar nog op dezelfde manier functioneerde en of jullie, zeg maar, als studenten het gevoel hadden dat het in principe een goed programma was, maar gewoon, ja, een beetje aan het aftakelen was. Want dat is wel duidelijk geweest, geloof ik. Maar als het niet zo is, moet je het ook zeggen. Maar of dat er, zeg maar, of dat het meer een soort belofte was die nooit echt is helemaal is waargemaakt, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje inpik is op wat jij zei, qua die chaos, maar dan toch dat je er nog iets uithaalde. En ik vroeg me daar bij elkaar af, want ik heb mijn eigen ervaring nu natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat dan precies de chaos was in jouw tijd. Want bij ons is het nu heel erg... Ik heb echt 3 jaar gehad die compleet verschillend waren. Ik heb 1 jaar gehad waar... Ja, mijn eerste jaar dan, waar het allemaal nieuw voor mij was. Dus ik wist ook niet wat wat je eraan moet verwachten of wat, hoe het is per se. Maar de eerste dag had je al door van oké, is het niet echt iets helemaal juist. Want we hadden toen een head of department die net heel lang afwezig was geweest. En plots terug was, blijkbaar. Maar dat waren dan allemaal geruchten die je op je eerste dag hoort. Maar dan dacht je, oké, dit is niet het beste jaar. En een paar dingen die niet heel goed liepen, maar de eerstejaarslessen waren ontzettend goed. En eigenlijk ook heel goed gecureerd. Want daar heb je nog het meeste verplichte vakken. En dan na dat eerste jaar had ik echt zoiets van, het was een heel druk jaar, heel veel gewerkt. Maar echt zoveel bijgeleerd. Maar wel wat kwaaltjes. Die het hoofd van head of department die dan tegen het einde van het jaar weer weg was. En weer compleet onaanwezig was. En dan van de oude studenten dat je wel wat gerommel hoorde over dingen zoals feedback en hoe bepaalde zaken georganiseerd waren en gecommuniceerd. Maar op zich niet zoveel bij stilgestaan. En dan in het tweede jaar hadden we plots een interim hoofd, Maya, die ook onze thesis tutor is. En dan merkte je opeens van oké, dit is veel beter. De eerste jaren kreeg je opeens e-mails over wat het allemaal inhoudt. Ze kregen veel geleiding. Er werden dingen op voorhand verteld, want wij waren echt gewoon visjes uit het water die gewoon werden losgelaten en je zoekt het zelf maar uit. Okay. Ja, en in plots zat er wel wat structuur achter, dus dat was wel verrassend.
0: Even kijken, want wat ik me nu direct afvraag is dat je hebt het over thesis coach, zeg maar. Maar hadden jullie verder geen coaches? Of?
1: Jawel. We werken momenteel met het systeem dat iedereen één coach mag kiezen. Van de core tutors, van de kernleerkrachten. Zij doet een beetje alle thesis. Ze heeft twee lessen qua thesis schrijven en ze geeft dat aan alle mensen die op punt staan om af te studeren. Dus de tweede en derde jaar is bachelor en de eerste tweede jaar is master. Dat is eigenlijk enkel zij die begeleidt qua schrijven.
0: Okay, dus dat is iets anders dan toen ik studeerde, want toen had je zeg maar vanaf het tweede jaar kon je twee coaches kiezen, zeg maar. Als je geluk had, kreeg je ze. Maar je had sowieso, je had altijd twee coaches, dus maar wie het zou zijn, wist je niet helemaal zeker.
1: En hoe ging dat dan precies in zijn werk? Had je één-op-één meetings of zo?
0: Ja, dat was. Dan je kon gewoon met de coaches afspreken wanneer je wilde. En meestal was het de ene keer met de ene.
1: Oh, nice. Bij ons zegt ze wel eens van, je kan best met de andere leerkracht ook afspreken als je wil, maar...
0: Ja, tuurlijk, dat kan ook altijd. Maar ik had daar, dat is voor mij ook echt een heel belangrijk onderdeel, zeg maar. Ik heb daar echt heel veel aan gehad, die begeleiding. Even kijken. Maar ieder onderdeel van artsen was het eigenlijk voor mij extreem waardevol. Dus de vakken die destijds ook gestructureerd waren, dat je zeg maar, je kon altijd tussen twee, tenminste er waren altijd twee vakken die tegelijkertijd werden gegeven en dan kon je één van de twee kiezen. Ik weet niet of dat nu zo is, maar geniaal. Dus je moest kiezen en op die manier had iedereen, alle jaren liepen door elkaar. Ik geloof dat het nog steeds allemaal zo is, toch?
1: Ja.
0: Dat vind ik ook heel cool.
1: Echt helemaal gaaf. Dat je in je eerste jaar samen zit met tweede jaar masterstudent is echt heel cool.
0: Ja. En dat zijn dingen die allemaal nu verloren dreigen te gaan. Of tenminste, eigenlijk al afgeschreven zijn, geloof ik. Tenminste, de mix tussen master en bachelor. En ik weet niet precies wat er met fine arts gaat gebeuren natuurlijk daar. Maar het zal me verbazen als ze veel overhouden van de oorspronkelijke structuur.
1: Nee, dat is wel. Dat is toch al gezegd geweest in onze student representative meetings. Maar dat de vakken vanaf nu. Het staat ook op e-mail trouwens. Maar dat de vakken vanaf nu jaar per jaar gebeuren.
0: Zo.
1: En dan is de enige overlap die je overhoudt. Is eigenlijk dat je een studio deelt. Hopelijk. Want ook daar hebben we eigenlijk heel weinig zicht op.
0: Zo. We zijn al redelijk lang bezig. Dus ik denk dat we eventjes nog moeten focussen op dat, de huidige actieweek en alles eromheen.
1: Ja.
0: En even kijken. Misschien moeten we toch nog even beginnen. beginnen over hoe is het zo ver gekomen, zeg maar.
1: Zo ver momenteel. Ja, ik kan echt een half uur vol praten met de geschiedenis, denk ik, van de voorbije
0: periode. Ik snap het.
1: Ja, dat... Maar ik ga even oppikken met wat ik daar net over het tweede jaar zei. Mm-hmm. Maar dus het tweede jaar, dat een beetje... Ja, waar je het gevoel had dat ze de teugen terug in eigen handen opnemen waren. Qua organisatie en qua communicatie. Dat is het derde jaar eigenlijk, nu dit jaar, voorbij jaar, helemaal in teugen gevallen. We hebben een nieuw head of department gekregen voor... Ja, interim wel. Vorig juni was het, juni 2025. Nee, februari 2025. En zij heeft zich eigenlijk nooit voorgesteld aan studenten. We hebben nooit een e-mail gekregen van hey, ik ben jullie nieuwe ad interim head of department. Helemaal niets. Tot we een, ik weet niet hoe die dingen noemden, maar dat was een studenten feedback meeting hadden met heel het departement. Waar we feedback kunnen geven aan de head of department en de coördinators. En dat was voor mij de eerste keer dat ik in die meeting zat. En dan was het grootste, ja, de grootste feedback of kritiek van voornamelijk de mensen die al langer in Art Science zaten, was hey, ik heb jou nog nooit gezien, wie ben jij? En dat was toen ze al, die persoon al, ik denk 4 maanden voor Art Science werkte, hadden de meeste leerlingen nog nooit gezien. En die trend is eigenlijk enkel verder blijven gaan. Tijdens de zomer dan, de voorbije zomer, hebben ze heel veel aanpassingen gedaan. Voor welke reden dan ook, ik weet het niet echt. Maar ons schema is aangepast. We hebben niet meer workshops die een week lang duren, maar ze duren 2 dagen per week. En dan duren ze dus 2 keer zo lang in totaal. Want je gaat van 4 dagen in de week naar 2 dagen in de week. Dus een les die een week duurt, duurt nu plots 2 weken. Okay. Ze hebben onze website hebben ze opgedoekt.
0: Zo.
1: Waar je dus origineel al wel info kon vinden, omdat er allemaal dus naar het de KBK-portal moet gegooid worden. Okay. En de masters en bachelors, de studio's hebben ze in 2 gedeeld. Dus iedereen moest in zijn eigen studio gaan zitten, wat echt heel grappig en autoritair was in het begin van het jaar.
0: Wow.
1: Ze plots gaan zeggen, ja, jij mag hier niet zitten, jij moet beneden gaan zitten. Oké. En er waren zo'n aantal dingen die ze dan eigenlijk nooit op voorhand hebben laten weten. En het meest pijnlijke was dat ons schema... Ja, ik denk dat we dat vroeger met de Google Sheets documenteerden. Dat het niet alleen was het veranderd naar een Excel-document... Maar het was er ook gewoon niet aan het begin van het jaar. En dat weet ik nog heel goed. Dan ben ik het kantoortje binnengelopen en heb ik gevraagd... Hey, waar is mijn schema eigenlijk voor dit jaar? Want ik weet totaal niet wat ik ga doen. You know? En dan werd een van de coördinators zijn een beetje boos van... Oh, ik heb het net op een mailtje gestuurd. En dan ging ik kijken in mijn mailbox en zat het 5 minuten eerder gestuurd. Maar ja, dus je schema voor heel het jaar... Hadden ze 1 september om 4:30 s'avonds doorgestuurd. Wanneer, ja... Ik weet niet of dat bij jou nog was toen je in Art Science of al was, maar... Ja, heel veel mensen zijn al semi-professioneel en doen gewoon exposities en hebben een job en van alles en nog wat. Die plannen Art Science daar een beetje in en vice versa, weet je?
0: Ja.
1: En dat je dan pas op de eerste dag van de school je schema doorkrijgt... Waar maar de helft van alle vakken ingevuld staan en de helft gewoon leeg staat. Dat was een beetje de druppel die het toen over doet lopen. Ja, en dan zijn we een beetje als naïef zou ik het niet noemen, maar als toch goedgezinde leerlingen hebben samen beginnen kijken van eerst heb ik een meeting gehouden met wat leerlingen die het hardst mee zaten. En dan dachten we, weet je wat, we schrijven gewoon een mooie open brief aan iedereen. We vragen toen nog de hulp van de directeurs. We denken dat zij misschien kunnen helpen om even te zeggen van ja, die dingen hier zijn wel niet oké. En we houden van Art Science, we willen dat dit verder gaat. Het is ook onze educatie tenslotte. En we maken even een lijstje met alle dingen die er momenteel niet goed gaan. En daar hebben we echt heel veel tijd en moeite in gestoken. En ik denk na een paar weken, twee of drie weken schrijven, hebben die toen beet en bijt uitgestuurd. En dat is wel wat van teweeg gekomen. We hebben een paar meetings gehad met de directeurs. En één meeting met iedereen. Dus met 70 man, denk ik. Alle leerlingen, alle coördinators, hoofd van het departement en dan de directeurs van het conservatorium, KBK. En dan de voorzitter van het bestuur van de Hogeschool der Kunsten. Maar die meeting is toen een beetje uit de hand gelopen. Omdat er dus echt zo weinig was besproken op voorhand. Waar leerlingen waren vooral, wij wisten helemaal van niks. Dus we hadden gewoon heel veel vragen. Maar de leerkrachten bleken ook de meeste van deze vragen te delen. En bij het stellen van die vraag kregen we eigenlijk heel veel terug van de directie en van het bestuur. Van maar jullie zijn je eigen ding, we hebben hier geen invloed op. En dat waren heel praktische vragen, zoals waar is ons geld heen? Er waren een paar events geschrapt, zoals onze excursie naar Ars Electronica was weg.
0: Wow, dat is historisch.
1: Ja.
0: Dat is toch altijd
1: dat,
0: dat is echt een standaard ding.
1: Ja, ik weet het. Dit jaar dus voor het eerst niet. Terwijl ik echt een geweldige intro tot Art Science vond.
0: Ja.
1: Maar dus daarmee de vraag van waar is dat geld bijvoorbeeld naartoe? En dan de reactie van de directie was, wij hebben helemaal niks met jullie budget te maken.
0: Okay.
1: Hetzelfde voor het bestuur, wij hebben helemaal niks met jullie budget te maken. Ja, maar wat ligt aan ons hoofd van het departement dan uit te kramen dat het budget in twee gekrapt is, weet je. En het was eigenlijk heel iets van, daar hebben jullie helemaal niks mee te maken. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze dan besloten, kijk, we gaan een taskforce, hebben ze dat genoemd. Echt een heel slechte naam, maar oké. Om alle belangrijkste problemen, wat toen was, toen waren er een paar echt cruciale problemen, zo snel mogelijk op te lossen. En dat was dan die lessen die niet ingevuld waren. Een paar leerlingen die op punt stonden om niet te kunnen afstuderen, omdat er zo weinig lessen waren. Een paar leerlingen die op punt stonden weg te gaan, die dan uiteindelijk ook zijn weggegaan. Dat hun volste recht is gezien deze omstandigheden. En dan denk ik dat het met die taskforce, dat was heel praktisch gericht, wat belangrijk is voor de studenten die onder deze situatie lijden. Maar achteraf heb ik daarvan het gevoel gekregen dat het ook een beetje gebruikt werd om onze bezorgdheid te demmen. Want toen al helemaal terug in oktober waren de vragen als waar gaat de interfaculteit heen als we in twee worden gedeeld? Of als we geen toegang krijgen tot de KC-lessen meer die buiten Art Science vallen? En die vragen zijn toen heel eloquent beantwoord met we gaan Art Science altijd behouden. In de woorden van de conservatoriumdirecteur, we houden echt van Art Science, het is ons uitgangswoord. We gaan het altijd behouden. Maar dus die praktische meetings, na een tijdje waren de problemen wel wat opgelost, behalve de communicatie uiteraard. Dat is nooit echt opgelost geweest. Dat is nog altijd een probleem. En dat gaat echt over heel belachelijke dingen, zou ik kunnen noemen. Maar gewoon de locatie waar een les plaatsvindt, wordt vaak pas de dag op voorhand of de dag zelf meegedeeld. Laat staan wie die les gaat geven. En dat zorgt gewoon voor heel veel moeilijkheden. En dat houdt zich een beetje op. Maar dus die praktische meetings hebben we dan omgezet op de eerste student representatives meetings. Ook weer op ons aangeven dan. Dat hebben wij eigenlijk georganiseerd. Maar dat is dan een beetje onderbroken geweest door de aankondiging dat helemaal terug in december dat de interfaculteit eigenlijk opgedoekt zal worden. En dat we dat besluit toen al hadden gemaakt eigenlijk. Maar dat was net voor de kerstvakantie. Ik denk dat iedereen helemaal op was van maanden van meetings en brieven schrijven en moeilijk doen met heel weinig resultaat. En dat statement toen is er ook enkel gekomen omdat ik samen met iemand anders daar via een externe bron eigenlijk achtergekomen waren. En dan heel boos weer het kantoor zijn binnengewandeld en gezegd van ja, je kan toch niet gaan rondlopen op school en zeggen dat dit opgedoekt wordt voor je het aan ons vertelt. En dus hebben ze toen op een e-mail geschreven en die e-mail zei de interfaculteit is weg. De bachelor krijgt zijn eigen curriculum. We gaan geen lessen meer doen over de jaren heen. En we hebben geen gastleerkrachten meer. Allemaal in één e-mail, helemaal terug in december. Ik denk dat wij ons daar toen een beetje bij neergelegd hebben. En hebben gedacht van ja, zo zei het. Ze hebben het beslist. Dit is hoe zo'n dingen gaan. Klopt, toch? De directie beslist iets. De hoofd van het departement beslist iets. En dan kan je er enkel maar bij neerleggen. Maar dan ben ik eigenlijk op een heel stomme wijze. Ik was de handboek aan doorgaan om te kijken of je waterkokers mag hebben op school. Omdat ze die achter onze rug aan het weghalen waren. Ja, omdat ze niet... Ja, ik denk iets van fire safety. En dan kwam ik er eigenlijk achter dat er geen veiligheidsprotocollen zijn eigenlijk. En dat alles op één persoon neerkomt. En die persoon mag beslissen of dat iets veilig is of niet. Maar met dat op te zoeken kwam ik ook een aantal andere interessante documenten tegen. Want ja, alles staat wel op dat portal uiteindelijk. Dat is wel anders. En dat waren eigenlijk het studentenstatuut en de regels voor de participatiecomité's. En die participatiecomité's, dat zijn de comité's die binnen de universiteit instaan voor het advies geven rondom beslissingen zoals faculteiten schappen, nieuwe curriculums invoeren, financiële beslissingen, etcetera. En daar staat heel mooi geadverteerd. We advise, we consult. En nog twee andere dingen die ik vergeten ben. Een van die dingen is dat die meetings, die samenvattingen daarvan, moeten volgens hun eigen wetten publiek beschikbaar zijn. Dus voor de studenten. En ik kon die nergens vinden. En dan is voor mij de bal een beetje aan het rollen gegaan. En ben ik beginnen denken, ja, als ik dat al nergens kan vinden, terwijl dat dus wel moet. Wat dan met die andere participatiecomité's? En dan bleek dat ik die van geen enkel van de participatiecomité's kon vinden binnen KBK. Ja, en dan begin je te denken van ja, zij moeten dus instaan voor het feit dat beslissingen genomen worden met, ik weet niet hoe je dat zegt, maar met de wetgeving van de hogeschool in Aarding eigenlijk. En die wetgeving zegt dat studenten, leerkrachten en staffmembers tijdig moeten weten van beslissingen. Daarover worden geraadpleegd en ook adviezen mogen geven, dat er naar die advies geluisterd wordt. Als de leerlingen niet geraadpleegd worden, wat gezien onze hoe hard we van niks af wisten, duidelijk het geval was. Als de leerkracht al van niks af weten, wat ook heel duidelijk het geval was. En als dan nog eens de participatiecomité's van niks af weten, ja, dan gaan er echt alarmbellen rinkelen voor mij. En dan ben ik maandenlang al die documenten bij hem beginnen schrapen. Tot dan eigenlijk de bekendmaking vorige maand. En dan is de bom binnen onze community aan buiten gegaan. En dan heb ik gezegd, kijk jongens, ik heb hier alle documentatie, alle argumentatie. En we kunnen nu eens gaan kijken samen of dit allemaal goed gebeurd is. Dus hebben we gezegd, wij denken met de kosten waar wij toegang tot hebben, dat hier heel zware fouten zijn gemaakt. En dat die dus als gevolg hebben dat onze art science, onze community, onze interfaculteit eigenlijk ten onder is gegaan. Ik kan je inbeelden dat dat heel, hoe zeg ik het, chaotisch en onduidelijk werk is. Dat je met, ik doe het dan zelf, omdat je met drie verschillende wetboeken bezig bent. En die aan het poetsen bent tegen alle informatie waar je toegang tot hebt via je e-mail en je portal en wat de directeurs en zo allemaal met je meedelen. Dus dat was voor mij wel even.
0: Maar ik denk dat ze ook niet hadden verwacht dat er studenten rondlopen die altijd werk zouden gaan.
1: Ja, nee, het was ook van mijn kant puur toeval dat ik op een paar van die documenten ben gestoten.
0: Ja.
1: Omdat je ook, zoals ik eerder zei, je denkt, ja, dit is een beslissing die de directeurs nemen, daar heb je geen ja of nee op te zeggen. En in C is dat ook de cultuur die er heerst, is als de directie of in dit geval de raad van bestuur een beslissing neemt, dan is het gewoon zo. Maar ik heb dan toen een mailtje gestuurd naar een van die comité's. En die persoon van het comité zei zelf van, oh ja, we hebben het eigenlijk nooit over arbeidsmarkt gehad. Dan denk ik, oh, oké. Okay. Maar goed, dat was appel ergens was dat. Dat specifieke statement. En ze hebben nu met de laatste beslissing, zeker die van de interfaculteit zelf, hebben ze dan uiteindelijk wel het volgens het boekje gedaan, maar wel volgens het boekje dat je toch wel even denkt van oké, is dit volgens het boekje? want hoe ze het specifiek gedaan hebben, toch op basis van alles wat ik in kijk, is dat ze een van die comité's een voorstel hebben gegeven over dan het opsplitsen van de interfaculteit. Ik weet niet meer.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den

0: Zeit ist die Mikrosaurografie, sag ich mal. Also die A-Funktion ist der A-Funktion, oder von wie es hingegangen ist.
1: Ja, der Beschlüssel gematerialisiert. Hier kann ich das sehr erfahren. Als de Nederlandse wetgeving zegt, kijk, studenten, leerkrachten en stafleden hebben recht op inkijk van beslissingen. Dat dan een comité waar niemand van Art Science op zit en een raad van bestuur waar één persoon op zit die niet in Art Science zit. Zij dan een advies maken, 's middags en daar s'avonds op ingaan, zonder dat dat wordt bekendgemaakt worden. Of dat dat dan wel de recht van inkijk is. Maar ja, dat zijn gewoon, dat is gewoon ik die verwerkbaar nogal. Maar ja, dus reden tot verontwaardiging was er dan uiteindelijk genoeg. Zeker toen we als studenten hierover samen zaten en zeggen van ja, het is niet enkel ons gevoel, maar het is ook echt. We hebben reden genoeg om te denken dat dit ook echt niet oké is. Op verschillende vlakken. En dan zijn we een beetje ons gaan afvragen van ja, wat kunnen we het beste doen? En ik heb mijn documentjes en dat is allemaal leuk en dat is allemaal heel dreigend, maar ja, uiteindelijk is het ook wat het is. Het zijn gewoon documenten. De beslissing is gemaakt en in de praktijk. In de praktijk gaan de directie en de raad van bestuur gaan gewoon door met hun werk en gaan gewoon door met de beslissing die ze maken. Dus wat kunnen wij dan als studenten doen om ons om het meeste weerstand te bieden of om het meeste ja, onszelf veilig te houden? En daarop was het antwoord eigenlijk van ja, we doen gewoon wat uiteindelijk het beste kan. En dat is lawaai maken, geluid maken, tonen wie we zijn, de grenzen dan maar zelf openbreken. En ja, eens dat dat idee op tafel kwam, was iedereen echt laaiend enthousiast. En is de bal echt helemaal aan het rollen gegaan. Want ja, dit is echt, echt, echt wat Art Science het beste doet. Het is op dat moment dat iedereen zegt van ja, doe maar, ga maar rustig stil dood. Dat wij zeggen van ja, kijk, we hebben zoveel creativiteit, zoveel muziek, zoveel geluid bij ons en zoveel samen. En dat is het voorbije jaar met al die chaos, met al dat al die pijn eigenlijk niet tot z'n recht kwam, dat ons zelf die toestemming te geven om dat toch eens tot z'n recht te laten komen, is echt heel mooi. Ja, ik ben echt ontzettend dankbaar voor de voorbijwerk.
2: Ja, het is ook echt heel gaaf om te zien, moet ik zeggen, hoe het nu allemaal naar buiten is gekomen, zeg maar. Zeg maar de geruchten over de, dat de Art Science, nou ja, in ieder geval op banken stond, dat was ook al nog zeker maanden aan het rondzingen. En natuurlijk, ik denk een half jaar over de eerste beetje het gerucht hoorde, omdat er toen al iets was over een studentenstop, zeg maar, opname stop. En toen hadden wij de meeste mensen die ik sprak, was echt iets van dat. Maar ondanks dat we ook allemaal al wisten dat het allemaal best wel moeilijk ging met Art Science. Maar het is, zeg maar de, wat mij nog altijd het meest verbaasd is, dat zeg maar, en dat, ja, dat zeg maar de, dat Art Science een bepaalde behoefte vervult die zeg maar heerst onder toch, ja, mensen die, iets willen doen in de wereld wat blijkbaar nergens anders past, zeg maar, op het gebied van kunst en creativiteit. En ik vind het zo bizar dat dat blijkbaar opgegeven wordt, omdat het gewoon een soort van, ja, te moeilijk is om dat in nette baantjes te organiseren, zeg maar. In plaats van wat ruimte wat, ja, te geven aan echte experimenten en ja, toch de, een beetje de chaos die nodig is, zeg maar, voor een afdeling als Art Science.
0: Ja, ik denk dat het een beetje te wijten valt aan dat gebrek aan hoofd van het departement eigenlijk.
2: Ja.
0: Want dat is uiteindelijk iemand die dit jaar, de voorbije paar jaar, zou hebben opgestaan en zou hebben gezegd van ja, dit wat wij hier doen is wel gewoon waardevol.
2: Ja.
0: En met, ja, dat dat afwezig is, heb je eigenlijk niemand echt dit jaar, vorig jaar, die opstond en zei van kom aan, we gaan nu toch volvechten.
2: Ja. Ja, maar wat me ook opvalt is dat, zeg maar, er is altijd, volgens mij heeft Art Science, vanaf dat ik er zelf heb gestudeerd, was er altijd wel een probleem met het hoofd, zeg maar. Dus dat is best wel, zeg maar, volgens mij begon ik daar toen, geloof ik niet meer precies. Waarschijnlijk was het het jaar daarvoor zo, dat weet ik echt niet meer. Had het vorige hoofd had een hartaanval gekregen, Frans Evert.
0: Oh, wow.
2: Dus toen was er naastig. Ja, ging ze op zoek naar een vervanger. En dat, volgens mij was Joost Rechtveld vrij snel het tijdelijke hoofd. Ja. Ik weet niet, misschien dat hij toen samen met iemand anders deed, weet niet meer precies. Nog een andere docent ook. Maar vervolgens heeft Joost Rechtveld feitelijk, zeg maar, die taak op zich genomen. En toen Frans Evers hersteld was, is hij ook wat weer gaan bijstaan. Maar uiteindelijk is Frans Evers overleden. Ook in een hartaanval. Dus, ik weet eerlijk gezegd niet meer precies de volgorde van alle ontwikkelingen uit mijn hoofd. Maar je weet wel in ieder geval Joost Rechtveld. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies de volgorde van alle ontwikkelingen uit mijn hoofd. Maar je weet wel in ieder geval Joost Rechtveld.

0: er wegging. Volgens mij was er... Ik weet het niet meer precies. Ja, nee, wacht. Joost Rijkveld was toen weer teruggekomen. Want hij had een burn-out en toen kwam hij weer terug. En ja, daarna was het zeg maar... Is hij weer weggevallen. Dus, volgens mij hebben toen Taco en Edwin het overgenomen. Mm. En dat werd later alleen Taco genoemd. Ik weet niet precies of daar nog tussenin is gebeurd. Maar het is ook... Het zijn allemaal, moet ik zeggen, gave docenten en toffe mensen. Ja. Maar het is duidelijk dat het zeg maar... Dat een afdeling als Art Science toch wel pittig is om te runnen. En ik denk niet alleen maar vanwege de structuur binnen Art Science zelf, maar eigenlijk misschien bovenal. Maar vanwege de... In ieder geval op dit moment. Het gebrek aan begrip vanuit de Koninklijke Academie en het conservatorium van wat er nodig is voor die afdeling om echt volledig tot wasdom te komen, zeg maar. En dat het gewoon een iets andere aanpak nodig heeft dan een normale afdeling. Want als dat erkend zou worden, en dat ook toegelaten zou worden. En dat is ook wat ik zelf heb gezien, want in de eerste paar jaar was dat ging het echt heel erg goed, denk ik. Maar toen de regels strikter werden over vanwege bezuinigingen op kunst en onderwijs en zo. Vanaf dat moment was het zeg maar, voor mij en andere mensen ook al duidelijk dat dat echt wel een soort indirect althans, een soort druk in de invloed had. Zeg maar. Maar daardoor is een echt unieke en hele waardevolle afdeling. Is eigenlijk langzaam maar zeker gewoon afgeknepen. Op zichzelf gelaten op een manier dat het eigenlijk niet echt meer kan overleven in een instituut, zeg maar, als een kunstacademie of zo.
1: Nee, dat gevoel kan ik echt heel erg beademen. En het is puur speculatie, want ja, zoals ik daarnet zei, ze laten eigenlijk bijna geen inkijk in hun beslissingen en waarom ze beslissingen nemen. Ook al dat van, ja, dat Art Science financieel koud bij kast zit, is ook steeds op dingen dat mensen zeggen, maar dat wordt ook nooit officieel gezegd. Maar je voelt wel dat, dat met die bezuinigingen van de voorbije paar jaar, dat er meer druk komt op instituten om efficiënter te zijn en slimmer om te gaan met hun geld. En ja, 19 jaar Art Science is dan heel snel een beetje de klos geworden. Of dat terecht is of niet, heb ik eigenlijk totaal geen idee van. Binnen heel KBK merk je dat alles gewoon efficiënter moet en over in lijn getrokken moet worden, omdat het anders niet goed uitkomt.
0: Ja, ik ben ook. Mijn indruk was ook wel. En is nog steeds hoor. Maar een afdeling zoals Art Science. Ik weet niet hoe eerlijk zijn, weet ik niet de cijfers of zo. Maar wat me opviel, het zijn altijd studenten die uiteindelijk uitvallen. Omdat ze, of afvallen, zeg maar. Dus omdat ze ontdekken dat het toch niet echt past, zeg maar. En juist een afdeling zoals Art Science. Daar heb je volgens mij misschien meer dan gemiddeld studenten die het eigenlijk niet trekken. Omdat het zeg maar heel erg. Gericht is op je eigen initiatief, zeg maar. Je moet zelf eigenlijk weten wat je wilt. Ja. En het ding is dat, zeg maar, je zou van buitenaf kunnen zijn van, als een huurstudent afvallen, dat is het geen goede opleiding. Want waarom zou je een opleiding geven waar die mensen niet kunnen afmaken, zeg maar. Maar als je kijkt naar wat het produceert aan mensen, zeg maar, hoe ze zich kunnen ontwikkelen in de opleiding, dan zie je dat het juist een soort van ontwikkelproces is waar mensen doorheen gaan, waardoor je juist de studenten die afstuderen, zeg maar, zich echt enorm veel hebben kunnen ontwikkelen, zeg maar. En vaak tot hele hoge kwaliteit werk kon komen, zeg maar. Ik denk gemiddeld gezien hoger dan andere afdelingen. Dat is natuurlijk ook wel, zou je kunnen zeggen, subjectief, maar tegelijkertijd wordt het vaak juist ook beaamd van buitenaf, zeg maar.
1: Ja, maar je kan ook, want dit is het prachtige aan al dit soort Nederlandse systemen, is dat je ook een bepaalde hoek hebt die af en toe dingen tussen aanhalingstekens objectief benoemt. In dit geval heb je heel leuk de accreditatierapporten die je kan inkijken als je wil, voor KWK specifiek. Want die vergelijkt dus die nemen wel degelijk kwaliteit van werk mee tot hun rekening als ze een advies uitgeven. En daar staat Art Science toch steeds voorbij. Ik heb de voorbije 6 jaar de accreditaties kunnen inkijken, dus dat zijn 2 accreditaties.

0: Aan onlangs dat het vorig jaar een negatief advies kreeg van de accreditatiejury, werd er wel weer benoemd dat de werken op gemiddeld qua industriestandaard, noemen ze het dan, wel boven gemiddeld uitkomen.
1: Ja.
0: En dat de alumni steeds in kwalitatieve instellingen belanden en steeds werk binnen het veld vinden. Mm-hmm. Philip bijvoorbeeld is een van de goede voorbeelden daarvan.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat hij niet zo lang afgestudeerd is en dat hij die heeft gewoon werk staan in Voorlinden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat misschien een paar jaar nadat hij afstudeert. Dus.
1: Ja.
0: Nou ja, maar persoonlijk, die transformatie die ik heb meegemaakt, kan je voorstellen van economie studeren naar dit, in de voorbije paar jaar is ook een ontzettend dankbaar. Voor wat het allemaal gegeven heeft.
1: Ja.
0: En oprecht op momenten ontzettend moeilijk. Want ja, zoals je zegt, je moet zelf alles organiseren. En, de lessen zijn belangen niet. Hè. Ik heb het dus uitgerekend. Ik denk dat je uiteindelijk misschien 2 maanden aan les hebt. Per jaar. Dus het is totaal niet het soort richting waar je continu bezig bent.
1: Nee.
0: Je moet zelf gaan zien wat belangrijk is.
1: Ja.
0: En zeker als je uit... Waar de meeste van ons, want zo divers is KBK ook niet, waar de meeste van ons vandaan komen, is wel heel geïnstitutionaliseerde schoolsystemen. Met curricula, waar het gewoon dag in dag uit bomvol zit. En dan beland je ineens in de richting die zegt, hé, kijk maar, doe maar wat je wil. dat leidt wel tot een aantal existentiële crisissen.
1: Ja, zeker, ja. Maar dat is juist een vormende kracht.
0: Ja, want ja, als je de vraag wordt van wat wil jij doen? En dat is voor bepaalde mensen, voor mij zeker, is dat een heel belangrijke vraag.
1: Ja.
0: En als je die vraag kan stellen en dat je daar, laten we zeggen, in een gezonde omgeving ook in ondersteund wordt om die vraag te stellen, is enorm krachtig.
1: Ja, ja precies. Even kijken, ik denk dat we een beetje moeten gaan afsluiten, want we zitten al veel langer in het gesprek dan gepland.
0: Ja.
1: Is er nog iets wat je verder nog kwijt wil?
0: Niet echt. Ik denk dat ik het allemaal een beetje... Ja, misschien nog een laatste wat ik eigenlijk steeds blijf missen bij dit soort gesprekken, waar artsen eigenlijk goed in is. Mm-hmm. En ik weet niet echt of het dan een statement is of wat het is, maar voor mij heb ik de voorbije paar jaar echt het gevoel gehad, zeker het eerste jaar, van ja, dit is een soort van onderwijs dat de toekomst is, soort van. Dit is echt iets dat zoveel interessante, hoe zeg je dat, overlappingen creëert binnen bepaalde velden. En je zou het eigenlijk kunnen toepassen op eender welk onderwerp dat je wil. En ik had altijd het gevoel, dit is de kracht, dit is het hart van art science. En dit zou ik graag willen zien toegepast worden op zoveel andere zaken. En om nu te zien dat dat niet alleen voorlopig een van de enigen blijft die het doet, maar daarin wordt eigenlijk uitgedoofd en uitgesloten. Ja, dat is heel. Ik zou eigenlijk heel graag het omgeduide doen en mensen.
1: Ja.
0: Gewoon maken en zeggen van kijk, dit is gewoon belangrijk. Ja, niet alleen voor ons, niet alleen omdat wij het leuk vinden, maar ik denk dat jullie dit allemaal leuk zouden vinden.
1: Ja, zeker.
0: Dat wou ik even toevoegen.
1: Ja, mooi gezegd. Even denken. Ik zou misschien nog even, als je het nog wil beantwoorden, want het is al 10 uur, maar wat is nu, denk je, nog de toekomst van art science? Zeg maar, als in, hoe zou je... willen zien dat we uit deze problematiek kunnen stappen. Hoe zie je dat voor je, zeg maar?
0: Ja, ik ga gewoon heel realistisch blijven in dat zijnde. En ik denk dat het festival dat we nu aan het doen zijn, eigenlijk het antwoord al is. Het is een beetje... De sfeer is er en momenteel zijn we nog de mensen die nog weten of voor het eerst ook kunnen articuleren, dit is wat we er leuk aan vinden. En dat geeft je ook de kracht om acties te voeren, en niet enkel uit protest, maar ook acties te voeren die teammentaliteit verder zet. Zij het in het festival, maar naar volgend jaar toe zit ik ook bij de klas die afstudeert. Dus ik denk dat we zoveel moeite gaan steken in dit momentum en dit gevoel te blijven verder zetten, zodat zelfs als het ergste scenario op institutioneel vlak gebeurt, dat de eerstejaars en tweedejaars en de masters en vooral de alle andere mensen in KWK en in misschien Den Haag en Nederland zien van oké, niet alleen is het er nog, het blijft even relevant, het blijft even krachtig, het blijft even cathartic, om het Engels te zeggen, als het ooit was. Want die stroming gaat niet dood met één interfaculteit die valt. En ik hoop dat we onszelf kunnen veilig houden en het kunnen behouden dat we op een moment terug op de situatie belanden waar we een interfaculteit die goed en gezond draait en institutioneel ondersteund wordt. Maar ik weet vooral dat als wij dit documenteren en in leven houden en een statement maken, dan zijn er hopelijk honderden, misschien zelfs duizenden mensen die weten dat dit een manier is. En hopelijk daarvan uit inspiratie halen. En misschien over heel de wereld hun eigen mini art scientjes.
1: Ja, dat vind ik wel een heel mooie visie. Ik denk ook wel. De juiste, zeg maar. Dus heel goede acties.
0: Ik zou heel graag in september wakker worden met een interfaculteit en leuke keuzelessen, maar ik denk dat we daarvoor nog iets meer, magische stof nodig gaan hebben.
1: Ja, maar ik denk omdat in de tussentijd is het heel goed is om te zoeken naar andere platformen, et cetera, verder te gaan.
0: Ja, en echt ik kan echt enkel maar, hoe zeg je dat, appreciatie uit naar AI en Sonic Act. Want die ondersteuning die ze hebben, die gaat veel verder dan ik zelf aan toe. En een Instagram story reposten of een joint statement schrijven, dat zijn allemaal leuke dingen, maar de echte ondersteuning komt van zij die opdagen en zeggen dit is belangrijk, maar ook steeds workshops blijven houden en in de dag aanwezig zijn en wel die soortgelijke methodologie verder zetten. En zo hebben wij als studenten toch nog altijd iets om naar te kijken.

0: Robert Kropka.
1: Ik kwam naar Nederland en ik heb hier gestudeerd. Bij dezelfde afdeling waar ik nu doseer ook. Zo, interfaculteit beeld en geluid was de naam toen. Nu is het interfaculteit art science. Zo, niet meer interfaculteit, maar alleen art science. Ja. Ik ben zelf interdisciplinair kunstenaar, maar ik, mijn medium is geluid. Dus ik maak geluidsinstallaties. Ik werk voor theater als geluidsontwerper. En zelf treed ik ook op als een elektronische muzikant. En ik bouw mijn eigen instrumenten. Wat hardware en wat software matig. So, dat is een beetje wat ik doe in kort om de bocht. Maar ik weet niet, als je nog iets meer wil weten, dan moet je me een beetje doorvragen.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar je verdere verleden, zeg maar. Dus, want, even kijken, dus wat heb je voor art science gedaan? Mm-hmm. Even kijken, je hebt...
1: Ja, ik heb, nou, ik heb meer in dat beetje industriële en een beetje ruis underground gezeten in Servië, terug in mijn stad waar ik geboren ben, Novi Sad in Servië, voormalig Joegoslavië. En daar zijn wij als een meer een experimentele industriële band met elektronica gewerkt en met drummachines, wat was niet zozeer het was best wel een anders dan die andere bands in de stad. Ja. So daar, die band waar ik speelde toen heette Vivisect en daar heb ik samen met Ferenc Teglas, die was ook de initiator van, en hij is ook hier naar Nederland gekomen daarna en ook een alumni bij dezelfde afdeling geworden.
2: Oh.
1: So, cool. So, wij zijn daar in Novi Sad gespeeld, samen, heel lang. En dan hebben we heel veel verschillende projecten gehad. De main was de Vivisect. Daarna hadden we een andere project, Mass Murder Corporation. En General Jesus Christ Motors. En ik denk, wat was nog meer? Nee, dat is nu. Misschien was er nog meer, maar dat herinner ik me niet meer. En toen wij hier in Nederland kwamen, toen was de Hoylu. Waren we als een duet nog een tijdje mee bezig.
2: Ja.
1: So, dat is naast mijn academische carrière.
2: Ja.
1: Ja.
2: En zo te horen best wel ook in de conceptuele hoek, zeg maar. Tenminste, ja, industrial. Het is wel echt typisch industrial trouwens, hoor, aan de titels te horen en zo. Maar er zit ook vaak wel een behoorlijk duistere conceptuele klank in, natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar ja, weet je, we zochten ook voor specifieke, ook qua thema's. Zo, sommige projecten waren echt politiek geëngageerd of charged. Mm-hmm. En sommige waren meer abstract elektronische of ruisachtige power electronics. Mm-hmm. Maar het is inderdaad, zo elke naam... Een beetje een andere instelling of een andere concept voor onze muziek.
2: Ja.
1: Dus ja, inderdaad, het was niet. Vivisect was meer politiek. Weet je, in Servië in de vroege jaren 90 en eind jaren 80 was heel erg. Toen begon al die ellende daar in de Balkan, zo met de opkomst van die nationalisme en later die oorlog en dingen. Zo, dit was een beetje ons antwoord op al dat ellende rondom ons. Maar ook dat leidde ook op een moment dat wij gewoon zijn weggegaan allebei.
2: Ja.
1: Dus, maar in ieder geval hebben we lekker muziek gemaakt.
2: Ja, maar ik vind het eigenlijk, tenminste... Het maakt me ineens ook gelijk veel nieuwsgieriger naar die geschiedenis. Want is het zeg maar, hadden jullie het eigenlijk al zien aankomen, al die ellende die uiteindelijk...
1: In Balkan bedoel je?
2: Yeah.
1: Ja. Ja, ja, weet je, dat zag je wel aankomen. Maar dat is wat de hele idiote van is, dat ik zie een beetje dezelfde scenario nu overal in de wereld.
2: Ja.
1: Wat daar gebeurde toen, ja, eind jaren 80.
2: Mm-hmm.
1: Dat is ook, dat ging zo geleidelijk, zo stap bij stap erger en erger.
2: Mm-hmm.
1: Toen het opeens was zo erg dat je dat niet meer kunde terugdraaien.
2: Ja.
1: Kon niet meer terug. Dus daar zijn heel veel mensen dan hun leven verloren. En,
2: ja.
1: Al die wat we hebben al gezien. En we weten vanuit de geschiedenis van dat gebied. Maar dat kon je wel zien. Weet je, toen waren we allemaal jong. Dat besef je ook niet. Hoe snel dat gaat. Op een dag naar de andere is. Opeens schieten ze op elkaar. Daar. 30 kilometer verder van
2: ja.
1: Waar je ziet nog lekker whatever, luisterende muziek in, of ga je naar concerten en daar 50 kilometer of 30 kilometer verder opeens mensen schieten elkaar dood. So, dat is een heel erg hele gekke situatie
2: ja.
1: Toen. Ja.
2: En ik denk dat het interessant is om te kijken hoe dat ook dan, tenminste ik weet niet of er überhaupt parallellen zijn, maar als je kijkt naar het culturele landschap in die tijd dat je daar studeerde en actief was als muzikant en kunstenaar,
1: ja.
2: Zie je dan ook parallellen met hoe, zeg maar, hoe de kunstwereld zich nu ontwikkelt en ook de academie, et cetera?
1: Nou, weet je, dat was, daar heb ik geen toegang gehad tot de academie en conservatorium.
2: Ah, ja.
1: Dat is ook een hele dat is een hele andere manier daarom, om daar binnen te komen. Mm. Helaas, omdat voor een conservatorium moet je wel een beetje een muziekopleiding hebben. En ik had wat muziekopleiding, maar was dat niet genoeg.
2: Yeah.
1: En de academie is ook dat je moet jezelf heel erg voorbereiden. Maar ik was nooit tekenaar of schilder. Dat was niet mijn medium.
2: Yeah.
1: So, ik zat altijd ergens tussen.
2: Yeah.
1: So, dat was, maar wat was interessant daar in de tijden, dat weet je, jouw eigen initiatief, we deden alles voor zichzelf zonder dat we zijn nagedacht, oh is dit kunst, ja of nee. Of, dat was gewoon lol en fun om te doen
2: ja.
1: En nodig voor ons om ons een beetje gezond dat we gezond blijven, geestelijk bedoel ik nu.
2: Ja.
1: En we deden wat gekke super 8 mm films of video's en dan muziek over. En dat hebben we zo geëdit zonder enkele apparatuur met projecties, projecteren films op de muur en dan met de video editen, een beetje hier en dan afgedraaid, afdraaien. Mm. Gekke dingen en dan muziek overzetten. Dus het was wel een hele gekke situatie, maar wel leuk en lol. Mm. En toen ik dat hier heb laten zien bij toenmalig docententeam waar bij mijn toelatingsexamen op het conservatorium, bij interfaculteit, ze waren echt, was ik onmiddellijk binnen. tot mijn grote verbazing. Dat was wel voor mij zo'n beetje thuiskomen. Dat zijn mensen die dat echt kunnen waarderen en leuk vinden. So, dat was voor mij ook een cultuurschok op een of andere manier.
2: Ja.
1: Weet je, daar bestonden, die bestanden nog steeds en toen ook nog heel interessante makers. Maar dat was niet. Dat was alles self-made en do-it-yourself. En wat hier ook gebeurt, maar daar nog steeds. Daar kon je niet van. Er waren ook geen venues waar je kon optreden. So, dat is niet als hier squats. Of, dat moet je echt allemaal kunnen zelf regelen. Of. So, het was. En de apparatuur en alles was anders. Maar in ieder geval, de spirit was daar. Dus dat was het belangrijkste, ja.
2: Ja. Maar wat voor plekken trad je dan op daar?
1: Nou, dat waren zo'n beetje meer zo'n clubvenues, waar één keer in zoveel tijd waren experimentele avonden of concerten, waar je kon zelf inpraten, dat je daar echt gaat optreden, maar daar kreeg je niks voor. Zelfs in één keer in discotheek opgetreden en de cafés meestal of zo'n kleine culturele centrums waar in de middag nog folklorgroepen danst en dan in 's avonds industrial metal band spelen of zoiets. Ja. Dus, maar dat heeft ook zijn charme. Maar, en we treden ook op kleine festivals in Hongarije. Bijvoorbeeld, en in Belgrado waren ook waren we op een festival. Maar interessant genoeg, de politie stopte ons al meestal. Okay. Dat op een moment kwam de politie binnen en zei, nou, we zijn afgelopen met deze festival, omdat het was te luid voor de buren of ik weet niet wat. Maar waar wij waren en in Hongarije en in Belgrado door de politie gestopt in het midden van een concert. Okay. Het was ook een leuke anekdotische gebeurtenis, maar wel moeizaam om alles naartoe te slepen. En dan naar twee nummers moesten we stoppen.
2: Maar waren die festivals in zijn geheel dan illegaal of was het gewoon dat jullie optreden?
1: Nou, het was een beetje half illegaal, half legaal. Dit is nu in Belgrado, was dat nu ben ik de naam kwijt, het was een oude bioscoop, Rex bioscoop. Die is nu een hele bekende concertvenue geworden. En toen was het echt een zo'n afgetakelde bioscoop, waar iemand heeft zo'n electro- en electro-industrial festivaletje georganiseerd. En toen heeft ons pas voor laat geprogrammeerd, omdat wij kwamen vanuit een andere stad. En een soort van de hele middag waren andere bands. En toen s'avonds wij kwamen te spelen, toen de politie kwam in. Hmm. En na twee nummers zijn we gestopt. En in Hongarije was ook een festival met ook zo'n alternatieve en experimentele bands. Maar het was een buiten stage in een van andere kindergarten of school, basisschool of zoiets. En daar de buren waren denk ik pissig omdat al die idiote mensen hele harde muziek maakten. Zo hebben ze de politie gebeld. Dus. Mm-hmm. Maar ze waren wel weet je, officiële festivals in dat. En het was ook de tijd van de fanzines in die tijd. Zo was geen internet toen. En dat was ook onze connectie met heel veel bands en mensen in het buitenland en natuurlijk in het land. Dat waren zo fotocopieën met een Xerox magazines. Die kon je bestellen en dan kreeg je bij de post thuis met wat demotapes. En, so dit is, ik heb nog een aantal thuis in mijn archief. Waar ze ook reviews en recensies hebben geschreven over verschillende mensen. Zo hebben we gewoon mensen laten weten dat we bestaan en wij hebben gelezen over andere interessante bands en mensen die iets interessants hebben gemaakt.
2: Oh ja.
1: Gaaf. Het klinkt nu als klink ik nu als een dinosaurus als ik die allemaal vertel, maar het was echt voor die internet en voor die mobiel. En,
2: ja, uiteraard. Welke jaren?
1: Dat zijn die eerste half van de jaren 90.
2: Ja.
1: Meestal. Ja. Dat was toen we wel de meest actief waren, zeg maar. Begin jaren 90 tot met half jaren 90.
2: Ja. Dus eigenlijk ook een beetje net na de val van de Sovjet-Unie, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat was echt het einde jaren 80. Of was die val van de Berlijnse muur, 89 of 88. En daarna was ook de val van de Sovjet-Unie en de val van voormalig Joegoslavië. Toen Joegoslavië is ook uit elkaar gevallen.
2: Ja.
1: 91 jaar was dat.
2: Ja, want was het daarvoor, waren er toen striktere regels en zo voor dat soort dingen? Of was het eigenlijk daarvoor ook al dat je dat soort festivalletjes had?
1: Ja, dat was wel. Weet je, die subcultuur in voormalig Joegoslavië was niks anders dan hier in de Westen. Ja. Eigenlijk was het hele interessante. Elke stad had zijn eigen specifieke klank of geluid. Ze waren echt de grote centers zoals Ljubljana, Zagreb, Belgrado, Sarajevo en Skopje. En dan had je die kleinere steden als Rijeka bij de kust en Novi Sad en Subotica bij de Hongaarse grens. Ze waren ook kleinere centrums. Het was heel erg interessant en waren hele specifieke bands en kunstenaars die daar echt bezig waren. Zo, dat was echt superleuk. Natuurlijk, uit Slovenië kwam Laibach en de Nieuwe Slovenische kunst vanuit begin jaren 80 nog. Zo, dat was allemaal... dat was echt een level hoger dan en oudere kunstenaars dan. Maar wij waren allemaal kids toen, in de begin jaren 80 toen. Maar dat was bijvoorbeeld iets wat onze levens heeft veranderd of onze smaak heeft bepaald. Ja. Voor later. Zo, en niet alleen Slovenië, maar ook Belgrado en Zagreb. Zo, dat waren de meeste. Ljubljana, Zagreb, Belgrado waren de grote centers voor cultuur en subcultuur in die tijd.
2: En dus ik begrijp dat Laibach ook echt een grote invloed op je heeft gehad.
1: Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nog steeds. Ik bedoel, het is een van die helden die ik nog steeds volg. En ja, ze veranderen ook met de tijden, natuurlijk. En dat vind ik ook. Soms vind ik goed, soms minder. Maar het is in ieder geval moeite waard om te volgen. Ik vind ze altijd super conceptueel en interessant. Zelfs humoristisch en serieus tegelijkertijd. Ja.
2: Ja. Heb je dat nieuwste album al gehoord?
1: Welke?
2: Het nieuwste album.
1: De nieuwste, die music. Ja, ik heb het thuis zelfs.
2: Ja, ik moet hem nog luisteren. Ik heb het niet geluisterd.
1: Ja, het is niet op eerste luisteren. Het is echt bijna zo'n bubblegum pop.
2: Ja, ik heb een van die eerste video's heb ik al gezien. Dat is inderdaad al toonlaag gezet.
1: Ja. Nou, precies. Zo is het. Maar het is moeite waard te luisteren. Teksten zijn oké. En ook dat je weet dat het ook AI genereerd is. Zo heeft dat conceptuele laag wat je moet misschien weten voordat je dat gaat luisteren. So, it is, ik ken heel veel mensen die zeggen dat is echt niet te doen. Maar ja, ik ben toch... ik waardeer hun poging. Ik ga ze ook zien nu. Ze gaan spelen in Gent, ergens in oktober, denk ik, september, oktober. Zo ga ik ook, je hebt de kaartjes gekocht. En,
2: ja. Ze gaan ook nog wel ergens in Nederland optreden, toch, dacht ik.
1: Ja, ze hebben net een half jaar geleden opgetreden in... in ergens op een gekke plek. Was het niet Dordrecht, maar...
2: Ja, was het wel Dordrecht.
1: Ja, Dordrecht, ja. Klopt. Inderdaad, in Dordrecht, ja.
2: Ja.
1: Ze hebben wel een karot daarop.
2: Ja.
1: Ja, precies. Ja, zie je dat ik toch een dinosaurus ben.
2: Ja.
1: Vergeet al wel langzaam.
2: Ja. Ja. Zo gaat het, ja. Maar nee, dat was ook echt een heel goed concert.
1: Ja, was heel goed. Ja, speciaal dat tweede, dat bis toen ze uitkwamen met Strange Fruit en die video van Warschau Ghetto en Gaza. Ja, was heel sterk, ja.
2: Ja, er staat echt dingen in die ik ook pas later helemaal, zeg maar, dat, waarbij pas later bij mij het kwartje valt. Oh mijn god.
1: Ja.
2: Maar... Het was, ja, dat is echt voor mij een teken dat het echt een hele goede kunst is. Als je zeg maar...
1: Ja.
2: Dat je in eerste instantie denkt van ja, was wel cool, maar weet je, het is gewoon een, misschien niet het beste concert wat ik van ze heb gezien. Maar later dacht ik van wacht eens even, dit is echt wel een ander niveau, zeg maar.
1: Ja, precies. Ze zijn een instituut meer dan een band of kunstenaarsgezelschap. Dat is echt zo ver. Ja.
2: Ik denk dat we even richting hard science moeten.
1: Ja.
2: Daar gaat het dus niet zo goed mee op dit moment. De Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten die heeft besloten om feitelijk de huidige structuur, dus de interfaculteit art science, op te heffen en eigenlijk op te splitsen met een master op het conservatorium. En de bachelor wordt nu samengevoegd met de fine arts, beeldende kunst.
1: Ja.
2: En daar zijn de studenten absoluut niet blij mee. En ook eigenlijk, wat mij is opgevallen, ook eigenlijk de hele, en dat vond ik trouwens heel interessant om te zien, ook de hele, noem je dat, de community eromheen, zeg maar. Dus de,
1: ja.
2: Je ziet dat er eigenlijk in de hele, gewoon, de, zeg maar, de niet zeg maar binnen de hele ja, de wereld van art science, wat zeg maar niet zeg maar alumni omhelst, maar eigenlijk ook nog een veel grotere cirkel van allemaal
1: ja.
2: organisaties en festivals die eigenlijk allemaal best wel geschokt reageren.
1: Ja, precies. Ja.
2: En ja, ik ben benieuwd wat jouw visie of mening is, zeg maar.
1: Nou, kijk, ik ben ik was natuurlijk ook zelf heel vaak genoeg verbaasd over de beslissingen die zijn genomen. Voor mij is ook dat interfaculteit weghalen was ook een beetje de ziel van die afdeling op te geven. Maar nog steeds denk ik, ja, en ik ben ook aan de andere kant, ik ben ook heel erg blij dat ook de studenten en de festivals en de buitenstaande instituten als die III en Sonic Acts en opnemen voor ons en echt laten weten dat deze opleiding heel erg belangrijk is voor die toekomstige kunstenaars die komen en voor de toekomstige kunst als een nieuwe manier om ergens tussen die beeldende kunst en wetenschappen en technologie en natuurlijk beeldende kunst en fine arts en compositie, muziek. Maar dat kunnen we nu niet meer terugdraaien, helaas. So it is wel heel erg goed dat er zo'n joint statement is uitgegeven, dat de petitie kan ondertekend zijn. Maar helaas, dat is waarschijnlijk niet terug te draaien. So de interfaculteit is voorgoed weg. Of misschien komt dat terug in een jaar of twee of vijf of honderd. Als Lucas van der Velde van Sonic X heeft gezegd. Zo, we moeten blijven voor knokken. Maar die andere kant is van onze kant. Ik spreek van mijzelf, maar ook veel docenten en collega's zijn ook mee eens. Dat is ook de andere kant waar we vanaf binnen als een interdisciplinaire kunstopleiding en master en bachelor proberen daar iets van te maken. In de zin dat wij dat ziel van interfaculteit zelf in de leven gaan houden door dat verbinding te maken tussen die instituten, tussen de universiteit en de kunstacademie. En hoe ver dat gaat lukken, dat ligt aan onze energie en dedication. Hoe heet dat? Dat kan ik zeggen dat gaan we doen. Aan de andere kant is wat moeilijker maakt, is dat die Bachelor Art Science is een beetje, is niet een beetje, maar is naar de beeldende kunstafdeling weggeschuift. En dat daar is wat wij als docenten proberen en nog te redden door een onafhankelijk of onze eigen hoofd van de afdeling te hebben,
2: ja.
1: te krijgen. So, daardoor dan kunnen we nog onze autonomie een beetje bewaken. Mm-hmm. En dan met een hoofd onze hoofd van de bachelor en de hoofd van de master, die kunnen we gezamenlijk nog iets een taal of manier vinden waar ze dat die twee opleidingen met elkaar kunnen gezond functioneren en communiceren met elkaar en projecten maken en uitwisselen van ideeën. Ja, so het is een grote transformatie wat we hebben doorgegaan, maar het is een compleet nieuwe, er zijn twee nieuwe afdelingen. So, daarom is het moeilijk om terug te draaien, omdat het is officieel zijn opgegeven, die voormalige faculteit, en zijn twee compleet nieuwe afdelingen opgezet.
2: Ja.
1: So, nou, so we kunnen wel wat wij willen en wat gaan doen. Natuurlijk, we hebben full support voor al die initiatieven vanuit de studenten en rondom instituten en festivals. Maar wat wij kunnen betekenen vanuit binnen, als collega, met de collega's samen, is dat wij binnen proberen daar iets van te maken, dat de opleiding nog steeds draait door en dat wij zorgen dat de mensen daar zijn, dat ze een gezonde studieomgeving hebben. Afstuderen voor wat ze zijn begonnen met te studeren.
2: Ja.
1: En waarom? En de bachelor is nu 1 jaar gaat pauze zijn met de bachelors. De bachelor, eerste jaar bachelors, volgende jaar oud zijn ze zijn niet. Master studenten zijn wel al aangenomen. En wij zijn ook helemaal benieuwd. Dat we eerst waren geschokkeerd en dan waren we misschien op momenten waar ik boos ben. Maar nu, ik persoonlijk ben alleen maar benieuwd. Hoe gaat dat zijn? Zij hebben de bureaucratie en de bureaucratische kant bepaald. Maar nog steeds hebben we ons nodig om de visie te bepalen voor die afdeling. Waar gaan we naartoe? Wat is onze lijn voor verbetering of regeneratie van deze afdeling? Het is wel nodig. Elke afdeling moet zichzelf ontwikkelen. En daar waarschijnlijk een bepaalde expertise voor hebben. En dat hebben wij. En met de toekomstige jongere docenten die komen misschien in de toekomst. Dat is onze kracht, dat wij weten waar we naartoe willen. En ja, dat kan niemand van ons afnemen. Dat is het.
2: Ja. Maar het kan wel moeilijker gemaakt worden.
1: Ja, dat is. Maar dat moeilijker maken, dat maakt ons alleen maar wordt het meer uitdagend.
2: Ja.
1: Dat kan je ook omdraaien. Dat is wat wij deden nog terug op de Balkan in de zin. Dat was altijd niks was mogelijk, niks was toegestaan. Maar jij deed het toch. Ja. Jij hebt het gevoel dat je dat moet doen. En ja. dat is wat je. Dat soort of dedication is wel nodig nu ook.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tenminste, wat ik zelf heb, dat is in principe ook een beetje de oorsprong van de interfaculteit ook. Het is altijd
1: ja.
2: Het heeft altijd een beetje op een soort van breuklijn geleefd, zeg maar.
1: Ja. Ja.
2: En ook dat het altijd van verschillende kanten eigenlijk bijna wordt bestreden, zeg maar, in plaats van dat het,
1: ja. Ja, de subversie is ook een van onze sterkste kanten en een strategie wat wij ook hanteren vaak. Zodat wanneer iets niet mogelijk is, dan maakt het mogelijk.
2: Ja.
1: Door wat extra in te zetten of wat uren vrij voor te maken of locaties te vinden. Of,
2: ja.
1: Het draait niet om budgetten of het draait echt om kunst. Dat is het meest belangrijk.
2: Ja.
1: We moeten maken. Wij zijn makers en we lijden op makers. Dat is dat. We moeten maken. Dat moet gebeuren, ongeacht met geld, met instituut of zonder.
2: En hoe zou je dan, hoe zou je de zorgen beantwoorden die de huidige studenten nu hebben over de beschikbaarheid van materieel en dat soort zaken? Dus, dat je dus nu, dat het een van de unieke aspecten van de interfaculteit was dat je eigenlijk toegang had tot en consultorium en de kunstacademie,
1: ja.
2: En de werkplaatsen en de studio's, et cetera.
1: Ja.
2: En dat gaat nu weg.
1: Dat is ook een van onze. Wij hebben ook onze eigen wenslijst of lijst voor de toekomstige dialoog opgezet en opgestuurd naar de bestuurders. En daar is ook een van onze punten is dat we willen graag bewaken dat mogelijkheid dat onze bachelors en de masters hebben toegang bij allebei de instituten voor de werkplaatsen en studio's.
2: Ja.
1: En de faciliteiten natuurlijk, alles wat mee gaat. En dat zijn allemaal nu punten wat we moeten nog onderhandelen met de directie.
2: Ja.
1: En misschien hebben ze ook al iets over besloten, maar of niet, dat weten we niet. We gaan dat nu een beetje voortzetten. En nu hebben ze de studenten, dit studentenfestival, die Death of Art Science, heeft iets daar wel een beetje wakker gemaakt. Zodat mensen, wij zijn opeens veel meer zichtbaar geworden met onze acties. We hebben nu binnenkort een afspraak met de directeuren van de academie en de conservatorium. Ik ben benieuwd wat daar, als daar een nieuwe dialoog ontstaat.
2: Ja.
1: En dan hoop ik constructieve dialoog.
2: Ja. Ja. Ja, dat klinkt als een goed.
1: Ja, ja.
2: En dan heb ik ook nog een vraag over, zeg maar, heb je nog een, tenminste, wat heeft tot de huidige, zeg maar, wat is zeg maar de, wat zijn de oorzaken geweest die tot de huidige situatie hebben geleid, denk je? Heb je daar nog enig
1: inzicht in? Ja, dat zou een heel lange verhaal zijn en dat zou ook misschien een beetje subjectief zijn van mijn kant. Alleen te vertellen, maar dit is ook een hele reeks van gebeurtenissen met vanuit slechte communicatie en niet echt de beste leiding. En ook communicatie binnen die afdeling en van binnen naar buiten, naar boven, bedoel naar het bestuur.
2: Ja.
1: Er waren heel veel fouten gemaakt die leidden tot het moment dat... En dat gaat al terug naar een aantal jaren terug.
2: Ja.
1: En dat heeft geleid tot dat het bestuur heeft besloten dat ze gaan ingrijpen. En dan als wij ingrijpen, dan kunnen ze tegelijkertijd ook een beetje wel dingen afknippen.
2: Ja.
1: Qua budgetten en qua huren en dit en dat. Ik zeg ook dat niet... Dat wij zijn ook als een... en docententeam en de leidinggevende van onze docententeam ook een beetje medeplichtig voor voor wat nu gebeurt, wegens dat ze niet misschien in dezelfde richting kijken allemaal. Jarenlang, zodat waren niet, wat te zeggen, waren niet leiders of hoofden van ons die ons konden inspireren. En faciliteren op de manier dat wij.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond, dames en heren. En al het andere gespuis op deze aardbodem dat nog aan het luisteren is naar Radio Tonka op deze zaterdagavond. Ik ben uw gastheer Duisterbar, had ik het al gezegd. Ja. Dit is Unstable Saturdays op Radio Tonka dus. En deze editie is geheel toegewijd aan Art Science Interfaculteit, die op dit moment wordt opgeheven feitelijk door de KWK, dus de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten. Het komt er feitelijk op neer dat de afdeling niet meer zal voortbestaan zoals die de afgelopen 35 jaar bestaan heeft. En dat is zeer treurig, want het was een zeer unieke afdeling die enorm veel creativiteit en enorm veel interdisciplinair talent de wereld heeft geworpen. Ik ben er zelf ook afgestudeerd in 2011. En als je tot nu toe hebt lopen luisteren de afgelopen 3 uur alweer, dan heb je waarschijnlijk al wat dingen meegepakt van de geschiedenis en de huidige ontwikkelingen en hoe de mensen die daar nog indirect of direct met deze afdeling in verband staan. Ofwel als student, of als alumni, of docent. Hoe die er allemaal aan staan. Even kijken. Ik heb dus nu een reeks interviews ten gehoor gebracht. Een groot gedeelte heb ik van tevoren opgenomen. Gezien de hoeveelheid materiaal en tijd die het kost om al deze zaken bij elkaar te krijgen. Even denken. Dus ik ga nu verder met het interview wat ik heb opgenomen. Het laatste